0: Dat is zo onmenselijk. En daar word ik dan... Dat soort dingen kan ik erg
1: pissig worden. Die Dominee Visser, die doet toch wel wat, hè?
0: Ja, altijd. Die doet veel werk. Ja, ja. Ja, ik ben erg blij dat hij er is, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. En dat merk je wel bij Rotterdammers. Er is hier zoveel tolerantie eigenlijk. En ook omdat als Dominee Visser zegt dat hij niet meer bezig is... dan heeft iedereen eigenlijk wel iets van... nou ja, dan gebeurt er wat aan.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: weet
1: ja.
0: je wel, dan wordt er... Dan gaat het goede weer werken bij iedereen. Denken ze, ah, nou ja, die man doet ook zijn best. En nou ja, weet je wel. Dus ook als het drugsopvangpanden of zo gemaakt moet worden... of gebruikersruimtes. Ja, dan de meeste wijken werken daar toch wel gewoon aan mee. Ook omdat het natuurlijk je eigen kinderen zijn die aan de doop gaan.
1: Ja, maar het is natuurlijk...
0: Het is toch een soort van... En daarom hou ik veel van Rotterdam. Dat ik denk van... Het is helemaal ongeveer tegenovergestelde van mijn ouders, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Het is heel open, heel vriendelijk en... Nou ja, er is een probleem. Oké, er moet dus een oplossing gevonden
1: worden. Ja, het is een doop en zo. En de aanverwante artikel, dus criminaliteit. Het is natuurlijk wel een... Het is eigenlijk toch wel behoorlijk structureel, denk ik altijd. Het is...
0: Ja, en dan heb je een van
1: de... Men komt er niet vanaf, denk ik.
0: De biel van een wethouder heeft dan weer bedacht dat we stadsetiketten gaan doen. En dat betekent dat we weer ja meneer en nee mevrouw moeten gaan zeggen. En dat we de deuren voor elkaar open moeten gaan houden. En dat we weer op moeten gaan staan in de tram. En dan denk ik, het is zo ver van de werkelijkheid. De werkelijkheid is ook niet goed gemanierd hier. Als ik kijk naar de school van mijn dochter, ze hebben geen stuiver om het op te knappen. Het is een oud verpauperd pand. De wc's zijn goor. Er staat nooit dezelfde juf voor de klas. Er is geen enkele opvang meer voor kinderen die het moeilijk hebben. Dus de jeugd voedt je op met het idee van... Nou, jullie wereld mag gerust vies, kapot, oud, verrot en slecht georganiseerd zijn. En vervolgens verwacht je wel dat ze met twee woorden spreken. Zo werkt het niet. Kijk, we hebben natuurlijk de hele peperperiode gehad. Dat was natuurlijk peper niet alleen. Dat was het hele gemeentebestuur. Dat was een arrogante tering. Die hadden scheid in iedereen. Dan moet je niet verwachten dat geen sporen achterlaat in je stad.
1: Dat bedoel ik dan maar, hè, met die PvdA.
0: En daar hebben we Opstelte, notabene VVD. Nou, daar moet ik helemaal niks van hebben. Maar die Opstelte is een schat. Die doet precies hoe het moet. Precies.
1: Ja, die lijkt ook op zo'n cliché-burgemeester.
0: Ja, is gewoon nog de burgemeester van Zwiebertje.
1: Ja, precies.
0: Ja, gewoon helemaal goed is die.
1: Wat ik
0: net
1: zeggen.
0: Sinterklaas, hoog Sinterklaas gehaald.
1: Ja, alles op ketting om en zo, weet je wel.
0: Ja, en als dat grote hoofd er zorgelijk op en neer schudt... dan heeft iedereen iets. Ah, hij gaat ervoor zorgen.
1: Ja, ja.
0: Maar hij doet het ook wel, hoor.
1: Een zware stem heeft hij hier. Hij praat echt VVD's, hè. Met nog zo'n hobby in zijn keel.
0: Ja.

0: Lao Tse zegt altijd, de wijze gaat niet, hij weet. Zullen we even kijken op dat terras?
1: Op een platje.
0: Ja, dat kan ik toch wel even zien. Zit ik op mijn duivenplatje? Dan is alles weer oké. Okay,
2: ja,
0: Louis daar.
2: Nee,
0: Louis daar. Nee,
2: ik ook niet.
0: Hé, wie is daar?
3: Nog een poes.
0: Kijk eens. Welke kerk is daar?
1: De Paradijskerk is dit. Dat wordt ook zondag 9:30 klokken. Vreselijk.
0: Ja?
1: Voor als je zaterdag laat hebt gemaakt.
0: Hij werkt nog.
1: Het is pijnlijk. Ja, joh, hartstikke. Ja, het is een beeldschone kerk. Er wordt heel veel getrouwd, heel veel begraven ook.
0: De hervormde kerk?
1: Volgens mij is het katholieker. Toch wel? Toch? Want al die Kaapverde en zo zitten er toch in? Nou, dat is Portugal. Dat moet natuurlijk katholiek zijn. Maar ik zou begon niet. We hebben niet zo'n kerken. Kerkelijk. Weet ik. Kijk, hoe heet dat?
0: Kerks.
1: Ja, en dit is dus de discotheek hier. En dit is de whiskykroeg.
0: Hier zitten de mensen die wat...
1: somber voor zich uitstaren en diep denken. Dat is de disco. Dus dat is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag doorstappen. En dat is Roadtown. Dus ik zit in een Bermuda-driehoek. Als ik tussen een van de drie verdwaal.
0: Plus
1: dan
0: een prachtige, oude, knoestige boom daar. Hè? Een oude eik. Is dat fantastisch.
1: Is dat eik? Ja, dat
0: weet ik niet. Het lijkt het wel over. Ja, denk ik wel, ja.
1: Takken en blaren, dan zeg ik altijd maar boom.
0: Nee, het is een eik. Ja. Ja. Hoewel, het kan een boom zijn. Het is glad. Het is geen eik. Nee,
1: het is een boom.
0: Maar hij ziet er wel mooi uit. Zomaar. En Hulst hier. Jongens, midden in Rotterdam, kijk eens aan Hulst.
1: Houd erop.
0: Mag je helemaal niet geplukt worden.
1: Maar heb je al die petrochemische industrie voor? Hè? Zal die rotzooi gewoon doorgroeien? Nee. Nee, want het is hier heerlijk wonen, echt.
0: Nou, kijk eens, en het pand ziet er toch wel goed uit. Helemaal opgeknapt, geschilderd.
1: Het is net opgeknapt door vrienden van mij. Hebben het helemaal opgeschilderd en opgeknapt. En allemaal. En daarboven mijn zusje. Met een kind. Dus hebben we een baby in de huis. En daarboven wonen nog twee oude meneren die er langer woonden dan ik. Dus die woonden geloof ik 15 jaar of zo. Dus die wonen er nou nog. Maar hartstikke leuk.
0: Ben je nog eens kwijt?
1: We hebben dit niet over muziek gehad, daar kan ik niet veel van
0: zo. Nee.
1: Nee, dat is meer jouw hobby.
0: Nou, maar wat draai jij dan hier voor muziek?
1: Nou ja, ik zei al, dead metal vind ik leuk. Maar hele The Cradle of Filth, maar dat zal ik je nou niet aandoen.
0: The Cradle of?
1: Of Filth.
0: De wieg van?
1: Het vuil.
0: Ja,
1: dat vind ik wel leuk. Maar wat ik ben net naar PJ Harvey geweest. Dat vond ik ook wel leuk. En ik vind de nieuwe van de Postman heel erg leuk. Ze staan er zelf geloof ik helemaal niet achter. Maar het is een beetje Bob Marley-achtig. Heel gezellig. Lekker rustig om te draaien. Maar ik hou wel van heel veel. Ik hou niet van jazz. Dat vind ik verschrikkelijk.
0: Nee, dat vind ik niet leuk. Zoals Jules.
1: Oh, vreselijk. Nee. Volgens mij is jazz ook gewoon... Stel mensen die iets hebben van, weet je wat, we gaan met z'n allen op het podium staan en we zien wel wat er voor komt en we pielen maar een eind weg. En kijken wie er het eerste wegloopt.
0: Dus als je de free jazz hebt, dat is natuurlijk, of die mensen, de oude free jazz is inderdaad...
1: operette en free jazz is geloof ik het enige operette, waar ik echt hysterisch van wordt.
0: Dat draaien die ouders zeggen.
1: Ja, hou op. En dan al die Jordaan liedjes, daar kan ik ook niet goed tegen. Dus Gerard Joling en...
0: Nee, dat vind ik ook zulke epigonen, vind ik.
1: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Dat wordt helemaal
0: André
1: niet.
0: André Hazes, dat vind ik het ergste van de ergste.
1: Ja, André Hazes.
0: Nee. Dat vind ik niks.
1: Een beetje verliefd was alweer grappig, maar dit is alweer 20 jaar geleden. Dus.
0: Ja, dat was toen... Maar ik vind het echt...
1: Nee, ik hou er ook niet zo van. Ik ga heel graag naar beentjes, ga heel vaak naar beentjes. Denk 1-2 keer in de week wel. Kan ik ook een beetje denken, want dan staat de muziek zo hard dat ik niet kan kwebbelen. Want ik praat natuurlijk nogal veel. Dan denk ik gewoon. Ja, ik ga heel vaak. Ook DJ's en zo vind ik leuk. Ik ga altijd wel even een beetje kijken wat er aan de hand is overal. Dus... En meidenmuziek vind ik ook altijd leuk.
0: De chorus of zo.
1: Nou, nee. Dan,
0: dat is alweer, die zijn te mooi.
1: Dat is te netjes. Ja. Ik hou weer een beetje...
0: Een beetje ruiger.
1: Ja, Courtney Love met Hole en zo. Dat soort dingen. Die punkmeiden bij elkaar, dan word ik altijd wel blij van, ja.
0: Maar punk is dat er eigenlijk nog wel? Dat is toch...
1: Weer, schat. Je moet een beetje opletten. Ja, de revival, hè. 80 jaar, na de 20 jaar komt het allemaal weer terug. Nou, het is nu veel jonger weer. Het was een tijdje natuurlijk, die punten ging natuurlijk ook heel erg van aan het gas en allemaal gebruiken en lastig en dood en elkaar neersteken en zo, weet je wel, met sekspistols en zo. Maar nu is het weer allemaal heel jong en fris en gezellig. En
0: die worden dan ook weer vicious?
1: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze allemaal lekker fris en vrolijk doorgaan. Ja, je weet het niet.
0: Ja, nou ja, ik vond het wel verfrissend in die tijd, hoor, moet je ook zeggen.
1: Maar ik vind rap ook erg leuk, hoor. Ik ben een beetje de gangsterrap heb ik erg gevolgd. Met NWA en zo, Niggas with Attitude. Vond ik hem zo omlachen. Was ik in Londen en ging ik spullen halen voor de winkel. En er was zo'n grote t-shirthal. En er zijn er een gozer, weet je waar jij naartoe moet? NWA. Ik zei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Zei, hier heb je twee kaartjes, ga er vanavond naartoe. Een van de keldertje in Brixton. En ja, helemaal zwart natuurlijk. Dus ik kom binnen. En zo bij de ingang, zo 15 van die bobbies. Weet je wel, wat bleek nou? De NWA had een nummer, Fuck the Police. Oh. En dat mocht niet gespeeld worden. Op het moment dat ze het zouden zeggen, zouden die bobbies ingrijpen. Maar die zijn natuurlijk ongewapend en al. Ze hebben nog maar helemaal aan de tering, die rare hoedjes op. Dus dan hadden ze het als volgt dat de NWA, die gilde alleen maar fuck de. En dan de hele zaal deed de politie.
0: Ja.
1: En dan
0: moet ik al die mensen eruit gooien? Ja.
1: Dus ik had 10 t-shirts meegenomen. Nou, ik deed nooit 10 t-shirts van een nieuwe band. Dus, nou ja, geef er maar 10 mee. En er waren in 2 dagen waren die verkocht. En alle zwarte jongens in de wijk. Nou, er waren er 8 verkocht en 2 gejat, moet ik heel eerlijk bij vertellen. Maar we waren ook helemaal rot toen voor de zwarte jongens. Want we hadden allemaal iets van wauw, weet je wel. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Ik ga meestal wel.
0: Ja, ik weet, ik heb het in het begin even gevolgd en zo, die rap. Ja. Maar toen kreeg ik zoiets van, nou, het is allemaal toch wel hetzelfde, weet je wel. Van,
1: ja, het zit saai.
0: Van, Akkerman zei dat een keer tegen mij. Rap is just another motherfucker with a cap.
1: Ja, ja, maar weet je wel, ik voor bodycount en zo met Ice Cube, keer bodycount.
0: Ja, dat vond ik
1: ook heel mooi. Ja. Maar dat was wel gek, want ik kwam.
0: Maar later begonnen die mensen ook aan elkaar neer te steken en zo.
1: Toepakken en zo. En, dus ja, dat is toch een heel ander sfeertje nog eens hier.
0: Op die manier red en zo, dat is natuurlijk ook niet goed.
1: Nee. Ja, en ik vind al die bandjes die hier nu ontstaan met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse crossovers, vind ik wel heel leuk, hoor.
0: Ik hou ook wel van die Turkse muziek, vind ik prachtig. Ja, kijk vroeger naar die Turkse zender.
1: Ja, voor de buikdanseressen natuurlijk.
0: Nee, voor de muziek. Vooral voor de muziek.
1: Ja,
0: er zaten zes van die mensen die met die lange steel en die snor en die sas spelen. Ja. En die waren goed, hoor. Denk erop dat goed is. Ja. Dat vond ik prachtig, weet je wel. Ja, die zangeressen uiteraard.
1: Ja, buikdanseressen.
0: Die waren de buikdanseressen bij en zo. Ja. Ja. Nou, Karel. Ik vond het leuk om even een gesprek met je te voeren. Het is niet zo'n interviewachtig gebeuren. Dus ik dank jou eigenlijk namens Radio Drenthe en de VBRO.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Carrie, de columniste uit Rotterdam, die was van de Rijnkeuze. Muziek van de groep No Doubt, Don't Speak. Van de Patti Smith Group, Pissing in a River. Van Kalis, I Hate You So Much. In de Rotterdamse groep Postman met Victim. We gaan verder met Harry's historie.
0: Wij zitten hier nu op een werkkamer van mezelf. Misschien dus. ik kijk naar de computer en wij willen eens even een tekst nader bekijken. Een van de teksten die ik geschreven heb. En dat is misschien wel leuk, want in de toekomst staat er misschien nog een boekje te wachten waar een aantal van die teksten begeleid worden door foto's en door een kleine uitleg. Wanneer dat precies gebeurt, weet ik niet. Maar het plan ligt er in ieder geval. En er is een uitgever. Ik zal maar niet direct zeggen wie het is, maar het is ook een bekende Drent. het liedje waar we naar kijken is van de cd Sky Songs on the Spot. En Sky Songs on the Spot, dat zijn eigenlijk liedjes die je van bovenaf dropt. En die zo in je hoofd komen en zo ook ontstaan. Dit ding is natuurlijk niet zo ontstaan, dit is echt geschreven. Maar dat gaat over het liedje heet Nog één, oftewel One More. En het gaat over al die dingen die je weer nog eens een keer weer doet. En het gaat vooral over het op pad wezen met een band. En wat er allemaal gebeurt. Dus en de tekst dat loopt als volgt. Dat giet over nog een avond en nog meer sigaretten. En weer een moment om iets proberen te vergeten. Weer een andere autobaan, weer een andere show, weer een andere optreden. En weer nog meer slapen in de auto, zou ik maar zeggen. En dan weer nog een smerige kleedkamer en een soundcheck in het tegen het duister aan. En weer een vervelende conversatie met mensen die je niet met rust laten, zou ik maar zeggen. Dat is de eerste strofe. En het refreintje is dan, niks is eigenlijk veranderd ten goede of ten slechte, weet je wel. En ik doe mijn ding zoals ik het altijd gedaan heb. En moet de computer, want ik heb het allemaal in een bestand. Want het hoort tegenwoordig zo. Iedereen heeft zo'n ding. Dan nog een andere start. Je schudt weer iemand de hand. Hè? Voor een reden ja, die je niet begrijpt. En nou gaat de bel en dan moet ik even naar beneden. Dat is altijd leuk, hè? Dat is live, hè, de luisteraars. Waar waren we bleef? Want meneer Jacob Boels die kwam en die wil ons hebben spul voor een bruiloft. Dus ze komt al aan de deur bij mij, jongens. Dus voor reden die ik niet begreep. Weer een trein en stations die voorbij gaan. En soms dan haat ik mezelf om met leugens te leven in verband met, nou ja, je vertelt mensen wel eens wat, denk je van, nou, leugen je dan best veel. One more lonesome whistleblow. Weer een eenzame fluit van de trein. Die mensen waarschuwt die ik niet ken. Nog weer een toneel waar ik mijn liedjes zing. In stille hals waar niemand eigenlijk thuis hoort. Dus dat is een poëtische tekst van het onderwegwezen van van iemand die in een band speelt, zou ik maar zeggen. One more heet het dus. One more evening, one more cigarettes. One more moment trying to forget. One more highway, another gig. One more sleeping in the rig. One more dirty dressing room. Soundcheck in the aftergloom. One more boring conversation with fancy people without patience. Nothing ever changed for the bad and the good, and I do my thing like a good guy should. One more city to shake hands for reasons I never understand. One more train, stations passing by. Hate myself living with these lies. One more lonesome whistleblow, warning people I don't know. One more stage to sing my songs in silent halls where no one belongs. Yeah, one more. Tekst van HMSG en de muziek van Roy Couchel. Ja, het liedje wordt niet zo vaak gespeeld. Maar ik vind het. Ja, ik vind de tekst vind ik eigenlijk zelf wel leuk. Want daar gaat het eigenlijk toch wel een beetje over. Je bent toch een vluchtige passant, zou ik maar zeggen. Die een aantal dingen constateert en die een aantal dingen ziet. En een aantal dingen meemaakt waar je niet altijd maar zin aan hebt. En soms moet je daarmee leren leven, daar gaat het eigenlijk wel over. En je moet, ja, vaak moet je ook wel netjes blijven denken, een aantal mensen waar je mee van doen hebt, waar je dan geen zin aan hebt eigenlijk, maar zo is het toch eigenlijk wel. Vandaar, ja. En je speelt soms wel eens ja, je moet er altijd weer op tijd zijn. Je moet weer een soundcheck doen in de aftergloom, tegen het duister aan, zou ik maar zeggen. En dan gaat het weer los. Dus dat was een stuk van mijn hand. One More heet dat.

0: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
3: Productie en techniek, Freek Meijendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Het nummer is geschreven door de soulzangers George Soul en Steve Wiggins. En de single van Paul Thompson werd geen hit in Amerika, maar het werd wel een grote hit in het Engelse Northern Soul circuit. Paul Thompson, What I Don't Know Won't Hurt Me.

Paul Thompson, What I Don't Know Won't Hurt Me. Johnny Taylor uit Memphis verhuisde naar Chicago, want daar werd hij de opvolger van Sam Cooke in de band The Highway QC's. Hij nam een solo nummer op, Who's Making Love, en dat werd de nummer 1 hit in Amerika. En dit was zelfs zijn tweede nummer 1 hit in Amerika. Johnny Taylor, Jody, Got Your Girl and Gone.

Johnny Taylor, Jody Got Your Girl and Gone. Thomas Bailey uit Georgia was de zanger van Thomas Bailey en de Flintstones, maar Federal Records zag een soloartiest in Thomas Bailey. Platenbaas Bobby Smith verwachtte zelfs dat hij nationaal zou doorbreken. Dat gebeurde nooit. Hij werd wel mateloos populair in Georgia. Thomas Bailey, Wish I Was Back.

Thomas Bailey, Wish I Was Back. Jimmy Braswell uit Georgia slaagde er jaren niet in om een platencontract te bemachtigen. Uiteindelijk mocht hij een single opnemen voor Gene Records, een onbeduidend regionaal label. En dat was voor King Records een reden hem alsnog te contracteren, en hij werd een van de beste Southern Soul singers in Amerika. Jimmy Braswell, I Can't Give You My Heart. Can't give you my heart.

Jimmy Braswell, I Can't Give You My Heart. Marcel Strong werkte als achtergrondzanger in de studio's in Alabama, maar de man kon goed blues zingen en daarom mocht hij een solo-singeltje opnemen. Mumble in My Ear. Het nummer flopte hopeloos. Countryzangeres Ressie Bailey nam het vervolgens op als Whisper in My Ear en toen werd het een grote hit in Amerika. Maar dit is de originele opname van Marcel Strong. Mumble in My Ear.

myself strong, mumble in my ear. Al Green was predikant, maar hij werkte ook als soul- en gospelzanger. Hij werd ontdekt door producer Willie Mitchell, die hem meteen naar de Royal Studios in Memphis haalde, en het resultaat was een top 5 hit in Amerika. Al Green, Tired of Being Alone.

Al Green, Tired of Being Alone. Het is een compositie van producer Dan Greer. En Spencer Wiggins uit Memphis nam het nummer op voor zijn album Hooked on a Feeling. Spencer Wiggins was een goede zanger, maakte sterke singles, maar bereikte nooit de hitparade. Spencer Wiggins, I Can't Be Satisfied.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way Home van Danny Vera is het album van deze week. En Danny Vera is een echte singer-songwriter. Hij schrijft zijn materiaal zelf. Rollercoaster was tot op heden zijn grootste hit. In 2020 stond het nummer zelfs op nummer 1 in de top 2000 van Radio 2. Danny Vera, Arcadia.

Denny Vera, Arcadia. King Floyd was een fan van Otis Redding. Zo wilde hij ook graag klinken. En hij mocht een single opnemen voor Melico Records. En dit funky nummer werd geheel onverwacht een nummer 1 hit in Amerika. King Floyd, Groove Me.

King Floyd, Groove Me. Freddie North uit Nashville was de nieuwste ontdekking van producer Jerry Williams. En Jerry Williams was ook een succesvolle zanger en daarvoor gebruikte hij de artiestennaam Swamp Dog. Het nummer van Freddie North werd een top 10 hit in 1971 en ook de covers van Johnny Paycheck en Tracy Nelson werden grote hits in Amerika. Freddie North, She's All I Got.

Freddie North, She's All I Got. Bobby Newsom uit Chicago was de demozanger bij Stax Records en deze demo zong hij eigenlijk voor Johnny Taylor. Maar Spring Records vond de demo zo goed dat ze het nummer als single uitbrachten. Het werd geen hit en er kwam dan ook geen tweede single voor Bobby Newsom. Jody, come back and get your shoes.

0: Bobby Newsom, Jody Comeback en Get Your Shoes. Mel en Tim, dat waren twee neven, Mel Harden en Tim McPherson. En Philip Mitchell schreef het nummer eigenlijk voor Sam en Dave, maar Atlantic Records keurde het nummer af, want ze zagen er geen potentiële hit in. En dat hadden ze helemaal verkeerd gezien, want het werd een grote hit voor Mel en Tim. Starting All Over Again.
1: For Mel Harden. Sign here, please.
2: Hey, Tim, this is from Barbara.
3: Oh, what is she talking about, man?
2: She says she still loves me. She can't do without me. And she'll be here tomorrow.
3: What? I thought you had settled all of that, man.

Mel en Tim, Starting All Over Again. Sam Dees, dat was eigenlijk een songwriter. Hij schreef nummers voor Bill Brandon, Rosetta Johnson, C.T. Hill, Gene Battle, Gladys Knight en Larry Graham. Maar plotseling nam hij een album op met al zijn eigen nummers. The Show Must Go On. Sam Dees, We Always Come Back Strong.

Sam Dees, We Always Come Back Strong. Frederick Knight, dat was een singer-songwriter uit Alabama. En de man had in 1972 zo uit het niets een grote hit. Het was de zoveelste hitproductie van producer Elijah Walker. Hij was ook verantwoordelijk voor de hits Mr. Big Stuff van Gene Knight en Groove Me van King Floyd. Frederick Knight, I've Been Lonely For So Long.

Frederick Knight, I've been lonely for so long. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een single van Luther Ingram uit 1972 en dat nummer werd gecoverd door Isaac Hayes, Tom Jones, Bobby Bland, Obi Clinton, Rod Stewart, Percy Sledge, The Faces en Leanne Rimes. Luther Ingram, If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijna 80 jaar geleden, 1941, 10 juni, werd Harry Musquet geboren in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Dat was een nogal spannende aangelegenheid, want het dreigde hem dat de moeder de geboorte niet zou overleven. Maar gelukkig, beide waren gezond. Harry Musquet, 80 jaar geleden, het thema van deze uitzending. We beginnen met een kenmerkend stuk van Harry, Simple Man.

0: Simple Man, live in Oude Luxor in 2005. En het origineel dat dateert uit 1971. Maar wel grappig dat met uitzondering van de solo-gitaren die in 1971 uiteraard de Ilko Gelling bespeeld werd. En in 2005 door Erwin Java. Dat alle andere mede-muzikanten dat die allemaal dezelfde waren. Helmi van der Vecht, Hans Lafaye, Herman Deinem en Harry Musquet. De gast in de uitzending is Sjoerd Looyinga, de conservator van het C+B Museum, het Cuby Museum in Grollo. Want er is nieuws. Er is een nieuwe tentoonstelling, Sjoerd, die nou, eerdaags opengiet.
1: Ja, het is heel spannend natuurlijk geweest. Vanaf 1 januari was ik in functie als conservator, maar ik kon alleen maar mezelf conserveren, want vanwege corona was er eigenlijk helemaal niks mogelijk. En nu ging het toch bijna nog onverwachts dat we weer open kunnen. En gelukkig kunnen we nu ook de nieuwe expositie dan gaan tonen. Dus het was met stoom en kokend water, zeg maar, dat we nu de laatste dingen klaarmaken voor die expositie, zodat we op 10 juni de opening hebben en op 11 juni het publiek weer welkom is.
0: Ja, en dat de gelegenheid is natuurlijk prachtig mooi. De 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Ja.
0: Was jij altijd al een fan van Cuby and the Blizzard?
1: Ik ben fan van muziek.
0: Okay.
1: En dus ook van Harry Musquet. En ook van de mens Harry, moet ik zeggen. Want ik heb er altijd een zeer bijzondere man gevonden. Ik heb natuurlijk met hem te maken gehad in mijn werk bij de regionale omroep. In de eerste jaren was ik muziekredacteur. Dus Harry kwam ook wel eens bij mij buurten van, is er nog nieuwe muziek? Wat vind je daarvan? Hele discussies over muziek uit de regio. Regionale blues, daar had Harry ook een duidelijke mening over.
0: En wat was die mening?
1: Nou, dat er niet veel soeps kwam, zeg maar, vanuit de regio. Oftewel, nee. Ze waren nog lang niet zo goed zoals hij ooit geweest is, zeg maar. En dat vond hij wel jammer, want hij was er wel altijd bij betrokken, bij nieuwe muziek. Maar Harry kon ook gewoon bij je op de hoek van het bureau gaan zitten, letterlijk. Mm. En dan konden we de wereld ellende bespreken, zeg maar, met z'n tweeën. Dat gebeurde ook wel.
0: Kun jij nog herinneren dat Harry's Blues in 1991, want ik weet niet eens of jij toen nog bij de omroep werkte.
1: Ja. Ik kan de dag natuurlijk niet meer, maar ik kan me wel herinneren dat er een bluesprogramma kwam. En ook wel dat het alleen maar via een mededeling van de toenmalige programmaleider, volgens mij Henk ten Oever, kwam van, we krijgen een bluesprogramma. Oh, zo ging dat volgens mij. En toen bleek het dus dat Harry Musquet als presentator op de zender kwam. Maar wees gerust, zei Henk, er gaat iemand bij zitten die er ook verstand van heeft. Dat was jij dan.
0: Ja. Meer verstand misschien van radio maken dan van blues, want dat was Harry zijn aandeel.
1: Ja.
0: Dat zit nog in het archief, hè? En dat was straks ook in de tentoonstelling, toch of niet?
1: Ja, in de tentoonstelling wordt er veel met geluid gewerkt. Podcasten, misschien kunnen we straks nog wel even iets over uitleggen hoe dat precies is. Maar er wordt heel veel met geluidsfragmenten gewerkt. En ja, Harry's Blues is natuurlijk ook eigenlijk aan een jubileum toe. Het programma bestaat ook 10 jaar. Wat zeg ik? 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: En dat betekent dus ook dat wij in de expositie aandacht hebben voor het programma Harry's Blues. Je hebt je eigen vitrine, Albert, gekregen in het museum met dit programma. En ja, daar moet dan ook audio bij. Ik als audiofiel. Dus zoeken naar die eerste uitzending. Nou, dat viel nog niet mee, want dat is uit het tijdperk dat alles op VHS-banden werd bewaard toen nog.
0: Ja.
1: We hebben het over zondag 6 oktober 1991 dat die eerste uitzending plaatsvond.
0: Ja. Ik heb nooit weer teruggehoord, dus ik ben zeer, zeer, zeer benieuwd.
2: Einde van het ANP-broeten.
3: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
4: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag, Harry.
5: Hallo, Albert.
4: Een nieuwe ervaring voor u, dat je vandaag elke week in de studio zit.
5: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
4: Ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
5: Ja.
4: Laten we wat moois van maken.
5: Ja, dat doen we zeker.
0: Tja, oktober 1901, denk ik.
1: En hij sprak Nederlandstalig, hè?
0: Vreselijk lang geleden, ja. Ja, maar toen in het begin sprak Harry inderdaad Nederlands. Maar na verloop van die toen ging hij steeds meer Assens Drents.
1: Hij gewoon zich thuis voelen, zeg maar.
0: Ja, ik denk het wel een beetje, ja. Ah, leuk om te horen, zeg. Potverdorie. Ja.
1: Moest je hem er doorheen slepen, Albert, trouwens, in die tijd?
0: Nou, Harry had wel de enige radioervaring natuurlijk. Hij had wel vaker wat gedaan met, hoort hij ook alweer, Van Hoof. Hubert van Hoofd, ja, die toen het bij de KRO werkte, later bij Radio Limburg. Dus, en ook met Jan Douwe Kroeske wel. Dus hij had wel een beetje ervaring, maar gewoon het aankondigen als zodanig, daar had hij geen ervaring mee. En ja, hij was ook wel eens wat makkelijk wat dat betreft dan. Als hij iets had wat hij niet kende, dan zei hij gewoon, ik weet er niks van. Ja. Ja, nou ja, dat op zich makkelijk natuurlijk. Nou, dan draaide je de muziek maar en ja. Dan zocht ik er nog eens een keer wat informatie bij. Maar we vulden elkaar mooi aan en ik vind het hartstikke leuk dat dat in de nieuwe tentoonstelling zit.
1: Ja.
0: Want die nieuwe tentoonstelling die heeft een hele andere opzet dan de oude in het museum. Hè?
1: Ja, ook wel deels noodgedwongen, corona. Bijvoorbeeld de prachtige videowand die het museum kent. Met 14 monitoren volgens mij. Met allemaal filmpjes, maar ook met allemaal hoofdtelefoons en kabeltjes en knopjes. En dat kan eigenlijk niet meer. Hè? Dus we hebben nu gekozen voor een systeem waarbij mensen zelf met hun audioapparaatje door het museum lopen. En via een scannertje eigenlijk iets aantikken. En dan hebben ze de audio bij dat wat ze zien. Of het is een video, of het is een foto, of het is een voorwerp. Maar dan krijgen ze uitleg. En die uitleg wordt dan door Harry zelf gegeven. Dus het zijn allemaal fragmenten dat Harry vertelt over de dingen die in het museum staan.
0: Hé, hey, grappig ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe kom je aan al dat materiaal?
1: Er is een afwijking. Ja, ik heb van heel veel dingen altijd van alles bewaard. Maar van Harry Muskelis dus ook heel veel. En ook heel veel dingen met Harry opgenomen. Soms wist Harry het zelf niet. Ik ben met Harry wel meegeweest naar concerten. Dat ik samen met hem op de achterbank van de auto zat. En ik zei, zal ik hem weer in mijn opname zetten? Oh ja, doe maar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dan zaten we 10 minuten over van alles te praten. En na een kwartier kwam Harry helemaal los. En dan, dat heb ik ook bewaard van dat soort gesprekken bijvoorbeeld. Soms hele persoonlijke dingen ook. Over vroeger, over zijn jeugdjaren. Maar ook over zijn oma natuurlijk. Hele gesprekken. Maar ook over muziek. Daar kon hij ook over bomen. Maar over, nou ja, wat ik al zei. De wereldtalenten, de politiek. Die hield hij zich mee bezig. De ellende die dieren werd aangedaan, was ook een vast onderwerp waar ik met Harry vaak over sprak. En ik heb natuurlijk heel veel in het verleden te maken gehad met documentaires die gemaakt zijn over Harry Muskee. Op verschillende zenders, want dan werden wij ook op de muziekredactie van Radio Drenthe gebeld. Hebben jullie iets van Harry Muskee? Nou, prima, maar dan willen wij graag de documentaire weer terug hebben.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat heb ik allemaal bewaard eigenlijk vanaf het eerste moment. Eigenlijk al voordat hij Harry's Blues ging doen, heb ik al materiaal van Harry Muskee bewaard. Mm.
0: En in het museum, is dat dan themagewijs ingericht? Hoe moet ik dat voorstellen? Je komt het museum binnen en dan?
1: Ja, dan krijg je al direct te maken met de geschiedenis van waar je bent. Dus de boerderij. Die inmiddels bijna iconische vorm aanneemt natuurlijk, de boerderij. Zoals mensen daarover praten. Maar we merken dat er heel veel mensen ook gewoon van de fiets stappen en denken van, we gaan een oud-Drents boerderijtje bekijken. Wat is er daar binnenin? Dus ook, er is wat meer informatie over de boerderij inmiddels bekend. Over het verhaal dat er vroeger nog de schapen op stal hebben gestaan bijvoorbeeld. Maar ook, hoe kwam Harry Muskee daar nou terecht? En wat speelde zich daar in die boerderij af? Wat voor verhalen zijn erover? Heel veel, maar laat Harry dat zelf nou eens vertellen.
0: Mm.
1: Op verschillende manieren. En ik heb fragmenten uit de jaren 60, maar ook uit de jaren 80. Maar ook van rond 2010. Hoe Harry toen over de boerderij sprak. Dat verschilt soms nogal een beetje hoor. En dat heb ik soms gecombineerd. Dus je krijgt eerst, die loopt als het ware door de geschiedenis van Harry op de boerderij. En dan kom je langzaam bij andere dingen in het museum uit. En zo is er ook een verhaal van de fotograaf Rudy Leukveld. Die natuurlijk, ja, moet zeggen, zijn hoffotograaf is eigenlijk. Maar ook zijn vriend. En dat af en toe dan zat er wel wat wrijven, wat wringen, begonnen te wringen natuurlijk. Hij zag dingen die hij eigenlijk dan maar niet moest fotograferen bijvoorbeeld. En ja, daar was ik dan wel heel erg in geïnteresseerd. Dus vertel eens even, Rudy, hoe is dat? En heb je daar de foto dan ook nog van? Jawel, maar ja, die heb ik eigenlijk nog nooit ergens laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Maar die staan nu dus wel groot op een grote band, zeg maar. En dan klik je dat aan en dan vertelt Rudy waarom hij die foto toegemaakt heeft. En wat het verhaal daarachter is en wat Harry daarvan vond.
0: Er zitten dus, met andere woorden, er zitten ook heel veel primeurs in.
1: Ja, voor de mensen die echt wat meer over de mens Muskee willen weten. Want er gaan natuurlijk allerhande verhalen over Harry rond. En Harry had ook heel veel kanten. En heel veel mensen noemden hem ook een super mysterieuze man. Dat is en was hij natuurlijk ook altijd wel. Maar als je daar door het museum loopt, dan is het wel dat je echt in de wereld van Harry Muskee stapt. Dus het verhaal van de fotograaf die hem als vriend begeleidde, waren dan ook in de wereld. Maar als je naar de zolder verhuist, naar de bovenetage van het museum, dan ga je eigenlijk de circle of life in van Harry. Dan sta je nog net niet bij de geboorte in het ziekenhuis, maar wel figuurlijk wel. Dus prachtige mooie oude foto van het Wilhelmine ziekenhuis toen Harry daar lag in 1941. Maar ook wat Harry zich daar nog van herinnert op dat moment. Nou, en zo loop je dus van 1941 naar 2011. En de expositie eindigt met het bordje wat op het graf lag toen de stenen nog niet op lag, zeg maar. Dus je gaat echt letterlijk van de wieg tot het graf dan met Harry. En het mooiste is dat Harry helemaal aan het eind gezeten op een stoel terugblikt op zijn leven. En dan zegt hij ook van muziek is het beste bewaarde geheim, geloof ik, is de legendarische uitspraak.
0: Laatste geheim.
1: Ja. Het laatste geheim. En ja, dan word je bijna ontroerd, zeg maar. Als je dat hoort na zoveel jaar, dat hij dat dan nog een keer weer op die manier zegt, op die plek. Ja, dan doet dat wat met mensen, denk ik. En dan draai je een kwartslag. En dan zie je op de oude hooizolder, zie je de band staan. Zonder de muzikanten, maar wel de hele backline van het allerlaatste concert wat Harry gegeven heeft. Okay. Groeten uit Gollo.
0: Ja. Muziek. Hebben we straks nog over welke rol muziek in de tentoonstelling speelt. In de nieuwe tentoonstelling die op 11 juni weer voor het publiek geopend is. Dit is muziek uit 1972. Het titelstuk van de LP Sometimes.

0: 1972, titelstuk van de LP Sometimes. Naar aanleiding van de Nee tentoonstelling in het C+B Museum. Die vanaf 11 juni geopend is. Wat zijn de openingstijden, Sjoerd?
1: Ja, voorlopig zeg ik maar. Hè? Want we hebben de situatie nog steeds niet onder controle met corona. Maar wij gaan open van vrijdag tot en met zondag. Dus alleen in het weekend van 11 tot 5, alle drie dagen.
0: En moeten mensen zich van tevoren opgeven?
1: Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Omdat je anders misschien toch niet naar binnen kunt. Want er kunnen maximaal 10 mensen tegelijk het museum betreden.
0: Okay.
1: En dan hou je die anderhalve meter, dus hou je daar rekening mee. Als dat eraf gaat, die anderhalve meter, de verwachting is dat dat misschien ook maar zo kan. Dan wordt het een heel ander verhaal. Dan kunnen er weer meer mensen binnen en dan is reserveren dus niet nodig.
0: Ik neem aan dat alle informatie dat die te vinden is op de website van het museum. Hè?
1: Daar staat alles op, ook als de openingstijden onverhoopt toch weer worden aangepast. Maar ook hoe je kunt reserveren. En er staat ook uitleg over wat de nieuwe expositie inhoudt straks. En er staat heel veel informatie op over het hele Musquet-jaar. Want dat is het bijna aan het worden, hè, inmiddels. Met zoveel activiteiten.
0: Er gebeurt nog wel wat meer, hè?
1: Ja. Heb jij daar een verklaring voor, Albert? Jij hebt al zo lang gevolgd dat het nu zoveel jaar, eigenlijk 10 jaar na zijn dood, zo'n enorme piek weer is in de belangstelling voor Musquet.
0: Nou, ik denk dat het een beetje een combinatie van factoren is. Het feit van dat het 10 jaar geleden is dat Harry overleden is, speelt een rol. Dat het 80 jaar geleden is dat hij geboren is. Ja, dat bent van die momenten die mensen toch aangeriept om wat te doen. De theatervoorstelling die in september in Assen plaatsvindt, en waarvan ik in deze uitzending eigenlijk allemaal nummers draai die in die theatervoorstellingen te zien en te horen ben. Ja, dat hangt allemaal door mee samen. En ik hoop dat er ook nog wat andersoortige activiteiten komt. Ook wat meer informatieve, stimulerende activiteiten. Een van de dingen die Harry altijd benadrukte, zei van: maak van het museum, jongens, maak er nou niet een oudheidskamer van, maar maak er een plek van die nieuw talent en jong talent stimuleert. Hoe zit dat erin, denk jij?
1: Nou ja, door corona zijn er van die plannen nu nog niks terechtgekomen. Als je het hebt over optredens, dat was wel het idee om meer jonge muzikanten ook in het museum te laten optreden. Gewoon heel simpel, man met gitaar, zeg maar. Maar ook om op meerdere momenten ook in Hofstede wat grotere dingen te doen met muziek, met aanstormend talent, met een wedstrijd die we zouden gaan doen in combinatie met het ICO bijvoorbeeld. Om de bluesmuziek weer goed op de kaart te zetten. Kids Blues is natuurlijk een project wat ook helemaal tot abrupt einde of tot stilstand is gekomen door corona, waar ook weer niks meer mee gebeurt. Dat is ook jammer. Dus ik hoop wel dat dit nou een soort aftrap is, dat we toch een boel van die dingen, van die schade noem ik het maar, kunnen gaan inhalen de komende maanden.
0: Ja, ja,
1: zeker.
0: Zo zeer wenselijk wees dat inderdaad lukt. Ja. In de tentoonstelling, de persoon Musquet staat centraal. Op wat voor manier staat de muziek van Musquet, krijgt dat vorm in de tentoonstelling?
1: Nou, er is af en toe, als Harry

0: iets vertelt, dat je denkt van, oh ja, dat verhaal ken ik. Oh, is dat verbonden met dat nummer? Dus dan wordt dat nummer ook gecombineerd met het verhaal van Harry. En daarna komt dat na dat nummer Harry nog een keer terug om nog wat meer over dat nummer dan te vertellen. Hoe hij dat geschreven heeft, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook over zijn gouden LP. wat hij daarvan vindt en nu nog steeds, zeg maar. En ook het verhaal over de Edison en de muziek die ze daar ook moesten spelen. Hè? Dat is ook een verhaal op zich. Dat ze toch nog een stukje live mochten optreden. Dat was later achter de uitzending geplakt, begrijp ik. Dat was niet in de uitzending zelf. Dat moest apart. Nou, daar is dan ook de audio, zoals het heet, weer teruggevonden. Door ook weer een hartstochtelijke fan van Harry, die vroeger met een bandrecordje en een microfoontje dat heeft opgenomen. Hein van der Vliet, de naam zal jou niet onbekend voorkomen. En ja, dat duikt dan ook weer op. En daar ga je dan ook eens naar luisteren. Opname is ook wel echt heel bijzonder. En ook wel bijzonder dat Harry daar dan weer op reageert. Wat hij daarvan vond van ene Wim Sonneveld bijvoorbeeld. Hoe hij zich daar als plattelandsjongen voelde worden weggezet eigenlijk.
1: Kuipje en de sneeuwstorm.
0: Ja, en ja. Eigenlijk al die dingetjes hebben er toch wel mede voor gezorgd, denk ik, dat Harry steeds populairder werd.
1: Mm-hmm.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal van hoe kan het dat die bluesmuziek toch zo populair is geworden en nog steeds is eigenlijk bij heel veel mensen.
1: Het was ook een beetje de emancipatie van het platteland, denk ik. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Volgende stuk muziek, dat is van de LP Simple Man uit 1971. Het titelstuk draai ik straks al, maar dan in de live uitvoering. Dit is Seasons Come, Seasons Go.

0: Seasons Come, Seasons Go uit 1971. Illustreert naar Harry's Blues. Al bijna 30 jaar lang op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, en ook vandaag 3 keer is scheepsrecht, 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. En dit is een nummer wat ik wel eens een keer eerder draad heb, maar wat eigenlijk wel heel mooi past. En denk ik ook wel een beetje bij de inrichting van de nieuwe tentoonstelling. Want de conservator Sjoerd Looyinga die hier zit, ik weet zeker dat hij door een perfecte tentoonstelling van maakt.
1: Dank je wel.
0: Ja, dat doet hij vast en zeker geweldig. En ik ben er nou al nieuwsgierig naar van hoe dat met die podcast, vind ik ook een heel mooi modern middel van hoe dat werkt. En ik heb dus keuzen voor het nummer Perfection, een nummer van Pete Ham, wat Harry opnam op de LP Kid Blue uit 1976, Perfection.

There Ain't No Real Perfection van Cuby and the Blizzards uit 1976 van de LP Kid Blue. En Jor Dauveur had de schrijver van dit nummer, Pete Ham, lid van de band Badfinger, die had toen zelfmoord gepleegd. Die was blijkbaar niet zo al te gelukkig in het leven, had ook te maken met hele beroerde managers. En dat was een fenomeen wat Harry ook niet voor hem vuur kwam. Het origineel van There Ain't No Real Perfection van Badfinger uit 1971.

Het origineel van There Ain't No Real Perfection van Badfinger, met Pete Ham als leadzanger van de band, 1971. En ik denk 1 of 2 jaar later, toen trad Tim Hardin, die trad hier in Assen in de Kolk op. En dan, toen zat ongeveer de hele band Cubie in the Blizzard, die zat in de zaal. Want het waren grote fans van Tim Hardin, de Amerikaanse folkzanger zou kunnen nu. Alleen Tim Hardin die was niet in al te beste conditie op die avond, want hij viel achter de piano in slaap. Ja, Herman Brood is de stad ingegaan en die heeft wat middelen opgeschatteld en aan Tim Hardin verstrekt en zo hebben ze hem optreden af kunnen maken. Maar de invloed van Tim Hardin is op de zang van Harry Musquet heel nadrukkelijk te merken. En die kenmerkende zang van Tim Hardin die hoor je ook in het nummer There Ain't No Real Perfection uit 1972 van de LP Painted Head.

0: Een wat andere Tim Hardin dan de meeste mensen kennen, denk ik. Wat heavier. De muziek van Tim Hardin is over het algemeen wat dromeriger, wat lieflijker. How can we hang on to a dream? Simple Song of Freedom en dat soort dingen. Maar dit is zien uitvoering van het nummer Perfection van Pete Ham uit 1972. Drie uitvoeringen waren er. Cuby and the Blizzard uit 1976. Het origineel van Badfinger uit 1971 en van Tim Hardin uit 1972. Nou, weer terug naar 2021. 11 juni, dan gaat de nieuwe tentoonstelling in het C+B Museum open. Sjoerd Looyen gaat de nieuwe conservator van het Cuby Museum in Grollo. Zit er nog grote onthullingen in eigenlijk?
1: Ja, dan moeten mensen zelf komen, denk ik, om dat te ondergaan. Ja, er zitten wel wat dingen in die ik absoluut niet wist van Harry. Mm-hmm. En ik vind het ook wel opvallend hoe Harry praat over zijn kinderwens bijvoorbeeld. En vervolgens een link legt naar honden en Martin Gaus en weet ik wat allemaal. Ik vond het wel heel bijzonder om vooral Harry ook te horen over alle andere dingen die een normaal mens waar hij zich mee bezighoudt, zeg maar dan op zijn Harry's. Mm-hmm. En dat vind ik wel mooi om dat nu een keer achter elkaar te horen als je zeg maar door zijn leven heen loopt. En dan kom je inderdaad overal weer in aanraking met de muziek ook. Dus die dwarsverbanden worden dan ook een stuk duidelijker, zeg maar, hoe Harry zich heeft laten inspireren. Het verhaal over de klassieke muziek in zijn leven bijvoorbeeld ook. Hè, dat wordt ook. We hebben een prachtige buste van Mozart in het museum nu staan. En dat verwacht je niet in een bluesmuseum, toch? Maar die staat er nu wel, omdat Harry helemaal into Mozart is natuurlijk geweest. En Harry vertelt daar op een manier over. Daar moest dan ook weer muziek onder van Mozart. En we hebben ook muziek van Tchaikovsky in de expositie opgenomen, omdat Harry daar ook weer een link. Maar Harry praat ook over opera en operette muziek bijvoorbeeld, wat dat met zijn leven gedaan heeft. En ik weet niet of dat dan echt keiharde onthullingen zijn. Maar het maakt het verhaal over Harry wel een stuk completer, denk ik, als je dat weet.
0: Ja, het is de persoon in de volle breedte, zeg maar.
1: In de volle breedte, ja. Maar ook over zijn sportieve ambities bijvoorbeeld. Hij wou een geweldige sportvisser worden, wist jij dat?
0: Nee, nooit.
1: Ja, ik dacht voetballer, maar ook sportvisser dus. Dat was je ook helemaal mee begaan. En denk, dat is dan toch weer dierenleed. Maar nee, dat zie je dan toch weer verkeerd.
0: Ja. Wel grappig trouwens. Hij was zeer goed bevriend met Egbert Streuer. En dat was ook een fanatiek visser.
1: Kijk.
0: Nou. Dus dan klopt het toch alweer.
1: Ja.
0: Heel grappig. Nou, ik denk dat het buitengewoon de moeite waard is om de nieuwe tentoonstelling die te gaan bekijken in het museum in Grollo. Fijn dat het weer open kan. Ik draai nog een nummer wat natuurlijk ook heel kenmerkend is voor Harry Musquet. Wat ook alles te maken heeft met het boerderijtje in Grollo.
1: Ja.
0: Want zo noemde Harry dat vroeger, hè, dat boerderijtje in Grollo. Het is eigenlijk, zei hij altijd, het is mijn Apple Knockers Flophouse.

0: Apple Knockers Flophouse uit 1969. Nou, het hele leven van Harry Musquet, dat is in de tentoonstelling in het museum in Grollo te zien. Van dit jaar, 80 jaar geleden dat Harry Musquet geboren is. 10 jaar dat hij overleden is. 26 september is dat. Er gebeurde van allerlei dingen, Sjoerd. Sjoerd Lloyd.
1: Ja, want jij vertelt mij ook weer dingen die ik dan weer niet weet. En we dachten dat alles komt wel eens een keer bij elkaar in het museum. Of via de mail, dat mensen dingen melden. Maar er zijn 2 theatervoorstellingen die het van elkaar ook niet wisten trouwens. Dat ze dat gingen doen. Je vertelde net al over de voorstelling in Assen. Hè, aan het Havenkanaal. En er is ook een voorstelling bij de Boer Haashoeven.
0: Ja.
1: Op de camping, zeg maar. Voor het echte campinggevoel.
0: Die tentoonstelling gaat niet over Harry, hè? Of die theatervoorstelling.
1: Nee, de aanleiding is Harry eigenlijk.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat is, nou, maar dat vind ik een mooi verschil. De theaterproductie in Assen aan de Havenkade, die giet echt over de persoon Harry Musquet. De andere op de Boerhaashoeven, die giet over mensen die op zoek gaan naar Harry Musquet.
1: Ja.
0: Die naar een optreden toe gaat. Mm-hmm. Twee verschillende aanpakken, maar wel heel mooi.
1: Ja, heel mooi. En dat is dan ook best wel lang. Van 13 tot en met 22 augustus is dat in Grollo. Nou, op muziekgebied, je vroeg het net na. Ja, dat is vooral, je zou zeggen, oude koeien naar de sloot halen. Herkauwen van bestaand archiefmateriaal. Mm. Maar goed, mensen die vinden dat toch wel ontzettend interessant om oud materiaal te horen. En onder leiding van Johan Derksen wordt er gewerkt aan een dubbel LP. Ook op CD verkrijgbaar, heb ik begrepen. Die gaat heten Grollo Blues. Waarvan ook het museum gaat mee profiteren, kan ik je zeggen. Dus ook mooi dat op die manier ook die wisselwerking is tussen het erfgoed van Musquet en de opbrengsten naar het museum. Het gaat allemaal om live tracks die gemaakt zijn ooit. Electric Blues, een van de coverbands die zich helemaal verdiept hebben in de muziek van QB. Komen met 2 cd's maar liefst gelijk.
0: Oh.
1: Met een 2 cd's Back to Grollo en Another Day, Another puntje, puntje, puntje. Dat moet dan nader worden ingevuld, geloof ik. Dan hebben we nog de Rotonde in Assen. Die is al zichtbaar, maar nog steeds niet officieel onthuld. Dat moet dan gaan gebeuren. En Harry krijgt een pad.
0: En wanneer gebeurt dat, die Rotonde?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf waar alle mensen aanwezig kunnen zijn op dat moment. Dus dat wordt wel achter de schermen aangewerkt. Maar de juiste datum weet ik ook nog niet. Ik weet wel dat zijn pad wordt onthuld op 10 juni. Harry krijgt zijn eigen pad in Grollo. En dat is een mooi pad. Dat heeft ook alles met de blues te maken. Veel mensen hebben het al gelopen, dat pad, weet ik. Als ze naar de blues toe gingen of vanaf de blues weer naar huis, naar het dorp toe liepen. Daar moet je het ongeveer zoeken, dat pad. En er komt een nieuwe tv-documentaire. Jan Douwe Kroes is weer in alle archieven gedoken en nog weer onbekender materiaal gaan zoeken. En dat houdt ook niet op. Dat snap ik ook niet, hoor. Dat er nog steeds weer dingen opduiken. En ook recent materiaal. Hè, dus het concert van 2011. Groeten naar Grollo. Zijn laatste optreden. Ja, was dat nou geregistreerd of niet? Of had alleen RTV Drenthe een reportage gemaakt? Ik kon daar ook niet achter komen. Maar het blijkt dus wel dat er gewoon helemaal opgenomen is, dat concert.
0: Oh. Ja, dat wist ik ook niet.
1: Ja.
0: Ik heb wel de camera's gezien die er toen waren. Maar waarom en wat die opgenomen hebben en wat ermee gebeurt, geen idee. Maar dat komt dus wel.
1: Dus dat hele concert is geregistreerd.
0: Ja.
1: Maar nu is het even de kwestie dat de digitale bandjes waar het op staat, DV Kamp, voor de mensen die er iets meer van weten, die doen het niet zo goed meer.
0: Oeh.
1: En als de digitale bandjes raar gaan doen en de nullen en de enen in de war liggen, zeg ik dan maar. Dus die moeten gerestaureerd worden. Die liggen bij een tape doctor. Dat is ook een vak tegenwoordig. Dus wat moet een hoofdbestand bij eigenlijk ook van die documentaire worden? En die beelden die komen dan later ook in het museum natuurlijk, zodat ze zichtbaar worden ook voor de bezoekers van het museum. En die moet op 26 september, natuurlijk op die dag, moet die documentaire op de landelijke tv te zien zijn.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Nou, dan is er een wandel- en een fietsroute gekomen, ook naar de steen. Maar je kunt ook met GPS-coördinaten door het dorp op zoek naar de blues-schat. Dat kan ook, dat is een moderne invulling, zeg maar. En er komt waarschijnlijk als het corona toelaat, een speciale blues-vinylmarkt bij het museum aan de Voorstreek. Er wordt gewerkt aan filmvoorstellingen. Er is heel veel filmmateriaal wat nog niet gemonteerd ergens in archieven ligt. Je begint al te lachen. Maar al jaren aan getrokken wordt. En nu lijkt het bijna zover te zijn dat het toonbaar wordt voor het volk. Maar dan wel voor een breed publiek. Is
0: heel mooi.
1: Ja, dat is
0: heel mooi.
1: Daar speel jij ook nog een hoofdrol in, weet ik. In die beelden.
0: Amerika, geloof ik, hè?
1: Amerika, ja. Voor en achter de schermen, zeg ik dan maar. Hè? Heel mooi. De blueslezingen waar we mee gaan starten door Leo Bladvoet. Dat is een man die heel veel gereisd heeft over de wereld, maar ook heel veel van blues weet. En dat gecombineerd heeft met reizen naar, wat jullie gedaan hebben, naar de oorsprong van de blues. Mm-hmm. Er heeft er zelfs een hele reisgids over geschreven, begrijp ik. Er komt een podcast. Dat is een modern woord voor een oud begrip. Een radiodocumentaire. Ja. Die je kunt beluisteren op je eigen moment, zeg maar. Gemaakt door RTV Drenthe. En er wordt met grof geweld Harry in hout gemaakt. Er komt een levensgrote sculptuur van Harry Musquet. En dat is Harry op het spoor bij Hooghalen.
0: Oh ja,
1: de bekende foto de eigenlijk.
0: Iconische foto. Ja.
1: Iconische foto. Ja. En die wordt gemaakt door een boomkunstenaar. Ik zou hem houthakker noemen, maar dat mocht niet. Jelmer Zwaan uit Nijensleek. En die gaat hem levensgroot voor het museum ook ten overstaan van het publiek. Gaat die Harry daar creëren, zeg maar, uit hout.
0: En wanneer gaat hij dat doen?
1: Ook als corona toelaat. Maar wij hoopten eigenlijk al dat hij een begin kon maken. Het eerste weekend, zeg maar, dat we daar zeg maar, ja, weer open kunnen. Maar we gaan via de website dat wel kenbaar maken. Als dat gaat gebeuren. Nou ja, en voor de rest, volg onze social media kanalen en de website.
0: Komt er ook nog een nieuwe publicatie eigenlijk of zo, of niet?
1: Daar zijn wel mensen mee bezig. Er waren plannen voor fotoboeken.
0: Yeah.
1: Er waren plannen voor een nieuw boek. Natuurlijk is er de derde druk van Somebody Will Know Someday. Daar is een hoofdstuk aan toegevoegd. We weten dat er mensen bezig zijn met nog meer dingen. Maar ja, wat voor status dat heeft, weten we ook niet.
0: En dat is het boek van Johan Derksen natuurlijk, hè?
1: Ja, maar de echte onthullingen heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Ik word al bang als ik een breinaald zie, zei Harry Musquet in de podcast. Maar volgens mij heeft hij die breinaald toch wel gezien.
0: Je vertelde in het begin van liefhebber van muziek in zijn algemeenheid. Liefhebber ook van de muziek van Harry Musquet. Maar als jij nou zo'n tentoonstelling samenstelt, dan moet je wel hulp hebben van heel veel andere mensen erbij, denk ik.
1: Ja, ja. Nou, er zijn natuurlijk heel veel oud-gedienden, zeg ik maar met alle respect, die heel veel van Harry weten. Ook alles van Harry hebben trouwens. Dat is ook wel heel bijzonder. Als ik iets vraag, oh, neem ik wel even mee de volgende keer. Dus dat is ook wel mooi, dat mensen dat ook allemaal weten en over kunnen vertellen. Alleen ja, wat jij ook al zei, mensen worden wel steeds ouder. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En het is wel de bedoeling dat aan de onderkant mensen ook weer geïnteresseerd raken in de bluesmuziek. En dat verder dragen als wat Harry zelf ook zo graag wilde. En het moet niet een bedevaartsoord van alleen maar groepjes worden van vroeger, zeg ik dat maar. Hè? Of is dat helemaal zonder respect dat ik dat zeg?
0: Nee, hoor.
1: Als je met je lange haar blijven hangen in die tijd en naar het museum gaat, van harte welkom. En elk jaar van harte welkom zou ik zeggen, maar wil ook wel proberen toch wel nieuw publiek aan te boren.
0: Wat is de rol in de nieuwe opzet van de tentoonstelling voor de vrijwilliger nog eigenlijk?
1: Nou, de vrijwilliger is meer de gastheer. En vooral die mensen die niet met een apparaatje aan hun oor willen rondlopen. Ja. Dan kun je ook gewoon rondlopen en alles bekijken. En eigenlijk wordt er op alle panelen ook wel alles uitgelegd, de fotopanelen, wat je ziet. Maar er zijn, zoals jij weet, gastheren die van alles weten en de rest erbij verzinnen. En je hebt gastheren die gewoon mensen lekker hun gang laten gaan. Mm. Dat is ook weer afhankelijk van het enthousiasme van de vrijwilliger, zeg ik maar. En wat ook belangrijk is de shop die komt in het museum. Dus je krijgt straks ook de gelegenheid om iets mee te nemen van Harry naar huis.
0: Ja, ja, ja, ja. Wat eerder altijd bij Hofstegen was.
1: Blijft ook bij Hofstegen, maar in het weekend als het museum geopend is, kun je ook gewoon in de museumshop terecht. Ja. Zeg maar.
0: En langs de weg van de boerderij naar Hofstegen gebeurt toch nog wat?
1: Ja, daar kun je bijna geen woonhuis meer zien. Er komen enorme doeken te hangen. Dat wordt op dit moment trouwens aangewerkt. Dus dat moet eigenlijk ook vlak voor de opening weer toonbaar worden. Dat zijn weer, ja, ik kan me dit niet voorstellen, onbekende foto's uit het archief van Rudy Leufeld.
0: Ja, maar die heeft zoveel.
1: Ja. Ik zeg, zijn dat dan weer rolletjes negatieve die je net ontwikkeld hebt? Nee, zegt hij dan. Maar dit is nog niet eerder getoond. Nou, dat zijn allemaal foto's waar Harry dan de centrale persoon op zal zijn op die foto's.
0: Want dat is de aanleiding. 80 jaar geleden, 10 juni 1941, werd Harry Musquet geboren. 10 jaar geleden, 26 september 2011, overleed hij. En over die persoon, over die legendarische blueszanger, een compleet nieuwe tentoonstelling in het Cuby Museum in Grollo. Sjoerd, bedankt voor de toelichting in deze uitzending.
1: Graag gedaan.
0: Wij besluiten met een nummer uiteraard van Cuby en de Blitzes. Ik zeg nog even dat de techniek in handen van Laurens Braams was. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Feeling like a suitcase.

0: Blues Radio Drenthe op rtvdrenthe.nl.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
2: Productie en techniek, Freek Meijendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Hij komt van het album Christmas Soul van bluesgitarist Albert King uit Mississippi. Hij zei altijd dat hij een halfbroer was van B.B. King, maar daar wist B.B. King niets van. Albert King speelde bij Elmore James, Robert Nighthawk en Jimmy Reed en hij overleed in 1992 op 69-jarige leeftijd. Albert King, Santa Claus Wants Some Lovin'.

Albert King, Santa Claus Wants Some Lovin'. Het is een nummer uit 1941 en het was een hit voor Bing Crosby. En er verschenen 2579 covers. Componist Irvin Berlin werd er een vermogend man van. Het nummer werd onder meer gecoverd door Paul Anka, Jackie Wilson, The Beach Boys, Bob Marley, Merle Haggard, Willie Nelson, Cliff Richard, Neil Diamond, Etta James. Maar dit is de mooiste versie. Otis Redding, White Christmas.

Otis Redding, White Christmas. Forrest Hairston, dat was een soulzanger die vooral succesvol was als songwriter. Hij was de man achter de nummers van Smokey Robinson. En hij was ook nog een boezemvriend van Marvin Gaye. Forrest Hairston en Marvin Gaye. I want to come home for Christmas.

Forrest Hairston en Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas. Spex Hildebrand, dat is een singer-songwriter uit Volendam, en hij maakte jaren geleden een schitterend kerstalbum waar geen enkele belangstelling voor ontstond. Want Spex Hildebrand is het best bewaarde geheim van Volendam. Spex Hildebrand, Christmas 4 a.m. Alone.

Specs Hildebrand, Christmas 4 AM, Alone. Merle Haggard komt uit een arm gezin en december was altijd een zware maand, waardoor de kerst sober gevierd moest worden. De stookkosten slokten het hele budget op en toen hij miljonair was, schreef hij er een prachtig nummer over. Merle Haggard, If We Make It Through December.

Merle Haggard, If We Make It Through December. Waylon Jennings uit Texas begon als basgitarist bij Buddy Holly and the Crickets en hij maakte later deel uit van The Highwaymen. Hij was getrouwd met zangeres Jessie Coulter en is de vader van rockzanger Shooter Jennings. Coulter

Waylon Jennings, Away in a Manger. Crystal Gayle uit Kentucky had de nummer 1 hit in Amerika en Canada met Don't It Make Your Brown Eyes Blue. Ze is de jongere zus van zangeres Loretta Lynn en ze begon ook als achtergrondzangeres bij Loretta Lynn. Intussen heeft ze 44 albums gemaakt, 55 hits, waaronder 23 nummer 1 hits in Amerika. Crystal Gayle, What Child Is This?

Crystal Gale, What Child Is This? Het is een nummer uit 1905 van John Freeman Jung. En er verschenen maar liefst 4530 covers, onder meer van Booker T en the MGs, Roy Clark, Joe Satriani, The Memphis Horns, Jimi Hendrix, Rick Wakeman, The Ventures, Bill Perry, Los Lonely Boys, Charlie McCoy, Elvis Presley, Paul Anka, Johnny Cash, Tammy Wynette, Emmylou Harris en Cliff Richard. En dit is good old Willie Nelson, Silent Night.

Willie Nelson, Silent Night. Het komt van het album Heroes van de Commodores. En het is een compositie van zanger Lionel Richie. De single eindigde 34 in de Amerikaanse Hot 100. Het is een van de favoriete nummers van Lionel Richie, die desondanks even later solo verder ging. De Commodores, Jesus is Love.

The Commodores, Jesus is Love. Paul Nelson, dat is een bluesgitarist uit New York. Hij begon in de band van Johnny Winter, werkte later met Eric Clapton, Buddy Guy en Dickie Betts en toerde door Amerika met Vince Gill, Derek Trucks, Joe Bonamassa, Mark Knopfler en Kenny Wayne Shepherd. De Paul Nelson Band, Christmas Tears.

De Paul Nelson Band, Christmas Tears. Debbie Davis, dat is een bluesgitarist uit Californië. Ze begon als gitarist bij de vrouw van John Mayle in de band Maggie Mayle en de Cadillacs. Daarna speelde ze jaren in de band van Albert Collins en ze was ook nog actief bij Double Trouble, Coco Montoya, Jay Giles en Duke Robillard. Ze heeft 15 soloalbums gemaakt. Debbie Davis, Boogie Woogie Santa Claus.

Debbie Davis, Boogie Woogie, Santa Claus. Alan Jackson uit Georgia heeft 66 hits in Amerika, waaronder 35 nummer 1 hits. Hij begon als gospelzanger, maar nadat hij Gene Watson en John Anderson ontdekte, schakelde hij over naar country. Op 27-jarige leeftijd vertrok hij naar Nashville en Glen Campbell regelde daar een platencontract voor hem. Zijn vrouw schreef een boek over zijn leven en dat werd een bestseller in Amerika. Alan Jackson, Honky Tonk Christmas.

Alan Jackson, Honky Tonk Christmas. Sammy Kershaw uit Louisiana heeft 25 hits in Amerika en hij probeerde ook nog 2 keer gouverneur van Louisiana te worden namens de Republikeinse Partij, maar hij verloor de verkiezingen. Hij begon als voorprogramma van George Jones, Ray Price en Merle Haggard. Sammy Kershaw, Christmas Time's a Comin'.

Sammy Kershaw, Christmas Time's A-Comin'. Laurie Morgan uit Nashville is een succesvolle countryzangeres. Ze is de dochter van countryzanger George Morgan, maar ze was nooit gelukkig in de liefde. Zanger Keith Whitley overleed en haar huwelijken met de countryzangers John Randell en Sammy Kershaw gingen ten onder door huiselijk geweld. Ze nam albums op met Frank Sinatra, Tammy Wynette, The Beach Boys en Dolly Parton. Laurie Morgan, Christmas at Our House.

Laurie Morgan, Christmas at Our House. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tammy Graham uit Arkansas probeerde het eerst in Las Vegas, maar daar moet je een grote naam hebben. En toen ging ze naar Nashville en daar begon ze als Little Miss Jerry Lee Lewis. En met die act werd ze de huisband van Caesar's Palace. Intussen is ze soloartiest en ze heeft 3 hits in Amerika. Tammy Graham, Rockin' Around the Christmas Tree.

0: Carolien Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Tutwiler is een klein plaatsje in de Mississippi Delta. Qua omvang vergelijkbaar met Grollo. Een volledig zwarte nederzetting en op elke hoek van de straat een kerk. Daar ergens moet het graf zijn van Sonny Boy Williamson, de legendarische blueszanger en harmonica-speler. Op 5 december 1899 geboren uit Millie Ford, de vader onbekend. Hij nam later de naam aan van zijn stiefvader en werd zo Alec Rice Miller. Speelde harmonica toen hij 5 was. In de jaren 20 zwierf hij rond in het zuiden en speelde onder de naam Little Boy Blue. Hij was gehuwd, onder andere met de halfzuster van Howlin' Wolf. Uit zijn huwelijken is 1 zoon geboren. Alec Rice Miller speelde met Elmore James, Arthur Craddup, Robert Johnson, Robert Jr. Lockwood en vele anderen. Hij maakte ruim 100 opnamen, die onder andere verschenen op Chess, Storyville en Fontaine. Naast muzikant was hij discjockey bij KFVV in Helena en in die plaats overleed hij in zijn slaap op 25 mei 1965. In 1977 werd voor hem een grafsteen geplaatst bij de Whitfield Baptist Church Cemetery in Tutwiler. Een van de vele kerken in het zwarte Delta-dorp.
3: We zijn net buiten Tutwiler, Harry. Op zoek naar het graf van Sonny Boy.
4: Willie Rice Miller, oftewel Sonny Boy Williamson.
3: Niet zo makkelijk te vinden.
4: Heel moeilijk. 2 keer gevraagd, 3 keer rondgereden, 2 keer gevraagd. Iets te ver gereden. Ik op laatst bij een zwarte familie naar binnen gestapt. Die zich doodschrok dat ze daar ineens een white guy zagen. En de familie Williams. Wat zie ik hier op envelop waar die mevrouw de route op uitgetekend heeft. En daar zit hier nou net buiten Tutwiler. Een plaatsje van, pak een beet. 1500 mensen of zo.
3: Ja, 1500, 2000.
4: Ja. Zitten er net buiten. En we zoeken naar de Old Whitfield MB Church. Dat is de Methodist Baptist Church. En we moeten hier zo meteen ergens van rechtsaf. Even kijken hoor. Links, links.
3: Is dat hier al? Dan moet je eerst nog verder.
4: Nou, ik weet het niet. Ik denk dat we iets verder moeten of zo. Of, ja, ik zou deze kunnen weten.
3: En moet dan nog een heel in een weg op dan? Of,
4: nee, je deze kant op en dan ik denk dat je daar
3: door,
4: nou is.
3: Door hij wel een begroeiing worden, ja. Dat door een kerk zou kunnen wezen. Ja. Of een boerderij.
4: Ja.
3: Want hier allemaal de landbouwwerk toe. We zitten hier midden tussen de cotton fields in.
4: Het is bijzonder moeilijk te vinden. Is een eind, Sonny Boy is een eind weggestopt.
3: Hier hebben we zo'n groot plantershuis.
4: De weg gaat hier wel naar rechts.
3: Een soort klein boerendorpje op zich eigenlijk.
4: Hij buigt rechts af en ze zei ergens naar 5 houses of zoiets.
3: Ja, dat zou kunnen hier. Dat dit, eigenlijk is dit een soort boerschap.
4: Ja. Zou het misschien aan het eind hiervan moeten wezen. Als het dat niet is, dan moet je eigenlijk die andere weg heen moeten.
3: Ja, maar je biedt wel die 5 uur. Laten we nog eens even optimistisch blijven. Of dit een kerk is, John, maar dat lijkt me eerlijk gezegd niet. Want bij de kerken hier, dan staat er meestal ook wel royaal bodies bij. Ik weet niet.
4: Dat het dan toch die andere moet wezen, denk ik.
3: Ja.
4: Heel moeilijk te vinden. Als je het niet weet, althans. Maar zo is het met alles. Dus.
3: Maar goed. T-Bird. Die brengt ons overal.

0: wisten die mensen dat, dat Sunny Boy dat hij hier begraven lag?
1: Nou, van de, even zien, van de zes mensen die gesproken hebben, wisten geloof ik één, wie Sunny Boy was.
0: Ja, ja.
1: En de rest die wist ook niet waar die kerk was, dus alleen die vrouw, dus die, dan zouden we hier.
0: Hier links moeten.
1: Hier links moeten nu. En dan een heel eind doorrijden, zei ze. Dit loopt natuurlijk op het papier een heel eind door.
0: We gaan nou van het niet al te beste asfalt. Kom je nou zo ongeveer in het zaand. Een riviertje over.
1: Heel eind doorheen.
0: Ja.
1: Dat je er weer in gaat.
0: Door wel, ja.
1: Ja, volgens mij moet je hier gewoon door, daar zie ik wel.
0: Ja.
1: Misschien zou dat het wezen.
0: Hier in Kerkhof.
1: Hier in Kerkhof.
0: Hier in Kerkhof.
1: Ja.
0: Dit moet het wezen dan, denk ik.
1: Ja, maar moet die. Naast de kerk moet die liggen.
0: Ja. Hey, hier is geen kerk bij.
1: Nee.
0: Dat is een probleem nou, wel een kerkhof, maar geen kerk. Je kunt hier gewoon de kerk of oprieden volgens mij.
1: Naast het oude, naast de oude Whitfield MB Church. Dan zou dat misschien die kerk moeten zijn of zo. Nee, dat is weer een onhuis.
0: Ik zie niks. Het is een beetje mal rieten, maar.
1: Ja.
0: Ik heb het idee dat mensen dat hier niet echt vreemd vindt.
1: Nee,
0: daar moet
1: je
0: goed mee
1: minnen,
0: dat
1: is het niet.
0: Nee, hier moet wat terug. Je kunt het hier ook niet doen ofzo.
1: Dat
0: klopt iets niet. Nou. Dan maar in de achterhuur.
1: Ja, hij is naast me gegaan. Naast de kerk.
0: Een valse hoop.
1: Op zoek naar Sunny Boy Williamson. Niet te vinden.
2: I was born 1897 in this small town, Glendora, Mississippi. A few days later, I came to the States with no mistake.

0: Sonny boy, where are you?
1: Oh, wat een diep gat.
2: Zo het dorp maar ziet gewoon. Ja. We moeten haar eens aan de buitenkant van het dorp zien. Het is wel ongelooflijk dat je zo lang moet zien. Compress. Nog anders ook nog een carry. Denk ik.
1: Nou, dat lijkt me meer op hier op een hand.
0: Maar daar, hier, daar ben ik toen heen gaan.
1: Dit is er.
2: Ja, ik weet ook niet of dit wat dit is.

0: de airconditioning eens in wat leger zetten.
1: Hier gooi je een beetje vissersplaats uit waarschijnlijk.
0: Nou, dat is een blanke man.
1: Ja, ik weet niet. Ik
0: een jong, dat is weer een jonkie.
1: Ja,
0: dus,
1: ik heb
0: dus
1: weer aan iemand vragen van een zwarte afkomst.
0: Wat een gevorderde leeftijd?
1: Ja, want...
0: Loop je maar eens in mijn gang.
1: Ja, die weet ook niet.
0: Nou, vraag maar eens.
1: Maybe that they know about Jesus.
0: Ja. Yeah. Maar eens kijken. Gooi die deur hem dicht dat Jonne wil, want elke keer dat gezellige muziekje.
2: Hier.
0: Ja. Maar hij kreeg in elk geval weer duidelijke aanwijzings. Maar of dat ook ergens toe leidt, dat weet ik niet. Twee kinderen zitten op een gezellig schommeldier door trouwens. Uiteraard onder zo'n fraaie veranda. Of op een veranda, net hoe je het nu wil. Ja, die mag wel pennen metnemen dat hij. Die auto had ook een beste dreunen had.
2: Zo.
0: Hè?
2: Vanwege slordig parkeren ook weer, denk ik.
0: Die stinkbompje aanknalt. Zo te zien, dat is die verdomme van een Audi.
2: Dit is een Audi.
0: Ja. Nou.
1: Dat weet ik nog niet.
0: Je weet
1: het niet hoeveel staan.
0: Oh jee.
1: Maar in ieder geval een brug over. En bij de bibliotheek of zo. Zeg.
2: Ja, die library, ja.
1: En little gaspipes of zo, of grasspipes. Of... Maar dat is weer een heel andere kant over. Je moest ook weer over de railroad, volgens mij. Eerst over een brug of zo.
0: Dat is ook wel lastig.
1: Ja, vooral als je best snel praat, dan kun je niet verstaan. Als je het weer vraagt, dat je stom bent. Ja, ik ben trouwens, als mensen dat allemaal zo snel vertellen, dan wij moeten het iets wat langzamer gaan. Zeker in een vreemde taal.
0: Ja, en die zitten hier ook in het zuiden. Die mensen die praten ook nog een beetje in hun eigen slang.
1: Concrete bridge.
0: Een betonnen brug.
1: Ja.
0: Nou, door de is. Dat was gewoon recht Utrecht aan.
1: Ja.
0: De mensen in het dorp die zullen er ook wat denken.
2: Dan zijn we er weer.
0: Ja, we hebben het dorp nog volgens mij ook wel drie keer deur geweest.
1: Dat is weer de railroad.
0: Ja, wat was het nou? Eerst een brug of...
1: Ja, brug. Waar, ik zie
2: helemaal geen brug.
1: Hier moet je ga hier maar heen. De railroad.
0: Ja. De bonnet langs er komen. Hier kom je net vandaan.
1: En dan...
0: Maar was het in de buurt van die openbare bibliotheek?
1: Ja, maar ook weer niet. Kortom, I'm lost again. Ik vind het blijkbaar beter dat de bestuurder heeft gevraagd. Ik weet het niet.
3: Coming home to you, baby.

0: dit wekt een beetje de indruk als zijnde het enige kerkhof in het dorp. Maar... aan de andere kant, het zult me ook hooglijk verbazen. Wanneer ze hier meerdere kerkhoven zullen hebben. Dat is het niet. Ja, ja. Nee. Nee, ik zie hier ook nergens een monument of zo. Nee, nee, nee. Nee. Nee. Nou, maar we zullen hem vinden.
1: Nou, John speelt modderbody daar, nou die een hele partietje proberen.
0: Nou, één troost in ieder geval, hij loopt niet ver.
2: What do you know? Up stepped the one and only Sonny Boy Williamson with his own composition. What are you gonna do, Sonny Boy?
3: We're moving out, baby.
2: Moving out, that's a good title.
3: Checked your hotel this morning, we're moving out.
2: I think we've been here long enough anyway, Sonny Boy.

0: Yeah, we go to his sister's.
1: Okay.
0: Yeah?
1: Okay.
0: Thank you very much for your help. Thank you very much. Dat betekent deur het veld in. Hele mooie.
2: Nou, hier is een heel fijne plaats.
0: Bezijden van alles en nog wat. En door ligt het, door is het graf.
2: Bijna zo wat in een sloot. En er is iemand die ervoor gezorgd heeft dat er een steen bij kwam. En hier een klein fotootje van Sonny Boy. En daarvoor, dus er loopt een pad. Die kerk is al lang gesloten en er loopt een pad door. Waardoor je er nog kunt komen. En daarvoor liggen eigenlijk allemaal mondharmonica's die mensen daar neergelegd hebben. Nog niet zo lang geleden ook iemand, denk ik. Plectrums. Het is toch wel...
0: Alec Miller, better known as Willie, Sonny Boy Williamson, born. You never see the grave. Aha.
1: Okay.
0: Begon het nou, ja, Sonny Boy Williamson was een van de eerste zwarte muzici waar jij naar luisterde?
2: Nou, onder andere, ja.
0: Ja. Met welke andere meer?
2: Nou ja, met Memphis Slim en Sunnyland Slim en ja, die package van Folk Blues Festival. John Lee Hooker, T-Bone Walker, dat soort mensen.
0: Wat sprak u nou in het bijzonder in Sonny Boy?
2: Nou ja, zijn mondharmonica speel was natuurlijk fenomenaal. De man kon alles met zo'n ding. Toen was geen geheim voor hem.
0: Alec Miller. Willie Sonny Boy Williamson. Geboren 11 maart 1908.
2: Acht.
0: En overleden op 23 juni 1964.
2: Ja.
0: Op een hele stille plek.
2: International famous harmonica en blues artist, staat er allemaal.
0: Ja. We gaan op een hele stille, wat verlaten plek. Maar toch nog niet een vergeten plek.
2: Nee, maar toch... Nee, niet vergeten, maar toch wel... Bijna vergeten.
0: Ja. Heel eind buiten het plaatsje. Toetwaler.
2: Naast een kerk. Die ook dichtgetimmerd is. Een in verval geraakte kerk. In verval geraakt kerkhofje eigenlijk.
0: Ja, er ligt nog een paar grafstellingen te her en der.
2: Maar en zoals John zei, misschien is het ook wel goed dat de geest met rust wordt gelaten. Want als er altijd maar mensen bij je graf staan, misschien is het ook nog wel zo dat je niet helemaal vrij bent.
0: Moet ook geen toeristische attractie worden.
2: Nee. Ik, ja. Nee, ja, god.
0: Ja. Een beetje dilemma bij dat soort dingen, ja.
2: Ja, precies.
0: Aan de ene kant, je wilt eigenlijk wel dat er aandacht aan besteed wordt. Ja, moet er dan...
2: Maar dat ten ere van de bluesmuziek meer en zo. En aan de andere kant, zoals ik zeg, laat die man...
0: Ja.
2: In vrede rusten.

0: come on. Oh, Lord, have mercy. Skies is crying. Look at the tears going out my door.
1: Een van de bekendste stukken van Sonny Boy Williams en Harry, hè? The Sky is Crying.
2: The Sky is Crying, ja.
1: Jullie hebben het ook opgenomen ooit?
2: Wij hebben het ook opgenomen, Trip into a Midnight Blues staat, ja.
1: Allemaal muziek vandaag, eigenlijk uiteraard van Sonny Boy Williamson.
2: Ja, en dat grotendeels op een aantal Storyfield LP's en een paar Alligator CD's.
1: En de beide dames die jij zo straks hoorde, dat waren de twee vrouwen die ons uiteindelijk naar een urenlange zoektocht door Toetwalen de weg hebben wezen naar het graf van Sonny Boy. Helemaal buiten Toetwaler, een kilometer of 3-4 denk ik wel ongeveer.
2: Ja, aan de rand van het katoenveld. Je kon zo het katoenveld inkijken. En nou, dat, zoals je wel hoorde, daar vonden we dat graf wat dan eigenlijk helemaal weggestopt was.
1: Hmm. En heel frappant, ook hij naar de muziek lustert, dat over de geboortedatum van Sonny Boy, dat door heel verschillende informatie overkomt. Dat hij zelf zegt dat hij in 1897 geboren is. Dat er in een dik boek over de blues, dat was die 1899 en 1901 is die. Maar ik dat het nog in een tijd was dat registratie en al dat soort dingen, dat het nog heel beperkt was in die wereld ofzo.
2: Ja, en dat was net zoals met mensen die hier overkomen, dat soms helemaal niet weten hoe oud ze zijn. Die dan voor het eerst een paspoort aanvragen. Nou, hierna volgt een gesprek met Mary Miller.
1: Daar kwam je heel toevallig achter, ook weer van de beide vrouwen uit Toetwalen, die zeiden, ja, er leeft nog twee zusters van Sonny Boy in het dorp. Mary Ashford Miller en Julia Bonner Miller. Nou, wij kwamen terecht bij Mary Ashford, dus de zuster van Sonny Boy, in een verschrikkelijke old huzie.
2: Ja, eigenlijk iets wat je hier nauwelijks kunt voorstellen dat er oude mensen in zitten. Überhaupt kun je dat niet voorstellen hoe arm dat was. Dat was eigenlijk voor een hoog industrieel land als Amerika toch wel een beetje droevig, vond ik.
1: Ja. Een zeer hoogbejaarde dame die in moeilijk verstaanbaar Engels gesprek met ons had. Die vertelde dat in het begin ze eigenlijk weinig verwachting had dat Sonny Boy, dat hij van zijn muzikanten bestaan, dat hij daarvan zou kunnen leven. Dat er net zoveel kaas op was dan dat een muilezel uit hemzelf in de bien komt. Want dat doet ze niet, die moet alleen nog maar opgejaagd worden. En wat voor gezin aan ze komt en wat voor een man aan ze was.
2: 21 kinderen.
1: En dat hij in Toetwalen nog wel eens speelde. Nou, daarover vertelde die oude, breekbare zuster van Sonny Boy Williams.
3: I ain't going to tell nobody's mule to get up. I said, no, you sure ain't going to tell nobody mule to get up. You lazy, sir.
4: Oh, he was lazy?
3: No, he wasn't lazy, but I called him as lazy. I said, you go away. And I learned how to blow the harp. I ain't going to tell nobody mule to get up. I'm going to make my living blowing the harp.
4: Uh-huh.
3: So he made it.
4: Uh-huh. Yeah,
3: he made it
4: well. That's right.
3: What y'all said there?
4: He's a harp player too, ma'am.
5: Yes.
4: And he's a blues singer.
3: Really?
4: Yeah.
5: I started to play harp when I first heard the harp of Sonny Boy, mm-hmm. and I loved his music.
3: Yeah.
5: So that's why I began to blow that thing too.
3: He did have a song about Sonny Boy and me. Something got me. You all heard about it. And people would love to hear him play. He'd come on by 12 o'clock on the radio, and by 12 o'clock.
4: They still play his records because we were in a studio in Helena, mm-hmm. over there.
3: Helena.
5: Okay.
4: And this afternoon they played two tunes of him.
3: Come on, right now, Helena. Set up your own truck with me.
4: Oh, that's it. Are there coming other people too to talk with you? They come people talk with you about Sonny Boy?
3: Yes, sir. Yes, sir. People from Jackson been here.
4: From Jackson?
3: Jackson been here, but I didn't look at the grave. and some white people, and my sister-in-law was with them, Sonny Boy's wife, and she was with them, and money on the grave. Go out there and put money on there, on the headboard down there.
6: And they put harmonicas on the grave.
3: Putting money on it. Now he can't spend that money.
6: Yeah.
3: He can't spend it.
6: Mm-hmm. Yeah, no.
3: He can't spend it because he dead.
6: Is there another sister of Sonny Boy?
3: There's another sister.
6: Uh-huh.
3: She's there. She's there in the senior citizen home.
6: Mm-hmm. Senior citizen home.
3: Senior citizen home.
6: May I ask you how old you are?
3: How old are you?
6: Yeah.
3: 87.
6: That's quite
3: the remarkable age. 87 years old.
6: Uh-huh. Were you from a big family?
3: Well, it was a big family. All of them done died off. It was 21.
6: 21? Mm-hmm.
3: My mother had 21 children.
6: Uh-huh.
4: And you moved from Granola to...
3: Where?
6: Where's Sonny Boy born?
4: In Granola, isn't it?
3: Sonny Boy born in Glendora.
4: Glendora, eh?
6: Uh-huh.
4: Yeah, Glendora.
6: And where did he die?
3: Well, he was in Arkansas, somebody died.
6: Uh-huh, uh-huh. And you still always live here?
3: Well, I moved here in 40, thinking 40 something, and I moved here.
6: Mm-hmm.
3: And then after I bought this place.
6: Did Sonny Boy have the kinderen?
4: I don't know. Is Sonny Boy has been married or something? What that? Like
3: yeah, he been married.
4: Uh huh.
3: Yeah, he married twice because he got a wife living.
6: Uh huh. Where is he living?
3: After he died, they said she married and went to Abdul Jackson to me.
6: Uh-huh. Did he have kids?
3: No, one boy. Because a boy come in, he said that the son of a boy was his daddy.
6: Mm-hmm.
3: Was his one, I don't know.
6: And where did that kid live?
3: I think it was at Minnie City at that time, but now I don't know where I'm sorry my dad. Might be done gone somewhere.
6: Did Sonny Boy comes often to this place?
3: Who there?
4: Did he visit you in his time?
3: But just sometimes when he come to blow sometimes they want him to blow into the wilding, yeah.
6: Uh-huh.
3: And he'll come in and take him and have a sleep. He used to go to my sister's, she stayed up the road there.
6: Uh-huh.
3: And he'd go there and take him and have a sleep.
6: Mm-hmm.
3: And then he'd go out there and play. And so
6: what kind of person was Sonny Boy?
3: What they? What kind of person was?
6: Yeah.
3: Oh, he was a good boy. Never know him to get into nothing. He sure tried hard to learn. He tried hard to learn. He blew his harp and then get his harp full of bread, and then his harp wouldn't blow any bread to me. Wouldn't be cleaned out for him. I'd clean his harp out for him.
1: Prachtig, ja. Zuster van Sonny Boy, 87 jaar oud, Mary Randolph. Ze vertelde erover dat Sonny Boy die door spulde in Toetwaler, dat ze dan de harmonica voor hem schoonmaakte.
2: Ja, en zo, want anders kon hij niet en dan maakte zij hem voor hem schoon. En ze ging af en toe naar hem kijken als hij daar in de buurt speelde om nog even met hem te spreken vooraf dat hij er speelde.
1: Ja. Eén zoon leeft van Sonny Boy ergens in de buurt van Jackson. Zijn vrouw leeft ook nog. Die is weer hertrouwd, maar wat die bleef mis, dat wist Mary ook niet. Brengt ons aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Helemaal wijd aan Sonny Boy Williamson. In het graf en de grafsteen liggen in Tutwiler in Mississippi. Techniek in handen vandaag van Rolf Schreuder. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
2: Goeie gaan.
7: Volgende week in Harry's Blues.
8: Robert Johnson groeide, evenals Charlie Patton, op in gebroken gezinssituaties. Beiden hadden meerdere vrouwen. Robert Johnson speelde op zaterdagavond 13 augustus 1938 in de Three Forks, nabij Greenville.
9: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
10: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
11: Het komt van het album Trippin' Through Midnight Blues, opgenomen met basgitarist Jaap van Eyck en drummer Dick Beekman. Het is een nummer van blueslegende Big Bill Broomzy, QB and the Blizzards, Feeling Low Down. MUZIEK

Huey and the Blizzards, Feeling Low Down. James Brown had in Amerika de bijnaam Godfather of Soul, maar hij is tevens een geweldige blueszanger en dat bewijst hij op zijn dubbelalbum Messing with the Blues. Het nummer is geschreven door bluesgitarist Chuck Willis. James Brown, Don't Deceive Me.

James Brown. Don't Deceive Me. Danny Bryant, dat is een Engelse bluesgitarist uit Norfolk, met zijn vader Ken Bryant als basgitarist. En hij werd ontdekt door bluesgitarist Walter Trout. En op het album Days Like This speelt Walter Trout als gastgitarist mee. Danny Bryant, Days Like This.

Jack Bottleneck, Going to My Hometown. Irma Thomas uit New Orleans brak door nadat de Rolling Stones Time Is On My Side van haar coverde. Dit komt van het album My Heart's in Memphis. Dat werd opgenomen in Memphis met muzikanten uit Memphis. Gitarist Michael Tools, pianist Spooner Oldham en drummer Steve Potts. Het nummer is geschreven door Dan Penn. Irma Thomas, Woman Left Lonely.

Emma Thomas, Woman Left Lonely. De Bo Wilson Band, dat is een bluesband uit Zweden. En de band is al actief sinds 1980. Het album Magic Man werd opgenomen in Kopenhagen. En dit is een bluesklassieker van T-Bone Walker. De Bo Wilson Band, Stormy Monday.

The Bo Wilson Band, Stormy Monday. Lee Shot Williams, dat is een bluesveteraan uit Mississippi. Hij werkt zijn hele leven al met gitarist Little Smokey Smothers. En hij belandde via Detroit in Chicago. Daar nam hij zijn album Cold Shot op met basgitarist Johnny B. Gaydin. En hij speelde 14 jaar lang bij Albert Collins. Lee Shot Williams, How Do You Want Your Frill?

Leeshot Williams, How Do You Want Your Frill? Roger Hurricane Wilson, dat is een bluesgitarist uit New Jersey. Hij speelde bij Stevie Ray Vaughan, Albert Collins, Magic Slim en Charlie Musselwhite. En hij runt een hardwerkende bluesband met 250 shows per jaar. Veel spelen voor weinig geld en dat is het lot voor iedere bluesartiest in Amerika. Het komt van zijn album The Business of the Blues. Roger Hurricane Wilson, Trouble in Mind.

Roger Hurricane Wilson, Trouble in Mind. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Sess Jordan, dat is een Canadese blueszangeres uit Montreal. En ze is een fenomeen in Canada. Ze is getrouwd met Derek Sharp, de zanger van The Guess Who. Maar Amerika toont tot op heden weinig interesse voor haar. Dit komt van het album Tell Somebody. Sess Jordan, Double Trouble.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, mooi dat je weer bent bij Haddies Blues. Een uur lang muziek uit vooral Amerika. Drie versies van Rock'n'Roll Doctor. Oh ja, dat bekende nummer van Little Feat. Maar ook nog twee andere uitvoerings erbij. Muziek van QB and the Blizzard, twee keer maar liefst. Een nummer van Buddy Guy samen met Bobby Rush. En ook wat minder bekend werk van Surrender Hill, Terry Klein en Johnny Beaufort. Maar we begonnen met QB and the Blizzard uit 1971, The Backstreet.

altijd een van de mooiste LP's van Cuban Blizzard. De LP Simple Man uit 1971. Zeker het titelnummer, wat denk ik geweldig goed weergeeft wie Harry Musquet eigenlijk was. Simple Man. Terry Klein, dat is een singer-songwriter uit Amerika, uit Texas. Een man die ondertussen een stuk of drie cd's gemaakt heeft. Good Luck, Take Care, dat is inderdaad zijn derde album. En daarvan het nummer wat gaat over een plaatsje, het plaatsje Salinas.

Ja, de man die vroeger speelde in een heavy metal band, Terry Klein. En dit is toch wat duidelijker, een country cd. Good Luck, Take Care, titel van de cd. En het nummer is Salinas, een plaatsje in Californië. De geboorteplaats van John Steinbeck, Huringer van technicus Laurens Braams. Die weet dat soort dingen allemaal. Surrender Hill, dat is een Americana-duo van bestaande uit de Robin Dean Selman en Afton Seekins. En die brengt muziek, ja, hoe moet die omschrijven eigenlijk? Niet zo goed, niet zo makkelijk te omschrijven, want die Robert Dean Selman, dat was een man die eerder in een punkband speelde. Komt uit Zuid-Afrika, althans zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Zuid-Afrika. En de muziek die hij maakt was eigenlijk een mix tussen Bob Wills, dan heb je het over Texas Swing, de Sex Pistols, Marty Robbins en The Clash. Nou, dat klinkt dan ongeveer zo. Surrender Hill met Broken Down Car.

Nou, je kunt zeggen dat de punk wel verdwenen is uit de muziek van Surrender Hill. Want Broken Down Car, dat klinkt toch wel als een mooi standaard country muziekje. Van de CD A Whole Lot of Freedom in 2020. Johnny Beaufort, vorige week ook al wat van de draait van de CD Just a Little Pick on Me. Dat is een bijzondere man trouwens, die Johnny Beaufort. Dat was ook de man die de productie Jack Kerouac's ontwikkeld heeft. Niet te verwarren met Jack Kerouac, dat was de schrijver. Een van de beatnik-generaties. Maar Jack Kerouac, dat was een Americana-productie uit Dallas. En daarachter zat die Johnny Beaufort. Dit is van de CD Just a Little Pick Me Up, Central Time. Central Standard Time. Ja.

Johnny Beaufort, Central Standard Time. Central Time, dat is in Amerika natuurlijk. Je hebt Eastern Time, je hebt... Wat krijg je dan? Krijg je dan Central Time, dan krijg je Mountain Time en dan krijg je Pacific Time. Je hebt vier tijdzones in Amerika en die verschillen allemaal een uur met elkaar. We gaan naar Joseph Parsons, man uit Amerika, maar die al jarenlang in Europa woont. Die een nieuwe cd uitgebracht heeft, At Mercy's Edge, geproduceerd door Chris Isaak. Nou, goed werk kunnen we zeggen. Joseph Parsons met Madness.

jawel. Madness is a Lonely Man's Tale. Joseph Parsons was dat van de CD At Mercy's Edge. Het is blues, dan luister je naar op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Rock'n'Roll Doctor, dat was chef Wilman uit Hengelo. Maar dan praat ik al over 30 jaar geleden ongeveer. Een huisarts uit Hengelo, die deed heel veel in de muziek. Die haalde artiesten door Nederland. Ook in Harry's Blues was hij toen het nou wel enigszins geregeld een gast. De Rock'n'Roll Doctor of de Blues Doctor. Misschien noemen ze hem ook wel zo, de Blues Doctor. Maar dit is het, de Rock'n'Roll Doctor, nummer van Little Feat uit 1974. En de aanleiding is een nieuwe cd van de Limburgse band De Wolf. De Wolf bestaande uit Pablo en Luca van der Poel, samen met Robin Pisa. Ben ik dat al, een jaar of 15 bestiet denk ik ongeveer. Een beetje bluesrock sfeer waar ik ze vooral in. Dit is van hun nieuwe cd Dogfood, De Wolf met Rock'n'Roll Doctor.

De eerste versie van Rock'n'Roll Doctor in de uitvoering van De Wolf, de band uit Limburg van de nieuwe CD Dog Food. Het origineel dat is uit 1974 van de band Little Feet, die in 1969 opgericht is in Los Angeles. Beetje uit de bottom, de boezem van Frank Zappa's Mothers of Invention eigenlijk. Ja. Ja, Lowell George en Roy Estrada, die kwamen door vandaan. En drummer Richie Haywood ook. En Lowell George kwam erbij. Nou, toen was, en Bill Payne, toen was de bezetting compleet. Feet Don't Fail Me Now, dat is de vierde cd van Little Feet. En toen bestond de band uit Paul Barrera, Sam Clayton, Lowell George, Kenny Gradney, Richie Haywood en Bill Payne. Hun versie van Rock'n'Roll Doctor.

originele uitvoering van Rock'n'Roll Doctor van Little Feat uit 1974 van de LP Feet Don't Fail Me Now. En in de achtergrondkoortjes, ik weet niet of je ze ook kunnen horen, maar daar zong ook met Emmylou Harris en Bonnie Raitt. En de toeters die waren van de Tower of Power. Nou, de derde uitvoering, dat is ook een heel recente, die is van de Band of Heathens. Dat is een soort, ja, soort studioband uit Austin. Jongens uit verschillende bands die dan voor de gelegenheid met elkaar speelden, de Band of Heathens. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht dit jaar, Remote Transmissions, Volume 1. En daarop staat ook de Rock'n'Roll Doctor.

De derde versie van de Rock'n'Roll Doctor van The Band of Heathens. En dat weer het origineel uit 1974. En net als van The Band of Heathens, ook die van De Wolf, die kwam in 2022. En van De Wolf kwam van de cd Dog Food. G.D. Simo, dat is een Amerikaanse bluesgitarist die straks in een film een belangrijke rol gaat spelen. Althans, daar speelt hij de solo-gitarist in. Namelijk de film over Elvis. Dit jaar komt er een biopic over Elvis Presley uit. En G.D. Simo die speelt door de solo-gitarist in. Dit is een nummer van G.D. Simon. Ik weet niet of die in die film voorkomt, durf ik niet zeker te zeggen. Het is een nummer van John Lee Hooker. Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: G.D. Simo, Never Get Out of These Blues Alive. Een nieuwe single van deze Amerikaanse bluesgitarist. Nou, een andere bluesgitarist uit Amerika, dat is Kristone Ingram. Kristone Kingfish Ingram, uitstekende bluesgitarist. Dit is van een CD uit 2019, denk ik. Ja, 2019, Hard Times.

heerlijke muziek van deze jonge vent uit Mississippi. Ik geloof dat hij 23 jaar is. Christone Kingfish Ingram met Hard Times. En hij hem live wilt zien. Hij komt dit jaar, 10 juni, speelt hij op het Holland International Blues Festival in Grollo. Christone Ingram. Short Davis, vorige week ook al wat van het draait. Het is een gitaarman uit Florida. Florida, niet de meest muzikale staat van Amerika. Dat wordt allemaal bejaard. Maar Short Davis en de Black Ties, die hebben een stevige cd gemaakt. Echt een hele stevige cd gemaakt. De Red Sun Rebellion en door van het nummer Raised on Shotgun.

Ja, in de toelichting wordt er gezegd van een vleugje Black Sabbath met wat Rival Sons en Georgia Thunderballs. Dan kreeg je de muziek van Sean Davis en de Black Ties. Dat was Race on Shotgun. We begonnen deze uitzending met een nummer van QB and the Blizzard van de LP Simple Man 1971 met Backstreet. We doen er nog een. Gave You My Word.

In 1901 zong QB in de blizzard van de LP Simple Man met Gave You My Word. Het is Blues Zit Erop, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van 50 jaar terug. 50 jaar terug toen bracht Bobby Ross het nummer uit Chicken Heads. En ter gelegenheid daarvan is er een nieuwe versie van verschenen, waaraan onder andere Buddy Guy, Covent Mule met Warren Haynes en Christone Kingfish Ingram aan meewerkt. Bobby Ross dus met Chicken Heads.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
2: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: De Beatles werden sterk beïnvloed door de Everly Brothers. En de Everly Brothers kwamen uit de Bluegrass Hoek. En de Bluegrass Band, de Charles River Valley Boys, namen een volledig album op met Beatles covers. Beatle Country. Charles River Valley Boys. I've just seen a face.

Charles River Valley Boys, I've Just Seen a Face. Roger Cook en Roger Greenaway kwamen uit de band The Kestrels en ze vormden het duo David en Jonathan. En het debuutalbum werd geproduceerd door Beatles-producer George Martin. Ze hadden een grote hit met Lovers of the World Unite, maar dit werd geen hit voor David en Jonathan. Yesterday.

David en Jonathan, Yesterday. PJ Proby kwam naar Engeland vanuit Texas voor de kerstshow van de Beatles bij de BBC. En hij bleef in Engeland hangen en hij bleef daar werken en hij speelde onder meer de hoofdrollen in de musicals over Roy Orbison en Elvis Presley. De Beatles waren heel ontevreden over deze cover, maar het werd wel een hit in Engeland. PJ Proby, That Means a Lot.

PJ Proby, That Means a Lot. Op het album Words van de band Swing Shift staan louter covers van de Bee Gees, Jefferson Airplane en van de Beatles. Swing Shift, We Can Work It Out.

Swing Shift, We Can Work It Out. Madeline Bell, dat was de Amerikaanse zangeres voor de Engelse band Blue Mink. Ze was al achtergrondzangeres geweest bij de Rolling Stones, Dusty Springfield en Donovan. En ze probeerde het solo met een cover van de Beatles. Madeline Bell, You Won't See Me.

Madeline Bell, You Won't See Me. Tony Rivers and the Castaways, dat was een band uit Londen die aan de lopende band hits scoorde. En de laatste hit voor de band was een cover van de Beatles en daarna ging de band verder als Harmony Grass en toen werden ze opnieuw succesvol. Tony Rivers and the Castaways, Nowhere Man.

Many Rivers en The Castaways, Nowhere Man. The Free Design, dat was een familieband met twee broers en een zus. En ze experimenteerden met invloeden uit de jazz en de folk. Deze single deed niets, maar het werd wel een nummer 1 hit in Engeland voor The Overlanders. The Free Design, Michelle.

The Free Design, Michelle. De Engelse band The Truth had al een paar geflopte singles gemaakt en toen scoorden ze hun eerste hit met een cover van de Beatles, The Truth, Girl.

The Truth, Girl. De Engelse folkzanger Davy Graham nam zelden een single op. Hij was een echte albumartiest. Maar dit Beatle-nummer komt van het album Midnight Man van hem. Davy Graham, I'm Looking Through You.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Blue Suede Album. A Tribute to the Beatles is het album van deze week. En Joe Louis Walker, een bluesgitarist uit San Francisco, reed met zijn auto helemaal naar Portland in Maine om dit nummer op te nemen. En dat is een barre autorit, want dat duurde 47 uur en 6 minuten. En zijn Beatles cover is een heerlijke slow blues geworden. Joe Louis Walker, While My Guitar Gently Weeps.

Joe Louis Walker, While My Guitar Gently Weeps. José Feliciano, dat was een nachtclubzanger uit New York, en plotseling had hij een grote hit in Amerika met een akoestische bewerking van Light My Fire van The Doors. Dit nummer komt van zijn album Feliciano. José Feliciano, In My Life.

José Feliciano, In My Life. Frankie Vaughan, dat was een crooner uit Liverpool. En hij was al een bekende zanger in Engeland met de hit Tower of Strength toen de Beatles nog moesten beginnen. In de jaren 60 werd hij volledig ondergesneeuwd door alle oprukkende bands. En met deze cover van de Beatles probeerde hij in 1965 te overleven. Frankie Vaughan, Wait.

Frankie Vaughan, Wait, The Crying Shames. Dat is een onbekende band uit Liverpool en zij coverden als debuutsingle Sugar and Spice van The Searchers. De band was populair in Liverpool, maar de rest van Engeland toonde geen enkele belangstelling en dit nummer werd geschreven door George Harrison. The Crying Shames, If I Needed Someone.

Crying James, If I Needed Someone. Tempest, dat was een hardrock trio uit Engeland dat toerde met John Mayall, Graham Bond, Suit Money, Soft Machine, Colosseum en Uriah Heep. En gitarist Ollie Halsell leefde zich uit op deze cover van de Beatles. Tempest, Paperback Writer.

Tempest, paperback writer. Na de wereldhit Downtown in 1965 was het afgelopen met de succesvolle singles van Petula Clark en ook zij probeerde overeind te blijven met een nummer van de Beatles. Petula Clark, Rain.

Petula Clark, Rain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Amerikaanse bluesgitarist Junior Parker schreef Mystery Train voor Elvis Presley en hij werkte jaren bij Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf en B.B. King. En hij coverde maar liefst 3 Beatles-nummers. Lady Madonna, Tomorrow Never Knows. En dit nummer komt van zijn album The Outside Man. Junior Parker, Taxman. MUZIEK

0: Waarom tankt die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat? Nou, omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog, hoor. Ik heb nog dat roere oorlogsgevoel.
1: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet om te praten met zijn gasten op een locatie over zaken die hij van binnen raakt. En deze keer giet hij naar Bourtange, want dat is de plek waar als de tekenaar, docent, journalist Ger Siksuut Grunning geboren is.

0: dit was vroeger een zandweg. En dan wordt rechts worden ergens nog restanten van het oude Jeunkerkhof. Nee, Jeunkerkhof, dat is in het herrecht. Dat is aan de kant van Vlachtwedde op. Door binnen de laatste twee jaar de oorlog overleefd hebben van Moetang, die ben doorbegroven, nooit hier. En die, het begin van die stoorde waar we net opkomen, daar stond een poltje altijd vroeger. En dat was, als er een begrafenis was, dan moesten de vrouwen doorstoppen, maar die mochten niet met naar het begroven. En de kohein, de leider van de Joodse kerken, die mocht ook niet met. Een kohein, alles werd, ook mensen die helemaal geen kohein binnen, mensen die kohein houden. Doe gewoon half ook de man nooit van een begrafenis. Nog nooit. En dit was, ja, dat waren niet toch nog hoorig wat Joden in Moetang. Dat was de meest oostelijke kille heet dat, van Nederland. Oostelijke zaten er geen Joden, maar er zaten er nogal wat. En, maar we kijken of er nog wat is. Kijk, ik woonde door, de rivier die rechter, in de rissum, binnen drijf van die dubbele woning. Ik ben arbeiderswoning. In de middelste ervan ben ik geboren. En ja, als kind speelde ze nooit ver van hoe ze na de oorlog. Dan ging ik met Gerardus Lotman, die woonde in hetzelfde huis als ik. Dan staken we hier over en dan speelden we hier op de Jeunkerkhof. Laatst heb ik nog een tekening gemaakt met van Jan Sejo Uffen. En die heb ik hier ingezet. Dat hij wat het met het werk van Sal van Messel. Dokter Jaap Meijer, de historicus, pa van Ischa Meijer, kijk. Ach, mijn god, ik ben hier in 45 jaar naar geweest.
1: En stiet dat er nog altijd?
0: Ja.
1: Was dat, dit was het toen ook?
0: Nee, er stonden veel meer.
1: Er stonden veel meer, ja.
0: Kijk, ik kan er niet eens op.
1: Je bent een paar...
0: Ja, een stuk in die kant nog. Er was halroer. Deze hekken. Dat was niet van die pooltjes, maar dat was een van die hoge ijzeren ding met prikkeldraad. En dat heb ik later altijd zo over.
1: Ja.
0: Dat was hetzelfde.
1: Dat is een rare associatie, zou ik
0: met
1: zeggen.
0: Met de kam.
1: Ja.
0: Precies.
1: Ja, wij bent hier...
0: We bent hier
1: vlakbij Boer Tange. Ja. Eigenlijk aan de westkant. En Gert die is hier geboren en die legt ons nog eens even uit wat voor bluesgevoel hij hier had.
0: Ik zeg wat op. Dus een van de laatste nummers van Toren Tuiken.
1: Hij zoekt wat op nou in tijdschrift.
0: Kijk maar, als we hier kwamen, hier als kinderen wel, maar zo gauw het donker was, dan bleef me wel hoe de buurt, want het spookte hier. En door heb ik loten en spook weer hier in deze streek een boezejeude neemt. En hier spookt het soms, dus soms kwam je hier nooit langs. Daar heb ik laatst een vers over geschreven. Er was vroeger in mijn jeugd van blauwe doofheid gesproken, die door ergens liggen moest op Jeudenkerkhof van Moetang. Bang liep mijn kinderen over het pad, bij halfvervallen zaken langs, met huiver voor de roege duvel die smak spookte in de nacht. Dat ook een jong van 14 was, vertelde opa om het verhaal dat hij doof werd, halzwoor zoop. En als hij doen was in de kroeg, elke een vrees haar voor zijn mes. Maar dat de summers onderwegens van het café weer om naar hoes, toch uit even voor zijn Sarah nog een bosje koornblam snee.
1: Boesjeuren, hier dat gedicht.
0: Ja, dat boesjeuren uit. En hier in Westerwolde is ook voor over een beuzenbeller. Men was hier vrij bijgelovig in deze streek. Ik heb dat nog metmogen, dat mensen bepaalde steden echt naar kwamen.
1: Dus in hier in Westerwolde had ze ook een soort van voodoo, zeg maar.
0: Oh, absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. En er kwam ook iedere keer naar verholen bij. Dat was wel mooi. Mijn pa die was nogal handig. En die bekleidde ook wel eens naar stand voor mijzelf van het plus, van rode plus, met van die duggetjes en dan kwamen van die koperen kopspikkertjes op. En daar waren vuur buren door en die woonden al in de weg. Maar hij kon nog zijn over die lange weg, kon nog zijn dat het licht aan was. Nou ja, die mensen hadden precies zoveel stalden als de mensen in ons waren. Dus die dacht, ach, ik breng die stal nog even in. Een uur of helm soms. En de maan scheen. En toen zag pa op een gegeven moment zag een fiets aankomen van alle kanten. En die stond midden op de weg zitten, gewoon op die stolen, met avonds over mijn koor en die keek naar de morgen. Nou, je hoorde nog dat die mamo van de fietsen, die ging alles achter. En op een gegeven moment zag een klein rood stof achterlichtje, zag er voort. Verder nooit wat over verteld. Waren we zeker een half uur later op Spekmol, bij mensen in de buurt. Spekmol, als de slacht was, dan werd alles wat niet wekt werd, kon dat weer opeten. Hè?
1: Ja,
0: van dat geile spek en een lijn.
1: Alles werd gebruikt.
0: En eerder alles met mosterd.
1: Ja.
0: Nou, en er werden ook al die mooie verhalen verteld. En dan werd ook op een gegeven moment gezegd van... Zei, hey Tuurt, leest het aan, man op stal alweer zijn. Hij zat smurns, zat in de kamer laatst van boer Wienga. Door hebben ze hem ook zijn. Hij is nogal drie keer zijn. En ik kende dat vooral. Pa zei niks, moe zei niks, ik zei niks. Maar man op Piet is dus een geest. Wordt nog altijd over brood. Ja, het was gewoon mijn pa in de stal al hebben gebracht.

0: We lopen nog met Gert Six hier op dat Jurgen Kerkhof. En wij hebben natuurlijk in onze vorige series kerkhoven bezocht in Mississippi en in Chicago. Dit is natuurlijk heel iets anders, hè? Ik bedoel, dit is heel sumier en hier zie je geen mens meer. Het is helemaal niet meer onderhouden. Hoeveel mensen zal hier liggen hebben?
1: Oh, een boel. Wel veel, hoor. En die liggen er nog zo, maar deze stand met over. Er is natuurlijk in de oorlog ook wel wat verwoest. Terwijl wel even de hoort op de Jeun wel ook op Kerkhof wel een bord viert, hoor. Er was het Boetang had een hoog percentage mensen die naar de Duitse kade stonden.
0: Dat was natuurlijk ook gangbaar. Dat was in Drenthe en zo. Ze dachten natuurlijk, we kunnen er beter van worden.
1: Nou, het is natuurlijk wel zo dat wel roer is. Dat op zo'n dorpje wat, nou laten we zeggen, zo'n 500 inwoners had best weten. Nou, na de oorlog werden er nooit zo vreselijk veel mensen wegens oorlogsmethoden te dood veroordeeld. Maar er kwamen twee uit Boetang. Twee hebben te dood veroordeeld. Wilhelm Bos, vrienden. En Siert Bruins. Die kwam beide hier uit Deup.
2: Ja, Frank.
1: Franks die hadden een zoek in hoeden en petten. Dat hoest staat er geloof ik nog wel. Dat was een kameroden, maar die is voor altijd datzelfde weer een paar door geweest. Ja, Helena Soesman, 1883, ja. Geboren 1796. Nou ja, door was dat familie van. Verboos me dat de tekst hier gewoon alleen maar opstaat in het Nederlands en niet in het Hebreeuws. Maar dit was het.
2: Oh ja.
1: Achterkade. Dan is het aan de achterkade staat. Dit is de voorkade. En aan de achterkade achterom staat in het Nederlands. Mooi schrift, hè?

0: Kijk, dat binnen rotjes waar ik dan als kind makkelijk doorheen kon. Waar ik dan stukken koper, dat moest die voorstellen. Oorlogsmateriaal en kapot geschoten stukken van de synagoge. En daar heb ik mijn eerste sigaretten van gekocht. Het is al roer.
1: De synagoge in Boertangen, in de vesting zelf, wat nou eigenlijk een soort van museumdorp is bijna.
0: Ja, en, mooi. Ik ben hier dus eerst met Simon van Wattem, de dichter. En dus Jaap Meijer, Saul van Messel. Nee. Een rondgang langs de synagoges, bijvoorbeeld Oostgans nog. Simon en Bayer hebben ze door gedicht van ook. Ik herinner me zo'n fragment van Simon van... Dat ging mij over hier. Dol Sjoel staat er bij als ons voel. En voor de deur stond wie. En ik stond hier en Van Messel stond naar die steunen te kijken. En ik stond er achteraf. En op een gegeven moment, die laat zich allemaal mitslepen dus met zijn gevouwen. Dus zijn gevouwen. Dus was een hele gevouwige man. En die haat hen over dat ontbrekende stuk van de steun die erin zit. En het moest nooit eigenlijk ook meer bekend worden waar dat was. Ik heb maar niks gezegd. Maar op een gegeven moment, Nana Wams was hier de timmerman aannemer. En die had van de synagoge Noorden oorlog eerst nog een burgemaanshoes geweest. Die woonden gewoon met hem. En die had die steun, die is er ook om. En die had er gewoon metgenomen naar zijn werkplaats. En toen dit weer synagoge werd, is dat er weer inmetseld. Dat was een stuk weg. Maar ik heb nooit gezegd dat ik wel was waar die steunen was. Van kijk, dit is hoe zit. Dat is de afstand. 3 meter. Voor dit room zat ik altijd te tuiken. Bij opa en oma. Opa was postbode hier in de dorp en ik woonde hier. En dan zat ik door te tuiken. En nou word ik ook, dan was ik ook. Ik kwam hier veel bij opa en oma. De kelder zit hieronder. Oma die muik, die deed sneeuw in het zout.
1: Ja, ja.
0: Nou, er moest zo'n plankje op.
1: Ja, en
0: dikke
1: steen.
0: Ja, die kon ze niet zo gauw vinden.
1: Nee.
0: Dat stuk, mijn hele leven lang. Het had ontbrekende stuk. Het op de sneeuwwonenpot zitten. Dat heb ik maar nooit tegen dokter Meijer gezegd. Want dat was
1: zien. Dat was een illusie, jongen.
0: Een illusie weg, ja. Heb ik nooit doen. Ik heb zo'n lood.
1: Ja.
0: Op de bonenpot bij jongen. Ja.
1: Ook wel apart in zo'n klein dorp natuurlijk. 400 mensen, dan een synagoge en nog een hervormde kerk, neem ik aan.
0: Ja.
1: Dat is voor zo'n kleine gemeenschap toch...
2: Ja, ik moet weten dat
1: het is nou een redelijk toeristisch gebeuren hier.
0: Ja, daar heb ik ook niks mee doen. Dat is niet te gek.

0: In de oorlog werd hier op dit steek heel slim vochten. Van dat kader, dan wist ik ongeveer nog Drentse kadertouw. Van dat kader kwam de polten oprukken.
1: Door, je praat dan over het einde van de oorlog?
0: Ja, het einde van de 45 dus. Ja. Toen rukken ze met Sherman panzers op en met Bren carriers. Die Bren carriers die herinner ik me nog wel. Ja, ja, precies. Brens, die zaten erop. Ja. Nou, in dit gedeelte, ze hadden door, en dat, als we nou doorlopen, dan komen we Oetbos. En dan er is ook nog een stuk van de oude vesting, dat is Soldotendijk, zo heet dat. Dat is nog van de oude vesting. Door hadden de Duitsers, hadden ze een loopgrof gemaakt. In dit gedeelte zat Mangoon. En dat is al roer, dat we stonden hier dan door. Het is nog 2000, nou, dat is dan nog 54 jaar. Die goten, kun je nog wel aanwijzen. Die goten, die 55 jaar, de soldaten, groot men, kist nog zijn. Loop maar even met.
1: Eigenlijk een beetje een ander soort van oorlog. Beetje, dat een beetje denken aan de Eerste Wereldoorlog, die, ja, die loopgraven had. Oh, ja.
0: Kijk, dit is
1: een. Ja.
0: Dit is een.
1: Ja,
0: en het. Dat is, dat kan je best zeggen dat dat triest was. Kijk eens, de Duitse soldaten, het was natuurlijk zo'n beetje uitput.
1: Het was afgelopen.
0: Nou, het was afgelopen. En die mensen die hadden, gewoon niet veel mankracht meer. Dus wat hier lag, op dit stuk, dat was een jong gedalte SS. En die waren nog fanatiek. Die waren uit de oude Hitlerjugend komen. En de jongste lichting Kriegsmarine lag hier. En die moesten zich hier ingeromen. Waarom moest dat? Kijk, weer.
1: Ja, ja.
0: Zo gaat. We hebben ze nog wel duiper, hè, als het duur loopt. Ik ben nog verstoppertje speelt en cowboy en een jongetje speelt ook. Als hij in zo'n gat en dan ben een takker eroverheen, dan zag je nou een ding. Want als je wat, kijk, dit soort mos, dat zat aan de binnenkant. Door hem, en dat, ja, er is alleen maar wat blads ingestoken door de joden heen. Maar doordat de mos opkwam, ben die goten nog bestond blijven. Waarom moesten ze hier ingeroepen? Dat was bevel van de nog fanatieke kaart. Kijk, hier is een hoogte aan de rechterkant. Waarom gewoon die mensen, als ze de vijand aankomen zijn, niet achter die dik liggen? Nou, dat kan niet. Dat kon niet, omdat dan waren ze namelijk op Duits grondgebied. Als die hier zes stappen naar rechts zet, dan is het op Duits grondgebied. En ze verdedigen dus hun land nog op bezet gebied en nooit hun Rijnland. Dat was een, nou ja, dat is een ramp worden. Want de jongens die hier lagen.
1: Toen ook dom.
0: Ja, het slaat nergens op.
1: Nee.
0: Het slaat nergens op. Want die jongens, als dat
1: die
0: vuur. Als dat vuur. Ja, die waren kansloos. Als het vuur te hard werd. Kijk, hier, machinegeweer.
1: Ja.
0: Zo, 54 jaar nooit dit. Dat is gewoon nog zo. Maar wat gebeurt er als de jongens door met brengcarriers? De jongens hadden online lichte wapens hier. Kijk, misschien is het. Het is toch roer, hè?
1: Nee, daar zo aan denkt.
0: Dan lagen ze strategisch beter. Maar ja, dat was het Duits grondgebied. Als het hier dus over die bobbel heen gaat, dan is het in Duitsland. Dat is er gebeurd. Die polden, die zijn dus gewoon van dijk aan te komen. En die zijn hier. Wat nou dat pasgemaakte koorden is. Die pinnen hier gewoon. Dit stukje bos. Heen en weer rijden. Met brengkerries en alle jongens dat gewoon. En dat is een van mijn herinneringen. Dit was jarenlang was dit verboden gebied. En de andere kade. Kijk, die komt nu van Oetbutang aan. Langs de weg. En dan is het aan de andere kade houdt dat het Duitse dennenbos. Door lag slim veel explosieven, dus er mocht geen einde komen. Hier ook nooit. Ik ben hier al vrouw gekomen. Ik ben hier in mei 1945 ben ik hier geweest. Oorlog was afgelopen. En men was dat hier huid te keer van haar. Geen einde mocht er komen. Maar ik ben dus als kind van draaien. En ik kan me dat meschaap herinneren. Achterop de fietsen met pa hier geweest. Was wel bandjes in het fiets daar. Mijn pa nog een fietsen, wat een wonder was in deze tijd.
1: Ja, want die werden in.
0: Ja, zeker. Ja, wat een wonder was.
1: Kun je nagaan hoe ver dat leger alleen was, ja. Dat je fietsen met moest nemen.
0: Mijn pa was lid van de Binnenlandse Strijdkracht, dus die mocht hier komen. En toen dus ook hier op Ruimvoort ben ik hier geweest. En ik kan me dat herinneren. Kijk eens, hier kun je dus nooit met een webcar komen. Dus aan het eind van dit pad, naar de strootkant op, stond ik hier en ik heb zo dat op de koren zo, doorlang die jonge Duitsers, die waren nooit ouder dan 16. En ik kan me als een van mijn eerste beelden in mijn leven herinneren, zo'n haard die over de raad lag. En bij het lopen, het ritme volgde van de maand, die de koren schoof.
2: Ja.
0: Dat raast nou weer niet, dat
2: nee,
0: is.
2: Nee, dat kan me wat... Ja.

0: Je bent nou in één... Met, ja, daar heb je. Je bent met 51 jaar bij opgehouden als, als leraar aan de Academie Minerva.
1: Ja.
0: In jouw werk, Ger, kon je dat dan ook tegen, dat bluesgevoel, wat je hier dan min of meer
2: hebt? Ja, kijk eens, dat tekent hij wel, hè? Dat, deze ervaringen. Mijn eerste herinnering liggen schaap. En er zijn natuurlijk genoeg mensen geweest die zeggen van waarom tuint die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat. Nou, omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog hoor, ik heb dat, nog dat roeren oorlogsgevoel. Als ik hier nou loop ook. Een prachtig gebied natuurlijk.
0: Ja, dit is al bos, dat kun je zien, hè?
2: Ja, zeker.
0: Dat kun je zien aan de vorm van de ei.
2: Hier, Arne, die is nog duip zat, moet ik maar kijken. Ja. Die is duip zat, ik heb zo nog in.
0: Dit is een al bos, dat kun je zien aan de vorm van de eik. Als de eik wat holler wordt, dan neemt ze een beetje grillige vorm aan.
2: Ja.
0: Dat zie je in het Norgerholt en dat zie je in de Glorholt.
2: Ik heb hier trouwens, ik loop hier een keer rond met Klaas van Wier, journalist. En die heb ik dit zwijn laten. Nooit voor een artikel of zo, hè? Gewoon. We waren hier gewoon. En toen zei ik, goh, doe eens een auto bieden. Ik heb geen auto, hè. Dus toen zei ik, doe eens een auto bieden hier. Nou, kijk, we nou die trekkerrit doorheen.
0: In de Sherman.
2: Nee, de brengcarriers.
0: Ja.
2: Kijk, overal, op dit hele steen, allemaal mango. Mijn oude kleuterjuffrouw die zei van, ach, die woonde vlakbij. Het waren kinder. En ze blijden ook als kinder. Als zwien.
0: Toch gek dat er nou na 54 jaar eigenlijk geen grens meer is.
2: Ja, nou dat is toch roer.
0: Ja.
2: Deze grens, de Rijksgrenzen, de Rijksverteidigung. Dat werd als laatste linie, werd dit verdedigd. Nou ja, er was niks meer te verdedigen.
0: Nee.
2: Maar ja, ze wilde nooit op dit grondgebied. Kijk, dan moest nou eens kijken. Hij heeft helemaal geen militair te winnen. Deze hoogte, goed door achterliggen met die worms. Ja, en geloof je nou van die roren gatjes?
0: Nee.
2: Goed door achterliggen.
0: Ja.
2: Maar ja, die jongens die hier onder vuur liggen kwamen, als ze weg moesten, moesten ze over, door overheen. Nou, dat was net klaar doen. Moesten ze zo afschuiven.
0: Nee, dat, die aanvoerder, dat was geen von Clausewitz, denk ik.
2: Dat mag net leuk, die sporen. Goten in de grond, maar die ben er toch al lang niet meer. Nog zoveel joh? Ja, die ben er nog. Die ben er nog. Ik ging hier altijd in en ik zorgde hier ook allerlei oorlogstuigkost hier vinden. Mijn pa schrok zich wel op een gegeven moment dood toen ik als jonkje van Joris Tiende met een Duitse steel aan het noorden oost kwam. Dat vond ik toch niet zo fris. Oh ja, ik was hier met Klaas van Wier dus. En toen zei ik van, oh ja, dat ik wel altijd wel een souvenir ben. En moet zijn. Maar ja, ik weet ook nog niet meer precies wat. En hier was zo'n oude grenspolen. Met een draaihoek erop. Graniet. Duip in de grond. En ik weet niet hoe oud dat ding is. 150 jaar ouder, denk ik. En die was kapot. Dat ding is loodsvogel. En net hier, ik zat die zoon horen wat wegkomen. Toen zei ik van nou, als we nou naar Duitsland rijden. En wie gewoon, dat is hier achterlangs. Hier komt een weg vlak langs. En daar stond een pooltje. Toen heb ik dat pooltje weer eigenlijk al met. Nou, we konden met zijn buiten binnen naar tilten. Maar we hebben hem achter in de kaderbak gelegd van de auto. Toen was hij nog douane. Heeft u nog iets aan te geven? Toen zei ik, je had een grenspooltje. Toen dacht ik van, ja, nou, die man mag ook wel deur in. De auto lag zo'n beetje op de assen, zo was het ding. Denk staat nou bij mij een gren op het balkon. Dat is een hoes erin.
0: Ik zag bij jou thuis ook allemaal zwaarden en zo en wapens.
2: Fascinatie.
0: Ja. Is dat fascinatie?
2: Ja, of? Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Maar jij bent toch helemaal niet echt een gewelddadig persoon?
2: Oh nee, nee. Mijn versjes dat de laatste keer in Toren Tuiken stond, dat ben in feite... Kwadrantjes, vaarregeltjes. In feite ben dat redelijke pacifistische aanklokende ding.
0: Maar je wilt dus laten zien, ook door dat soort dingen, dat het ook anders kan natuurlijk. Ja. Het is vaak wel goed om dingen zwart-wit te laten zien en erover na te denken dat het ook een andere kant heeft.
2: Nou ja, het is een vrije bewerking, maar ik zal je het maar even voorlezen. Geloof dat ik zei, op de terras van de Kale Jonker, vorige week geschreven heb. Zeugelijk liep ik wat heen en weer de Bragel langs Verrutterlieken. En docht verwonderd onder het kieken. Zo, dit is dus het veld van eer.
1: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, die muziek die was van Sonny Landreth, de Mojo Boogie. I Was Dealing With The Devil van Sonny Boy Williamson. Een stuk van de Chicago All-Stars, Precious Lord en B.B. King met The Thrill Is Gone. We volgen verder het spoor terug van Harry Musquet. En we gaan naar Oosterhesselenbrug.
3: De brug. Kortweg de brug werd het noemd. Oosterhesselenbrug, Dancing Welgeleden, de familie Van Daal. Daar staan wij nou. En dat is een van de legendarische plekken waar wij in het begin altijd speelden. En het rare van deze plek is dat het eigenlijk... het is aan de Hogeveense Vaart. Maar dat je hier helemaal verder niks ziet. Je ziet hier alleen maar een boerderij aan de overkant, een huzie daar en die dancing. Of tenminste, waar toen dancing was. Het is nou gewoon een café, denk ik. Er is nog wel een zaaltje achter. Het is precies hetzelfde zaaltje trouwens nog waar wij toen speelden. En daar zat de familie Van Daalen zat daarop. Klaas Van Daalen. Die overigens, Klaas en Margie, die ben natuurlijk ook, die leeft niet meer. Maar die waren er ook boer bij. Dus die had niet alleen deze zaal. Kijk, de ingang is veranderd, dat is helemaal nee. Maar die had ook nog een 30 koeien, had die ook nog. Dus dat was er ook nog allemaal bij gebeuren. Maar het aparte van dit verhaal is eigenlijk dat hier zomaar in dit middle of nowhere, zou ik maar zeggen, in het midden van niets, dat als je hier aankwam, dan was hier eigenlijk niemand. En tegen de tijd dat het begon, dan kwamen ineens een hele riege poegs en kruidlers en weet ik veel wat eraan. En dan was het hier binnen de kosmotijd was het hier vol. En dan was die zaal, die zat stamp en stamp vol. En Van Daal die had altijd de neiging, en dat deed hij wel slim, om de atmosfeer nog wat op te warmen. Dus als het was al vrij warm, maar Klaas deed dan altijd de raam dicht en ook een beetje de verwarming aan. En dan werd er ontzettend veel verteerd. Het waren overigens heel aardige mensen, waar je dan ook... Meestal speelde je 's middags en 's avonds. En kon je bij de mensen in de keuken kon je met eten. En het was een plek waar ook heel veel mensen... Waar iedereen eigenlijk wel speelde. Ook mensen uit het westen. De Free, de Swinging Soul Machine en... Ja, de Free toen nog met Patricia Pai en zo. En, dat soort bands allemaal, hè. With a

Wij lopen hier nou even een stukje langs de vaart en zo naar achteren. Kijk, het achterste gedeelte, dat is nou net zo. Dat is nou precies zo. Hier rijdt het al een deurtje nog en dan was die de busje van ons moest er tegenaan. Dat is nou precies zo. Hier rijdt het al een deurtje nog en dan was die de busje van ons moest er tegenaan. Nou, en dan

feesten. En ook iemand als Reels de Beek, die herinnert zich daar ook nog heel goed. Want die is toen hier vlakbij in Daal nog trouwd. Bij Hotel Cornelis. En die had ook wel eens dansen. Maar die stond hier dan ook al met een glas bier voor het podium. En ik herinner me al die jongens nog van Gees en van Geesbrug. Dat waren grote fans. Er was ook nog familie van Gelling bij. Nou, en men kwam dus ook overal voort. Uit Assen. Nou, dat is toch een kilometer of 35, 40. Op de Brommer. Of met een busje. Dat huurden ze dan met elkaar. Hè? En dan kwam daar heel spulje naartoe. En dat was een feest, jongen. Dat was niet te geloven. En ook... ja, dat werd echt... ze hadden een touw om het tap. Er liep ineens de deur. Zoveel bier werd hier dronken. Dat was gigantisch.

Ik weet wel dat jongens uit Grol hier ook kwamen, dat ze s'nachts wel dik met hun terugreden. Dat we dan een keer bij wezen, er waren nog koeien uitbroken, ben we s'nachts nog bezig geweest om dit land weer

0: in te krijgen. Ja, dat is een heel andere tijd dan nu, hè. Het is, maar het gebouw staat er nog. En ja, als je hier zo langs loopt, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Dat ineens op een plek, waar eigenlijk helemaal niks, maar er ook niks te doen is, dat daar dan ineens vanuit het niks, ik weet niet, zoveel mensen kwamen. Dat is onvoorstelbaar.
1: Midden tussen die rappels.
0: Ja, precies. Café, restaurant, wel gelegen. Ja, het is een beetje een paradoxe naam, zou ik zeggen. Het ligt er natuurlijk wel. Maar ja, dit is natuurlijk niet de mooiste plek van Drenthe. Maar voor mij is het wel weer van toepassing. Maar voor mij was het wel gelegen.
1: Wat er boven de deuren zit.
0: Dat is verbouwing, denk ik, of zo. In 1948 zal het wel verbouwd wezen. Neem ik zo aan.
1: Ja, het kan wel eens opbrand wezen.
0: Ja.
1: Ben je een king?
0: Ja, ik weet niet of die mensen binnen.
2: Zullen we er wel in? Maar misschien vind ik dat wel.
0: Het toneel, dat is nog precies zo. Ja hoor, ja. Dit aan die zijkanten niet. Dat is heel anders geworden. Ja, dat duurt, dat ziet er nog, ja. En hier is toen ook ooit een keer de première geweest van De Legende. Een film van Willem van der Linden, uit Eijhorst, die toen die prachtige film maakte. Hebben. Ja, dat zal ik. Dat toneel is nog net zo. De entree is wat anders geworden. En, ja, het is een legendarische bühne. Ik denk dat we er nou niet helemaal meer op kunnen met onze spul, maar het is toch. Ja, mooi. Heel mooi. Mooi om dat een keer terug te zien zo.

0: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk, maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de Muziek Centraal.
3: Productie en techniek, Freek Meijendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Het is de week voor de kerst en de wereld is weer overspoeld met kerstalbums. Of we dat nou leuk vinden of niet. Die hype begon ooit in Amerika, waar bijna iedere artiest een kerstalbum volzingt. Maar intussen doet Europa ook vrolijk mee. Niet met grijs gedraaide, melige kerstklassiekers, maar met eigen composities. De Engelse zanger Sting werd wereldberoemd met zijn band The Police. Dit is een solo-opname. Sting, I Saw Three Ships.

Sting, I Saw Three Ships. Johnny Lang, dat is een voormalig wonderkind uit North Dakota. Hij leek ten onder te gaan aan drank en drugs, maar hij werd een newborn Christian. Hij blijft overigens gewoon een begenadigd bluesgitarist. Johnny Lang, Santa Claus is back in town.

Johnny Lang, Santa Claus is Back in Town. Steve Winwood nam het nummer op in Engeland en daar kwam geen muzikant aan te pas. Hij bespeelde alle instrumenten zelf, hij zong het nummer en hij was ook nog eens een keer zijn eigen producer, Steve Winwood. Christmas is now drawing near at hand.

Steve Winwood, Christmas is now drawing near at hand. Elvis Presley maakte een hele serie kerstalbums en het album Elvis Christmas werd samengesteld na zijn dood door zijn weduwe Priscilla Presley. De begeleiding van het Royal Philharmonic Orchestra werd er later aan toegevoegd. Elvis Presley, Santa, bring my baby back.

Elvis Presley, Santa, Bring My Baby Back. Ray Davies is de huiscomponist van de Engelse band The Kinks. En ook dit is weer een compositie van de zanger en gitarist. En het komt van het album A Very Cool Christmas. The Kinks, Father Christmas.

The Kinks, Father Christmas. De Canadese rockzanger Bryan Adams componeerde een verrassend kerstnummer. Hij werd geïnspireerd door zijn collega's uit Jamaica en hij componeerde een reggae-nummer, Bryan Adams, Reggae Christmas.

Bryan Adams, Reggae Christmas. Het is een nummer uit 1977 en geschreven door Robbie Robinson, de gitarist van de band, met Levon Helm, Rick Danko, Garth Hudson en Richard Manuel, zorgde deze band in Toronto voor een nooit geëvenaarde sound. De band, Christmas Must Be Tonight.

The band Christmas Must Be Tonight. Leon Russell overleed in 2016 op 74-jarige leeftijd en hij is te horen op albums van Bob Dylan, Frank Sinatra, Ike en Tina Turner en de Rolling Stones. En hij speelde onder meer bij J.J. Cale, Ronnie Hawkins, Ricky Nelson, George Harrison, Elton John, Ray Charles, Eric Clapton, The Beach Boys, Willie Nelson, Joe Cocker en de Flying Burrito Brothers. Leon Russell, Christmas in Chicago.

Leon Russell, Christmas in Chicago. Vintage Trouble, dat is een band uit Los Angeles met zanger Ty Taylor. De band maakte 7 albums en Vintage Trouble speelde op alle grote festivals in Amerika en in Europa en ook regelmatig in Nederland. Vintage Trouble, Soul Noel.

Vintage Trouble, Soul Noel. Gavin James, dat is een singer-songwriter uit Ierland. En zijn vader was een bekende coverzanger met nummers van Sam Cooke, Cat Stevens en Bob Dylan. En zijn zus Emma is een musicalster in Ierland. En hij begon in het voorprogramma van Ed Sheeran. Hij heeft intussen 6 albums gemaakt en 15 hits. Gavin James, Fairy Tale of New York.

Gavin James, Fairy Tale of New York. Deacon Blue, dat is een band uit Schotland met zanger Ricky Ross en zangeres Lorraine McIntosh. De band heeft 12 hits in Engeland en de band werd genoemd naar het nummer Deacon Blue van Steely Dan. Deacon Blue, You Know It's Christmas.

Deacon Blue, You'll Know It's Christmas. Clarence Carter, dat is een blinde soulzanger uit Alabama. Hij is de ex-echtgenoot van zangeres Candy Staten. En dit kerstnummer van hem werd nog gecoverd door Bon Jovi, B.B. King, John Popper, The Holmes Brothers, The Black Crowes en Morgan James. Clarence Carter, Backdoor Santa.

Clarence Carter, Backdoor Santa. Het komt van het album A Christmas Celebration of Hope van B.B. King en het werd een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Blues Albums chart. Het nummer werd nog gecoverd door Jesse Thomas, Roomful of Blues en de Austin Blues Band. B.B. King, Christmas Celebration.

B.B. King, Christmas Celebration. Het is een nummer van Stevie Wonder uit 1966 en het werd gecoverd door de Jackson 5, The Temptations, Diana Ross, Pearl Jam, Jack Johnson, Treintje Oosterhuis, Justin Bieber, Leanne Rimes, Rascal Flatts, Mitch Ryder en Gregory Porter. Stevie Wonder, Someday at Christmas.

Stevie Wonder, Someday at Christmas. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. James Brown leverde aan de lopende band kerstalbums af. James Brown sings Christmas songs, A Soulful Christmas, Hey America, It's Christmas, James Brown's Funky Christmas, en dit komt van het album The Complete James Brown Christmas Songs. James Brown, Let's Make Christmas Mean Something This Year.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Alles in Texas is groter en beter dan in de rest van Amerika. De Lone Star State. Van oudsher een agrarische staat met geweldige ranches en gigantische hoeveelheden longhorns. Toen kwam de olie. Texas werd de rijkste staat. Enorme steden verrezen als uitingen van welvaart en expansie. Met als grootste Houston en Dallas. Het verleden werd opgeruimd en weggepoetst. De skyline verving de wijde horizon. Texas is de staat waar op 11 juli 1897 Blind Lemon Jefferson werd geboren. Hij speelde veel in Dallas, in Deep Ellum, samen met mensen als T-Bone Walker en Lightning Hopkins. Dallas, de boomtown van Texas, is niet de hoofdstad. Dat is Austin, meer zuidelijk gelegen. Een universiteitsstad die zichzelf graag Capital of Live Music noemt. Het centrum van de nieuwe bluesmuziek. Met bekende clubs als Antones, La Zona Rosa, Hole in the Wall en Liberty Lunch. Spetterende live music, elke avond in en rond downtown Austin. Dan is het in Dallas rustiger. Hoewel...
3: Midden in Dallas met de trein op de achtergrond, de Amtrak trein op de achtergrond. Richt voor een tunnel. Staat bij, vlakbij een historisch gebouw op een historische plek, Harry.
4: Dit is de plaats waar John Fitzgerald Kennedy doodgeschoten is, vermoord is door Lee Harvey Oswald. Tenminste, die wordt genoemd als de officiële dader. Die daarna weer doorgeschoten is door de nachtclub-eigenaar Jack Ruby. Nou is dat niet de eerste president die in Amerika vermoord is. Er waren er al een paar anderen, zoals onder andere Lincoln, McKinley, Garfield. En hij was de vierde. Wij staan hier dan precies ook bij dat gebouw waar, aan Elm Street, waar op de zesde, vanaf de zesde etage die schoten dan zouden zijn afgevuurd. Door Lee Harvey Oswald.

0: Dan mocht je in het gebouw zelf geen opnames maken. Nee, alles moest afgegeven worden.
1: Foto. Geen camera's mocht je meenemen. Nee. Zelfs moest je door een metaaldetector heen. En ja, ik moest mijn sleutel en kommetje gooien. Ja. En toen ik door het ding heen was, kon ik het weer uithalen. Van, ja, heel streng bewaakt. Waarom weet ik eigenlijk niet. De man is toch eigenlijk al dood. Maar het schijnt een beetje dan toch een soort van... ja, het ligt een beetje opgesloten in deze maatschappij. Als er al 4 presidenten vermoord zijn. Ik geloof dat in Nederland dat maar 1 geweest is. Dat was Willem van Oranje door Balthasar Geras. Maar hier is dat dus al de 4e man.
0: Ja, toch dezelfde dag. Maandag 1 juni, dan loop je, of dinsdag 1 juni. Dan loop je door een pawnshop waar als hele rijden met geweren en vitrines vol revolvers en pistolen ligt.
1: Ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk veel wapens hier. Ook vrij gewelddadig, hoor ik wel in het weekend. In heel Texas waren er geloof ik weer een stuk of 5-6 man vermoord. Dat is natuurlijk ook een beetje een afspiegeling van deze maatschappij die aan de ene kant fantastische mooie dingen voorbrengt, maar aan de andere kant ook een heel stuk evil, slechtheid, geweld.

0: turlan.
1: Wat is jouw indruk nou van Texas, hier staande op Elm Street bij het monument van Kennedy?
0: Nou, Dallas, want daar praten we dus nou over, dat is natuurlijk een, echt een rijke stad. Want als je dat zo hier de lucht in ziet gaan, dan kun je niet anders zeggen dan dat hier zit geld, zullen we zeggen in Drenthe. Je moet geld hebben. En dat zie je, ziet niet alleen aan die grote gebouwen, maar je ziet ook aan de buurt. Alles is schoner, de huizen zijn groter. We zijn zo net in het warenhuis geweest waar je in Nederland alleen maar van kunt drummen. Ik meen ongeveer 300 winkels in een met een kunstijsbaan erin en 3-4 verdiepingen.
1: Bioscopen, alles erin.
0: Daar kun je de hele dag zoet doorbrengen. Zonder dat je kunt eten, je kunt echt alles doen. Je hoeft er helemaal niet meer uit. Ik weet niet of je er ook kunt slapen, maar anders dan hoef je van zijn leven lang dat hele gebouw nog weer uit.
1: Armoede is hier veel minder zichtbaar, hè?
0: Ja, en de gekleurde bevolking zie je hier eigenlijk ook niet. Of tenminste heel weinig kleurling. Ja, veel minder als bijvoorbeeld in Houston, wat toch ook net zo'n grote stad is als Dallas.
1: Maar blijkbaar veel minder riek.
0: Ja, veel minder, ja. Veel minder. Het is een beetje een droevige plek hier toch wel, ondanks dat de zon hier schijnt.
1: Je merkt het ook aan de mensen trouwens.
0: Ja, ik zeg daar mensen die naar die video kijken, zeg ik en hier dan traan weg pinken. En die Kennedy, dat was een populaire man. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat hij dood werd geschoten toen in 63. Ik was toen 22 jaar. En het is toch wel een cornerstone in de geschiedenis.
1: Een zwarte bladzij.
0: Zwarte bladzij, ja. Black pages.
1: Maar aardig is wel dat ze dat hier in Dallas niet echt wegdrukt.
0: Nee. Dat museum, dat ziet er ook wel goed uit, het museum. Het is goed opgezet. Heel strenge security. En
1: achter ons een heel merkwaardig gebouw.
0: Ja, een beetje...
1: Visualiseer dat eens een beetje voor de luisteraars.
0: Nou, het lijkt wel op een oud kasteel. Oud kasteel uit de... Weet je, op kasteel Haarzuilen of zo lijkt het. Uit de 15e eeuw of zo.
1: Typische Amerikaanse fake, hè?
0: Ja, het is... precies, ja. Dat is eigenlijk wel heel passend, ja. Meer kun je er ook niet van zeggen. Het is typisch iets wat... Het lijkt wel een beetje op Roodburg op de Tower. Nagebouwde Europese middeleeuwen of zo.
1: Het moet historisch wezen.
0: Ja.
1: Maar er stiet in de schaduw van spiegelglazen.
0: Ja.
1: Torenflats.
0: Enorme skyscrapers hier.
1: Ja.
0: Echt zo'n beetje als wat je dan ook ziet met die... dat is ook die skyline van Dallas. Van de bekende serie met die vroeger draaide op de Nederlandse buizen.
1: De Ewings.
0: Ja, de
1: olie-industrie.
0: Ja,
1: die hier ook zeer rijkelijk aanwezig is.
0: Ja, en
1: olie en geld, hè?
0: Ja, en kettle. Kettle, ja.
1: Ja.
0: En toch ook Texas. De grootste bron van inkomsten is op het ogenblik niet meer de olie, maar toerisme. Dus... Dat is die zie je hier ook veel, ja, toeristen.

0: binnen we nou weer beland eigenlijk?
1: Je bent nooit de oude wat uit te vinden, merk ik. We lopen hier door Elm Street. Nou is achter het hele moderne Dallas met een grote kantoren en skyscrapers, is plotseling in een oude buurt waar oude fabrieken staan, is helemaal opgeknapt en dat heet het West End. Nou, door dat West End lopen komen we ineens een bosbeeld van Buddy Holly tegen en ook een gitaar. Met een bordje erbij, Blind Lemon Jefferson. 33 jaar oud geworden, 1897 tot 1929. Een gitaar.
0: Suitcase.
1: En een suitcase en een busje erbij. Van de blinde man om wat in te gooien. En een bordje erbij waar staat dat hij hier gespeeld heeft, hoe oud hij geworden is en wat voor...
0: Was dit nou vroeger het bluesgebied van Dallas?
1: Ja, dit was het bluesgebied van Dallas, ja. Nu hoor je een heel ander soort muziek. En je verderop is country. Weer een eindje verderop speelt twee jongens met een Rhythmbox top 20 dingen. En ja, dit is een soort van vermaakcentrum wat ze probeert te maken. Een beetje in de à la French Quarter in New Orleans. Alleen, dit is helemaal tegen de skyscrapers aan. Een oud gebied, allemaal oude fabrieken, die helemaal opnieuw tot een soort van uitgangscentrum zijn vermaakt. Het ziet er niet slecht uit, moet ik zeggen.
0: Nee, het is wel een leuke bestemming eigenlijk.
1: Het is een leuke bestemming, ja. Ja.
0: Voor dit soort oude fabrieken en zo.
1: Iedereen loopt hier trouwens bij langs, voorbij die gitaar.
0: Aan de overkant heeft trouwens nog wat staan.
1: Ja. Bob Willis. Dat was dan weer de country star.
0: We hebben het over de Texas Swing, ja?
1: Ja.
0: Bob Wills.
1: Ja, met zijn viooltje, zijn hoed.
0: Ja. Ze geven toch een bepaald eerbetoon blijkbaar aan de muzikale wortels van dit gebied.
1: Er zijn dus mensen geweest die hier speelden. Buddy Holly, zie ik daar een bosbeeld van. Ja.
0: Mens Lipscomb, die heeft hier ook nog gespeeld, dacht ik, hè?
1: Ja, die ken ik niet.
0: Naam zeg je niks?
1: Nee. Ja.
0: Misschien kon je verderop nog een teken.
1: Ja.
0: Dan is deel op.
1: Nou, in ieder geval toch nog leuk dat ze hier aan Blind Lemon gedacht hebben. Dit is ook een plaats waar Timo Walker en dat soort mensen allemaal speelden. Dus, dit was vroeger een bekende plaats met Duke Jones en zo.
0: Het zit een beetje tegen Deep Elm aan, hè? Dat is dan het oude uitgangsgebied.
1: Ja.
0: Dit is West End, Elm Street. En iets verder hierachter, daar heet Deep Elm. En dat is het van oudsher het uitgangscentrum.
1: Ja. Nou ja, dit is...
0: Het is wel een rare combinatie, het neonlicht en Blind Lemon Jefferson.
1: Daarachter een gebouw met ongeveer 70 verdieping.
0: Ja. De neon en de oldity, die raken elkaar.
1: Ja, hier wel, ja.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook wel weer... Het is wel commercieel. Ik zie een heleboel grote tavernes met luide muziek, maar er zit niemand. Dus... Ja, misschien dat het in het weekend wat drukker is. Daar verderop zie je dan een gelegenheid, Hooters.
0: Een heel bekende club, ja.
1: Ja.
0: Hooters.
1: En hier rechts is Billy's Blues Bar of zo, of zoiets.
0: Ja.
1: Dus even kijken of dat ook nog wat gespeeld wordt. Maar het is meer als, toch meer als je het niet weet, dan, ja, dan loop je er zo aan voorbij als het ware.
0: Ja, het grenst ook aan een hele grote weg.
1: Ja. Wordt van hier verkeer... kun je zo eigenlijk ja, de Dallas Turnpike. Je kunt hier alle kanten op. Je kunt hier naar Austin. Je kunt naar Texarkana. En je kunt naar Boom toe. Je kunt dus van hier kun je overal naartoe.
0: Billy's Blues.
1: Ja, en hier tussen de gebouwen vliegen ook naar de vliegtuig door. Want het is een vrij druk vliegveld, Dallas Airport.
0: Wel vrij hoog over en
1: ja,
0: tussen
1: ja.
0: De gebouwen deuren.
1: Billy's Blues.
0: Klinkt wat al te avontuurlijk.
1: Daar zien we niets.
0: Nee. Er stond een podium closer straks voor muziek, maar...
1: Dat is dicht. En er zit verder helemaal niemand.
0: Nee. Geen live muziek vanavond.
1: Geen live muziek. When there's one kind of favor I'll ask you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave's kept clean.
2: and there's two white horses following me.

0: Ja, zo blijkt dat Bob Dylan zijn klassiek niet toch ook erg goed kent. Want het is een compositie van de man uit Texas, van Blind Lemon Jefferson. In een uitvoering van Bob Dylan, See My Grave Is Kept Clean.
1: Ja, dus Dylan die wist wel waar hij het vandaan haalde.
0: Ja, Highway 61, zijn we ook al over.
1: Revisited, ja. Dus ja. Hij was later pas gekomen en die anderen die waren daar ver voor hem, die oude blueszangers.
0: Ja. En door, ja, dat was Dallas eigenlijk een beetje, behalve dat het verder een grote stad is met mooie winkels en al dat soort zaken. Qua muziek stelde een beetje teleur eigenlijk.
1: Ja, ze hebben daar gewoon een, waar nou Elm Street was, dat was vroeger dan ook een vermaakcentrum, maar dan natuurlijk heel klein, heel anders en heel veel armer. Waar ze nu, dat Westend, waar ze de grond aan stampen, was een vermaakcentrum en, ja, in oude pakhuizen en dergelijke. Ik vond het wel mooi, het werd wel mooi. Maar ja, qua muziek was er niet zoveel te vinden.
0: Nee. Het beeld van Blind Lemon was er nog, maar dat was dan ook alles. Blind Lemon, die eind vorige eeuw al geboren is.
1: Ja, en die...
0: In Couchman.
1: Ja, en die zijn eerste opnames omstreeks 1926 maken, zeg ik, op de hoes van die van het stuk wat we van hem gedraaid hebben. Dat was Blind Lemon's Penitentiary Blues.
0: Ja, had ook wel eens in de back zitten, blijkbaar.
1: Ja, en die op een hele vreemde manier aan zijn eind kwam, want hij... Ja, hij was altijd heel bang dat hij op een rare manier aan zijn eind kwam. En dat is ook inderdaad gebeurd. Want hij moest op een dag moest hij, toen hij al wat bekender werd. Want hij was de eerste bluesartiest eigenlijk die via de plaat grotere bekendheid kreeg. Moest hij in Chicago spelen en op een houseparty. Dat is nou tegenwoordig heel wat anders. Maar daar moest hij dus spelen. Maar hij moest ook terug met de bus, met zo'n grote Greyhound. En... hij miste die bus en het was midden, had je winter en ja, zo is Blind Lemon bevroren.
0: Ja, heeft hem voor eeuwig mist.
1: Ja.
0: Het eerste stuk was trouwens van Ray Cooder in de buurt van de Sixth Floor, President Kennedy van de LP Boomer Story. En ja, hij in Texas en in Dallas bent, dan kun je uiteraard ook niet met T-Bone Walker in, hè?
1: Nee, en daar wou we een stuk van draaien en dat heet... Dat is eigenlijk zijn bekendste stuk, hè? Want elke bluesband die zichzelf een beetje respecteert, die speelt dat. Stormy Monday Blues, Aaron T-Bone Walker.

0: op een warme vrijdagavond. Een hele warme vrijdagavond starten we bij de club Antones in Austin, Harry. En dat was heel wat aan de hand vanavond.
1: Ja, dat is de bekendste club van Austin. En veel buitenlanders en van alles wat. En iedereen die een beetje van blues heeft, die kent Antones in Austin. Nou, wij zijn er naar binnen gegaan en wij zagen eerst Lou en Barton. En toen werd al gezegd dat Clint Eastwood ook in de zaak was. Nou, het is een zaak nog kleiner dan Paradiso, de helft ervan of zo wat. Met een heel slechte belichting en een kleine backline op toneel en zo. Maar verder een zeer swingende aangelegenheid. Wij waren nog. Oh, er komt een hele grote limousine aan nu. Wij waren er nog niet zo lang toen kwam opeens Clint Eastwood binnen. Dan zei ik, ja, wat doet zo'n man daar nou? En eerst kijk je gelooft dat niet en je gaat eens een keer 3-4 keer kijken. Maar dan blijkt ineens dat inderdaad die meneer, dat hij dat echt is. Een man van, ik weet niet hoe, in de 64 is hij nou. 64 is Clint Eastwood en die start daar ineens te kijken naar zo'n band, helemaal achteraf. Maar je loopt erop toe, je denkt van, dit is hem niet, maar dit is hem, het was hem inderdaad. Ja, wat doet zo'n man daar? Nou, wij weten dat Clint Eastwood een enorme liefhebber is van muziek. Hij heeft onder andere het leven van Parker proberen te verfilmen enzovoort. Nou, die stond hier dus ook in Antones en wij zagen een zeer swingende band called Buckwheat. Nou, een fantastische band, Zydeco band. Er ging even wat fout met de techniek, maar verder is het een fantastisch goede band. En ja, het is hier toch een zeer aparte sfeer. Nu komt er een limousine aan en er staat allerlei vrouwen uit.
0: En toch wel even nieuwsgierig wie dat bent eigenlijk, hè?
1: Ja, en verder, zitten er gewoon allemaal gewone mensen, net zoals als de Lustra en mij.
0: En een hele ontspannen sfeer eigenlijk.
1: Ja, ontspannen sfeer hier in Austin. Dan moet je zeggen dat Austin ontzettend, er is ontzettend veel te doen op het muziekgebied. Johnny Copeland speelt hier, The Meters. Sue Foley,
0: Little Feet,
1: Luan Barton, Little Feet, Taj Mahal, te veel wat te noemen eigenlijk. Dit is dus eigenlijk wel de start van de muziek in de USA. New Orleans gaat daar voor door, maar als je dat hier zo eens bekijkt, start van 400.000 mensen, nou dan moet ik zeggen dat draagt aan weg hier.
0: Ja, het is een gezellige stad, het is ook een hele groene stad, hè?
1: Het is een mooie stad, het is een groene stad, het is de hoofdstad van de staat Texas. En die meneer Austin, dat was ook een belangrijke man in de.
0: Stephen Austin.
1: Ja, precies. Stephen Austin, dat was ook een aanvoerder.
0: Het wonderlijke is van dat het allemaal in een hele informele sfeer gebeurt hier zo.
1: Ja, want
0: het is maar een heel gewone club, Antones.
1: Ja, een toneel wat niet zo gek veel voorstelt. En
0: het zou Bellevue in Austin kunnen
1: zijn. Ja, nou, minder nog zelfs. En een hele slechte geluidsinstallatie, eigenlijk niet 10 keer zo slecht als die van ons eigenlijk. En maar de sfeer is toch fantastisch en zo. En het giet er geweldig om voor.
0: En deze keer is er een orenvulle publiek. Twee albums terug waren Jean Lacrant en ik waren hier ook. Nou, toen was er maar heel weinig publiek, toen was er een hele magere sfeer. Maar vanavond is het goede belangstelling.
1: Ja, er zijn al wel zeker 300-400 mensen zo met elkaar. Ze lopen ook in en uit, hè. Dus er is een geweldige belangstelling hier.
0: Och, geen wonder natuurlijk, want aan deze straat, de Guadalupe Street, de Draw, zoals dat hier in Austin nu wordt, daar zijn een heel aantal clubs, Austin Outhouse, Hole in the Wall en Antones, dat bent dan de drie belangrijkste misschien wel, ja. Maar er zijn er nog wel meer. Dus geen wonder dat meest natuurlijk hen weer ingehoord.
1: Ja, het is een universiteitsstad, hè? Dat scheelt ook altijd aanzienlijk.
0: Het is toch een wonderlijke verschijning, hè? Zo'n grote limousine hier. Zo'n witte limousine.
1: Waarschijnlijk huurt, want er staat ineens een stuk of, ik weet het ook niet, daar giet nou weer voort. En een heleboel mensen staat erin. Ik weet niet waar dat firma stelde, maar staat ineens. Misschien kwamen die naar Clint Eastwood kijken, maar die is alweer voort.
0: Ja, ik denk dat zijn man ook niet al te lang op blijft, want voor hij het weet, dan wordt hij weer anders schudden door allerlei mensen die hij zo kent en wilt interviewen.
1: Het is vrij donker daarbinnen en iedereen stond. Op een gegeven moment zag ik ook mensen kijken van, is het er wel of is het er niet? Ja. Daar maakte ik mezelf dus ook schuldig aan en op laatst zag ik hem weggaan en toen geloofde ik echt dat het er was. Ja, het was hem wel dus.
0: Toch een bepaalde aantrekkingskracht blijkbaar, hè?
1: Ja.
0: Goed, laten we weer naar binnen gaan door de muziek van Buckwheat Zydeco.
1: Ja, oké. Okay. Wow.

0: Gemeentelijk beleid, hoor, zo wat hij ook vertelde, gemeente Austin, stimuleert dat geweldig, dat, dat image van Austin, Live Capital Music of the World, dat belangrijk is. Hoor,
1: ja, want de gemeente die zag ineens ook natuurlijk de munten komen en die dacht van nou, dat kunnen we wel gebruiken.
0: Ja. Goed, dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Samenstelling en presentatie Harry Muskee en Albert Haar. Techniek Paul Meeldijk. En ons laatste nummer, Harry, kan niet missen, Guido Kovertekst.
1: De grote Texaanse gitarist Freddie King, helaas overleden. De Texas Flyer.

0: In de voorlaatste aflevering wordt de cirkel gesloten. Van Austin naar San Antonio, terug in Houston. Ruim 7000 kilometer door 4 staten. Op zoek naar de wortels van de blues.
1: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Het is een compositie van Harry Musquet en Herman Brood uit 1967. En in die jaren wilden de radiostations nog korte singles. En ze werden door QB en de Blizzards op hun wenken bediend. Want het was een hit van 1 minuut en 51 seconden. Another day, another road.

QB and the Blizzards, Another Day, Another Road. Dave Keller uit Boston werd geïnspireerd door Mighty Sam McLean, Ronnie Earl en Robert Ward. Dit komt van het album Play for Love, opgenomen in de Sugar Shed Studio in New Hampshire met toetsenist Ira Friedman. Dave Keller, I Was No Angel.

Dave Keller, I Was No Angel. Het komt van het album Milligan Vaughan Project met blueszanger Melford Milligan en gitarist Tyrone Vaughan. En dat is de zoon van bluesgitarist Jimmy Vaughan. En de tweede gitarist die meedoet is David Grissom. Het nummer is geschreven door Buddy Guy. Melford Milligan en Tyrone Vaughan. Leave My Girl Alone.

Milford Milligan en Tyrone Thorn, Leave My Girl Alone. Cas Lux en Jan Akkerman werden samen groot in de band Brainbox. Dit kop van het album Eli, opgenomen in de Soundpoof Studios in Blaricum, met organist Rick van der Linden en drummer Pierre van der Linden. En de achtergrondzangeressen Margriet Eshuis, Maggie McNeil en Patricia Pai. Ze componeerden het titelnummer samen, Cas Lux en Jan Akkerman. Eli.

Cas Lux en Jan Akkerman, Eli. Colin James was een blueszanger uit Vancouver, Canada. En hij nam zijn album Chasing the Sun op in Nashville, Tennessee, met de eveneens Canadese producer en gitarist Colin Linden en de gasten Lucinda Williams en Charlie Musselwhite. Colin James, How It Feels to Be Loved.

Colin James, How It Feels To Be Loved. Tutu Jones, dat is een bluesgitarist uit Dallas, Texas. Het komt van zijn album Blue Texas Soul. En hij coverde een hit van zijn held en voorbeeld Freddie King. En ook de Memphis Horns zijn van de partij. Saxofonist Andrew Love en trompetist Wayne Jackson. Tutu Jones, Have You Ever Loved A Woman?

Tutu Jones, Have You Ever Loved a Woman? Chris Farlow, dat is een Engelse blueszanger. Hij nam zijn album The Voice op met gitarist Clem Clempson. En dat is de gitarist uit zijn voormalige begeleidingsband The Thunderbirds. En de tweede gitarist is Norman Beaker. En Chris Farlow is de voormalige zanger van Colosseum en Atomic Rooster. Chris Farlow, Borderline Blues.

Chris Farlow, Borderline Blues. En ooit had hij een nummer 1 hit met Out of Time van de Rolling Stones. En dat was een nummer 1 hit in Engeland, maar tevens een hit in Zweden, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Nederland, Canada en Australië. De Menace Boys, dat is een bluesband met muzikanten uit allerlei andere bands, met zanger Sugar Ray Rayford, de gitaristen Steve Freund, Kit Ramos en Monster Mike Wells, pianist Fred Kaplan en mondharmonica-speler Kim Wilson. De Menace Boys, Something for Nothing.

Diminished Boys, Something for Nothing. Malted Milk, dat is een bluesband uit Nantes in Frankrijk. Het is een topband in Frankrijk met zanger-gitarist Arnaud Fradin. En het komt van het album Get Some Malted Milk. De band komt zelden in Nederland, maar toert frequent door Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. Malted Milk, Since You Left Me.

malted milk since you left me. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Ierse gitarist Rory Gallagher werd beroemd met zijn band Taste. En dit komt van zijn album Top Priority. En dat nam hij op in Keulen in Duitsland met basgitarist Jerry McAvoy en drummer Ted McKenna. Rory Gallagher of The Handle.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste, dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
3: Hier was het wel de blues.
2: Het was wel de blues die door de nacht doorkrijste, ja, zeker.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Musquet op pad giet en praat over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij op pad met assenaar Levi Weemoed. En hij giet weerum door de plek waar als Levi Weemoed geboren en opgegroeid is, naar het Botlekgebied. Het gebied van de olieraffinaderijen en de jeneverstokerijen.

0: De geur is van Wijk, oftewel Levi Weemoed, want daar praten wij hiermee. Is die veranderd of ruik je nog gedeeltes van het moment dat jij hier woonde? Want wij staan hierin.
1: Ja, we staan hier aan de kant van de Wilhelminahaven waar vroeger de Nieuwe Matrix was. Het heeft inmiddels een wat Oost-Europese naam gekregen, Vopak. Maar het is toch nog wel steeds een gedeelte van de olieopslagplaats van de Nieuwe Matrix, onderdeel van Ommeren. En ja, dat is voor mij een plaatje uit mijn jeugd. Want deze sombere zwarte tengen, zoals ze in Vlaardingen zei, tanks dus. Ja, die heb ik dus als mijn vader weekenddienst had, op zondagmiddag met veel gevoel voor avontuur en dramatiek beklommen. Dat is echt inderdaad een jeugdherinnering. En de geur is zoet. En dat komt omdat het plantaardige oliën zijn, dus molassen. En het heeft altijd een beetje een zoete ondertoon. Maar die tanks, ja, die kan ik uittekenen. Want als je daar op staat, deze zijn niet zo hoog, maar je had ook hogere. Dan loop je dus. Ten eerste was het allemaal veel sissender. Je had leidingen en afsluitingen. Daar kwam de stoom vanaf. Het was eigenlijk een heel jungle-achtig iets. En die trapjes waren allemaal vet van de olie. En als kind ging je daar dan zo naar omhoog. En dan liep je over die bovenkant en die veerde. Dus het was eigenlijk ook een heel onzeker en gevaarlijk gevoel. Die ondergrond die zakte een beetje door. En mijn vader moest dan monsters nemen op zondag. Het ging altijd door, 24 uur, het hele jaar door. En ja, dan stond je dus als klein jongetje op zo'n tank. En dan, ja, dan dat maakte enorm indruk.
2: Een soort industrieel moeras.
1: Ja, maar het had wel dat aantrekkelijke van een soort, ja, een beetje industrieel sprookjeswoud was het, ja. En ik wilde ook niets liever, toen ik jaar of 9 was, 10, dan dat ook doen, weet je. Dat op zo'n terrein rondlopen en we staan nu niet aan de waterweg of aan de Maas, maar als je dus verder op het terrein bent, dan keek je dus heel ver uit over de Botlek, over de overkant. Dat was prachtig, dat was imponerend.
0: Hier geboren, in Vlaardingen. Vlaardingen zag het toen natuurlijk anders uit als als nu natuurlijk.
1: Ja.
0: Want toen we hierheen reden, zei jij van, er is hier toch heel veel veranderd.
1: Ja, nou dat is zeker zo. Ja, ja. God, dat is natuurlijk eind 50 jaren.
0: Ja.
1: Dus wij zijn allemaal erg veranderd natuurlijk. Maar dit industriële complex, dat lijkt er nog wel op, zei het. Dus dat de tanks wat anders vrolijker gekleurd zijn. En hier en daar hebben ze ook wat namen, hebben ze wat eufemistischer gemaakt natuurlijk. Want ja, moet je dat een beetje toedekken. De eerste Nederlandse kunstmestfabriek die heet nou Hydro Agri. En er staat een heel mooi idyllisch bootje staat erop. En zo. Maar ja, goed, dat in deze tijden leven we nu. Hè?
0: Ja,
1: en dat heb ik ook heel vaak beschreven. Natuurlijk, want in mijn werk komt ook heel vaak dit decor komt naar voren. Tot het oneindige toe. Ja, dat hangt
0: dus,
1: ook.
0: Dus jouw gedichten hebben toch ook sterk iets te maken met de omgeving hier.
1: Ja, vooral ook proza ook, ja, hoor. Ja. Ook de verhalen, want dan kun je toch iets.
0: Kun je wat meer van zeggen?
1: Ja, zeker. En, als je het dus hebt over blues en wat dan ook. Ja, we staan hier in de zon, maar er is toch kennelijk in verband met die industrie en het hele leven in Vlaardingen iets tussen de zon en mij gevlogen, waardoor dat hele enthousiasme van als kind voor die industrie, daar is toch wel iets aan veranderd. Er is er wel iets aan kapot gegaan. En dat heeft duidelijk zijn oorzaken. Ook wel in de persoonlijke geschiedenis. Maar ik weet niet of we die tijd hebben, want dat zou misschien wel een tijdje zijn. Kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld, in die periode dat ik dus heel graag dit zou willen doen, was het ook Koude Oorlog. En de schepen, de Russische schepen die hier olie kwamen halen, die werden, en dat vergat mijn vader nooit om te benadrukken, die werden altijd bedonderd. Die werden altijd afgezet in tegenstelling tot onze westerse bondgenoten. Nou wilde het geval dat mijn vader in de oorlog door de Russen bevrijd was en niet door de Amerikanen. Dus hij had al eigenlijk bijna, vanuit de geschiedenis had hij dus een sympathie voor de Russen. Toen zag hij ook nog dat in de 50e jaren die Russische kapiteins met de lading bezodemieterd werden. En wat zei hij dus als hij thuis zat aan de maaltijd? En dat kon hij vrij opgewonden zeggen, zodat je het nooit meer vergat. als de derde wereldoorlog komt, dan valt de eerste atoombom valt op de Nieuwe Maartekst. En daar zat je dus bij als jongetje en dan zag je in je verbeelding, zag je zo'n Russisch toestel, zag je de piloot al turen naar het Roergebied, kwam dan, weet je wel, kwam dan de Nieuwe Maartekst. Maar als kind had je toch ook heel angstige dromen. Dan dacht je, hoe weet zo'n piloot nou dat mijn vader de enige goeie is daar op de Nieuwe Maartekst? Dus die krijgt de hele map over zich heen. Maar hoe weet hij dat? En over dat soort dingen topic. Maar dat was dus eigenlijk al het begin dat er een soort schaduw viel over die toch al zwarte tanks. Er was iets aan de hand met dat terrein. Het was toch niet zomaar allemaal even mooi. En ja, die derde wereldoorlog is niet gekomen. Maar in zekere zin is er wel iets gebeurd die op oorlogssituaties leek. Want nogmaals, het decor lijkt prachtig. Maar ik zal twee voorbeelden noemen. In oktober 1970 klapte er een tank, het was zo, in het ruim van een schip aan de overkant bij Verolmen, vond een explosie plaats en die trok in een soort schuine diametrale streep over Vlaardingen. Deed, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook ons huisje aan. En van die klap sprong dus de ruit, inclusief de sponningen, alles om 4:00 s'nachts eruit. Waardoor er als het ware een soort, ik weet al nog goed, als je in de donkere straat kwam, stonden mensen dus allemaal glas te vegen.
2: Een soort van Enschede.
1: Het was een soort Enschede voor Enschede, maar het had alles te maken met de oorlogssituatie. Die derde wereldoorlog kwam niet, maar er kwam wel een soort milieuachtige oorlog. En die angst die is geweven en dat is maar één voorbeeld.

0: 1977 gedebuteerd.
1: Ja.
0: Onder de naam Levi Weemoer. Hoe kwam je daar?
1: Ja, nou, dat was niet zo moeilijk. Dat heb ik gewoon verzonnen.
0: Ja.
1: Ik heet eigenlijk Isaac Jacobus met mijn voorname. Dus nou ja, dan kan Levi er eigenlijk ook nog wat bij.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: En Weemoed lag een beetje voor de hand. Dat,
0: ja.
1: Dat was een beetje dik opgelegd. Ja,
0: dat vind je ook melancholiek. Wel een beetje terug in het
1: ja.
0: Werk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Dat was een redelijk succes.
1: Ja, na een aantal maanden tot mijn verbazing.
0: Schrok je daarvan?
1: Ja, dat was schrikken. Want ik las ineens dat ik... Ik heette toen de Zwaan van de Botlek, omdat ik natuurlijk hier vandaan kwam. En nou ja, goed, er kwamen allerlei journalisten en er kwam een groot interview in de Volkskrant en dat soort dingen. Dus ja, dat was schrikken geblazen. Toen was ik een soort modern. Ja, in.
0: Jij schreef ook nog teksten voor mensen die muziek maken, heb ik...
1: Nou nee, ze gebruikten wel eens gedichtjes. Ik heb nooit echt voor iemand iets geschreven.
0: Niet specifiek, nee.
1: Nee, maar die gedichtjes die hadden wel iets muzikaals. Dus het was eigenlijk niet... Ja, mensen die daar gevoel voor hadden, die konden daar wel een liedje van maken. Zo is dat eigenlijk gegaan.
0: Ja, ja.
1: En ik had ook wel veel te maken met Vlaardingers die in de muziek zaten. Je hebt natuurlijk de Stroopwafels en Fred Pieck.
0: Ja.
1: En dat waren mensen wel uit mijn omgeving. Dus er was altijd, ja, het was een soort Volendam. Iedereen deed wel iets met elkaar, weet je. Dus dat hebben die Vlaardingers ook wel een beetje bij elkaar zitten. En ja, één front vormen ook. Ja. En, dus er waren... Vandaar dat er ook wel muzikale programma's uit ontstonden. En natuurlijk ook later met Hans. Hans Dorrestein.
0: En met Hans Dorrestein,
1: ja.
0: Hè? Ja. Wat was dat voor een periode?
1: Ja, ja, dat was heel vermakelijk. Dat was heel aardig. Want iemand op een gegeven moment had ons gezien... We waren toen samen in hetzelfde televisieprogramma, de Alles is Anders show. Omdat die gedichtjes verkochten nooit in Nederland. Dus dat was de reden waarom ik hem daarvoor gevraagd. En in datzelfde programma bij Aad van Heuvel zong dus een jongen die ik zeker qua naam al kende. En ook zeer waardeerde. Ja. Die bleek ook minstens net zo zenuwachtig te zijn als ik zelf was. En dat was dus Hans Dorrestein. Ja. Dus we hebben elkaar op het toilet bij de KRO-studio ontmoet, denk ik. En een of andere jongen die daar wel iets in zag, die heeft ons toen aan elkaar gelijnd.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik ken Hans ook wel. En die heeft toch een beetje hetzelfde weemoedige overzicht.
1: Ja. Ja.
0: Een soort van Portugese soldade, zou je bijna zeggen.
1: Dat soort
0: weemoed.
1: Ja, ja, ja. Dus nou ja, in het begin las ik wat voor en hij las wat voor en hij zong een lied. Maar ja, omdat dat voor de mensen toch ook leuk was dat we samen iets deden, gingen we ook dingetjes samen zingen. Maar dat duurde wel een tijdje hoor, want we bleven gewoon heel erg bang daarvoor. Maar ja, dus dat had ook iets muzikaals, ja.
0: Je hebt natuurlijk door de loop van de tijden heel wat geschreven. En de hoeveelste bundel ben jij?
1: Ja, ik denk dat er een stuk 15 zijn.
0: 15, ja.
1: Ja.
0: Ja. Het is net als met LP's en CD's. Ik hou er eigenlijk helemaal niet meer bij.
1: Nee.
0: Nee. En jij bent op een goed moment... Ben je toch weggegaan uit Vlaardingen?
1: Ja.
0: Uit het maritieme gebeuren?
1: Ja.
0: Jij bent dus naar de provincie Drenthe gegaan.
1: Ja.
0: Dat is toch een hele overgang.
1: Ja.
0: Hoewel jouw vader daar ook naartoe gegaan
1: is. Jazeker. Ja, merkwaardig.
0: Had dat ermee te maken?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat er wel een gemeenschappelijke trek is dat we nou ook wel weer eens een boom wilden zien in ons leven. In plaats van een hijskraan. Weet je wel. Dat we ook wel eens iets anders zouden willen ruiken en zo. Omdat we eigenlijk misschien toch wel tot die... generatie mensen behoorden die het nou niet uit roeping deden. En zo, omdat we eigenlijk misschien toch wel tot die generatie mensen behoorden die het nou niet uit roeping deden.

0: een hallucinatie? Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie? Of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste. Dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
1: Die was wel de blues.
0: Het was wel de blues die de nacht doorkrijste. Ja, ja.

0: Nou ja, het is goed dat Bruce jou een message heeft, een bericht heeft gegeven.
1: Ja.
0: Zoals het wel vaker gebeurde daar in de Mississippi Delta.
1: Ja. Nou, het is het verlies van de zon.
0: Ja.
1: Het verlies van het licht, voor mij altijd geweest. Er iets tussen kwam.
0: Een soort van misschien geheim bericht of zo. Van, jij moet hier weg.
1: Oh ja, ja, ja, dat fluisterde de nacht in ieder geval wel, geloof ik. Voor mij, maar het kan volkomen hallucinatie zijn. Want al die andere Vlamingen denken dat ik gek ben.
0: Hoor. Ja, dus, nou dat ja, dat zegt niet zoveel. Maar jij kwam toen in Assendrecht.
1: Ja.
0: Dat moet een hele verandering of misschien ook een verademing zijn geweest.
1: Ja, zeker. In zekere zin verademing. Het water ben ik altijd blijven missen. En ik heb ook wel eens natuurlijk gekscherend gezegd of geschreven dat ik heimwee had. Ik had een klein gedichtje. Dat gaat zo. Dat heet Eeuwige Vlam. Want hier is de Eeuwige Vlam.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gaat zo. Assen bleek geen Montparnasse. Oh, wat mis ik Montparnis. Maar goed, of dat helemaal echt is.
0: Aan de andere kant, mijn opa, die heeft hier ook in Pernis gewerkt. De goede man heeft daar natuurlijk wel een slechte long aan overgehouden. Hij is eigenlijk te vroeg overleden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk,
1: ja, zeker.
0: Hier wordt natuurlijk wel ongeveer 40% van het nationaal inkomen verdiend.
1: Ja.
0: Onze goede vriend Dillen, die zei altijd wat ze in Rotterdam verdienen, dat zuipen ze in Amsterdam weer op of zoiets. Weet je wel.
1: Er zit natuurlijk wat in. Ja. Ja, goed, maar de Noorderling is ook wel nijver. Qua nuchterheid is natuurlijk een grote overeenkomst tussen bijvoorbeeld Rotterdammers en Noorderlingen. En dat is iets wat de cultuurshock wel grotendeels afzwakt.
0: Ja.
1: Dus ik heb niet echt gemerkt dat ik nou onder een vreemd volk kwam te wonen. Dat zo is het dus niet.

0: Maar het water en... Kijk, je kunt niet ontkennen, tenminste dat kan ik niet ontkennen, dat als, we gaan straks nog even naar het hoofd toe, als je naar de overkant blikt, heeft dat een bepaalde schoonheid.
1: Ja, het heeft wel, het heeft wel iets. Ik bedoel, ik ben hier toen, ik heb hier gelogeerd toen we in de Schouwburg speelden, en in het Delta Hotel. Ja. Dan kijk je over de hele nieuwe waterweg heen. Dat is natuurlijk, dat is hoe... De, kijk, in de Alpen kijk je naar de berg, maar hier kijk je naar iets wat natuurlijk iets unieks is.
0: Precies, dat had ik ook als kind, want dat vond ik dat unaniem prachtig. Dus daar kleefde geen smetje aan. Je had helemaal geen oog voor dingen die misschien daar fout aan waren. Dat was gewoon wat je wilde doen. Maar ik zeg het, op de een of andere manier is daar dus iets tussen gekomen. En dat zal waarschijnlijk deels aan dit liggen, maar ook grotendeels aan mij. Want
1: ik vind het eigenlijk als Drent, en ik ben natuurlijk een... ook een beetje de chauvinist, maar ik vind het eigenlijk hier ook wel mooi. Ja. Maar dat zal wel komen omdat mijn oma en opa hier in Rotterdam gewoond hebben. En ik met de oom Toon naar de Spido mocht en dan kon je over de havens varen, weet je wel, Willemsplein. Dus mij zegt het eigenlijk ook wel wat. Ja. Het heeft wel iets.
0: Ja. Ja.
1: Goed, zullen we even naar het andere...
0: Ja, we gaan even naar het Oosterhoofd. Dan hebben we nog een beter uitzicht. Dan kan jij ook je hotelletje zien, want jij zat wel op de eerste rij.
1: Ja, dat was dan. Nou, wij kwamen natuurlijk heel laat aan, 's morgens lang liggen, dus weer uitchecken. Dat is met die hotels al zo. Voor 10 uur moet je wegwezen.
0: Ja, zelfs als je beroemd bent.
1: Ja, dat maakt geen moer uit, weet je wel.
0: Krijgen ze eindelijk eens iemand beroemd en hè? Moet je over 10 uit.

0: was Vlaardingen eigenlijk voor
1: een vissersdorpje.
0: Maar was daar ook, ik bedoel, 60 jaar.
1: Ja, toen was dat natuurlijk
0: jaar.
1: Ook alweer weg.
0: Was er ook.
1: Toen was de industrie er
0: voor
1: natuurlijk
0: de, voor een. Voor een, zou ik maar zeggen, een teenager was er.
1: Dat was er
0: voor. Was er wel wat te doen?
1: Jawel. Ja hoor, alles was er.
0: Of moesten jullie naar.
1: Ook gewoon een mooie platenzaken met Engelse herenzang en ja. Je kent dat allemaal wel.
0: Of moesten jullie naar Schiedam of naar Rotterdam?
1: Nee, begin niet over Schiedam, dat is water en vuur.
0: Al
1: vanaf de 80-jarige oorlog hebben wij ruzie met Schiedam. Dus, nee, Vlaardingen had gewoon wel alles. Natuurlijk ook, ja.
0: In relatief gezien?
1: Jawel, zeker.
0: Het was geen dode boel?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Kan ook niet om al die herrie.
0: Waar staan we hier?
1: We staan hier op het Oosterhoofd. Je hebt twee hoofden in Vlaardingen. Het Oosterhoofd is het kleinste en het Westerhoofd dat is dus naar jouw Delta Hotel toe. Dat is een wat langere boulevard. Maar dit is altijd het traditionele plekje in Vlaardingen voor de oudere mensen die hier wat mijmerend over het water zitten te kijken en genieten van dit uitzicht wat je hier ziet. Dus,
0: de nieuwe waterweg.
1: Ja, ik heb een gedichtje dat speelt eigenlijk precies op deze plek. Op het,
0: welke bundel
1: Oosterhoofd
0: is dat?
1: Dat staat in.
0: Of is dat een verzameling?
1: Ja, dat is een verzameling van Hart en Beterschap. Dat is, het zijn drie gedichtenbundeltjes bij elkaar. Het heet ook Kleine Trilogie der Treurigheid. En het gedicht gaat over Vlaardings roem. Geen haringbuis, geen kotter en geen botter. Geen logger en geen stoomfiets. Ach, geen fluit, zag ik vanavond op de stroom. Ik zat aan de doodsrivier. Slechts een condoom dreef goed gemutst het zeegat uit.
0: Prachtig gedicht van Levi Weemoer. Hier achter een zuil, want we moeten oppassen dat er niet te veel wind in die microfoon komt. Zo gaat dat voor de radio. jij woont natuurlijk alweer een aantal jaren in Assen.
1: Ja, ik woon al 8 jaar in Assen. Ja.
0: In de Oosterhoutstraat, mij niet onbekend, want daar was vroeger mijn vreubelschool iets verderop.
1: ik zit nog steeds de vreubel in die straat.
0: jij bent inmiddels ook een beetje verdrenst, mag ik wel zeggen.
1: Ja. Ja. God zijn geprezen
0: ja,
1: wel.
0: Ja. Jij loopt met je honden in de natuur. Het bevalt jou wel dan?
1: Ja, uitstekend. Ja, zeker. Het is één land waar ik nog liever zou willen wonen. Engeland, maar de Drenthe komt wel op de tweede plaats. Ja.
0: Jij vindt je ook veelvuldig in de natuur.
1: Als ik niet werk, dan kan je toch een beetje, het voordeel, jij hebt zelf ook een hond, weet je, met een hond blijf je toch ook een beetje doorwerken, een beetje doorpeinzen. Die haalt je niet uit je spel, zeg maar. Dus ik loop veel. En het Asserbos is 200 meter van mijn huis vandaan. En dat is ook echt een echt bos, zoals je weet. Het is niet een park of zo.
0: Nee, het is een van de oudste bossen van Drenthe zelf.
1: Ja, dus daar loop ik met veel genoegen. Dus 's morgens een beetje mezelf op te warmen. Om de dichtspieren en de prozaspieren een beetje los te maken.
0: Jij bent natuurlijk niet alleen maar. Jij woont daar niet alleen. Jij schrijft ook nog voor dagbladen.
1: Ja.
0: En jij komt nog wel eens ergens.
1: Ja, ik wil nog wel eens. ik wil nog wel eens ergens komen. Ja. Ja.
0: Vertelde dat je onlangs in Turijn was geweest, maar daarvoor in Peking.
1: Ja, dus echt
0: vooral zeg
1: vreselijk.
0: Vooral zeg dat tot Arsene en Vlaardingen.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik inderdaad een beetje ontrouw ben aan Drenthe. Maar dat komt gewoon omdat ik de laatste 7 jaar is het algemeen dagboek waar ik voor werk. En dat zijn meestal reisverhalen die ik maak. Dus dat wil nog wel eens ergens naartoe gaan. Ja, dat varieert van Peking tot Turijn inderdaad, zoals je zegt. Maar daar maak ik dan een zo mooi mogelijk verhaaltje over.
0: Maar Peking, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou ja.
0: Ik denk dat ik daar voorlopig kom, want...
1: Nou ja, Peking is niet zo echt gek veel verschillend meer van de grote steden hier, hoor. Omdat ook het westerse kapitaal is flink doorgedrongen. Dus alle grote merken, van Nokia tot en met Ericsson, wat dan ook, kun je dat allemaal terugvinden. Maar dat had weer te maken met een speciale opdracht die ik daar moest vervullen. Maar het lijkt ver weg, maar het is in de wereld zo dat we door de geldstromen toch ook weer heel... veel dezelfde gebouwen aantreffen in Peking als in Amsterdam-West.
0: Maar de cultuur lijkt me toch verschillend.
1: Ja, als je een beetje afwijkt van de grote stad, dan, en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan, dan kom je nog in het platteland.
0: Dat is natuurlijk,
1: ja, zeker. En dan kom je heel aardige, weinig verdienende Chinezen tegen die de kunst van het hurken nog verstaan. Wat wij niet meer kunnen. We kunnen dus urenlang in de berm van de werf zitten. Maar door onze welvaart hebben wij daar te veel buik voor gekregen. Maar die mensen kunnen dat nog heel. En daar heb ik met veel verbazing naar staan te kijken. Ook veel bewondering, zeg maar aardig.
0: En die staat zelf dan? Ik bedoel, het is een miljoenenstaat. Mm.
1: Het is een miljoenenstaat. Er wonen 12 miljoen mensen.
0: Ja.
1: Dus...
0: Dat is wel hectisch natuurlijk.
1: Ja, dat is flink hectisch. Er wordt niet meer zo veel gefietst als tijdens de culturele revolutie. Maar er is nog wel het mausoleum van onze grote roerganger natuurlijk. Mao, ja. Daar heb ik uren voor in de rij gestaan om hem alsnog een rotschop te verkopen. Maar namens de hele Chinese volk. Maar dat is dus niet gelukt. Maar dat soort dingen doe ik dan voor de krant.
0: En Turijn, dat was, meer, iedereen heeft altijd het idee van de Agnelli's, weet je wel, Fiat, Fabricazione, Automobile Torino.
1: Ja, nou het was nou meer eigenlijk Agnelli Dei, want ik ging voor de lijkwade. Dat was de tiende keer in twee eeuwen dat de lijkwade zichtbaar was. En ik heb toch wel heel veel belangstelling voor religie en ben eigenlijk toch wel een godsdienstig mannetje misschien wel. Dus ik liet me die kans niet ontnemen om de lijkwade nieuws te zien. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden om naar Turijn te gaan. Maar ja, goed, als je daar dan bent, dan loop je tegen 10, 20 andere verhalen aan. En dat gebeurde dus nu ook. En dat vlechten we dan aaneen
0: tot... Zit in die religie ook nog een soort van bijgeloof? Interesse in bijgeloof?
1: Nou ja, kijk, de grens tussen geloof en bijgeloof, die hebben mensen eigenlijk... daar moet je echt wel godsdienstfenomenoloog voor zijn, geloof ik. Maar... En dat is ook precies wat je zegt, want mijn stuk gaat ook een beetje over bijgeloof. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik kwam tot een bijna schokkende ontdekking. Ik was buiten Turijn op een heuvel en ik wist dat daar iets gebeurd was ooit. Daar was een grote koepelkerk, een barokke basiliek. Maar aan de achterkant van die basiliek is ooit een vliegtuig blijven haken. Dat was in het voorjaar van 1941... Toen kwam AC Torino, het grote fameuze AC Torino, dat 4 jaar lang kampioen van Italië was geweest, kwam vanuit Portugal terugvliegen. En zoals ik zeg, één vleugel raakte de achterkant van die basiliek. En dat vliegtuig stortte neer en alle 31 inzittenden, onder andere het complete elftal van dat fameuze Torino, kwam om. Nou, dat was dus al natuurlijk dramatisch genoeg, maar dat wist ik wel. Maar wat ik ontdekte toen ik een kaartje kocht bij een stalletje op die heuvel, bij die basiliek, was dat, dat die ramp, die had zich voltrokken op een voor Turijn omineuze dag. Want het was namelijk 4 mei en dat is dus precies de dag van het feest van de heilige lijkwade. Wat dus buitenland niet begrijpt, maar wat je alleen maar kan begrijpen als je in Turijn woont. Dat grote doek, wat eigenlijk bekend stond om zijn beschermende functie. Ja, dat zal Turijn dus niet ontgaan zijn. Dat eigenlijk op die dag precies gebeurde. 4 mei 1949. Nou ja, dat was voor mij dan ook meteen het slot van mijn verhaal. Dat, je kan zeggen, de ene is dood, de andere is brood. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik schrok er wel van.
0: Ja, want geloof en ongeloof staat toch wel dicht bij elkaar. In de blues natuurlijk, heel duidelijk.
1: Ja.
0: Men was van de goede kant als men de gospel in de kerk zat zondag, zou ik maar zeggen, de gospel zong.
1: Ja.
0: En de blues was de devil's music, waar nogal wat bijgeloof aan te pas kwam.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus in dat geval, vandaar dat ik die vraag ook stel.
1: Ja, die duivel was er wel even in Turijn.
0: Ja.

0: Hoe schrijf je eigenlijk?
1: Heel moeilijk.
0: Ik maak dat graag vergelijk met mezelf. Want ik ben dan meer iemand van fragmenten in een klein rood boekje. Ja. Waar ik overal mee naartoe sleep. Ja. Of dingen die in mijn hoofd zitten. En dan komt het er op een gegeven moment wel eens een keer uit, weet je wel. En dan gaat het ook heel snel. Of ga je elke dag...
1: Ik ga wel elke dag zitten.
0: Getormenteerd achter de machine zitten.
1: Kijk, getormenteerd ben ik sowieso al.
0: Maar dat idee hebben,
1: ja, maar
0: hebben mensen vaak van dichters en zo.
1: Ja. Ik ben wel iemand voor boekjes. Kijk, als ik naar bijvoorbeeld die trip naar Turijn, dan neem ik een mooi boekje mee. En een klein boekje voor onderweg. En een mooi boekje waar ik allerlei dingen... Het is heel kinderachtig. Ik plak allerlei dingen in. Ik ben heel visueel. Als ik ergens een mooi kaartje vind, dan plak ik dat in dat album. En dat doe ik eigenlijk het liefst. Dat schrijven, dat vind ik echt vreselijk. Dat stel ik zo lang mogelijk uit. Ik heb veel liever een leuk schriftje of een albumpje met mooie plaatjes. Weet je, dan denk ik van, nou, ik ben daar geweest. Dat is warm, dat heeft voor mij gevoel. Maar dan moet ik erover gaan schrijven en dat is vreselijk. Want dat doe ik dan 5 dagen
0: over. Je hebt natuurlijk ook deadlines.
1: Ik heb dan gelukkig een deadline. Het is trouwens een wonder dat ik nog leef. Maar 5 dagen doe ik dus niks. Dan loop ik dus getormenteerd om dat boek. En denk van, ook zonde dat ik daar nou over moet schrijven. Het was net zo leuk, weet je wel. Mooie plaat. Mooie herinneringen ook. Ja, en dan moet ik toch proberen om in die andere 5 dagen om dat stuk op papier te krijgen. En dat gaat heel moeizaam.
0: Je komt er niet vanaf.
1: Ik kom er niet vanaf, dus het moet. En ik besta er ook nog van, of tenminste, ik leef.
0: Je loopt rond.
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar dan,
0: je went je weer af.
1: Maar het zit wel in die aantekeningen van dat boek of dat schriftje. Of dat, weet je, daar zit het wel in.
0: En ik bedenk dan nog wel eens een uitvlucht van, ik moet eigenlijk dit nog even doen. Dat moet eigenlijk even eerder, zoiets, weet je wel. En dan...
1: Ja, misschien is het ook zo dat je het gewoon eigenlijk niet wil afstaan. Kijk, het is veel leuker om die dingen voor jezelf te houden.
0: Ja.
1: En zodra je natuurlijk dingen in de krant of in een boek zet, dan zijn ze van iedereen. Dus het is misschien ook pure hebzucht. Gewoon asociaal voor jezelf houden, weet je wel. En natuurlijk als je... Ja, god, ik loop een beetje een tijdje mee en dan denk je van... Nou, wat schiet je ermee op als andere mensen het lezen ook? Je schiet er eigenlijk ook geen reet meer op. Dus hou het in feite... Hou het voor jezelf. Tenminste, dat merk ik dat het mij steeds meer mee gaat spelen. Hè? Dus ja.
0: Ja, daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Ja. Gewoon. Wat is dit voor een mooi opgaand gang?
1: Ja, dit is een mooi straatje naar de markt. Naar de grote kerk van Vlaardingen. En als ik jullie goed begrepen heb, gaan we hier om een bepaalde reden naartoe. Namelijk omdat mijn oude huisje daar staat. Ja. Dus ik loop maar een beetje angstig met jullie mee.
0: Wat is dat voor een pijpje daar?
1: Dat is
0: zomaar
1: een pijpje. Nee, daar werd vroeger nog wel op drank gestookt.
0: Dit is een heel klein schoorsteentje.
1: Ja.
0: Fabriekschoorsteentje, wat achter het huisje.
1: Nou ja, het lot had ook
0: het
1: wel weer...
0: Alles omhoog steek.
1: Ja, precies. Nou, het lot had ook wel weer beschikt dat ik natuurlijk naast een horeca aangelegenheid en ook drankenmaker zou komen te wonen. Dus dat betreft was het een
0: Dit is natuurlijk, dit is wel ook een van de plekken waar de grote distillers van Holland vandaan
1: zeker
0: kwamen.
1: Zeker
0: weten. Schiedam, Vlaardingen.
1: Ja, Vlaardingen maakte het ook. De Schelvispekel. Nou, daar, dat huisje daar, dat is een hele smalle huisje, het smalste huisje voor Vlaardingen, dat is het dus.
0: En daar woonde
1: ik. Ja.
0: Die?
1: Ja.
0: God, inderdaad zeg. Hè.
1: Nou, bloemetjes hadden we natuurlijk niet, want daar hadden we geen reden toe.
0: Dit is wel een heel, zo'n smal huisje heb ik bijna nog nooit gezien.
1: Nee, precies.
0: Nou, in Dalfsen werd ik ook zo'n heel smal, maar dit is wel heel.
1: Is ook zo, ja. Verbaast me nu ook. Naast dat
0: en
1: huis.
0: Vooral als je in je tijd niet geweest bent en je bent groter of zo, dan lijkt het nog kleiner.
1: Ja. Ja, precies. Ja,
0: dit is heel uniek, zeg.
1: Ja, zeker. Het is een heel leuk huisje. Maar
0: de bovenste gedeelte?
1: Ja, dat was mijn werkkamertje daar zo.
0: Nou, dat is toch wel heel pittoresk, hè?
1: Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja.
0: Nee, maar dat is toch prachtig, man.
1: Jawel.
0: Ik kan me voorstellen, als je daar zit, achter een tafeltje.
1: Ja, zeker. En had ik ook nog duiven. Ik had ook duiven rondvliegen. Dus
0: gewoon een mooi huisje, zeg.
1: En vlak onder de toren, zie je dat?
0: Ja.

De muziek die jij hoorde in het gesprek met Levi Weemoed, die was van Taj Mahal, Bright Lights, Big City. En dat komt van de cd Blues, Blues, Blues van de Jimmy Rogers All-Stars. No Cuttin' Loose van James Cotton. Een stuk van QB and the Blizzards, No Shoes, schreeuwde John Lee Hooker. En het titelstuk van The Holmes Brothers van de cd The Promised Land. Harry Musquet die giet ook weer op pad. Op pad in zijn eigen verleden. En dan komt hij terecht op een plek waar hij zijn hele tijd gewoond heeft.

staan hier aan de Vondellaan. Dat was vroeger een buurt, een nieuwe buurt, zal ik maar zeggen, omstreeks 1955. Toen was het hier helemaal nieuw. En hier is dus uiteindelijk het idee van QB and the Blizzards ontstaan. We staan hier aan de Vondellaan en je kunt zien dat dit nu een redelijk verwaarloosde buurt is. Maar in zo'n kamer als daar, waar wij vroeger woonden, zo'n voorkamertje, het zijn ook kamers die ze helemaal doortrokken hebben, maar er was vroeger een glazen wand tussen. Daar werd geoefend met QB and the Blizzards. Dus daar kon je net een paar versterkers neerzetten of oude radio's, wat je maar wilt. En dan ging mijn vader altijd boodschap doen, zaterdagsmiddags in de stad, want die kon niet tegen dat lawaai. Terwijl mijn grootmoeder daarentegen zei van, jongen, laat die jongens toch, dan haal je ze ook van de straat af. Nou, wij staan hier aan die Vondellaan, het is nou helemaal eigenlijk verwaarloosd. En nu staan we bij het huis, een goede 20 meter af van het huis waar Ilko Gelling woonde. En dat is aan het eind van dat blok, linksboven. Die woonden daar toen nog met 5 man. Nou, er was een grote slaapkamer en 2 kleintjes, dus dat moesten daar stond een stapelbed in en die andere, daar kon nog net Luid in slaap, de oudere broer van Ilko. Dus hier zijn wij eigenlijk begonnen, aan deze straat. En eindje verderop, aan het eind van deze straat kun je door het poppenlaantje en daarachter waren flats. En daar in de garage bij Wim Kins en Hans Kins, die toen ook nog in die band zaten, daar werden de spullen opgeslagen. Dus in deze buurt, zal ik maar zeggen, is QB and the Blizzards begonnen. Dus je kunt dan ook eigenlijk wel zeggen dat het een buurtbandje was. De mensen in de buurt hebben er niet veel van gemerkt. Ik heb het idee dat het allemaal wat meer overkwam bij die flat van de Kins. Daar zaten ook de fans, daar zaten ook Henkie Lauwers, dat was de eerste voorzitter van de QB and the Blizzards fanclub. En Henkie die is er nog steeds. Je hebt een fantastische patattent in het Blauwe Dorp. En in deze buurt merkte men daar niet zoveel van. Men wist nauwelijks dat wij hier woonden. Want het spelen vond ook op een andere plaats. En het repeteren dat werd al snel verlegd naar het Brandpunt. En naar Boele Geerts. Het punt waar we nog wel even op terugkomen. Nou, ik heb hier gewoond tot mijn 21ste. En toen kreeg ik een aanvaring met mijn tweede moeder en ben spoorslags vertrokken naar de Kollaslaan op kamers.

Nou, hier staan wij op een parkeerplaats. Midden in Assen, eigenlijk in het nieuwe gedeelte. Achter het Koopmans. Achter het Mercurius Centrum, Koopmansplein en zo. Eigenlijk vlak achter de firma Lampen. Die vroeger ook nog iets met de blizzards te maken had. Want die hadden vroeger een grammofoonplatenzaak waar Jan Venhuizen, onze toenmalige manager, werkte. En die ons voorzag van bluesmuziek. Maar waren we zo net op de plek waar het allemaal begonnen is. Nu staan we op de plek, op deze parkeerplaats eigenlijk, waar het brandpunt was. En het brandpunt, het was gevestigd in een oude school, waar een soort van, wat vroeger een lomschool was, zou ik maar zeggen. Een BLO. En ook een christelijke school was er in de buurt, waar jeugdwerk in gedaan werd. Nou mochten wij van die mensen die daar de scepters waaiden, mochten wij daar altijd repeteren. Maar als steekprestatie moesten wij dan spelen voor de kinderen die daar altijd kwamen. Dus daar hebben wij onze allereerste concerten hebben wij daar. En onze spulletjes waren toen eigenlijk een baskast, een paar versterkers en gitaar die op een oude bakfiets daar naartoe werden gezeuld en werden opgesteld. En dat was eigenlijk de plek waar de allereerste concerten zijn gegeven. En niet zoals veel denken, alleen maar bij Boele Geerts en Van Hemmen en hier in de Kolk of in Bellevue. Nee, de allereerste dingen die werden hier eigenlijk ten gehoor gebracht. We hadden toen een repertoire dat half en half een beetje. Ik was de man van de blues, maar hun waren daar nog niet helemaal. We hadden nog niet zoveel repertoire, dus we moesten de tijd wel volmaken. En dan speelden hun niet wat shadow-achtige muziek en wat Elvis en zo en dat soort dingen. Maar allengs werd dat meer blues. En hier is ook eigenlijk die fanclub ontstaan. Er oefenden ook nog meer bandjes in dat brandpunt. Je had Little Willie and the Strangers, The Sinister Silhouettes. En dat soort dingen allemaal, die speelt daar ook. Dus wij waren niet de enige hier in Assen. Ja, als ik zo rondkijk, dan zie je dat het heel moeilijk is om de exacte plaats te duiden. Want het moet hier ongeveer geweest zijn. Maar of wij nou precies op die grond staan, dat kan ik zelfs niet beoordelen. Maar ver kan het er niet vanaf.

0: Tequila!
1: Ja, de Torenlaan. De Torenlaan, daar bent we nou. En we zijn hier bij het pand. En als je goed kijkt, dan kun je het nog precies zien. Van de provinciale Drentse en Asser Courant. Nou, het pand is helemaal dichtspiekerd. Maar vroeger, daar zat hierachter. Daar zat de wasplaats van de mensen. Als ze van de drukkerij kwamen, dan konden ze zich daar schoonmaken. En daar had je dus de staalde kasten waar de overals in lagen. De lokkers, zeg maar, dat was hier. En daarachter, daar had je de grote pers. En ja, wat doe je nou? Zal de Lustra zeggen. Nou ja, ik heb hier 2 jaar van mijn leven heb ik hier gewerkt als corrector. En Ilko Gelling die heb hier een tijdje gewerkt als leerling fotograaf. En dat niet alleen, ook André Java heb hier gewerkt. De hele bekende Azenaren allemaal. Het was een bedrijf waar toen nog, of toen ik er kwam, net overdaan was aan het Algemeen Dagblad. Ik meen dat het NDU was of zo, of in die tijd. Het was in ieder geval in handen komen van een grote kraan. En het was, daarvoor was het een privé gebeuren. Het was van de heer Kleewits. En die woonde een eindje verderop in de Kloosterstraat op de hoek. En het was dus een bedrijf wat helemaal van één man was. Nou, hier, heel toevallig heet het hier Galerie Musquet. Maar dit was vroeger de redactie. Dus in die tijd zaten daar mensen als Ton Hulst, André Java, Fouke Adema, legendarische sportverslaggever. Die ook nog ooit verkering had met een dochter van Kleewits en zich naar boven begaf via lakens en de brandtrap en zo. En Wout Jansen, die later industriepromoter werd in Emmeloord. De heer Drenten die was hier hoofdredacteur. En Henk Marks deed landbouw. En de heer Otter die hier, nog aan de die hier ook woonde aan de Torenlaan. En ik denk dat de familie er nog woont. Die beheerde de fotografie afdeling. Nou, ik zat daar. Dat is niet meer zichtbaar. Want inmiddels loopt dwars door dit gebouw loopt een straatje. Die dan weer naar een parkeergarage gaat, waar volgens mij bijna nog iets in staat. Maar goed, dit terzijde. Een stukje oude Assen weg. Je had hier ook nog daarachter het zaaltje, achter de redactie. Hier op de hoek was een deur. En in het zaaltje, dat was eigenlijk de recreatieruimte. Als er pauze was, zat iedereen daar koffie te drinken en zijn broodje te nuttigen. Want het was toen een andere tier. Maar in dat zaaltje, daar had je dus ook altijd vaak exposities van kunstenaars uit Assen. Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd, want we zien hier toevallig ook nog een paar broodstaf in de zang. Dus dit is niet zo gek veel veranderd.

0: De muziek die hij tussendoor hoorde in Volg het spoor terug, had hij misschien weer door waar hij woont heeft en wat hij daar beleefd heeft, die was van The Champs, Tequila. En dat was Harry's Blues voor vandaag. We maken door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Nog een hele plezierige avond.
1: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
3: Productie en techniek, Freek Meijendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: The Coterie, dat is een folkband uit Dublin. Dit komt van het album A Swing to Folk. En daarop staan covers van Paul Simon, Leonard Cohen, Phil Ochs en dit nummer van The Beatles, The Coterie, If I Fell.

The Coterie, If I Fell. De Engelse zanger Mark Winter had bij Decca Records al twee grote hits gehad. Image of a Girl en Venus in Blue. Hij stapte over naar Pi Records en daar begon hij met een cover van de Beatles. Mark Winter and I Love.

0: ben iemand die zijn ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met Jan Mulder. De man die van Winschoten naar Brussel ging, toen naar Amsterdam en nu in Bussum woont. Van voetballer word ik columnist. Een man met hele eigen opvattings.
2: Laten we eerst even zeggen dat we hier bij Jan Mulder thuis zitten.
0: In zijn schitterende villa in het groene loven van het Gooi.
2: Ja, Bussum heeft het hart, zag ik wijs aan. En dat denk ik van, als je dat in het Drents vertaalt, dan is het Bussum heeft het hart. Dus Bussum is geweest. Maar Jan, jij woont hier al, hoe lang? 30 jaar?
0: 30 jaar. Knap, hè?
2: Ja. Dat is een groot verschil met Winschoten natuurlijk.
0: Nou, Bussum?
2: Ja.
0: Nee. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, ik vond Winschoten, dat was een mooie stad.
2: Ja.
0: Vroeger. Maar nou ook niet meer.
2: En de Mulders.
0: Bussum hebben ze net zo verkankerd als Winschoten. Dat is wel een overeenkomst. Alles gesloopt, leuk binnen, stadje verwoest. Nee. Ja, de Vissersdijk weg. Dommering weg.
2: Dommering, de Blauwe Zaal.
0: Het huis van dominee Visser weg.
2: Ja. Maar hoe was het?
0: Dat soort dingen, van die karakteristieke dingen. Allemaal weg voor winkelpromenades. Nou ja, hou koek.
2: Hoe was dat vroeger in Winschoten? Ik bedoel, de Mulders, wat voor gezin was dat eigenlijk?
0: Klein middenstandse milieu, hè?
2: Ja.
0: Ik hield van mijn vader, harde werker.
2: Wat deed je vader?
0: Schoenmaker.
2: Dan? Schoenmaker?
0: Ja. Ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Heel gek.
2: Gewoon, wat waren dat voor mensen? PvdA?
0: Ja, is echt. Ja.
2: Ja,
0: dus het, jawel. Mijn vader zat toen zelfs nog een beetje erin, in de plaatselijke Partij van de Arbeid gedoe. En hij is eruit gestapt, ik weet niet precies meer dat was. Om een bepaalde reden, mijn vader was al vrij impulsief. Iets met de Partij van de Arbeid in Indonesië.
2: Ja, van Heus en zo.
0: Dat was hij het helemaal niet mee eens. Toen is hij eruit gesteld.
2: Ja, net zoals Reels de Beek, die was het toen ook niet mee eens.
0: Ja. Mijn vader was een principieel iemand. Als ik bedoel, maar je bent links of niet of zoiets, dat soort dingen. Dat heb ik ook wel van hem.
2: Ja, jij bent ook.
0: Radicaal.
2: Ja, ja.
0: Alles of niks. Ja. Niet met standpunten niet gaan schipperen. Geen. Compromissen.
2: Nee, zoals,
0: is dat woord?
2: Zoals de PvdA. No.
0: Dat doe je wel thuis.
2: Ja.
0: Ja, ik moet toch even aan mijn imago voldoen als vrouw, snap je? Ja.
2: Maar ik bedoel, Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel toch wel bekend. Vooral in de sport, hè? Je hebt Klaas.
0: Klaas Nienega was mijn idool van voetbal.
2: En Arie Haan. Ja. En, maar verder kreeg hij toch ook nog wel wat mensen zoals Jean-Pierre Ravi.
0: Isga Meijer heeft in een Winschoten.
2: Ook oorspronkelijk een Winschoten.
0: Ja.
2: Koos van Dijk.
0: Ja. Nou ja, mijn brood zat er vaak hoor.
2: Ja, nee, maar Koos.
0: Winschoten, het was het drugscentrum van Europa.
2: Nou, dat is het nog wel een beetje. Ik bedoel, als je die Duitsers die komt.
0: De invoer was enorm.
2: Ja, het pleintje en dergelijke.
0: Ja, dat is mij ontschoten.
2: Ja, toen was je al weg zeker?
0: Ja, naar mij gebeurd. Mij treft geen enkele schuld. Nee.
2: Nee, want wat Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel uit.
0: Op de een of andere manier was het een leuke, karakteristieke stad. Vanwege de taal, Joodse inbreng.
2: Ja.
0: Winschoten was een dat Jiddische humor en zo. Dat wil ik nou niet meer pronken. En ik heb er ook helemaal niks van meegekregen. Maar toch een beetje wel. Dus het taalgevoel en zo misschien wel. Zo'n soort van humor hebben Winschoten zo.
2: En hoe ging dat? Jij ging naar de lagere school en de middelbare school, denk ik.
0: Lagere school en dan HBS, hè?
2: Ja.
0: Johan Modastraat, ook dus weg.
2: Ook nog een voetballer met een beetje brains dan?
0: Nou, dat heb ik gekregen. dat was toen nog niet echt aan de orde, hoor.
2: Nee, maar ja, jij bent toch.
0: Nee, maar ik was een voetballer met kunst, weet je wel. Brains gaat een beetje ver, maar Ik kocht wel eens een schilderij.
2: Ja.
0: Dat was het.
2: Dan zat je in Brussel natuurlijk wel redelijk. Want dat is natuurlijk wel toch een heel andere stad als Amsterdam. Ik bedoel, zeker qua grootheid en...
0: Ik moest naar Noordwijk natuurlijk hier naar Ajax gaan.
2: Ja.
0: Ja, Amsterdam vind ik echt een dorp.
2: Ja, vergeleken met Brussel
0: zeker. Ja, maar Brussel was dan wel meer burgerlijk en zo, weet je wel. Maar toch, toen ik daar kwam, minder hoor. Dat was toen nog wel leuk. In 64, 65. Dat was dan wel gezellig. Ik vond het heerlijk daar. Ik heb me dan meteen thuis gevoeld.
2: Ja, voelde je...
0: Ook bij die club.
2: Ja?
0: Dat was ook, het is nog altijd een amateurclub.
2: Maar je voelde je daar ook wel thuis? Want ik heb er een paar keer ben ik er geweest met de band en zo. En dan waren er een heleboel van die mensen die verstonden wel Nederlands, maar die vertikten om het te praten en zo.
0: Dat wel. Maar waar ik bij Anderlecht is, dat is meer een Brusselse club. Dat plat Brusselse dialect. Hè? Van de stok kan ook niet fatsoenlijk. Nederlands of Frans.
2: Dat was toch een vriend van jou wel een beetje? Hè?
0: Jawel, ja. En bij wijze van spreken was dat plat Winschoters. Het leek wel een beetje op dat plat Brussels. Heel gek. En ik heb daar altijd... Ik kwam daar in ongeveer dezelfde club als WVV. Anderlecht is een amateurclub. Ook helemaal geen instituut, wat ze zeggen.

0: dat Brussel, ja, ik ben er ook twee geweest met de band. De, ja, dat zijn allemaal van die rare verhalen, want wij zijn toen Hotel Ciru, kun je dat herinneren, met die grote
1: Martini? Nee, Adi, nee, nee, er zijn ongeveer 1000 hotels in Brussel. Deze heb ik net niet
0: meegemaakt. Nee. Nee. Daar ben wij toen aangetrapt.
1: Ik weet nog wel dat het eerste hotel waar ik kwam was de Prince de Liège. Daar gingen we naar binnen. Daar zat Adamo.
0: Oh, ja, ja,
1: met zijn
0: ja, ja,
1: hondje op schoot. En dat was wel een onvergetelijk beeld, om jullie het waar te zeggen. Met een Russisch ei. Prins de Liège, ik kan het nooit vergeten.
0: Nee, wij zijn twee keer verwijderd uit het hotel vanwege...
1: Dus praat niet over muziek met mij, want dat is echt...
0: Nee.
1: Adamo, Rocco Granato.
0: Ja.
1: Ja, sorry.
0: Nee, ik wou het ook niet over muziek hebben, nee, maar... Nee, toen ben je, dus je bent, daarna ben je hier in Bussum beland.
1: Ja.
0: En jij zit hier nou... En gelukkig ben jij een andere kant op gegaan, want de meeste voetballers in die tijd, die gaan toch een sigarenwinkel.
1: Ja, dat is een beetje betrekkelijk hoor. Ik hoor mezelf ook wel eens zeggen, nou, ik ben blij dat ik niet voetbaltrainer of zo ben geworden. Maar ach, aan de andere kant leek me dan wel weer leuk ook. Kijk, mijn leven is wel beter. Of ja, ik geniet van mijn leven, dat het schrijven en zo. Daar heb ik ook een soort van talent voor het stukje schrijven. Ik bedoel, ik voel me hartstikke goed, maar toch is het beter voor een mens om te blijven doen wat die is en waar die goed in is. Ik voel dit altijd als een soort van surrogaat.
0: Oh,
1: dat is het, ik bedoel, dat is misschien onzin. Maar ik ben net geen, ik doe wel eens deskundig over het voetballen en zo, maar dan denk ik ook, ja, we slaat dat op? Ik ben van alles net de helft, hè.
0: Ja, maar de meeste lui die werden dan op een gegeven moment, als ze niet meer voetbalden, dan hadden ze dan toen in die tijd dan had je een sigaren zijn.
1: Ja, maar de pest is ook, je moet ook niet gaan voetballen.
0: Nee.
1: Je moet in je dorp, in dit geval in Winschoten blijven. Schoenmaker, de schoenenzaak voortzetten. Dat is het beste.
0: Dan een beetje Rijn de Graaf in Veendam.
1: Ik heb altijd bewonderingen voor mensen die blijven waar ze zijn. Mijn broer Henk, die zit nog altijd in Winschoten.
0: Met hoeveel man waren jullie thuis?
1: Twee.
0: Twee, dus.
1: Hij was een nakomelingetje. Ja. 11 jaar jonger dan ik. Henk, die is een Winschoter. En dat is op een of andere manier heeft een soort kracht.
0: Maar ja, terug...
1: Ik ben zo'n would-be-figuur geworden. En ik koketteer daar nu niet mee. Ik meen het erg.
0: Wow, dat weet
1: een
0: ik
1: Een soort
0: niet.
1: Van. Ja, eigenlijk wel.
0: Heb je er last van?
1: Nou, soms wel. En dan denk ik, ja, wat. Ik bedoel, dat komt ook door je leeftijd of zoiets. En waar is dat allemaal? Waar gaat dat naartoe? En waar heeft dat voor echt een nut allemaal?
0: Moet je niet over nadenken.
1: Woon ik in Bussum? Nee, maar ja, soms eventjes wel. Ik bedoel, man, in Bussum wonen is een keurige laan.
0: Ja, maar ik woon ook in een keurige laan in Rome.
1: Ja, nou, niet doen.
0: Ja, maar ik kan moeilijk terug aan dat rode dorp in Assen, daar was een echte arbeidersbuurt, hè?
1: Ja.
0: Waar iedereen dus TVA op de deur had. En, maar ja, dat is inmiddels al
1: lang. Ja, dan maakt het ook niet uit waar je woont of zo, maar ergens ook. Ja, ik heb verder niet zoveel met Bussum, ik ken niet weinig mensen. Ik ben dan meer in Amsterdam, maar ja, dat ben ik ook niet echt.
0: Nee, en Winschoten kun je die weer terug, want iedereen, dan denk je van, nou, dat was toen mijn...
1: Ja, dat wil ik nou ook niet meer. Mijn moeder woont er nog.
0: Maar als je daar komt, dan is het ook...
1: Nee, dat komt ook door dat gesloop van die stad. En die hele stratenweg. Dan ben je er toch minder mee verbonden. Weet ik, als ze dat zo hadden gelaten... Dan zou ik daar bij wijze van spreken vaker naartoe gaan. Of dan ben je er meer...
0: Kom je er nou wel eens, hè?
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Je moeder woont daar maar...
1: Ja. Nou ja,
0: behalve bij je moeder ga je wat...
1: Nee, ik heb geen vrienden of zo. Ja, Henk en zijn vrouw. Maar ja, dan houdt het ook wel op.
0: En verder...
1: En broer, die vrienden die ik toen had, die zijn er ook allemaal weg.
0: Die wonen ook niet meer in Winschoten.
1: Dat is ook weer zo'n probleem. Ja. Die hoorde ik wel eens van mijn moeder dan ook. Dat is Oost-Groningen. Dat heeft ongeveer de grootste werkloosheid, dichtheid, hoorde je dan van het land. Maar ik vond dat eigenlijk wel aangenaam, hè. Geen industrie, geen NAVO-basis, geen helikoptergedoe, geen magneetzweefbaan er naartoe in godsnaam. Mooi alleen, dus de dorre land. Dat vond ik mooi. Ja, mijn moeder zegt dan over, ja, dat Jan, alle jonge lui gaan weg. Ja. Die moeten werk hebben. Dus er zit ook weer iets in. Dus dat zo'n winschoten volgepropt wordt met HEMA's en dingen, dat heeft economische zin, maar ja. Ik vind het verschrikkelijk.

0: Ik half mijn winst schoten, maar het zegt me ook weinig. Ik kan het heel moeilijk onder woorden brengen.
1: Dus je bent eigenlijk toch een soort van zwerver geworden?
0: Ja, maar dat ben ik ook niet. Ik ben geen avonturier. Ik hou niet van reizen.
1: Nee. Maar je hebt het wel druk natuurlijk. Ik bedoel...
0: Nou ja, ik ben echt... Daar hou ik wel van. Ik ben iemand die ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant. Dat is, ja.
1: 30 jaar in Bussum.
0: Nou, jij weer. 40 jaar met je vrouw.
1: Ja. Nou ja, ik ben ook met de Groningse woning samen. Ja, uit Appingedam.
0: Ja.
1: Dus,
0: oh ja?
1: Ja, maar dat is wel...
0: Ik kwam laatst...
1: Dit is wel goed van
0: onze
1: mij.
0: Onze premier Kok tegen, die zei... Je hebt ook een Groningse vrouw.
1: Oh ja, is die van...
0: Sappermeer.
1: Oh ja,
0: zijn vrouw. Ik ook. Ja? Ja, goed hè. Hij zei, je moet ze even leren kennen. Maar dan gaat het ook nooit meer voorbij.
1: Nee, voor mij is het wel goed. Want ze is recht door zee en zo. Dus, ja. En het is ook een van de weinigen waar ik naar luister trouwens, moet je zeggen. Weet je wel, zo met Drenthe ook, weet je wel.
0: Dus je zit hier bij een vrij saaie iemand.
1: Boah.
0: Eigenlijk wel, ja. Ik heb dan een beetje zo'n halve bekende Nederlander gedoe.
1: Ja, maar iedereen kent jou wel natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ook door Baan en Verdorp, natuurlijk.
0: Ja, die televisie, dat is verschrikkelijk, ja.
1: Ik kijk er wel eens naar. Soms denk ik ook wel van... Dan koop ik ook een stelletje verhuurbelangers, weet je wel.
0: Nou ja, aan de ene kant vind ik het altijd gezellig om daar naartoe te gaan. Het is een soort wegwerpartikel, s'avonds om 11 uur. Dat heeft wel iets leuks, vind ik. Die gaan er met plezier naartoe. Maar ja, dat nou je levenswerk... moet worden op het eind van de carrière. Ja, dat is... Ja. Maar je moet je schikken, hè? Dat vind ik wel. Ik schik me in wat me op mijn weg tegemoet treedt.
1: Het gier zoals het gier.
0: Ja, zoiets. Ja. Ik hou van ik ben geen zoeker of zo. Het voetbal ook. Ik heb me altijd als 6-jarige jongetje... een voetbalster gevoeld. Nou, dat is er wel half uitgekomen. Dat vervelend met voetbal is dat stopt. Net zoals met balletmensen. Ja. Je bent 30 en het houdt op.
1: Ik ben heel erg veel van voetbal, maar bij mij gaat het helemaal weg en zo, op een of andere manier.
0: Nou ja, die sport is helemaal veranderd.
1: Ja.
0: Dat is die commercialisering en veel te veel op televisie en zo.
1: Nee, ik kijk niet eens
0: meer. Het spel zelf ook is beter geworden.
1: Het is wel beter geworden.
0: Sneller, maar

0: Het dus daardoor minder aantrekkelijk. Ja. Weet je wel, je hebt minder speler als Piet Keizer of Robbie Renzebrink. Een lange dribbelen, zo, dat kan niet meer. Je wordt onderuit geschopt. Voordat je als publiek ervan kunt genieten, ligt het spel alweer stil. Dat is een beetje de makker van het moderne voetbal. Het zijn twee legers die tegen elkaar opbotsen. Ja, bij wijze van spreken is de techniek beter nu, maar je ziet het minder. Je kunt niet meer genieten van een mooie klassieke aanval over de wing.
1: En het is ook langzamerhand is het ook ja. Ik vind het de bijsmaak van voetbal. Het voetbal is niet meer. Ik ging nog wel eens kijken bij de pupil van Achilles. Dat vond ik dat prachtig op zaterdagmiddag. Dat deed nog iedereen zo als het bedoeld was. Maar als ik dan naar die grote wedstrijden zit te kijken, dan denk ik van, ik heb het wel gezien of zoiets. Ja. Ik vind ook niet dat het echt beter is geworden. Ik bedoel, zo'n elftal wat nou voetbalde bijvoorbeeld tegen Turkije, dat vond ik niet zo goed als.
0: Precies dat. Dat hebben we meer dan genoeg gehad. Cruijff, Van Basten, dat komt echt niet meer terug.
1: Nee.
0: Dat was echt de wereldtop, hè. Voor zo'n klein land als Nederland, geweldig. Dat komt niet terug. Dan moet je al zo'n mazzel hebben met één zo'n fantastische speler.
1: Ja, een Kluiver kan eigenlijk ook niet tegen.
0: Nee, dat is echt allemaal zoveel minder dan Van Basten en Cruijff. Kluiver, ik was veel beter.
1: Ja, want ik zeg dat gisteravond iedere keer. Ja,
0: van die wijze, sorry, kan er geknipt worden. Want dit zetten ze in advertenties.
1: Ah, ben je bezorgd,
0: voor het radioprogramma Jan Mulder, dubbele punt.
1: Nee, dat. Ja.
0: Ja, eigenlijk wel. Nee, maar nee, Kluivert heeft het net niet.
1: Kwam jij vroeger wel eens bij Dommering? Dommering had, dat was dan vroeger de blauwe zaal, had je.
0: Oh, ja. Dan ging je naar de bioscoop, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel een soort nostalgische
1: wat
0: plek.
1: Wat is daarmee gebeurd bij die Dommering?
0: Nou ja, daar staat nou een HEMA. Weet je, dat is toen door projectontwikkelaars.
1: Dus het is opgefikt, hè?
0: Ja. Nou ja, dat was eigenlijk ook een dubieus brandje. Ja. Om je de waarheid te zeggen, dat heb ik nooit echt geloofd. Ik heb later nog wel. Zocht Dommering zelf, George Dommering. Die is laatst overleden trouwens. Contact met mij, hij heeft me wel eens dingen opgestuurd van Dommering, oude foto's. Maar dan merkte ik ook aan dat die brand. Het ging hem niet echt aan het hart. Ik lag met tranen, maar de baas zelf, Dommering zelf, die vond het wel best.
1: Ja.
0: Snap je? Ja, dat vond ik een beetje.
1: Ik weet nog wel dat wij daar.
0: Leuke mensen, maar dat was een tikje.
1: Wel eens moesten spelen. En dat kon dan alleen onder het mom van dat er. Dat werd je ingehuurd door een dansvereniging. Want anders mochten die. Die middag daar, smiddags, dat was een marineel. Die mocht daar anders niet zijn. Ging onder een soort van camouflage. Dan kwam er eerst een man en die vertelde, die moest je lid van die dansen. En die zei, nou vanmiddag dan dit en dit en dat. En dan kwamen wij daar en dan stond het helemaal vol. Maar het had niks met die dansen. Dat ging waarschijnlijk om een vergunning of zoiets. Maar, dat was dan altijd bij George Dommering. En het was altijd wel heel gezellig daar. Ik vond het een prachtig mooie oude zaal.
0: Ja. Ja, zeker die bioscoopzaal.
1: Ja.
0: En de blauwe zaal, ja, was ook van dansleus.
1: Daar zag je Koos van Dijk staan en Arie Haan en zo en al dat soort figuren toen in die

0: Bij de Haan heb je niet zoveel zeker of wel?
1: Nee. Nee, maar die was ik jonger dan ik.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog wel eens ruzie mee gehad.
0: Ja, want ik zeg maar in Stuttgart met carnaval.
1: Maar toch later is het wel goed als ik hem nu tegenkom. Jawel, ja. Ja. Maar dat is ook zo iemand die, die komt uit Winschoten, maar die daar heb ik nog nooit één woord plat Gronings mee gepraat. Die doen dat niet.
0: Die doen
1: snapt
0: dat niet.
1: Snapt u?
0: Ja.
1: Weet je wel, opeens zijn ze dat kwijt.
0: Ja,
1: weet je, Arie was ook iemand die was een week bij Ajax en
0: dus sprak je
1: Jordanees.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: waren dus de echte Amsterdam, of tenminste denk je dan.
1: Ja, maar goed, dat is ook wel weer vertederend, maar ja.
0: Grote jongen gaat naar
1: stad. Nou ja, ik heb wel bewondering voor zijn carrière.
0: Ja.
1: Geweldig. Die was beter dan men hem toe dicht. Zeven Europa Cups of zo.
0: Ja. Kampioen met Anderlecht.
1: Ja, die had minder talent dan ik, maar veel grotere carrière eigenlijk. Dat is dan ook wel een beetje toeval hierna dat je in een goed elftal belandt. Maar ook, dat is ook niet helemaal toeval. Goede voetballer.
0: Ja, goed speler. Ja,
1: toen hij naar Anderlecht ging, daar heeft hij zich echt ontwikkeld. Bij Standaard Luik, dat is echt een spielmacht en een kracht.
0: Ja, die doelpunt tegen Argentinië, die herinneren zich ook.
1: Nou ja, dat soort dingen. Dat is wel legendarisch. Duitsland en Italië.
0: Ja, die bal van Medjov, 35 en zo.
1: Nou, dat was toch mooi
0: gezicht. Ja, nee, maar die Zoff.
1: Die Meijer, die keeper Zoff, van Duitsland.
0: Zoff en Meijer.
1: Ja.
0: Ja, was wel goed. Ja.
1: Geweldig. Ik geloof dat ze op Anderlecht nog altijd Argentinië zeggen als iemand van ver schiet. Ja. Wat mooi, hè? Echt dankzij Arie.
0: Ja. Die andere jongens, die ken jij dus verder, Koos, die ken jij dus verder niet zo goed.
1: Nee. Nee, die zag ik dan altijd wel door de lange straat lopen, maar dat is ver voor de tijd van Herman Brood. Dus, ja, daar ben ik verder bij. Maar ik was ook niet iemand die in een scene zat of zoiets.
0: Nee.
1: Ik was echt een keurig jongetje, een dromer van een voetbalcarrière bij Real Madrid.
0: Ik droomde. Een jongensboer.
1: Ja, ik was een Bob jongetje, Evers. Keurig jongetje.
0: Bob Evers,
1: nou ja, dat las ik ook wel.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, Arie van der Heijden, of wie schreef die? Willy van der Heijden.
0: Willy van der Heijden, ja, ja.
1: Maar die zo iemand was ik. Ik zat echt niet achter meisjes aan of het café en nooit. Voetbaldromen.
0: Ja. Ja, dat was toen ineens afgelopen met de blessure toen in...
1: Ja, dat heeft mijn één kant...
0: Dat heb je al natuurlijk wel... Pijn gedaan, toch wel. Ik bedoel...
1: Ik vond dat toen verschrikkelijk, maar ook... Ik weet nog wel dat ik heb toen een half jaar een beetje thuis zitten mokken of zo. Weet je wel, je weet ook niet wat je moet doen. Ik wilde toen een kunsthandel of zo beginnen. Ja. Ik geloof zelfs ooit een antiekzaak. Ja, gek hè. Maar toen vroeg iemand een keer een stukje te schrijven. Toen is mijn andere leven begonnen. En ik heb er ook nooit over ingezeten. Dat ik niet meer speelde. Terwijl ik zo van het voetbal hield.
0: Maar je hebt
1: heel
0: verder,
1: vreemd.
0: Ja, en je hebt verder ook niet nagedacht over van... Je hebt nooit iets gepland en zo.
1: Nee.
0: Dat vind ik mooi.
1: Weet je, dat is
0: dat
1: dan ook...
0: Dat vind ik mooi.
1: Jawel, maar dat is dan... Alhoewel, wij verdienden niet zoveel. Maar dat komt dan ook wel een beetje... Doordat ik heb toen die keus om voetbalprof te worden wel bewust genomen. Dus dat ik niet door ging studeren. Omdat ik veel geld verdiende in die tijd. Zo. Dus ik niks plannen. Dat komt een beetje met de steun in de rug van een soort... bedrag waar ik toen van Anderlecht kreeg. Een soort financiële steun. Weet je wel. Ik zei, nou, ik zie wel. Ik ben niet helemaal gek. Ik red me altijd wel. En ik ben inderdaad ook geen ambtenaar die alles voor
0: zijn. Ik vind het leuk dat iemand dat niet plant en zo. Dat vind ik goed.
1: Maar goed, dat is niet alleen van mij hoor. Dat doet geen enkele voetballer. Ik heb het nu wel eens met Juri, mijn zoon. Ja, die
0: lijkt al op jou.
1: Ja.
0: Heeft ook iets... iets
1: een soort windschoten motoriek. En hij praat bijna
0: ja,
1: ook.
0: Ja, maar heeft ook een soort van non-voetbal humor of zoiets. Ja. Een andere soort van, ja. Van scherpte. En,
1: nee, maar ik merk, ja. Ik merk aan hem dat hij ook niet weet wat hij straks moet doen, hoor. Want dat is juist ook wel een kracht. Dat loopt wel los. En ik heb er wel vertrouwen in jullie.
0: Hij zit natuurlijk daar bij een prachtige club. Want dat vind ik nog steeds de mooiste club van Duitsland natuurlijk.
1: Traditionsverein.
0: Ja. Traditionsverein. Ja. En de Kolenport, hè.
1: Ja. Ach, man.
0: Ja, kom je daar wel eens?
1: Ja, de laatste 2 jaar minder. Omdat, ja, Juri was zo geblesseerd ook, hè. Nee. Nu wel weer, ja. Mijn vrouw gaat er vaker naartoe.
0: Woont hij daar, hoor?
1: Moet hij. Nee, Juri woont in Enschede.
0: Hij blijft op en neer gaan.
1: Ja, maar 3 kwartiertje nu. Ja. Zijn vrouw houdt erg van Enschede. Een Noorse? Maar gek op Enschede. Ja. Praat Tukkers. Een Noorse die Twents praten, dat kan ik je aanraden, hoor. Dagelijks genot.

0: Maar ik vind dat wel mooi. Ik bedoel dat mensen, Jean-Pierre Arie, die zei gisteravond, die zei iets van, ik schrijf die gedichtjes omdat het ordent, de chaos die het leven eigenlijk is, ordent die daar. En als je Hanna Kuur dan hoort, dat is de dirigent van de Wiener Philharmoniker, die zegt ook iets zoiets over muziek. Van buiten is het chaos en door die muziek kan ik het ordenen. Want je weet toch nooit hoe het afloopt natuurlijk, hè? Dat is een wel een beetje
1: Ik hoorde hem ook zeggen, ja, dat die, want het ging over de dood.
0: Hè, ja.
1: Dat hij het wel fijn zou vinden als hij in zijn werk voortleeft.
0: Ja,
1: dat heb ik niet echt.
0: Nee.
1: Jij?
0: Nee, ik ook niet.
1: Of wil je nog altijd dat ze nummers draaien als je 100 jaar dood bent? Nee, interesseert het je?
0: Nee, dat
1: die hoor ik of wel een beetje?
0: Die hoor ik toch niet weer.
1: Nee, maar andere mensen.
0: Ja, nee, daar denk ik nooit over na. Nee, dat lijkt mij niet, zo ben ik helemaal niet.
1: Het lijkt me ook een hopeloze opdracht, want zelfs bijvoorbeeld Shakespeare of zo, dat is over 300 jaar ook vergeten.
0: Dat wordt ook niet gelezen.
1: Het is echt niet, dachten ze dat het café in Bussum was.
0: Ik heb de complete...
1: De Shakespeare.
0: Ik heb de complete works, maar ik ben niet verder gekomen als de Tempest of de Storm, weet je wel, dat is de eerste meteen.
1: Nee, maar goed, dat is dan, die heeft een oeuvre,
0: ja.
1: Dat is onsterfelijk, is
0: ik
1: die
0: denk
1: man.
0: Wel, maar ja. Mozart en zo, die blijven ze wel spelen, dat kan niet anders, dat is zo goed, en Bach en zo, dat overleeft het wel. Dat vast wel, ja, maar wij niet.
1: Maar ja, misschien heb je ook ongelijk dat QB en de Blizzards...
0: Het wordt wel veel gedraaid op begrafenis.
1: Ja,
0: nee, maar Blizzards wordt veel gedraaid op begrafenis. Dus sommige nummers. Ja. Dat denk ik, ja.
1: Nee, om de boel nou te ordenen.
0: Ja.
1: En om het leven in het jaar. Nee, ik vond het een beetje gekunsteld. Maar misschien, ja, voor hem geldt dat misschien wel, voor mij niet.
0: Ja, maar dat is de uitkomst, dat je toch niet op een gegeven moment weet wat je dus overkomt. Omdat, ik had het er vanmiddag met Albert nog over, onlangs naar dat rapport Oosting en zo. En ja. Die mensen die van de ene dag die er niks aan kunnen doen, dat het zomaar gebeurt. Dus het leven is natuurlijk wel heel betrekkelijk.
1: Misschien wel die mensen die er niks aan kunnen doen?
0: Nou, die mensen die daar in die wijk wonen, in Enschede natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Dus je kunt, dit kan maar zo over zijn. Dus. En wat dat betreft leven wij natuurlijk wel aardig en zo. Ik bedoel, je denkt er verder ook niet meer bij na, gewoon.
1: Nee.
0: Het gaat gewoon zoals het gaat.
1: Ja. En maar soms denk ik wel, om er een beetje zin aan te geven, kan soms ook geen kwaad.
0: Nee.
1: Maar ja, wat is dat? Ja, wat is dat precies?
0: Dat is moeilijk.
1: Zin, ja.
0: Sean Connery zei al, van, je moet niet, zo gauw je gaat denken hoe oud je bent, dan is het mis. Dat vind ik ook eigenlijk wel. Ik ben, met een dag ben ik 60. Dank u wel.
1: Maar je ziet er nog geweldig uit.
0: Maar ik denk er verder nooit bij na eigenlijk. Van, heel af en toe heb ik wel...
1: Adriaan
0: van...
1: Morriens helaas. Ik ben 88, maar ik zie naar haar dus 78. Ja. Dus je kunt nog wel even vooruit.
0: Maar...
1: Het beste is gewoon zo snel mogelijk dood.
0: Ja.
1: Dat meen ik ook nog. Dat je geen tijd hebt om eraan te denken.
0: Ja,
1: maar het schijnt ook nog wel echt zo te zijn. Ik heb me wel eens aan mijn oma gevraagd, die ook 88 was. En was dat? Ja, een flits. Maar ja, ik vertel oud nieuws. Ja. Maar ja, geef me even zin in het leven, Annie.
0: Nou ja, ik heb. Ik maak gewoon muziek. En dat vind ik leuk om te doen. En waarschijnlijk is dat ook meteen de zin gewoon.
1: Ja.
0: Als je maar een beetje naar je zin hebt.
1: Maar ja, ik voetbalde dus en het was leuk om te doen, maar dat doe ik niet meer. Nee. Dan schrijf ik stukjes voor de Volkskrant.
0: Maar,
1: is dat zinvol?
0: Ja, ik weet niet, als je er zin aan hebt.
1: Ja.
0: Dan.
1: Ik heb er wel zin in.
0: Ja.
1: Het is toch geen grootse worp? Soms dan denk je toch, ik moet meer. Ja, dat veeg ik ook meteen van tafel.
0: Ja, ja maar meer willen mensen altijd gewoon.
1: Ja, maar meestal bedoelen ze dat dan materieel.
0: Ja, dit.
1: Ja. Ja, daar gaan we niet om.
0: Nee, daar heb ik ook... Heb ik,
1: weet je wel, dat je... Zelfs het feit dat je je talent helemaal moet... uitputten, hoe zou ik het zeggen, benutten, weet je, dat vind ik zelfs niet eens. Maar, ja, het is gewoon moeilijk.
0: Ja, ik vind, ik heb dat toch altijd nog wel, ik zit ook wel eens van thuis van, godverdorie, weet je wel, maar dan pak ik het toch maar weer op. Het is wel moedig hoor, vind ik van mezelf altijd. Maar ik wil ook niet verzuimen in de ellende.
1: Maar ja, goed, waar zei je dat jij woonde? Rolde?
0: Ja.
1: Ja. Ik wil niks van Rolde zeggen, maar... Buenos Aires is toch beter misschien.
0: Ja.
1: Dat is, het is al te laat om te vertrekken.
0: Nou ja, maar...
1: Een heerlijke stad. Het leven. Rolde. Het woordje. R-O-L-D-E.
0: Ja, nou, ik vind het wel prettig daar, want ik heb eigenlijk nooit een vaste woon- of verblijfplaats gehad.
1: Nee.
0: Ik leefde eigenlijk meer als een soort van koffer die uit in en uit werd gepakt.
1: Ja.
0: Dus ik heb natuurlijk bij die band wel alles gezien. Ik ben van Zweed tot aan Gadameer geweest. En ik ben in Tsjecho geweest met die club.
1: Ja, maar ja, geweest.
0: Ja.
1: Ja, als je, ja,
0: nu reis ik nog altijd rond. Dus dat is natuurlijk wel...
1: Ongeveer door Drenthe.
0: Nee, door Nederland, België. En ik kom dan geregeld overal. Want ik heb toch wel een soort van... Ik hou wel een beetje van klassieke muziek. Dan ga ik eens Bach achterna. Dan ga ik eens naar Leipzig, naar de Thomaskirchje. Of ik ga eens kijken in Praag, waar ik een fantastische stad vind.
1: Ja.
0: Naar de Villa Petramka, waar dan de Mozart... En Budapest en zo. Dat vind ik... Ik hou wel van dat oude... Een beetje vergane glorie van de KNK-monarchie, weet je wel. De Habsburgers en zo. Dat vind ik mooi. Gewoon met mijn vriendin daar in de Augustinerkeller met een verlopen accordeonist zo.
1: Ja.
0: Weet je wel. En dan hij nog even... Ik zeg, ik moet even mijn haar kammen en zo, weet je wel. Die man kan het helemaal niet spelen, maar ik vind het prachtig, zo'n man in zo'n... En daar hou ik wel van dat soort reisjes en dat soort melancholie. Daar zit het wel een beetje in. Ik hou wel van dat soort grandeur. Van voorlopig grandeur althans.
1: Mm.
0: Dus ik ga wel vaak op reis en zo. Maar ik doe er wel wat mee. Ik kijk wel... het is altijd een soort van nut. Maar ja, daar kun je dan ook weer over twisten.
1: Ja, nutteloos, zinloos.
0: Ja, kijk, je kunt natuurlijk ook, zoals Erwin en ik in de auto zitten, Erwin Java. Ken je André nog? Was een goede voetballer. André Java.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo'n donker, zo'n jongen. Ja. Zeker wel.
0: Ja.
1: André Java.
0: Ja. Maar Erwin, die speelt gitaar bij mij. En wij zitten ook altijd in de auto al 14 jaar. En dan hebben we het ook over de besprekende toestanden in de wereld, à la Hilterman van vroeger. Maar op laatst deugt er natuurlijk niks meer, behalve wij tweeën.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel graag. Ja, uiteindelijk deugt dan niets meer, weet je wel. Alleen kut is oké, zeg ik dan.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jan Mulder, die was van Screaming Jay Hawkins, The Bushman Tucker, van Lou Reed, Vicious, Beautiful Day van U2 en nog een nummer van Screaming Jay Hawkins, In My Heart. We gaan verder in Harry's historie. En een deel van zijn historie ligt op de TT.
0: Assen, dat is natuurlijk de TT. Als je Assen zegt, dan zeg je ook de TT. Nou, toen ik een andere jongen was, toen mocht ik voor de eerste keer met mijn vader naar de TT. En dat was uiteraard Bad Osbocht. Dat was nog het oude circuit, 17,5 kilometer lang. Maar als handig jongen op de Noorderzingelschool, wou je ook altijd naar de keuring toe. En die was op marktrein. En dat was voor kinderen natuurlijk heel wat. Want die coureurs die reden dan gewoon op de motor door de stad heen, richting het marktcafé. En daar tussen de touwen in, daar was... Op een gegeven moment was dat de keuring. Nou ja, je wilde dan zo gauw mogelijk uit school en je stak je vinger dan op bij juffrouw Paul en zei van ik moet naar de wc en dan kon je net voor de bel wegweten. En dan kon je een mooi plaatsje bemachtigen op die keuring. Nou, wij liepen op de Bellestraat en op de Bellestraat dan had je bij Harm Wendley, de oude café Parkzicht, Dat heette vroeger een café van Han Wendt. Daar zat Gilera altijd met de coureurs. En buiten werd er dan aan die motors gesleuteld. Er stond altijd een koppel volk op. En wij rieden nog op de Bijlenstraat. Wij rieden richting het oude circuit. Want wij wilden eerst hebben over het oude circuit hebben. En over de bocht van Bartels. Hoe komen ze nou aan die naam, de bocht van Bartels? Nou, Bartels, dat was een boer. En die zat op het uiterste puntje van de Bijlenstraat. Waar wij nou ongeveer, Ruud, we zijn nu bijna aan het eind van het bos. En we komen nou bijna bij die legendarische bocht van Bartels aan. Bartels is er niet meer, de boerderij is al lang voort. En ook de bocht van Bartels, ja, die is er eigenlijk niet meer. Je kunt hem eigenlijk nog wel zien, hij ligt eigenlijk aan de andere kant van de weg. Want het circuit, het oude tracé, daar liggen nog wel. Het is de secundaire weg langs de weg naar Oehalen. Daar ligt nog een gedeelte van het circuit. Kijk, waar wij nou bent, dat was ongeveer de bocht van Bartels. Hier zo, waar nou eigenlijk het stoplicht is. Hè? Hier rijdt de boerderij staan van Bartels, hier ongeveer, hier direct naast het stoplicht. En aan de overkant, daar heet die secundaire weg. Dus daar moeten we eigenlijk in op zien te komen. En dan rieden wij deur richting Olle Tol. Want daar was ook een radiopost. En je had een aantal van die radioposten. De hoofdpost die was natuurlijk op de Haar. In zo'n holtlokje, daar zat de legendarische Piet Nortier. En die had een aantal secondanten hier zo links en rechts op het circuit zitten. En Oude Tol, dat was er één van. Nou zou je zeggen, Oude Tol, wat is dat? Nou, de Oude Tol, dat was een oud tolhuis. Waar de weg een bocht maakte. Twee bochten zag je, één naar rechts en één naar links. Wij kunnen hier zo meteen op die secundaire weg komen. En daar zat ook een verslaggever en die deed dan op een gegeven moment een kont van hoe de race zich ontwikkelde. Maar je moet nagaan dat het veel meer, we moeten niet links Albert. Dat het veel meer een uitputtingsslag was als wat het nou is. Ik bedoel, het is nou allemaal super commercieel. Toen had je dus een stuk of 5 teams die allemaal 4 renners brachten. Norton, VDOZ, AJS. De Italiaan ook al met Mondial en zo. En Morini en later MV en Gilera. Dus je had allemaal fabrieksteams. En ja, daar waren nog geen 24 man, maar er knappen gewoon wel dik in de 30 voorbij. Dus dat was dan het was een soort van echt TT, een Tourist Trophy. Ik bedoel, de naam is eigenlijk ontstaan uit een nog eerder circuit, wat er dan lag tussen Rolde, Grollo, Schollo, Borger in. Er waren nog echt veel oude motorfietsen, en dat was helemaal een Tourist Trophy natuurlijk. Nou, wij rieden hier nou op dat oude circuit, want dit tracé dat ligt nog precies zo. En we gaan nu richting Oude Tol. Het mooie verhaal van Oude Tol is eigenlijk dat daar ook veel lui op een gegeven moment wel de bocht uitzeilde. En een bijzonder verhaal is eigenlijk dat Carlo Bandirola op een experimentele MV 6-cylinder daar in de braad vloog is. Dat was een hele consternatie. Nou, we zijn nu bijna. Nou komt hij bij de Oude Tol. Ik kom meteen dan zelf hier de bocht aan. Legendarische plekken, tolhuis, dat stiet er nog een beetje. Kijk, je kunt het zien. Neem je deze bocht naar rechts. En dan kom je hier zo bij het tolhuis uit. Dat stiet er nog steeds.
3: Gerrit Jan was nog een echte zuiver ouderwetse trend. Echt zo iemand waarvan je in de landschap nog maar zo'n paar meer over bent. Hij en vrouw en zijn kinders voor een motor aan heel oud ding. Waar hij elk jaar in de zomer op naar de TT toe ging. Naar de TT, op het circuit van Assen. Op een warme zomerdag. Naar de TT, waar hij jou aan moet passen. Bij een spanning die er wezen mag. Daar komt er een

Elk jaar pakte weer zijn knalpot en hij dofte nog eens op. En tot vrouwen en kinderen zeggen, wij trok weer naar Asnop. En zit de tank dan weer voor benzine, dan is de lichie tevreden. En tezamen op de motor trek ze op naar de

dag. Ik weet zeker dat hij nou al weer op hitokon zit. Boerderij is er vergeet door die snelle motorrit. Die is straks weer zal blijven bij uw haal in de bocht en een rukke voetbal.

0: Não, vou blefar não. Por isto, Dina. Oh. Não me chega, faz assim. E com isso então, remedia-me tudo. E esse homem foi bem. Diz creme de último terrenarém. Na rede de ti, ao berço é que vivo nascem. O bevar-me já mordou.
1: En dan ging men zo rechtdoor, met nog een paar, geen echte haakse bochten, gewoon af op Hooghal. Dan ging ze ook door het dorp heen natuurlijk, hè. Dat was het mooie, ik bedoel, het was een beetje men, zou je als kunnen zeggen. Ja, dat circuit is nog veel langer, maar dit leek er een beetje op. Trouwens, men is ook naast de Nederlandse TT is dat geloof ik de enigste race die zich ook TT mag noemen. Maar de enige Grand Prix die zich TT mag noemen, dat is de AZ-TT. Dus dat is een heel bijzondere race altijd. Maar het mooie was eigenlijk dat je toen nog de geur van benzine en olie aan de mensen kon afruiken. En dat men Castrol stookte en wat dan later ook kocht werd. De lui op poegen en zo. En dan kon je in Assen dan ook tijdens de TT-week, dan wist je al ongeveer hoe laat het was. Of daarvoor. Of mensen die hadden een knieper met een schoenen, met een erdaldeurtje aan het voorwiel. Met een touwje en dat maakte dan ook lawaai. Ze hadden natuurlijk nooit door dat je minder hard geeft, want dan gaat weerstand. Maar dat klapperde, of een stukje karton, dat klapperde dan mooi. En dat was een hele leuke sfeer, was dat altijd met die TT. En als Assenaar. Was dat een, ja, dan zat je eigenlijk wel al maand van tevoren van jongens, nou gaat het gebeuren, hè. En je ouders die gingen ook de stad in en die kwamen dan thuis met nougat van de kermis of met suikerspinner, met oliebol. De kermis die was in het begin ook helemaal niet op het marktrein, maar op de Kollerslaan en in de Marktstraat en op Kerkplein. Dus dat was een heel ander gebeuren dan nu. Het was veel meer een volksgebeuren, hè. Mensen sliepen al vet van tevoren. Bij de boeren doet dat ze nou nog wel, maar een aparte campings. Maar nu, toen gingen ze eigenlijk gewoon met een stuk plastic of een zeil. Die gingen ze al bij de boer liggen en hier op Graswijk en overal. Kon ze het ook, als je maar vlug genoeg was, kon je het ook gratis bekijken en zo. Nou, we gaan hier nou Hooghal in. Nou, hier, dit is de hoofdstraat van Hooghal. Daar ging men zo doorheen. Dan joeg men, nou, en dat ging dan toch nog wel vrij hard, want dat... Toen zaten ze ook al dik boven de 200 met die 500 cc's en die 3,5. Want de 3,5 had je toen ook nog. Het waren vier racen. Ja, de 124 had je toen. Ooit een keer gewonnen door Dick Renoy op Meizing. Ik meen in 1948 of 1949, dat wil ik afwezen. Ja, de 2,5 was het niet. Ja, toen de 500, de 2,5 is er ook later dan weer bij gekomen. En de 50 cc. En de zijspan uiteraard. Kijk, en dan ging je hier zo om het café toe, ging je rechts. Hij is zo'n haakse bocht en hier zaten mensen gewoon op het terras te kijken, hè? Met een glas bier. Hoe ze hier, op dit eigenlijk, nee, je moet helemaal terug naar 1 natuurlijk. En hoe ze hier deze kaart weer op gingen. Hier bij het café, er was ook nog een gedeeltelijk hotel, daar zat geloof ik ook. Daar zat ook altijd, ik geloof dat Norton was, dat die daar al die zat. En die mensen die waren buiten ook aan het sleutelen en zo, die monteurs en zo. En een fabrieksteam was toen heel anders dan een fabrieksteam nu. Ik bedoel, daar gaan om miljoenen en om. En toen, toen was dat de fabriek die had een paar monteurs en een paar coureurs en dat was het dan wel. En dat was allemaal niet zo, geen computers en allemaal niet motoren waarvan je en banden waar direct de warmte van opgenomen wordt en al dat spul. Het was wat meer romantiek. Het was de romantiek van de... Nou, van de gewone man, zoals je nou eigenlijk op een motor zit en ook nog iets, zou ik maar zeggen.
2: De muziek die jij hoorde toen als Harry het had over de TT, die was van Henk Platje. Op vakantie naar de TT. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
4: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Het nummer is geschreven door de soulzangers George Soul en Steve Wiggins. En de single van Paul Thompson werd geen hit in Amerika, maar het werd wel een grote hit in het Engelse Northern Soul circuit. Paul Thompson, What I Don't Know Won't Hurt Me.

Thompson, What I Don't Know Won't Hurt Me. Johnny Taylor uit Memphis verhuisde naar Chicago, want daar werd hij de opvolger van Sam Cooke in de band The Highway QC's. Hij nam een solo nummer op, Who's Making Love, en dat werd een nummer 1 hit in Amerika. En dit was zelfs zijn tweede nummer 1 hit in Amerika. Johnny Taylor, Jody, Got Your Girl and Gone.

Johnny Taylor, Jody Got Your Girl and Gone. Thomas Bailey uit Georgia was de zanger van Thomas Bailey en de Flintstones, maar Federal Records zag een soloartiest in Thomas Bailey. Platenbaas Bobby Smith verwachtte zelfs dat hij nationaal zou doorbreken. Dat gebeurde nooit. Hij werd wel mateloos populair in Georgia. Thomas Bailey, Wish I Was Back.

Thomas Bailey, Wish I Was Back. Jimmy Braswell uit Georgia slaagde er jaren niet in om een platencontract te bemachtigen. Uiteindelijk mocht hij een single opnemen voor Gene Records, een onbeduidend regionaal label. En dat was voor King Records een reden hem alsnog te contracteren, en hij werd een van de beste Southern Soul singers in Amerika. Jimmy Braswell, I Can't Give You My Heart.

Jimmy Braswell, I Can't Give You My Heart. Marcel Strong werkte als achtergrondzanger in de studio's in Alabama, maar de man kon goed blues zingen en daarom mocht hij een solo-singeltje opnemen. Mumble in My Ear. Het nummer flopte hopeloos. Countryzangeres Ressie Bailey nam het vervolgens op als Whisper in My Ear en toen werd het een grote hit in Amerika. Maar dit is de originele opname van Marcel Strong. Mumble in My Ear.

myself strong, mumble in my ear. Al Green was predikant, maar hij werkte ook als soul- en gospelzanger. Hij werd ontdekt door producer Willie Mitchell, die hem meteen naar de Royal Studios in Memphis haalde, en het resultaat was een top 5 hit in Amerika. Al Green, Tired of Being Alone.

Al Green, Tired of Being Alone. Het is een compositie van producer Dan Greer. En Spencer Wiggins uit Memphis nam het nummer op voor zijn album Hooked on a Feeling. Spencer Wiggins was een goede zanger, maakte sterke singles, maar bereikte nooit de hitparade. Spencer Wiggins, I Can't Be Satisfied.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way Home van Danny Vera is het album van deze week. En Danny Vera is een echte singer-songwriter. Hij schrijft zijn materiaal zelf. Rollercoaster was tot op heden zijn grootste hit. In 2020 stond het nummer zelfs op nummer 1 in de top 2000 van Radio 2. Danny Vera, Arcadia.

Denny Vera, Arcadia. King Floyd was een fan van Otis Redding. Zo wilde hij ook graag klinken. En hij mocht een single opnemen voor Melico Records. En dit funky nummer werd geheel onverwacht een nummer 1 hit in Amerika. King Floyd, Groove Me.

King Floyd, Groove Me. Freddie North uit Nashville was de nieuwste ontdekking van producer Jerry Williams. En Jerry Williams was ook een succesvolle zanger en daarvoor gebruikte hij de artiestennaam Swampdog. Het nummer van Freddie North werd een top 10 hit in 1971 en ook de covers van Johnny Paycheck en Tracy Nelson werden grote hits in Amerika. Freddie North, She's All I Got.

Freddie North, She's All I Got. Bobby Newsom uit Chicago was de demozanger bij Stax Records en deze demo zong hij eigenlijk voor Johnny Taylor. Maar Spring Records vond de demo zo goed dat ze het nummer als single uitbrachten. Het werd geen hit en er kwam dan ook geen tweede single voor Bobby Newsom. Jody, come back and get your shoes. Oh.

0: Bobby Newsom, Jody Comeback en Get Your Shoes. Mel en Tim, dat waren twee neven, Mel Harden en Tim McPherson. En Philip Mitchell schreef het nummer eigenlijk voor Sam en Dave, maar Atlantic Records keurde het nummer af, want ze zagen er geen potentiële hit in. En dat hadden ze helemaal verkeerd gezien, want het werd een grote hit voor Mel en Tim. Starting All Over Again.
1: Telegram for Mel Harden. Sign here, please.
2: Hey, Tim. This is from Barbara.
3: Oh, what is she talking about, man?
2: She says she still loves me. She can't do without me. And she'll be here tomorrow.
3: What?

Mel en Tim, starting all over again. Sam Dees, dat was eigenlijk een songwriter. Hij schreef nummers voor Bill Brandon, Rosetta Johnson, C.T. Hill, Gene Battle, Gladys Knight en Larry Graham. Maar plotseling nam hij een album op met al zijn eigen nummers. The Show Must Go On. Sam Dees, We Always Come Back Strong.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.
3: Welkom, luisteraars van Clarksdale naar Chicago. Dat is eigenlijk de weg die als Muddy Waters McKinley Morganfield afgelegd heeft. In de eerste uitzending waren wij in Clarksdale, waren wij op de Stovel Plantation bij de Crossroads, een van de eerste uitzendingen. En vandaag gaan wij naar de plek waar ze begin mei 1983 de begrafenis heeft plaatsgevonden van McKinley Morganfield, Muddy Waters.
4: Ja, we hebben er nog even naar zocht. Het is het Restville Cemetery, begraafplaats. We hebben er nog even naar zocht, want in Chicago, mensen, dat is een vreselijk grote omgeving. Je moet je voorstellen, dat is een beetje zo'n beetje half Drenthe, zou ik maar zeggen. En dat is bebouwd en daar heb je natuurlijk een heleboel begraafplaatsen en die liep nogal op elkaar. En na veel omzwerving kwamen wij uiteindelijk aan op dat Restville Cemetery.
5: Oh ja, pak dat in. Ja hoor.
6: This is for Dutch radio and television from the Netherlands, Europe.
5: Yeah. Are there many visitors coming over here to see the grave?
7: Many people, many. Oh. All the time. Comes to visit Muddy Waters grave. All the time.
5: How many?
7: How many? Oh.
5: Every week?
7: Uncountable, yeah.
5: Oh.
7: Every week.
5: And they're coming from everywhere?
7: Everywhere. We had just a gentleman maybe 2 weeks ago. Him and his wife drove from South Dakota.
5: Huh?
7: To visit Muddy Waters' grave.
5: Huh.
7: So,
5: and unforeign visitors as well.
7: Yeah.
5: Yeah.
7: Yeah, everyone. Everyone loves Muddy Waters.
4: Yeah.
5: Do you like Muddy Waters?
7: You know, I'm young, so I do like him. I have heard few of his music, but I like him. But I don't really know a lot about him.
4: The Mojo Man.
7: The Mojo Man, yeah. Okay.
4: Okay.
7: Right, the grave's right over there.
4: Yeah, okay, thank you very much indeed.
5: Okay. Het is een van die.
4: Van welke?
5: Van deze liggende hier, hè? Hier.
4: Nou, dat is wel een heel klein steentje. Ja, we zijn hier op het Restville Kerkhof in Chicago. Een van de vele kerkhoven die hier liggen. En wij staan hier bij het graf van Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield. En ik had gedacht dat er een grote gedenksteen zou staan, maar die staat er niet. Wij staan eigenlijk een beetje, ja.
5: Bijna bovenop hem.
4: Bijna bovenop hem. Het is een beetje oneerbiedig eigenlijk. 1915 geboren. In Roland Fork. Een zoon van Ollie. Die eigenlijk daar is blijven zitten. Terwijl hij met zijn moeder en later met zijn. Naar Stovel is gegaan. Een plantage in Mississippi. En van daaruit is hij dus. Uiteindelijk, na vele jaren speelden in de Delta, is hij in Chicago terechtgekomen en is eigenlijk een van de allerbelangrijkste, misschien wel de belangrijkste van de Chicago Blues geworden.
5: Voor jou de belangrijkste?
4: 1915 tot 1983, dus is nog 68 jaar geworden, Muddy. 1983 overleden, ik weet nog. Dat het toch nog wel een behoorlijke schok was voor mij. The mojo is gone and the master has won, staat hierop. En er staat een gitaartje op. Een soort van, het lijkt wel de Fender Jaguar die ik op mijn slaapkamer de foto heb. Voor mij is hij de belangrijkste man. Eigenlijk toch wel. En Muddy Waters was heel geliefd bij andere muzikanten en hij straalde een soort van dignity uit, hè? Een soort van ja, eerlijkheid ook had hij, die hem eigenlijk maakte degene die was. Hij was heel trots op zijn muziek. Hij was altijd een promotor geweest van de bluesmuziek en dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Er is natuurlijk ook een fantastisch boek over hem uitkomen met een voorwoord van Eric Clapton. Dat heet Muddy Waters the Mojo Man. Bij een mevrouw die heet Sandra B2's. En ik kan het aanbevelen, want ik ben er zelf nog niet helemaal, ik ben in het midden ergens, maar wat ik gelezen heb is hartstikke goed. En Eric Clapton die schreef er nog een voorwoord bij. Het is eigenlijk een heel leuk voorwoord eigenlijk. Hij zegt daar onder andere in dat misschien de grootste misopvatting over de blues is dat het is simply an opportunity to express sadness or anger about the injustice of life. En hij zegt dat zit er, natuurlijk zit dat er wel in. Maar het gaat ook over emoties en dat is precies wat erin zit. Maar wat er ook in zit is, er zijn elementen van eerlijkheid, humor en menselijkheid. Hè? Creating in turn the self-indulgence. And it's about courage in the face of adversity, the truth of the soul and the nobility of the spirit and the infinite capacity to suffer and rejoice at exactly the same time. Nou, al deze dingen had Muddy Waters in zich. En voor zichzelf zegt hij dat hij heel veel geleerd heeft van Muddy Waters. En de muziek die heeft hem veranderd. En zonder dat je het weet heeft het waarschijnlijk ook jouw leven veranderd. Tenminste, als je bluesmuzikant bent. Dat staat er in het kort in. En het is een prachtig voorwoord van Eric Clapton.
2: Gypsy woman told my mother before I was born, got a boy child's coming.

0: Eric Clapton, 1994 van de cd From the Cradle. De Hoochie Coochie Man, een van de bekendste stukken van Muddy Waters. Hè?
1: Ja, met Got My Mojo Working eigenlijk wel de twee toppers natuurlijk.
0: Ja, wat typisch dat in beide, dat door, ik wil niet zeggen het bijgeloof, maar de Hoochie Coochie en de Mojo. Dat
1: die Black Cat Bone, weet je wel. Oeh, ja. Zwarte katten. Nou ja, je had ook rabbit foots en zo, weet je wel. Dat waren allemaal, die hingen ze dan om de hals. Dat waren gewoon...
0: Ja.
1: Mojo is ook, dat kan gewoon zo. Maar Mojo kan ook een vloek wezen, hè.
0: De geesten af te weren, hè.
1: Ja.
0: Want op die hut van Muddy Waters in Stovel, daar hangt toch ook die...
1: We're gonna lay a bad mojo on you, if you take wood from this cabin.
0: Ja. Yeah. Nou, we gaan even weer terug naar Noord-Chicago, terug naar dat Restvale Cemetery in, het was in Zuid-Chicago.
1: Nou, er stappen hier net wat zwarte mensen uit. Uit een auto die ook naar dat graf wilde kijken misschien. Wij zullen misschien even plaats maken, dan kunnen wij even verder praten.
0: Ja.
1: Hier een eindje van het graf vandaan.
2: You're not coming for the grave of Muddy Waters?
3: Is he out here?
2: Yeah.
3: No, I didn't know him. I thought maybe you all were from Dan Hines' office.
2: No. We're from a Dutch radio and television.
3: Europe. Oh, okay. Where is he buried?
1: Over there.
3: Oh, really?
1: Yeah.
3: Oh.
1: And his latest wife over here.
3: Okay.
1: Yeah. Here is.
3: Oh, Morgan Fear, right. McKinley Morgan Fear. Yes, okay.
2: Does his music say anything to you?
3: Yes, it does. Yes, I have followed his music for years.
2: Hmm.
3: Yes, I enjoyed his music.
1: But you didn't know that he was buried here?
3: I sure didn't. As a matter of fact, I didn't know he had died. Really didn't.
1: Yeah.
3: Died in 1983.
1: Yeah.
3: Okay. Oh, all right. It's news to me.
1: Yeah.
2: Thank you.
1: But he's pretty big in all the... In the world of the blues music,
3: right, exactly. One of the beginners.
1: Yeah.
3: Yes.
1: Yeah.
3: Okay.
1: There's a bigger stone in the place where he was born in Rolling Fork, Mississippi.
3: Oh, okay.
1: The people over there, they contributed, and they have. There's a big stone
3: but
1: too.
3: But his body is actually here.
1: His body
3: here.
1: is here.
3: All
1: right. Yeah. 68 jaar, and. Ja, want er blijft toch ook weinig van over. Ik vind het toch wel jammer dat het niet een iets wat grotere steen ligt. Het zou Marshall Shears eigenlijk toch... zou hem eerder om hier wat groters bij te zetten. Zoals die juffrouw van Trumpet Records gedaan heeft bij mensen die...
2: Hij ligt hier gewoon... Ja, tussen zien mensen eigenlijk, hè?
1: Ja, het is een derde vrouw, althans. En ik vind het een beetje heel sober. Maar goed, zijn muziek die blijft natuurlijk voortleven.
2: Hmm.
1: En voor mij was het een... net wat Clapton zegt, een van de mensen in de... bluesmuziek en die de bluesmuziek populair hebben gemaakt. En zijn songs die klinken nog altijd deur over de hele wereld. Van kleine barragies in Drenthe tot in de bluesclubs van Chicago tot bluesclubs in Japan. En over de hele wereld kun je de songs van Muddy Waters nog steeds horen.
2: Wat dat betreft is hij gewoon onvergetelijk.
1: Ja, voor mij wel ja. En ja, god in de hele blueswereld natuurlijk. Ja, het feit dat Eric Clapton al een voorwoord hierbij schreef, dat zegt al genoeg. En ik moet zeggen dat Clapton dat ook op een hele mooie manier gedaan heeft. Het is niet zo'n groot kerkhof. Er is hier een kantoortje bij.
2: Het ligt aan het spoor.
1: En de juffrouw, die, wij dachten dat het een heel eind verderop lag, maar het ligt eigenlijk 20 meter van het kantoortje af.
2: Hij vuurt kantoorstoor aan de linkerkant. Vlak aan de weg, daar vind je het graf van McKinley Morganfield, Muddy Waters.
1: Ja, ik vind het een beetje een sneu idee dat er niet wat anders deed. Ik vind dat... Er zijn zoveel mensen die in de wereld die minder betekend hebben en die fantastische obelisken hebben en praalgraven. En deze man, die eigenlijk toch een steunpilaar west is van de bluesmuziek in Amerika, die ligt hier onder een steentje van, nou, wat zal het wezen? 20 bij een halve meter, 30 bij een halve meter. Gewoon plat in het gras.

0: Een van de klassiekers in de bluesmuziek van Elmore James, The Sky Is Crying. Steve Cushing, de man van Blues Before Sunrise. Man van 47 jaar is hij. Die eigenlijk op een manier in de muziek, in de radiowereld terecht te komen is, waar ze wel bij voelen meer mensen het geval is. Je meldt wel als vrijwilliger. Dan kon je als technicus achter de knoppen terechten.
1: Ja.
0: Dan ben je in de programma's geïnteresseerd. En dan kon je vanzelf wel een keer achter de microfoon terechten.
1: Ja, en de manier waarop hij bij de blues terecht kwam was toch ook wel wat merkwaardig. Ik bedoel, hij luisterde eerst naar hardrock bands. En toen later hoorde hij de oude Fleetwood Mac met Peter Green. En via Albatros kwam hij dus uit bij Jeremy Spencer. Zonder te weten dat die het weer overnomen had van Elmore James, de slaggitarist uit Chicago. En ja, hij kwam daar min of meer met in aanraking door dan een boekenwinkel te gaan waar Paul Garron werkte. En die heeft inderdaad een paar boeken geschreven. Blues and the Poetic Spirit. En nog één, dat vertelde hij.
0: Ja, van hoe is het ook weer? Memphis Minnie.
1: Ja, en
0: biografie.
1: Ik heb dat ene boek heb ik toevallig, dat de blues, het is moeite waard. Via hem kwam hij erachter.
0: Ja.
1: En ja, toen kwam hij bij een zender terecht die alleen maar klassiek uitzond.
0: Ja, die moest in ieder geval voor de sponsor 64 uur per week klassiek uitzenden.
1: Ja.
0: En toen kwamen ze tot ontdekking, hij dan wel slim reken, van dat ze dan op zaterdagavond of zaterdagnacht eigenlijk nog wel een uur of vijf over hadden.
1: Ja.
0: En door is dat programma
1: niet ontstaan. Ja, daar is hij instapt en zo is het gekomen.
0: En zo is dat lokaal begund in eerste instantie. Het was maar voor één zender in Chicago. Maar ja, dat duurde niet zo heel lang en dan breidde zich dat ook nogal uit.
2: In 1990, I convinced the program director that the show was so popular that it would work all across the United States, and ask him if the station would put me up on the satellite so I could broadcast nationally. And he took a chance on it. And we set a goal of trying to find six other stations that would take the show. And we wound up with 70. Like, that's what we've got right now. There are 70 stations across the nation, all public radio, that take the show. So we're heard in New York City, we're heard in California, we're heard in Texas, Alaska, Hawaii. And a lot of them are very small, very broke stations, you know, and I don't make any money doing this. It's often all I can do to break even, because I have to pay our public radio system, National Public Radio, I have to pay them something in the neighborhood of $600 a month to use their satellite. But none of the stations pay for the show. They just take it, put it on the air, and we try and find companies, businesses that are interested in the program, and they send me a small amount each month. In fact, Bob Kester is one of my main underwriters.
3: Yeah.
2: So at least three or four times per program, you hear a recorded spot about Jazz Record Mart, and it's the place to get all your blues records, which is true. So it helps him, and it certainly helps me.
1: It says here that it's an article about the blues festival here in Chicago with Lonnie. Maybe you've seen it. All these

0: Eigenlijk het titelstuk van de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise, in de uitvoering van John Lee Hooker. Van de gelijknamige cd, Blues Before Sunrise, uit 1964. Steve Cushing die vertelde dat hij eigenlijk zich beperkt tot een hele afgebakende periode.
1: Ja, hij covert de 40er en de 50er jaren zo'n beetje in de blues. En hij bemoeit zich niet met wat daarna komt.
0: Zo van wat na 65 komt, zeggen.
1: Ja, daar was hij niet zo in geïnteresseerd. Hij vond het de kwalitatief ook niet zo goed. En hij had zijn eigen mening eigenlijk erover. Over die paar decennia, daar maakte hij die programma's over. En hij zei verder zei hij eigenlijk nog dat... ik zei op een gegeven moment van... Ja, het is in Chicago toch een beetje tourist blues. Hij zegt, nou ja, dat moet die mensen zelf weten... als ze een living uit kunnen maken. Maar,
0: op zich onderschreef hij het wel trouwens.
1: Ja, hij onderschreef het wel. Maar ja, hij was toch een beetje aan de conservatieve kant van de blues, denk ik. Maar hij zei ook van... Ja, god, de muziek blijft natuurlijk niet altijd zo. Er hebben altijd veranderingen in zitten. En dat zal ook na die 50 jaar is dat natuurlijk veranderd. Maar hij hield zich aan zien... Als je stekkie, zou ik maar zeggen.
0: Wat ik ook wel grappig vond, hij vertelde iets eerder al dat hij, toen hij met dat bluesprogramma begon, de Blues Before Sunrise, 4 uur durend programma, wat ondertussen over bijna 30 staten in Amerika via de satelliet elke zaterdagnacht uitgezonden wordt.
1: Ja, ja.
0: Een van de sponsoren, want er hoeft verder niet veel betaald worden door de stations in Amerika. Ze mag dat gratis uitzenden. Maar ja, hij leeft natuurlijk een beetje van de reclame die erop zit. En een van de sponsoren is Bob Koestler van Delmar.
1: Ja, ja. Nou ja,
0: dat bij een winkel.
1: Het is natuurlijk logisch, want die verkoopt... hij zal wel gefourneerd worden een beetje door...
0: Ja, en is
1: gevoed worden door Bob.
0: En er zitten reclamespots tussen natuurlijk.
1: Ja, en dan verdient Steve er ook nog wat aan.
0: Ja. Maar wat ik zeg, wel, hij vertelde ook dat... want hij komt zelf uit de Buitenwijk van Chicago, de blanke neighborhoods. Maar dat hij door dat programma vaak opgebeld wordt door de mensen die de blues aan de lijve middenmaakt hebben met allerlei verhaal, met allerlei informatie. Onder andere over de schoenen van...
1: Sonny Boy Williams de Eerste.
0: Ja. Iemand die vertelde dat hij voor $5 de schoenen gekocht had van Sonny Boy.
1: Ja, John Lee Williamson was dat.
0: Ja, ja.
1: En hij kreeg vaak ook informatie van die mensen die anderen helemaal niet kregen. En hij kreeg het regelrecht van de zwarte mensen vaak, hè?
0: Ja. Ja. Nou, volgende week dan, ja, er is nog stof te over om met deze man nog eens inbieden te praten.
1: Ja.
0: Blues en vrouwen, dat huurt bij elkaar. En hij het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, van Sandra B. Toews er ook bij pakt, dan komt dat er ook zeer regelmatig in vuur.
1: Ja, Muddy was natuurlijk... ook een womanizer, zoals men dat noemt. Hè? Hij was wel een woman's man en zo. En hij was natuurlijk niet vies van een vrouwie, zo her en der.
0: Hij stond in de spotlights natuurlijk. Ja. Het was een mooie, een gedistingueerde man om te zien. Hij had een paar cent op mijn hand, denk ik.
1: Ja. Dat was in de zwarte wereld natuurlijk... helemaal, daar ligt het toch nog weer wat anders dan bij de blanke mensen. Dat is, dat giet dan dubbel op, zou ik zeggen.
0: Muziek, de teksten in de muziek, die staat er ook bol van, hè?
1: Ja, zeker.
0: Van verwijzingen naar...
1: wel of niet cryptisch, maar in ieder geval giet het heel vaak over vrouwen die de boel bedonden. Of iemand wil een goede vrouw hebben. En vrouwen die heel veranderlijk als het weer bent, die niet weet waar je aan ze hebt.
0: Ja, ja.
1: In alle soorten en maten, en of goed of niet goed, dat komt in de blues allemaal voor. Dat is een van de belangrijkste thema's, zou ik wel zeggen.
0: En een van de mooiste metaforen die we in Nederland uiteraard ook kennen, dat is het gebruik van de bijen.
1: Ja. De King Bee. Yeah.
0: En dan ben je een echte.
1: Ja, dan ben je een echte. Dan ben je een man with a stinger.

0: Titelstuk van de cd I'm a King Bee. Productie van Johnny Winter, Muddy Waters. Muddy Waters is zelf 4 keer getrouwd geweest. De eerste keer was in 1932, is hij trouwd met Mabel Berry. 10 jaar later kwam de volgende dame in zijn leven. Ja, je moet allemaal in het boek keurig net iets nalezen. Sally Ann Adams, ik weet ook allemaal nu de kopie ook niet.
1: Nee, wat? Dat kun je gewoon niet bijhouden.
0: Kun je niet bijhouden allemaal, ja. En later is hij getrouwd met Geneva.
1: Ja, en dat was dan een soort van anchorwoman. Ja. We hebben heel lang met samen woond. En die wist eigenlijk ook wel dat hij met anderen omging. Maar daar kwam het toch iedere keer bij terug. Dat schijnt dan toch wel een met de meeste backbone het West te hebben.
0: Want die ligt ook naast hem begraven op Restvale.
1: Ja, die ligt naast hem begraven. Ja, ja. Ja, ja.
0: En nog weer later is hij getrouwd met Martha Jean Brooks. Maar dat was nadat Geneva overleden is.
1: Ja.
0: Ja, goed. En het aantal vriendinnen wat hij er nog naast had. Dat was ook legio.
1: Ja, dat wat moet je verder zeggen? Zo giet dat door.
0: Zo giet dat in het leven. Nou, een van de vriendinnen, dat was Anna May. En daar heb je ook een liedje over gemaakt. Little Anna May.

0: Little Annie May. Ik weet niet of dat de vrouw was die bij hem in de buurt woonde in Chicago. Want een van zijn vriendinnen die woonde een paar straten bij hem vandaan.
1: Ja, ja.
0: Met twee kinderen van hem.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En hij dan in het boek leest dan. Ja, dan wordt er gewoon in beschreven dat hij met die vrouwen. Dan ging hij gewoon met tochies maken in zijn Cadillac.
1: Ja, ja, ja.
0: De kinderen zetten ze wat elke dag. Het is toch een wonderlijke wereld, hè?
1: Heel wonderlijk, ja. En dat moet misschien dan toch niet de enige te wezen, want hij hoort het boek in handen kunnen krijgen over Ray Charles, The Man and His Music.
0: Was net zo?
1: Dat giet nog een stapje verder.
0: Ja, ja.
1: Ook een prachtige biografie overigens.
0: Maar het was natuurlijk de wereld van de zwarte mensen in de Mississippi Delta was ook een tamelijk informele wereld. Hij door het leest de helft van de mensen, of de helft, ja, waren buitenechtelijke kinderen. Heel veel, hè?
1: Ja. Maar zijn allemaal familie.
0: En ze trouwden ook over de puddenhok bewezen. Ja, zoals de juffrouw trouwens ook gebeurde.
1: Het was net Drenthe van vroeger.
0: Eigenlijk wel.
1: Een gesloten maatschappij worden elke neer met. Het was allemaal familie op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ze hield elkaar in staan, berekenen.
0: Nou, een die een centrale rol in zijn leven vervuld heeft van Muddy Waters, dat was Geneva. En ook daarover heeft hij een prachtig liedje gemaakt.

0: want you to live so bad, so bad. Right now I'm on my bended knee.
1: Muddy Waters met zijn ode aan Geneva, de vrouw die als het langste bij me west is en die ook in Nordstrom begraven ligt op het kerkhof in Chicago op Restvale. Ja, nou, nee, de vrouwelijke kant van de bluesmuziek of de invloed daarvan wil bekijken dan mee. Of het boek maar doorlezen van Muddy Waters, The Mojo Man, of je moet nou zijn muziek gewoon luisteren, want het komt er heel vaak in vuur. In de teksten die gaat in, nou, ik wil niet zeggen in 9 van de 10 gevallen bijna, gaat wel over alle aspecten van de relatie tussen man en vrouw.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Want het is wel puur een macho-wereld, een hetero-wereld.
2: Ja, ja, daar kun je wel stellen. Ja. Ik heb daar nooit wat... Nee, dat is echt waar, ja.
1: Het is gewoon een macho-wereld. Ja. De blueswereld.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een kleine studio aan huis, een microfoon, mengtafeltje en ontzettend veel platen. Jazeker, langspeelplaten. Enkele cd, maar dat vooral langspeelplaten van Steve Cushing. We praten volgende week verder met hem over de mensen die hij allemaal ontmoet heeft. Onder andere ook in zijn eigen muzikale carrière. Volgende week dus Blues Before Sunrise, Steve Cushing. En dan hoor je ook de tune van het programma. Harry's Blues werd vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Volgende week, dan ben we er weer. Tot dan.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. Herman Brood is de pianist en de ritmesectie bestaat uit drummer Dick Beekman en basgitarist Jaap van Eyck. QB and the Blizzards, Big Blue-Eyed Girl.

QB and the Blizzards, Big Blue-Eyed Girl. Mitch Leddy, dat is een Engelse bluesgitarist, hij maakte deel uit van de band Vanilla Moon en later speelde hij bij Walter Trout. En als jongen van 17 jaar kreeg hij al een contract bij Provoke Records. Intussen heeft hij 6 albums gemaakt en de laatste 3 albums maakte hij voor zijn eigen platenlabel, Mitch Leddy. Here's a Drink.

Mitch Leddy, Here's a Drink. Rick Derringer had als jongen van 15 jaar al een nummer 1 hit in Amerika met Hang On Sloopy. Hij was destijds de zanger en gitarist van de band The McCoys. Later was hij gitarist bij Johnny Winter en intussen heeft hij als soloartiest een goede reputatie als bluesgitarist. Rick Derringer, Knighted by the Blues.

Rick Derringer, Knighted by the Blues. Michael Landau en Robin Ford, dat zijn twee gitaristen uit Los Angeles. Michael Landau was actief bij Boss Keggs, Joni Mitchell, Rod Stewart, James Taylor en Pink Floyd. En Robin Ford speelde bij The Yellow Jackets, Miles Davis, George Harrison, Little Feat en Kiss. Michael Landau en Robin Ford, The Darkness.

Michael Landau en Robin Ford, The Darkness. Govert Mule, dat is de band van gitarist Warren Haynes uit North Carolina. En deze Warren Haynes heeft een lange staat van dienst in de blues. Hij speelde bij de Allman Brothers Band, de Dickie Betts Band, David Allan Coe, de Tedeschi Trucks Band, de Dead, de Dave Matthews Band. Hij heeft zijn eigen Warren Haynes Band en daarnaast heeft hij nog zijn hobbyband, Govert Mule, Railroad Boy.

Covered Mule, Railroad Boy. Het is een eigen compositie van Beth Hart en het komt van haar album Bang Bang Boom Boom. En ze zingt het in de klassieke Billie Holiday-stijl. Beth Hart, Baddest Love.

Bad Heart, Baddest Love. Walter Trout ontmoette in de kleedkamer bij het Montreux Jazz Festival in Zwitserland zijn grote held Luther Allison. En even later verscheen zijn album Luther's Blues met louter nummers van Luther Allison. Walter Trout, Cherry Red Wine.

Walter Trout, Cherry Red Wine. No Sinner, dat is een jeugdige bluesband uit Canada en alles draait om songwriter en zangeres Colleen Renison, die moeiteloos het repertoire kan zingen van Nina Simone, Tina Turner en Big Mama Thornton. No Sinner, Boo Hoo Hoo.

No Sinner, Boo Hoo Hoo. Omar Dykes uit Austin in Texas toerde jarenlang met Omar en de Howlers door Amerika. Maar op zijn soloalbum Runnin' with the Wolf zingt hij nummers van de legendarische blueszanger Howlin' Wolf. Het is een compositie van Willie Dixon. Omar Dykes, Spoon.

Omar Dykes, Spoonful. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. The Rides, dat is een gelegenheidsband met gitarist Kenny Wayne Shepherd en Stephen Stills, die we kennen van Buffalo Springfield en Crosby, Stills en Nash. Het is een eigen compositie van de heren en het komt van het album Can't Get Enough. The Rides, Roadhouse.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Veel aandacht voor de nieuwe CD van Matt Anderson in deze aflevering van Harry's Blues. De CD House to House, althans, we draaien er twee nummers van. En drie keer is scheepsrecht, dat gaat ook over een nummer wat op die nieuwe CD van Matt Anderson staat, namelijk People Get Ready. Verder veel nieuw werk van Steve Dawson, Jack Stillwater, van Son of Dave. En ook van de nieuwe CD van Edgar Winter, de CD Brother Johnny. Samen met Joe Bonamassa is hij hier in The Meantown Blues.

Meantown Blues van Edgar Winter samen met Joe Bonamassa op gitaar van de cd Brother Johnny. Nou, de cd is nog niet uit, maar ze komt binnenkort wel uit. En daar ben ik volle verwachtings van. Want er waren zoveel mensen naar met van wat die wachtel tot Joe Walsh en neemt ze allemaal maar op. Dus dat zal een mooi eerbetoon wezen aan Johnny Winter. Een eerbetoon is het ook eigenlijk het volgende nummer voor Cass McCall. Cass McCall is in 2019 overleden. Was van 1949, hetzelfde jaar als Harry Musquet. Man die ja, niet zo heel veel op de voorgronden doen heeft eigenlijk. Hij werkte vaak samen met andere mensen, bijvoorbeeld met Otis Clay. Dat was al in de 60e jaren. Dan nam hij op voor het Excello-label van Jay Miller. En later nam hij ook op Chess-label op. Speelde hij ook vaak op... op met andere artiesten. In 2018 nam hij een cd op samen met Benny Turner. Dat was Going Back Home. En eenmaal daarna in 2019, toen overleed hij aan longkanker. Maar toen lag er nog wel het nuttige materiaal. En dat is nu op single uitgebracht. Cass McCall met Blues Coming Down.

0: Lord have mercy.
1: Ja, dat hoop ik eigenlijk ook voor hem. Want in 2019 is hij overleden. Cash McCall. En dit is een single die postuum uitgebracht is. Blues Coming Down. Blues uit Engeland. Tuurlijk, heel veel blues komt uit Engeland. Vaak uit de tweede hand in de zin van dat Engelse beatgroepen dat die putten uit het rijke Amerikaanse bluesarchief. Maar dat geldt niet voor Son of Dave. Son of Dave, dat is een pseudoniem voor Benjamin Darvill. Een man die eerder speelde bij de Crash Test Dummies. Dus een beetje andersoortige muziek, zeg maar. Maar hij zit nu duidelijk op de blues tour. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Waddla. Nee, Call Me a Cab, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik van hem laat horen van Son of Dave, dat is What a Life.
2: What a-

Son of Dave was dat met What a Life van de cd Call Me a Cab. Cd die maar nog uitkomt trouwens. Nou, een cd die ondertussen wel uitgekomen is, dat is die van Matt Anderson. De Canadese blueszanger, kun je hem zo noemen? Ja, blueszanger. Singer-songwriter, maar hem ook nu. Geregeld hier in Nederland en ook in Drenthe, in de Amer onder andere. Ook wel bij van slag in Borger. Maar ja, de laatste paar jaren is er natuurlijk weinig van gekomen door corona. Maar hij is wel gangsbleem. Hij heeft een nieuwe cd opgenomen, House to House. Met een hele sobere begeleiding eigenlijk. Alleen nog maar een gitaar. Misschien nog een keer een tweede gitaar erbij, maar veel meer niet. En het eerste nummer wat ik van die cd laat horen, House to House van Matt Anderson, dat is Burning Lights.

Ja, gewoon heel elementair. Een man en een gitaar met Anderson van de NECD House to House, The Burning Lights. Het is een beetje country blues-achtig, zou je kunnen zingen. Associatie met Hans Thesing, die komt dan al vrij snel op. Apple Knockers Flophouse, de LP uit 1969, daar gaan we naartoe. Een nummer van Sonny Boy Williamson, oftewel Rice Miller, zoals hij het in het echte heette. Q in the Blizzard met Help Me.

Ja, het blijft toch een hele mooie uitvoering, het nummer van Sonny Boy in de bewerking van Cuban and Blizzards uit 1969 met Herman Deinem op de prachtige bas solo op de Burns bas. En ik denk Helmi van der Vecht, die speelde al keyboards. Die was Herman Brood toen al opgevolgd. 1969 was dat, Helmi. Je hoort het allemaal in Harry's Blues en nog veel meer. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik had al gezegd dat het het nummer zou wezen van de nieuwe cd van Matt Anderson. De cd House to House. Een compositie van Curtis Mayfield. People Get Ready.

People Get Ready in de uitvoering van Matt Anderson van zijn nieuwe CD House to House. Dus eigenlijk is het een van origine is het een gospel. Een beetje in de sfeer van Wade in the Water en The Gospel Train en Swing Low Sweet Chariot. Geschreven door Curtis Mayfield. Curtis Mayfield die was samen met Jerry Butler was de oprichter van de band The Impressions. Dat was al in 1957, denk ik. Die twee mannen, Jerry Butler en Curtis Mayfield, die hadden elkaar ontmoet in een kerkkoor in Chicago. Mooi samenzingen en dat klinkt die muziek eigenlijk ook heel duidelijk duur. 1957 bij Norgon, de eerste versie van People Get Ready van The Impressions.

Het origineel uit 1957 van The Impressions van People Get Ready. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij komen. En er zijn nog versies van Vanilla Fudge van Bob Marley en The Wailers. Maar ik heb gekozen voor een versie van Jeff Beck. De gitarist die ooit in The Yardbirds speelde. En later een solo is gegaan. Een paar jaar of wat terug speelde hij op het Grollo Festival. En in dit geval is het een nummer uit 1985 van de LP Flash. En de zanger op het nummer is Rod Stewart.

drie totaal verschillende uitvoeringen van de compositie van Curtis Mayfield, People Get Ready. Het origineel uit 1957 van The Impressions. De uitvoering van Matt Anderson, een man alleen nog met een gitaar, van zijn nieuwe CD House to House uit 2022. En de laatste versie die was van Jeff Beck van zijn LP Flash uit 1998. Heavy elektrisch gitaarwerk met zang van Rod Stewart. Nou, we gaan weer terug naar muziek van deze tijd. Nee, muziek van Steve Dawson. Van een CD Gone, Long Gone. Met het nummer Dimes.

The Dimes van Steve Dawson van zijn CD Gone, Long Gone. Uitstekende gitarist. Die trouwens ook veel samenwerkte met Matt Anderson, waar eerder al werk van draaien. En The Birds of Chicago bijvoorbeeld. Jack Stillwater. Dan denk je aan een Amerikaanse singer-songwriter bijna, zou je zeggen. Jack Stillwater. Maar het is een band uit Noorwegen, notabene. Een Noorse band die wel duidelijk Americana speelt. Drie cd's maakt. En dit is de vierde cd van deze band. Een viermans band. Niet te verwarren met de band Stillwater. Dat was een southern rock band uit Amerika. En ook niet te verwarren met de roman Stillwater Dusk. Want dat is een roman uit Texas. Stillwater, Jack Stillwater. De nieuwe cd die heet inderdaad Dusk. Van die Noorse band. En het nummer is Closing Time.

Ja, je kunt door wel een beetje die fjorden en zo bij je voorstellen van Jack Stillwater. Een band uit Noorwegen met Americana muziek van de NCD Dusk. En dit nummer, dit was Closing Time. We blijven in Europa, wel een beetje in de sfeer van de Americana. Maar we gaan naar Wiley Bo Walker. En door is een NCD van nu komt The Roads We Ride. Wiley Bo Walker, dat is een man die al heel wat dingen gedaan heeft trouwens. Het is niet zo dat dit nou zomaar uit de lucht komt vallen. CD's die hij al eerder gemaakt heeft. Stone Cold Beautiful in 2015. Hij werkt beelden samen met Edie Brayshaw. Hij weet wie dat is, ik niet hoor. Maar het is wel opvallend dat hij daar vaker mee samenwerkt in dat geval. Ook op deze CD. Edie Brayshaw, Wiley Bo Walker met I Want to Know.

Wiley Bo Walker van de CD. Ik weet niet zeker of het van die CD is. The Roads We Ride. Kan ook winnen van Tales of Mescalito. Maar het is in ieder geval Wiley Bo Walker. Maar nu uit Glasgow komt hij. Komt uit Schotland. En in die sfeer bleven we ook nog even bij de afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die zoals altijd samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar en techniek in handen van Laurens Braams. We besluiten met William the Conqueror. Dat is ook weer, dat is een band uit Engeland. The United Kingdom. William the Conqueror, de veroveraar, zeg maar. Willem de veroveraar. Dit is het derde album van die band. En ja, die ben een beetje opgeschreven, zeg maar, van folk naar wat steviger muziek. Die heb ze ook in Amerika opgenomen. In Los Angeles, om precies te wezen. De vierde CD is dat van deze band. The Maverick Thinker. William the Conqueror. En daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues. En dat heet dan The Deep

0: gebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meijendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is de week van filmmuziek. 12 Monkeys, dat was een science fiction film uit 1995 met Bruce Willis, Madeleine Stone, Brad Pitt en Christopher Plummer. En in de film zat een stokoude hit van Fats Domino uit 1956. Fats Domino, Blueberry Hill.

0: Fats Domino, Blueberry Hill. Back to the Future, dat was een bestseller uit 1985 met Michael J. Fox en Christopher Lloyd. En Huey Lewis schreef dit nummer speciaal voor de film. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Japan, Canada en Australië. Het nummer eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Zuid-Afrika, 5 in Ierland, 7 in Spanje, 9 in Engeland.
1: On Road 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. Veel muziek in deze aflevering van Harris Blues. Uiteraard altijd veel muziek en altijd goede muziek. We hebben drie versies van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry van Bob Dylan. Maar ook uitvoeringen van Carolyn Wonderland van hun nieuwe cd en van David Gogo van zijn nieuwe cd. Verder muziek van Tito Jackson, Debbie Bond, The Dirty Knobs, Kate Taylor. En we beginnen met Eric Gales, I Want My Crown.

Eric Gales van de nieuwe CD Crown, I Want My Crown. En het lijkt dat het weer helemaal een boom op is. Want die man heeft heel diep in de putten zitten door alle drank- en drugsmisbruik. Maar gelukkig is het weer in orde met Eric Gales. Mike Bowden, daar gaan we nou naartoe. Dat is ook een gitarist, een bluesgitarist. Nou, weer wat heel wat dingen maakt trouwens ondertussen. Daarvan is een nieuwe CD uitgekomen van Mike Bowden en de A917. Ja, A917 is een begeleidingsband. De CD heet Time Pieces en daarvan draai ik Harder to Climb.

Mike Bowden, bluesman uit Engeland, in het noordwesten van Engeland. En de A917, en dat is een snelweg die langs de westkust van Engeland loopt. Hij speelde ook in de band The Blue Swam Band. Man die al heel wat jaren bezig is, maar in Nederland denk ik verder nog niet zo bekend is. Maar misschien dat door die nieuwe cd Time Pieces, dat hij door een einde maakt. Nathan Jack, totaal onbekend in Nederland. Hij komt van oorsprong uit Californië, is ook wel heel ver weg. En het is een man die een beetje werkt in de sfeer van de traditionele country muziek. Een beetje in de sfeer van Marty Robbins, Johnny Cash en dat soort mensen. Maar daar geeft hij wel zijn eigen draai aan. Loud Mind, dat is zijn debuut-cd van Nathan Jack. En het nummer is The Fire Smells Like Rain.

The Fire Smells Like Rain. Nathan Jaaks was dat. En, een beetje uitzonderlijk eigenlijk dat het zo'n kort nummer is. Want dat hoor je niet zo vaak meer tegenwoordig. Met vaak nummers van die 4 of 5 minuten duurt. Maar dit was maar 3:17. Van de cd Loud Mind. Melford Milligan, een nee cd daarvan, heb ik al eerder wat van gedraaid. De cd I Was a Witness. Een man die uit Texas komt. Een zwarte man, een albino. Uit Texas, uit Taylor. Die in Nederland eigenlijk gestrand is door de corona, maar die de tijd goed besteed heeft door een nieuwe cd te maken met Jack Hustings, uitstekende producent. En door van het nummer This Old World.

Melford Milligan, toch een mooie man uit Texas met een accordeon erbij van de CD I Was a Witness. Kate Taylor, dat is de zus van James Taylor en ook van Alex en Livingstone Taylor. Het is een hele muzikale familie, die familie van James Taylor. Kate Taylor die is ook al jaren bezig, ook al wel 50 jaar bezig denk ik in de muziek. En die is nu weer uitgekomen met een nieuwe CD waar allerlei interessante lui eigenlijk aan meewerkt. Mensen, hij echt van muziek houdt, dan ken hij de naam wel. Dan ken hij de naam Danny Kortsma, goede gitarist. Leland Sklar op bas, de man met die hele lange grieze boord. Russ Kungel op drums. En dan als gitaristen erbij Albert Lee, een gitarist uit Engeland. En Waddy Wachtel. Dan Dugmore op de steelgitaar. En Scarlett Rivera, die ooit bij Dylan speelde op het album Desire op viool. Nou, dan heb je een koppel prachtig volk bij elkaar die een geweldige cd gemaakt heeft. De cd Why Wait.

compositie van Kate Taylor zelf. Een van de weinige composities van haarzelf op deze cd. Nog een andere staat erop. De rest bent covers, maar wel hele goede covers. Kate Taylor van de cd Why Wait. Je hoort dit soort muziek in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om, dan is het tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En daar zit twee nieuwe cd's eigenlijk bij. En uiteraard het origineel. Het origineel is uit 1965 van de LP Highway 61 Revisited. Nou, dan weet je het al. De liefhebbers in elk geval. Een LP van Bob Dylan. En de eerste uitvoering die is van Carolyn Wonderland. Een Texaanse zangeres, gitariste. Uit 2021, de cd Tempting Fate. En daarop zingt ze het nummer It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, samen met Jimmy Dale Gilmore.

De versie van Carolyn Wonderland van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Van de cd Tempting Fate. En Jimmy Dale Gilmore die erop mee deed. Dat was de man die ook speelde in de Flatlanders. Een band uit Lubbock samen met Boots Hancock en Joe Ely. Het origineel dat is op 29 juli 1965 door Bob Dylan. Dat was dezelfde dag dat hij ook Positively 4th Street en Tombstone Blues opnam. En dat deed hij met onder andere Harvey Brooks op de bas en Paul Griffin op piano. En op elektrische gitaar Mike Bloomfield. Nou, de originele uitvoering van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry van Bob Dylan.

Heel apart harmonica spel van Bob Dylan trouwens op dit nummer. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Ja, uit 1964. Nou, Nageneeën van David Gogo, man uit Canada. Geboren in 1969, dus nou niet zo heel oud, 52 jaar. Maar in die 52 jaar heeft hij toch al een kleine 20 cd's gemaakt. Terwijl hij eigenlijk ooit begon is zijn muzikale carrière, omdat hij naar een concert ging van Stevie Ray Vaughan. En toen hij door backstage zeg maar, met hem kennis maakte met Stevie Ray Vaughan, toen dacht hij van zo wil ik ook worden. Nou, dat is voor hem aardig uitgekomen. Goede gitarist, goede cd's gemaakt. Dit is van zijn laatste cd, Silver Cup. Zijn versie van It Takes a Lot to Laugh.

Drie totaal verschillende versies van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Het origineel van Bob Dylan, nu 1964. Van David Gogo, van zijn nieuwe cd Silver Cup. En van Carolyn Wonderland, ook van hun nieuwe cd Tempting Fate. Nou, nieuwe cd is het niet helemaal meer, alhoewel hij is dit jaar uitgekomen. Die van Tito Jackson, een familie van de bekende Jackson family. Under Your Spell, titel van de cd, en het nummer is Love One Another.

Love One Another van de broer van Michael Jackson, Tito Jackson, die een beetje weinig aandacht kreeg binnen de Jackson Brothers, maar uiteindelijk toch voor zichzelf begonnen is. Under Your Spell, de titel van de nieuwe cd die dit jaar uitgekomen is. We gaan naar Alabama, daar komt Debbie Bond vandaan. Blues Without Borders, dat is de titel van de cd en het nummer High Rider Blues.

Niet bekend, maar wel mooie muziek van Debbie Bond van de CD Blues Without Borders High Rider Blues. Die verdient eigenlijk meer aandacht. De Dirty Knobs, dat is de band van Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty en de Heartbreakers. Maar helaas, Tom Petty die is niet meer. Hij heeft zijn eigen bandje, de Dirty Knobs. Vorig jaar uitgekomen met een CD Reckless Abandon. Titelnummer vaker draait in dit programma. Mooie muziek. Nou, een nummer wat niet gaat over de voormalige president van Amerika, Donald Trump. Tenminste, daar zullen het niet over moeten gaan, maar gaat het eigenlijk wel over. Fuck That Guy.

Ja, wie die er ook met bedoelt. Maar ja, fuck that guy. The Dirty Knobs. Mooi nummer van de CD Reckless Abandon. Harry's Blues. Zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in Han. Ook zoals altijd bijna van Laurens Braams. En we hebben besloten met een nummer van een man die al, ik denk, bijna 88 jaar is. En die er nou eindelijk met opholt. Nou, niet eindelijk. Maar die er helaas met opholt. John Mayall. Hij geeft nog wat kleine concertjes bij hem. Thuis of bij hem in de buurt in Californië. Maar grote optredens, dat is gebeurd. Door mijn herinnering aan betere tijden. Aan vroegere tijden. Uit 1967 van de LP The Blues Alone. Sunny Boy Blow.

0: door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Rel Donner uit Chicago was een Elvis Presley-kloon. Hij nam een nummer op van Charlie Blackwell, maar toen kwam hij erachter dat Elvis Presley het nummer ook al had opgenomen en dat was voor de platenmaatschappij een reden om het nummer niet uit te brengen. Maar toen hij doorkreeg dat Elvis Presley het nummer niet op single uitbracht, greep Rel Donner zijn kans. Het nummer werd 19 in Amerika. Rel Donner, Girl of My Best Friend.

0: Gabrielle Donner, Girl of My Best Friend. De Limelighters, dat was een band uit Californië met zanger Glenn Yarborough. En de band was gespecialiseerd in folknummers. En deze compositie van Sissy Houston eindigde 60 in Amerika voor de Limelighters. A Dollar Down.
1: Throughout history, mankind has been plagued with triangles. There's the eternal triangle, the isosceles

0: Joey.
1: De Limelighters, A Dollar Down. Johnny Burnett toerde door Australië toen de single uitkwam. En hierdoor kon hij zijn nieuwe single niet promoten op de radio en de televisie. En het resultaat was dan ook teleurstellend. Het nummer eindigde 58 in Amerika. Johnny Burnett, Big Big World.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik heb het gevoel dat mensen hier vroeg opgevoed worden met muziek en muziek maken en live muziek, zoals live bands. En hier wel heel breed leeft, laat ik het zo maar zeggen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet met zijn gast om te praten over zaken die als van binnen raakt. En ditmaal giet hij naar de Achterhoek en hij giet door van jongerencentrum. Noor Kroeg.

0: Wat ben we hier, Jan Manschoort? Drummer en oprichter van Normaal.
1: Normaal bijvoorbeeld toch, nu maar wat.
0: Ja. En nu, ja. Bakkerij.
2: Bakkerij Manschoort.
0: Bakkerij Manschoort. Ja. Ben jij zoon van een bakker?
1: Ik ben zoon van een bakker.
0: Ja.
1: En ik heb alle diploma's. Ik kan zo'n bakkerij, ik ben bakker geweest.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat was net in, laat ik maar zeggen, in, ik ben nog 43, dat was eind 60e jaren. Toen, toen ben ik, ik kom in een gezin van 9 kinderen en... ik was laatste zonne en ik was de hoppen van mijn vader een bakker te worden. Maar ja, dat praat je over eind 60e jaren, of medio 60e jaren. En hij een hekel had, dat was vroeg opstaan.
0: Ja.
1: Dus ik heb wel alle diploma's, maar ik heb tegen mijn vader maar gezegd dat ik dat niks vond. En toen ben ik naar Enschede gegaan, naar de sociale academie. En ik dat toen afgemaakt. En toen had ik diploma in de zak. Toen stond Benny Jool in een kendingel uit het café en stond bij de bushalte. En ik zei, gewoon maar met, we gaan maar hierheen. Ik moet naar Hummelo zeggen. Ik zei, ik ga naar Doetinchem. Nou, stap maar in. En onderweg we een beetje naar praten geweest over Cliff en over Elvis en over al dat gedonder. En wat voor cursus of je maakt, dus Beatles en Stones en noem maar op. Vroeger moest je kiezen, wel. Als je voor de Beatles waren, dan waren je teer aan de Stones.
0: Ja, ik ken dat.
1: En wat dat betreft, houdt, qua smaak, we houden het helemaal met elkaar eens. En toen zei allemaal een bandje beginnen. Nou, en Benny had net de varfpaletten allemaal verkocht en had een gitaar gekocht. En hij had een paar nummers geschreven, ja, dan gaan we maar aan de gang. En de zwager van Benny was toen Joost Carolier. En dan organiseerde toen op Hemelvaartsdag altijd in Lochem dat popfestival.
0: In het Oldenbluchttheater.
1: In het Oldenbluchttheater. Ja. En de boer de Hennewes van God, Joost, hadden we met Hemelvaartsdag een bandje bij elkaar, moeten we naar Spolen. Toen zei Joost, dat is goed. Dus de eerste keer op het podium stond dat meteen voor 12.000 man door. En dan lukte er daar een dunne deur. En we hier boven in Toldiek, bij Flophouse. Ja. Een jongerencentrum, laat ik maar zeggen, een muzikaal hartstikke begrip voor iedereen in Nederland die muziek maakt hier. Iedereen die met een band is en die met een bandje begint, die kon altijd hier spelen en op het podium terecht. En je hebt hier zelf ook nog gespeeld met
0: ja, de ja, ja, zeker. En de man die dit altijd runde, Martin Spekking.
1: Ja, ja.
0: Die is er ook nog steeds.
1: Ja, met misschien half armpje.
0: Ja, dit is dan ook een van die clubs die toen ontstaan is in eind jaren 60, begin jaren 70, zou ik maar zeggen.
1: Precies.
0: In de Provadja-tijd, hè? Dacht ik zo'n beetje.
1: Ja.
0: Dit is hier een hele landelijke omgeving. Het is eigenlijk een, ja, tot dek, daar woont niet zoveel mensen. Als hier 300 man woont, dan is het veel natuurlijk.
1: Ja. Maar ja, wie speelt hier toch met normaal, hoe je al meer dan 24 jaar gespeeld. En wie zullen eerst hier bij de Engelspon, dat is een klein dat is een zaaltje. Maar daar wilden ze ons niet hebben vanwege onze reputatie toen in het begin. En toen heeft hier Flophouse gezegd van jongens, kom maar hier bij Flophouse. En sindsdien is dat hier een jaarlijks gigantisch spektakel. Dat normaal,
0: daar beginnen ze altijd met een grote show en met een tent. Ik heb er zelf één keer aan met mogen doen. Dat was 2 jaar terug. Het is een landelijke omgeving hier. Hè. Misschien jongens hier...
1: Ja, de knieën zijn dus de scherpen af, alles lief hier.
0: Ja. Toldiek, Lustra's, dat ligt aan de deur van de weg
1: tussen Zutphen
0: en Doetinchem. Ja, maar dan moet je wel langs de IJssel.
1: Ja.
0: Je kunt ook rechtdoor gaan.
1: Je kunt ook via Vorden.
0: Via Vorden.
1: Nee, maar dat moet niet. Het is via de, langs de IJssel op. Je hebt Balk en Toldiek en Hummelo. Ja. Daar lig je helemaal vlakbij.
0: Bronkhorst, het oudste stadje van Nederland.
1: Ja, en als je hier normaal optrad, dan kon je zeg maar, in de hele buurt kon je vrij inbreken, want er was geen mens met huis.
0: Ja. Hoe was dat in die eerste jaren met Normaal? Ik bedoel, jij en Benny hebt dus die band opgericht.
1: Wie heb dat toen opgericht en wie mocht het toen spelen? Dus eerst met een andere bassist gewerkt, later kwam Willem erbij. En we kennen toen met zijn bijen, kennen we Frederik Punderhout, Freddy Olij kennen we. En hij vond het ook wel leuk om met te doen en spelen toen nog in een dansorkestje. En Jan Kolkman, wie er dus nog weer bij is bij Normaal.
0: Ja, Jan was ook een van de eerste.
1: Benny had een aantal nummers geschreven en hou een aantal covers gemaakt. Six Days on the Road, nummer op dat soort nummers. Maar ook een paar platte nummers. En toen we de eerste keer in Lochem spelen, toen spelen we de drietreeën blues. Scheidreeën blues, laat ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En toen Benny dan werd begon te zingen, toen zag ik of toen veel dat er een vonk door het volk heen ging. Van een soort... Wat gebeurt daar nou? Popmuziek in onze eigen taal, wat is dit dan toch? En sindsdien heb ik al die Engelstalige nummers die Benny schreven, heb ik of vertaald of er helemaal uit gegooid.
0: Ja.
1: En de boel gewoon in plat wieter gewoon, want dat was helemaal duidelijk van dat was, die kant moest gewoon op.
0: Jullie merken dan wel als zo'n beetje als de oervaders van de hedendaagse golf van Nederlandse talige muziek
1: van
0: en dialectbands.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk normaal geweest,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja. Ja, zeker. Maar ja, dan bevoel je toch ook wel weer, moet ik zeggen. Toen ik na 15 jaar uit normaal ben gegaan, ben ik met bevoel je toch weer teruggegaan. Maar wat is normaal? Omdat je...
0: Wat betekent dat eigenlijk, bevoel je toch?
1: Bevoel je toch, dat betekent zoveel als... dat zegt een boer uit iets heurt wat hij niet verwacht had.
0: Ja.
1: Van god, de buurvrouw heeft een kleine kregen. Ja. Oh, foei toch. Het is nog niet waar. Verbazing. Het heeft niks te maken met foei toch. Met schande of helemaal niks. Nee. Het is verbazing.
0: Ja.
1: En, maar met foei toch hebben we toen weer gegaan. En toen hebben we geen enkele... Met normaal waren we toen beroeps en wij afhankelijk van heel Nederland. Dus die, met name platenmaatschappijen, met name WIA, die drukken erop dat in ieder geval het refrein door heel Nederland, iedereen in Nederland goed verstaan kon worden. En toen hebben we met bevoegdheid gezegd, hier, dat doen we gewoon aan mezelf bekijken. Maar wie doet geen enkele concessie meer, wie heeft nog onze eigen taal. En toen met name met die wegvallende Europese grenzen, daar werd ik voor wat ontzettend veel leur van. Al te jong heeft zich door en herkend. En ja, ik denk ook dat het komt in de trekzak van Hans Keuber, de BN nummer op. En, ja, van die eerste cd die hij toen in 2 dagen in de Commodore Studio opgenomen bij normaal toen. En in 1 dag gemixt, 3 dagen. Dus helemaal geen werk, gewoon spallen en erop zetten en klaar. En dan ben je er zo'n beetje allemaal 54.000 van verkocht.
0: Dus, ja. Echt ja, dat is ook nog een mooi verhaal dat, dat jullie op een gegeven moment, jullie deden dat zelf. En dat iemand gewoon bij jou kwam en zei van, nou kunnen we dat niet via de servicewagens van de SFV verkopen.
1: Ja, ja, dat was een mooi verhaal. Ik was in, toen hou dit een cd-kloor. Toen was ik met Hans Keuper, waar ik even kieken bij Rowan Herzen in Halle, bij de Wagen. Dat was toen ook een beroemd podium. En op een gegeven moment komt er een jongen bij me en zegt, goh, is even in de buurt, maar hier kan ik gewoon niet verstaan. En die zegt, ik ben André Jobbing en ik heb hier vastgeveld dat ik een SFV was. En het liep me hartstikke leuk om die cd van jullie te verkopen, want al die leuwen waar ik kom, die komt nooit in Doetinchem en die weet gaan niet waar een cd is of hoe zo'n ding uit, waar je daarmee doet. Of had ik toen verkopen, dan werd ik zeker dat ik leuwen bereik die anders nooit aan jullie cd zou omkomen.
0: Nee.
1: En nou, toen begon Mien, laat ik maar zeggen, alles wat commercieel kan denken, dat is niet zo heel veel, maar in ieder geval dat begon te rammelen. En, toen zeggen van nou, dan en dan hebben we een vergadering met een stuk of 10 SFV jongens in die hele Achterhoek. Hij doet nog even komen, even praten, dan misschien wil die ander er ook wat. Dus toen ben ik naar een vergadering in de West en nou, ik word meteen iedereen stem in en oh, hartstikke mooi. Dan, tussen de kannemelk en de yoghurt zetten we de CD van mijn voetdag neer. Ja, dat heeft hartstikke goed verkocht.
0: Dat is natuurlijk een enorme, dat is een volledige eye-opener natuurlijk. Ik bedoel zoiets.
1: Ja, mooi hè. Dat is zo'n mooi verhaal. Ja, prachtig.

0: normaal op een gegeven moment was dat afgelopen.
1: Vermin?
0: Ja, dat, waarom ben je daar uitgegaan eigenlijk?
1: Nou, ik had in 1984 eigenlijk een ernstig ongeluk gehad. En daar had ik een hersenbeschadiging opgelopen. Er was iemand met een crossmotor op mijn kop gesprongen.
0: Dat gebeurt hier nogal, hè?
1: Met, ja, ja,
0: met motoren en auto's.
1: Ach, toen maar.
0: See Benny.
1: Nee, dat was, ja, precies. En toen had ik een hersenbeschadiging. Dat wil zeggen dat ik mijn linkerbeen en rechterarm heb ik verlamd gehad. En dat moet, op een gegeven moment moet dat overgenomen worden door een andere deel van de hersen. Dat geneest niet, maar dan moet een ander deel van de hersens moet dat overnemen. En toen ben ik, laat ik maar zeggen, tamelijk vroeg weer begonnen met weer, want dat was in augustus gebeurd, 84. En ik ben begin 86 ben ik weer begonnen. Maar toen was die, laat ik maar zeggen, die genezing was nog niet goed. Die coördinatie tussen links en rechts, door die verlamming was nog niet wat wijzen moest. En drummer steed of wil je een goede coördinatie tussen links en rechts. En dan kom je weer in een super professioneel gezelschap terecht. En ja, door, moet ik zeggen, kwam ik, ja... Dan kom je er een beetje beter hangen en dan ben je een kameraad en ze wil alles voor je doen. Maar eigenlijk ben je eigenlijk niet goed genoeg, omdat dus die zit in een professionele organisatie en die functioneert niet 100%. En ja, hoe zelfvertrouwen, dat kreeg zo'n knal dat toen ik van nou, ik scheid eruit en ik moet gewoon weer wat anders proberen. En toen, laat ik maar zeggen, via dat succes wat ik toen had met Bofoytag en ook een duo, een Hanska duo. Ja. Kreeg ik weer zoveel plezier en zoveel lol in het spol dat op een gegeven moment met de hele Olde Driver weer terug is gekomen en zo. Maar dat was de aanleiding om ermee op te halen. Maar daarnaast was ik ook de enige die kleine kinderen had zelf. En hij spol in een band als normaal en hij niks te vertellen over eigen tiet, laat ik maar zeggen. En Ik wil die kinderen gewoon wat meer metmaken en op zien groeien.
0: Wij lopen nou binnen bij een flophouse.
1: De kleine ruimte, de Olde Boerendijl is daar.
0: Je lustraars wil dat misschien niet geloven, maar alles heb je de optreden. Van Doe Maar tot dan de Blizzards en normaal waarschijnlijk ook wel. En zeker hierachter in een gigantisch grote tent. Het ziet er hier allemaal... hartstikke mooi uit. En Martin die bestiert het al jaren, ook met een grote passie.
1: Martin, kom er eens heel even bij. Ja, Martin Spekking, de grote man.
0: Martin, jij bestiert dat hier al jaren. Hoe ben jij daar toe komen?
2: Ik heb zelf bedacht het hele verhaaltje. Er was hier niks. Ik was helemaal, het begon met links georiënteerd werd. Ja, dat is iets beter geworden. Maar, en ik was helemaal gegrepen door Elvis Presley. Alle Elvis fans werden later Stones fans. En die softe Cliff Richard-fans, dat waren allemaal Beatles-fans. In hun nette pakjes. En de Stones, dat was het. En later kwam de Provo. Mijn grootste heldendaad hier in Toldijk. Dat was dat ik bij de boerderijen van mijn vader en moeder... met grote koeienletters, witte letters, natuurlijk wit... op de Hoogstraat schreef... Provo! Maar ik was er door gegrepen door die gasten. Ik ben ook nog een paar happenings geweest bij het Lievertje in Amsterdam. Ik heb die jongens een keer ontmoet, Jasper Groenveld en Concerte, Roel van Duin, op een eer van een weekend. Het was precies wat ik voelde. Later kwam de flower power en de hippies. Het lief zijn voor elkaar en als exponenten van Woodstock.
1: Maar ik zeg, het was belangrijk dat hij vond dat hier wat te doen was voor
2: maar
1: jongeren.
2: Ja, juist. En ik wil even de achtergrond vertellen van waaruit. Ik vond dat, dat sliep zo'n beetje in, is was mag zeggen, nogal conservatief. Ook qua geloofopstelling en Jan Hop van die veertigers, die met een wies in de vingers die altijd verhanselen. Ik was een jaar of 18 en ik dacht, ik wil van zijn langzaamse leer nooit verder worden. Dat vind ik afschuwelijk. Van die gearriveerde ballen in een pakje en een vingertje. En vooral dat vingertje. Ja. Van dingen die allemaal niet mogen. En wat niet horen.

0: legendarisch café.
1: Waar ben we hier, Jan?
0: Je bent bij Café de Tol, ja. Hier in de buurt, hier in de Preus. En dat is een café, daar kom ik al 30 jaar, twee keer in de week minstens. Toen ik met Tief van de Mal of zes keer in de week daar hier kwam. En het veel van de café is echt een soort buurtcaféetje waar old en jong komt. Ja. Waar nooit geen knoeharde muziek is, waar geen gokautomaat steed. Zeg maar, de enige muziek die gemaakt wordt, zo'n beetje is de muziek die je zelf aan de stamtafel maakt door middel van gesprekken. En het hoeft niet woorden te zijn, dat maar mooi klinkt. Ja. Dat is belangrijk hier.
1: En soms zingen ze ook wel samen. Ik ben hier wel eens geweest dat ze met elkaar zaten zingen.
0: Ja.
1: Net als je in Ierland was. Of
0: ja. Maar die sfeer heeft ook een beetje, niks, geen gokautomaat, niks. Gewoon. De enige muziek die er wat met horten soms opsteed is een geheime zender hier in de buurt. Ja. Dus dat is alles.
1: Het is een
0: deur uit spreken, laat ik zeggen, deur uit spreken wat hier aan de stamtafel gebeurt. Ontstaan we heel veel ideeën die je kunt gebruiken bijvoorbeeld voor nummers. Ik heb hier bijvoorbeeld, ik heb in 1983 heb ik een nummer geschreven. Je kijkt ook anders. Dat is een behoorlijke hit geworden. De hoogste Nederlandstalige hit van 1984. En dat kwam als volgt. De baas hier toen, die heette de Preus, Praasting. Eigenlijk maar de buurt heette dat Preus, hij was bakker. En wie kwam op een gegeven moment van optreden af. In Noord, even een pilsje drinken bij hem. En zei, potverdomme, ik ben vandaag in het café geweest. Oh nee, niet in het café. Ik ben vandaag in het museum geweest, zeggen. En ik stond daar voor een schilderij. En dan liep ik hier en zeggen. En dan kijk ik hem aan. En dan kijk ik hoe aan hij doorstond. En dan liep ik door hen. En dan kijk ik nou en dan kijk ik ook aan. Ja. En met dat idee heb ik wel een jaar rondgelopen. Wat kunnen we doen? Mooi, Gert-Jan.
1: Mooi.
0: Wat kun je daar nou mee doen? Op een gegeven moment was 1984 en George Orwell had een boek geschreven. 1984. Ja. En toen viel de mensen te praten. Verrek, daar is dat. Het nummer in.
1: Nou, we moeten maar eens even.
0: Zullen we eens even binnen doen? Kijken wat er.
1: Dit café is op een gegeven moment overgenomen door Benny, zijn vrouw, geloof ik. Ellie, hè?
0: Die doet het nog niet meer.
1: Die doet het niet meer.
0: Nee, dat is nog een. Zit nou in de basis, nou een jongen Willem Menting en dan dat is ook een drummer eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan woont hij op de Keienborg en dan vond het leuk om, om dit te doen, zeg maar.
1: Ja. Heb niks meer met,
0: nee.
1: met normaal te maken.
2: Ja.
3: Hoi.
1: Hoi.
0: Goedemiddag.
1: Ja.
0: Zo
1: ja.
0: Jongens, zit. Wat we drinken nou?
1: Een biertje.
0: Ja? Doe maar.
2: Grans?
1: Ja, maar
2: dat is
1: als een present, dan kan
2: ik het goed.
1: Zeg het dreigen al eens.
0: Nee, dit is een legendarisch café. Ik bedoel, ik ben al tig op tv-opnames te maken. Maar wat ook heel legendarisch is, op het begin zien met mijn hoofd, eigen volk zeg maar, aan de stamtafel. En toen houden we de tv-opnames en dan moet ik playbacken met losse groeven en weet ik veel, top-poppen en hoe het allemaal heet. En op een gegeven moment hebben we gewoon, stel leu die hier aan de stamtafel zijn, die hebben we gewoon metgenomen. Ik dacht, kom uit, we gaan naar de televisie. En dan ben op een gegeven moment toch wel legendarische figuren geworden. Hendrik Havenkamp en een kleine Hendrik en de Preus toen zelf is ook een paar keer met geweest. En dat ontstond hier gewoon, want hier sprak hij meestal af om te vertrekken naar een optreden. Dan spraken we hier af, kwam iedereen hier en dan gingen we hier gezamenlijk in een busje wieten.
1: Nou, wij hier op het platteland hebben wij natuurlijk in Amsterdam, in het café van Bolle Jan en zo, daar heb je ook allemaal van dat soort volk zitten.
0: Precies, ja.
1: Dus wat dat betreft werkt het niet zo veel af, alleen het dialect was een beetje aans.
0: Ja.
1: Ja, daar zit het fameuze café Hofstingen in Rollo, weet je wel. Dat is ook zo.
0: Prachtig, ja. Maar ook dezelfde functie.
1: En in de Jordaan had zo'n café natuurlijk ook een dergelijke functie natuurlijk.
0: Hè? Precies, tuurlijk.
1: Dat was ook maar een buurtje.
0: Ja. Zo. Hoe lang doe je nog in je café?
2: December gewoon.
0: Ja, dan doe je het in Joa.
2: Klein woordje.
0: Ja. En die hebt overgenomen van Gijs?
2: Van Gijs Joling.
0: Gijs Joling, ja.
2: De zin van Winnie. We werd toen druk met de Joving en de voetbeatles. Ja, dan moest iemand anders doen. Ik zat toch elke dag hier.
0: Ja.
1: Ik kreeg al van mij. Ik ben gewoon verhuurd van de tafel en waren erbij.
2: Ja, precies.
1: Dat is natuurlijk niet zo gek.
2: Precies. Ja. Dus maar Willem is ook muzikant, dus dat vindt ook wel belangrijk dat je hier, want hier regelmatig even wel hier ook live dingen, de Wintermorgen even altijd live semi-akoestische
3: lessen woensdag van de morgen,
1: ja.
3: Semi-akoestisch.
1: Het lijkt wel een beetje op All Years a Pub hier. Daar zingen ze ook met elkaar, speelt ze ook.
3: Maar ik gewoon een beetje akoestisch gitaar en zo, maar ik heb nog sporen van voor je.
1: Ja.
3: Je komt dan gewoon aan de muren hangen naar je zin en uit kunt. Met mijn ding van de muren griepen en
1: Nemolus, Nemolus.
3: Ja. Dat is mooi werk.
1: Ja, prachtig. Ja, een beetje Ierse sfeer hier.
3: Ja, toch wel. Ja. Een beetje volks is er wel. Mm-hmm. Het is een oud buurtcaféetje, dus dat klopt wel. Ja.
1: Het is net, dit is natuurlijk al tolhuis geweest, of niet?
3: Nee, tolhuis stond niet tegenover.
1: Het stond niet tegenover. Dus, ja, dat kan wel.
0: Hier zie je Jolan Tolge even, de gemeentegrens zeg maar, tussen Hummelo en Hengelo en Zelm. Door drie sprongen hier. Er zijn hier heel veel boeren die nu nog land pacht van de graaf van Hummel, de graaf van Rechteren hier. Dus je ziet grote boeren, die hebben, zie je vaak aan de vensters, die hebben bepaalde kleuren. En dat hebben dus zeg maar, pachtboeren. Nog.
1: Ja, dat is gewoon dat zit in het wapen van de graaf.
0: Precies, van Alzer is dat. Ja. Maar dat heeft natuurlijk wel als voordeel dat er aan het landschap en dat soort dingen weinig veranderd is. Dus die oude edel die vond het dan bijvoorbeeld te mooi en die heeft een mooi aanleg. Maar dat is hartstikke belangrijk voor het landschap. Dat kun je merken, hier is nooit geen ruilverkaveling of niks geweest.

0: Hoe is het met de blues? Hè? De Achterhoek is ook blues of niet?
1: Nou, ik zeg dat het blues dat er ook een voordeel was van woonnetwarmers, zoals bij Flophouse.
0: Ja.
1: Dat iedereen kreeg van de al 30 jaar lang speelt hij alles wat muziek maakt in Nederland, speelt hij ook in de Achterhoek. En ik bedoel, ik heb het gevoel dat mensen hier vroeg opgevoed wordt met muziek en muziek maken en kieken, live muziek, dus, live bands. En hier wel heel breed leeft, laat ik zo maar zeggen.
0: Dus hier wel een bepaalde traditie gewoon.
1: Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld in Drenthe is dat veel minder aan de hand, zal ik zeggen.
1: Bleu die woordje muziek, maar dat ze zich schaamt of zo bedoel
0: je? Ja, nou, het is er gewoon niet, weet je wel. Hier toch meer, denk ik.
1: Ja, yeah. Ook zeggen dat de Achterhoek wel voor iedereen die in een band speelt een begrip is wat betreft podia, pop-podia, yeah. Blues-podia, noem maar op. Dus, ik ben heel trots op dat ik Achterhoeken ben en dat, ja, dat vind ik ook wel uitdragen wat dat betreft. Dat vind ik ook wel, iedereen laat nu aan dat ik er trots op ben en dat ik het ook een geweldig mooi gebied vind hier. En, wat niet betreft hoeft de snelweg de A18 hoef ik niet doorgetrokken te worden. Dat is gewoon jammer. Ja. Wat dat betreft heb ik het nummers componeren. Een beetje van Benny Joling heeft me niet op het spoor gebracht. Maar ik bedoel, het feit dat je gewoon in gesprekken met mensen dat je dingen opdoet en daarop blijft hangen en waar je dus nummers weer over maakt. En, Hoe kom je aan op blues? Hoe kom je de bio blues? Hoe ben je met de baby begonnen? Met,
0: Ja, ik hoorde dat op een gegeven moment op de radio via The Voice of America's Jazz Hour. En ik luisterde vaak naar die zender. Dat was een propaganda zender op het oosten, op het Oostblok, de tijden van het IJzeren Gordijn.
2: Ja, ja, ja.
0: En die draaien altijd jazz en zo. Beroemde discjockey Willis Conover. Mm-hmm. En daar hoorde ik John Lee Hooker voor de eerst. En dat vond ik veel te gek.
2: Ja, ja,
0: zo,
2: ja,
0: ben ik er, zo ben ik er aan
2: ja,
0: raak.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ik ben. Ik woon van Oostzijde. Ik kom in Lichtenvoort en ik woon. Mijn vader was bakker. Nou, straks loop ik uit. Maar ik woon ook naast een grote zaal waar al die brillen net meteen waren. Dus ik werd helemaal. Vanaf het moment dat je geboren bent, hoor je live muziek. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel wezenlijk is geweest binnen de hetzelfde heet Benny Joling ook. Nou, die woonde ook naast een zaal hier in Hummelo, waar vol Brulhoff en Pathé, waar al die live muziek was.
0: De Gouden Karp, had je dat ook, hè?
1: Ja, ja, de Krent.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: En, maar dat heeft toch, denk later beïnvloed in die zin dat we toch normaal de rock'n'roll toch ook een feestelijk tintje gegeven hebben. Een soort feestopvatting erbij. Ik denk maar aan Mama Russie Pils en net als gisteren dat het toch ook een soort feestelijk feestmuziek tintje eroverheen. Want ik moest pissen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Maar jullie spullen wat was?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, normaal ben ik een beetje Chuck Berry van de Achterhoek, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Maar hoe verklaren, ja, het is nou eigenlijk een enorme golf, hè, van mensen die uit de provincie komen en streektaal zingen en het Nederlands repertoire. Het is ineens is dat helemaal in. Nou, ik denk dat normaal dat toch een voorzet aan geeft werd. Ik bedoel, zeker voor de streektaal.
1: Ik denk dat we dat normaal belangrijk is geweest wat betreft het acceptabel maken van popmuziek voor een heel brede categorie, voor ouderen ook, met name de deur dat feest element eraan toevoegen, dat de hele ouderleur zich daarin herkent, een soort met zingbaarheid die daardoor het verbreedt, laat maar zeggen. En nou ja, een optreden van normaal is een gigantisch feest, is een bierfeest. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen Brulhoff.
0: Ja.

0: op een gegeven moment, ik zat met Benny in het busje en toen zei ik van, die gitaar speelde, ik koop wel een drumstel, dan ben ik gewoon een drum.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar dat is een beetje zo gaan bij ons ook natuurlijk in het begin.
0: En ja, de eerste jaren, ik bedoel, dan verschuil je een beetje achter het drank en achter allerlei en een hoop lawaai. Om onkunde een beetje te camoufleren.
1: Ja, met drank voor de dokter. Zeg.
0: Precies, ja.
1: Met drank voor de dokter. Nee, ik ken dat.
0: Ja, heb je dat ook?
1: Ja, wij waren natuurlijk in het begin... Kijk, speelden leer je voor mijn gevoel op de bühne.
0: Absoluut. Dat kun je niet helemaal
1: Nee, ik bedoel... en wij hadden natuurlijk ook... We hebben wel een paar mensen met talent gewoon, weet je wel. Dus dat speelde wel mee. Maar op een gegeven moment schoot die lui ook al op. En anderen konden het niet meer bijbenen. Dus vandaar dat er ook andere mensen in komen. Want we wilden toch wel op een hoger plan. Ja. Het moest wel. Het moest eigenlijk wel.
0: Je werd wel waar je wilt.
1: Nou ja, kijk, als je naar Engeland gaat, je ging naar Duitsland. We hebben, dus dat is misschien toch het voordeel van dat je in Engelstalig speelt. Ja. Dan kom je nog eens ergens. Om eens wat te zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar dan kun je op een gegeven moment ook niet. Dan moet je toch een goede band hebben, weet je wel, die staat.
0: Absoluut,
1: die staat,
0: absoluut,
1: want anders
0: absoluut.
1: Dan red je het gewoon niet.
0: Ja, ja. Dan red je het ook niet met jongens, maar ja, nu, jongens niet met conservatorium.
1: Nee, maar nu wordt er heel vaak gezegd van. Een stuk in de jazzwereld ook. Op een gegeven moment hoor je dan van. Ja, maar waarom. Je had eigenlijk de blues en de drens moeten zingen toen al. En daar komen ze nou mee, weet je wel. Maar ja, ik vind het ook eigenlijk een soort van onzin. Ik bedoel, iedereen is vrij om te kiezen in het land wat hij zingt en in welke taal.
0: Tuurlijk,
1: maar...
0: tuurlijk.
1: Maar er wordt nou ineens heel denigreerd over gedaan. Dus vind ik een soort van onzin die...
0: Wat wil
1: je? Nou ja, je mag... Vroeger moest je in Engels zingen, dan mag het niet meer.
0: Nee, precies.
1: Dat is een soort van...
0: Ja.
1: Nou ja... Maar het mag, nou ja, doe maar. Ja, eigenlijk toch. Met het geval dat we nu, opgeschreven zitten met bandjes zoals Dikhout, Volumia en dat soort onzin, weet je wel.
0: Flauwekul.
1: Die snel dat munt wil pakken en die verder niets te vertellen.
0: Dat is gewoon grof geld, geld verdienen. Ja. En, precies, ja. Maar het heeft niks te maken met een feeling of met een avonturing. Toen we begonnen met normaal, heb ik ook nooit gedacht aan riek worden of geld verdienen of weet ik veel. Dat is nooit geen optie geweest.
1: Nee.
0: Is ook niet gelukt, ik weet niet. Maar ik bemeus ik altijd een hoop mensen die wel verstand van geld hebben. Maar we hebben ook mijn naam van u zelf bunden en we hebben naam voor je drinken en je kunt nou knappen, dat is prima.
1: Zo keken wij er in het begin ook tegen, weet je wel.
0: Ja.
2: Jullie hebben ook aardig te komen voor het lot van de
0: boeren, volgens mij. Een hele rationing. Ja, op een gegeven moment toen we begonnen, toen was Benny net teruggekeerd in Amsterdam en was de koorschilder geweest bij het toneelgroep Centrum. En dan zei hij toen van nou...
1: Dat was even waar Hubert over had natuurlijk. Van de Lubbe, die was daar.
0: Ja? Ja, ja. Ja. Nou, door is Benny op afgenomen toen van als ik in Amsterdam in een café kwam en dan was ik super gevierd totdat ik één keer de bek los deed en zei, oh het is maar een boer. En ja, iedereen die nu uit Amsterdam kwam was een boer en door is het maar het begrip boer binnen normaal zich een beetje ontwikkeld. Het opkomen voor de landbouwer, laat ik maar zeggen, is door en door gekomen. Benny, nog ik, kom uit een boerengezin. Ik kom bij alle twee, zijn vader was schilder en mijn vader was bakker. Dus dat kun je zijn middenstandsniveau.
1: Hij heeft eigenlijk een beetje revanche-norm, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dit is ontstaan uit een soort van revanchisme. Maar hij heeft er wel een hard liefdeverhouding met, zo, volgens mij, met het Amsterdam.
0: Ja. Je heeft dan ook weer een kamer, hè?
1: Ja. Commerciaal dan zichzelf.
0: Ja.
1: Om met dokter anders te spelen. Commerciaal in de trap. Nee, ik heb nog geen behoefte gehad om daar rond te lopen. Ik vond Amsterdam een hele leuke stad, maar de mensen die er nu wonen, dat... Er loopt een boel rommel rond en weinig Amsterdammers.
0: Mm-hmm. Maar ik kom er zelf nog nooit, dus ik ben niet...
1: En je wordt er ook niet echt wiezer of zo, denk ik.
0: Nee. Maar boeren, dat, ja, we zijn dat, boeren allemaal, dat is dat toch iets van later dood, omdat je op een gegeven moment daar het toch met geïdentificeerd wordt. Ja, we zijn dat, boeren allemaal, dat is dat toch iets van later dood, omdat je op een gegeven moment daar het toch met

0: veel minder goed, die vroeger beter geregeld waren in dit land als nu.
1: Verdingen bedoel je dan?
0: Nou, onderwijs, gezondheidszorg, een heleboel andere dingen. Die gewoon, nog een aantal andere dingen die gewoon waar andere landen ons al lang voorbij zijn gestreefd. Terwijl men hier in Nederland nog denkt dat men voor is. Zo denken ze namelijk ook in het buitenland.
2: Klopt.
0: Ze denken gewoon wat hun doen, dat hier kan, dat het overal kan, dat de regel is.
2: Ja.
0: En
2: ja. Met
0: name het Westen is daar sterk in.
2: Mm-hmm. Heel bepalend, ja zeker. Ja.
0: Goed werk. Dat moeten we erin om.
2: Ja. Spreekt er even deur. Ja.
0: Jan Manschoor.
2: Harry Nuskie.
0: Drummer van... Ex-drummer van Normaal en Boy Forte, nu nog steeds drummer van Bakkerij Manschoor.
2: Ik blijf het doen.
0: Bedankt voor dit gesprek. En wij nemen er nog een op.
2: Klas, Harry, bedankt voor het geven van de gelegenheid.
0: Oké.
3: De muziek die draait weer in het gesprek met Jan Manschot, de oude drummer van Normaal, tegenwoordig Bakkerij Manschot. Die muziek die was van The Rolling Stones, Love in Vain, de unplugged versie. Van Derek en de Domino's, Laila, nog een unplugged versie, maar dan heet het een Heuberg versie. Van Normaal, Hier kijk ik ook aan. En van Steve Earle, The Rain Came Down. We gaan nog even verder op pad. We volgen het spoor terug van het verleden van Harry Musquet.

Nou, die Drentse Krant, wat was dat voor het bedrijf? Ja, dat was een heel leuk bedrijf. Met een echte Asser achterban. En wij hadden ook een tafeltennisvereniging en een feest. Het was een vrij groot bedrijf waar dik 200 mensen toen werken, zou ik maar zeggen. Want er was ook een handelsdrukkerij bij. En er was een boekbinderij bij. En ze deden natuurlijk die krant. Nou ja, ik zat daar dan midden tussenin. Toen werd alles nog gezet in lood. En oude moes, dat is een van de... Van de machinezetters, die zie ik nog wel eens door Assen heen fietsen. En toevallig zag ik net Lammert Clouden, die ook, hij heeft mij niet gezien, maar die hier ook machinezetter was. Een heleboel van die mensen zijn inmiddels dood, maar het was een hele plezierige tijd. Ik heb daar niet een slecht idee aan overhaald. Het enige wat toen een beetje dissonant vormde was dat Gellingen, die hier leerling fotograaf was, ontslagen werd vanwege lang haar en wat nogal wat... Nou, nog wat commotie in den landen teweegbracht. En ja, ik vond dat ook eigenlijk helemaal niet kloppen. Maar er werd dan gezegd, ja, als fotograaf moet jij er dan een beetje netjes uitzien. Want je hebt een representatieve functie en zo, al dat soort dingen. Ik vond het eigenlijk belachelijk dat iemand daarvoor weggestuurd werd. Voor mij ging het alleen maar over de goede foto's dus. Nou ja, ik heb toen op het prikbord een lijst opgehangen. Want iedereen vond het eigenlijk onzin. Maar een heleboel mensen durfden daar schijnbaar toch geen handtekening onder te zetten. Want... Men was toen kenbaar wat banger voor de baas als nu. Uit solidariteit ben ik toen ook maar opgestapt. Ik denk van... En dat was eigenlijk... En dat was eigenlijk het begin van onze professionele carrière. Hoe dat zo afloopt, wisten wij ook helemaal niet. Het was een sprong in het diepe. En ja, als je mij nou vraagt... Hoe kijk je daar nou tegenaan? Dan zeg ik, ja, nou, het ging in het begin natuurlijk heel goed. Daarna is het wat minder gegaan. Maar goed, ik bedoel, al met al... Denk ik dat het, zonder dat je het wist, voor mij altijd wel een goede zet is geweest. Ja, en de Toornlaan, ja, die heeft ook veel metamorfosen ondergaan. Want, mooi, hier stonden vroeger prachtige, dikke beuken. Nou, die hebben ze allemaal kapt, want daar moest een zogenaamd parkeerplaats voor komen. En nu ben ze weer zover dat ze dus die beuk de touw weer gezet hebben. Zo zie je maar weer dat het vaak toch weer teruggaat. En ik vind het ook goed hoor. Ze hebben nou mooi opgeknapt met die oude lantaarns en zo hier. En het is weer een beetje de oude Toornlaan. Alleen moet de bomen wat sneller groeien. Dan is het weer een beetje zoals het westen is. De gouverneurstuin, dat is hier achter. Maar had je vroeger ook het verkeerspark zat daarin. De allereerste plaats van het verkeerspark was hier. En... Ja, de Drentse Krant is later, ook niet zo lang nadat wij weg waren.

Opgedoekt althans hier, de pers was te oud en daar hadden ze dus constant problemen mee, dus kon die krant vaak niet op tijd afkrijgen. En in Emmen, daar hadden ze een betere pers en dat was ook een onderdeel van het concern. Daar zijn ze heen verhuisd, maar dat heeft ook niet lang geduurd, want daarna zijn ze naar Meppel gegaan, naar die drukkerij die daar zit. En later nog naar de Erventeil, dus uiteindelijk is er weinig van overgebleven en nu is, zoals je weet, de Drentse Courant een onderdeel van de Hazewinkelpers in Groningen.

ik kan niet zeggen dat ik daar een verkeerde tijd heb gehad. Ik studeerde toen Nederlands en ja, ik ben hier zomaar heen gegaan. Ik zeg, kan ik hier iemand... Ik meende dat Theo Felix was, die hier ook werkte. Waar ik mijn eerste gitaarles van gehad heb. Die was hier onderbedrijfsleider en die zei, ga maar eens met Veldpapen praten. Dat was de bedrijfsleider. En ik denk dat hij het een beetje voorgekookt had. Maar in ieder geval, ik kon beginnen, kon zomaar beginnen. Dus je liep ergens naartoe en je had werk. Het lijkt wel een beetje op de situatie nu. Daartussen is er een grote werkloosheid geweest. En nu heb je dus weer mensen tekort. En dat was toen ook zo. Je kon ergens naartoe gaan. En je kon aan de slag. Nou ja, ik heb daar 2 jaar met redelijk veel plezier gewerkt.

lopen hier op de Nieuwe Huizen. Eentje verderop was vroeger een VW-garage, zou je niet zeggen. Een van de allermooiste drogisten en apothekers of drogisterijen. Hier naast de drogisterij Grieven met de gaperde boom. En als je binnenkomt dan nog echt die prachtige mooie oude vloer. Maar dat is het allemaal niet om te doen. Wij gaan hier rechtsaf. Wij gaan rechtsaf gaan wij de gedempte singel op. En waar wij naartoe willen lopen, dat is de plek waar het fameuze café Jan Dekker zich bevonden heeft. Nou, mensen, als je over café Jan Dekker praat, in het eind 50e jaar, begin 60e jaar tot in de 70e jaar, dan praat je eigenlijk over het café waar het café van Assen, ook het eerste café waar schuifraam waren, die omhoog kon doen, en dat mensen ook buiten zaten, een soort van early terras eigenlijk. Hier zat vroeger een patatzaak in. Jan Kleef stond daar altijd. En hier zat vroeger Hotel de Kroon. Jacob Seiken, die ook gitarist was van de Sinister Silhouettes, die woonde hier. De Kroon was van de Blauwe Knoop overigens. Menaga, die is hier altijd geweest. En de plek waar Jan Dekker zich bevond, dat heet nu de Fluitketel. En de Molenkant. Dat was vroeger het café van Jan Dekker. Nou, Jan Dekker die had natuurlijk een geweldige klandizie. Daar kwam heel hip Assen, voor zover dingen hip waren. En ja, er is eigenlijk niks meer van over. We zien, we kijken hier een lampenzaak in. Het café had ook een prachtige personeel. Ik weet nog dat Roel Lubbers er werkte. Arie Brouwer, Herman Philips, Jacco Carabijn. We waren allemaal jongens van de gestampte poort. En eigenlijk kwam heel ja, de jeugd van Assen, die zat hier. Er was verder ook niet zo gek veel te doen. Alleen in het Singelstraatje hier tegenover had je nog het café De Grot van Sjoerd Brouwer. En dan had je verderop de Witte Bal van Lucky Dekker, wat weer een broer was van Jan Dekker. Nou ja, wij kwamen daar natuurlijk heel vaak en al het vrouwvolk uit Assen, dat een beetje hip was, dat kwam daar ook. Dus je had er ook nog wel wat te zuur nodig naar. Jammer genoeg, Jan Dekker stond ook, het café liep zo goed dat Jan Dekker de meeste bier omzette van de hele provincie Drenthe. Dus dat zegt genoeg. Alleen het is heel jammer dat Jan toen misschien, God hebben zijn ziel, hij is niet zo lang geleden overleden. Een beetje onvoorzichtig met de zendomsprong is, maar ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Ik heb er eigenlijk ook mijn eerste biertje gedronken voordat ik in dienst zat nog. Dus we staan hier eigenlijk op een soort van heilige plek. Ja.

0: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
3: Productie en techniek, Freek Meijendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Millie Jackson uit New York coverde een nummer van Philip Mitchell. Dat was een goede zanger, maar hij scoorde nooit hits en daarom begon hij zijn nummers te verkopen aan collega's. Millie Jackson nam doorgaans op in New York, maar voor dit nummer reisde ze helemaal naar Muscle Shoals in Alabama. Millie Jackson, It Hurts So Good.

Millie Jackson, It Hurts So Good. Tommy Young, dat is een gospelzangeres uit Dallas. En ze coverde een oude hit van Percy Sledge uit 1968. Maar het was ook al gedaan door Ozzie Smith, Jody Miller, John Hyatt, John Mooney, David Allen Coe en Sven Satterberg. Tommy Young, Take Time to Know Him.

jong, take time to know him. Niemand weet waar Chet Davenport is gebleven en of dat hij nog leeft. Het is een opname uit 1974. Hij nam het nummer op in de Wichita Sound Studios in Sheffield, Alabama. Maar ruim 50 jaar later werkte er niemand meer die zich nog herinnert wie ooit Chet Davenport was. Take one step.

Chet Davenport, Take One Step. Tommy Tate schreef nummers voor James Carr, Johnny Taylor, Luther Ingram, Bobby Bland en Little Milton. En hij was de leadzanger van de band The Nightingales. Dit is een solo-opname, hij schreef het nummer zelf. Tommy Tate, If You Got to Love Somebody.

Committate, if you got to love somebody. In 1972 was het een grote hit voor Albert King en er verscheen een cover van Geeter Davis. En Geeter Davis, dat was een zogenaamde blues soul zanger en voor dergelijke zangers bestond een grote doelgroep, want de singles werden zowel gekocht door bluesliefhebbers als door soulliefhebbers. De zanger overleed op 38-jarige leeftijd. Geeter Davis, I'll play the blues for you.

Guido Davis, I'll play the blues for you. Betty LaVette uit Michigan nam een nummer van Alan Toussaint op in Miami, want daar had platenbaas Jerry Rexler haar heen gestuurd omdat ze in Miami een fantastische studioband hadden, de Dixie Flyers. Betty LaVette had op 16-jarige leeftijd al haar eerste grote hit met My Man, He's a Lovin' Man. Betty LaVette, Nearer to You.

Betty LaVette, Nearer to You. Het was de eerste single die Bobby Bland opnam in zijn hometown Memphis met gitarist Reggie Young. En het gebeurde allemaal in de legendarische Royal Sound Studios. Bobby Bland werd groot in de bluesclubs van Beale Street als zanger van de band The Beale Streeters. Bobby Bland, A Touch of the Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way Home van Danny Vera is het album van deze week. En Danny Vera runt zijn carrière helemaal alleen. Voor liveconcerten kan hij geboekt worden met zijn band, maar ook met het Dutch String Collective en de Aristo Horns. Hij schrijft zijn nummers zelf, hij heeft een eigen platenlabel en hij is zijn eigen producer, Danny Vera, Temporary.

Danny Vera, Temporary. Platenbazen uit Los Angeles en Chicago stuurden in de jaren 60 en 70 steeds vaker artiesten naar Memphis en naar Muscle Shoals, want daar zaten de beste studiomuzikanten in de studio's. Atlantic Records stuurde Dee Sharp naar Memphis om daar een nummer op te nemen van Isaac Hayes en David Porter. Dee Sharp, This Love Won't Run Out.

Didi Chop, This Love Won't Run Out. Sam Baker, dat is een soulzanger uit Nashville. En na een lange carrière moest hij leven met het feit dat hij nooit een hit scoorde. Hij zong altijd over maatschappelijke problemen als alcohol, drugs en prostitutie. En dat bleek niet altijd even commercieel. Sam Baker, Sugar Man.

Sam Baker, Sugar Man. Jeannie Green was achtergrondzangeres in de studio's in Tennessee, Alabama en Mississippi. Dit nummer is geschreven door haar echtgenoot, producer Marlon Green, samen met gitarist Eddie Hinton. En zij was de belangrijkste achtergrondzangeres van Elvis Presley. Maar ze hunkerde naar solo-succes. En dat lukte haar nooit. Jeannie Green, Sure as Sin.

Jeannie Green, Sure as Sin. Joe Simon uit Louisiana was de crooner onder de soulzangers. Dit was zijn 8e hit in Amerika, geproduceerd door producer Willie Mitchell. Maar Joe Simon ging uiteindelijk ten onder aan de overmacht aan bluesshouters en deep soulzangers, want de mensen wilden emotie. Joe Simon, Message from Maria.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Ken je het nummer Hallelujah, I Love Her So? Misschien wel in de uitvoering van The Animals, The Animals. Maar het origineel, dat is van Ray Charles. En ik heb een hele nieuwe uitvoering van The Sully Band. Een band die jij waarschijnlijk niet kent, uit Californië. Uit het zuiden van Californië, uit San Diego. Daar draai ik straks 3 nummers van. Maar we begonnen met een nummer uit Noorwegen van Jesper Lindell. Van de cd Twilights, West Coast Rain.

Uit Zweden komt deze muziek van Jesper Lindel, of Lindell, net hoe je het nu wil. Hij wil eigenlijk ooit voetballer worden, maar daar kwam er niet van. En het kwam gewoon warm bij de post in Zweden. In Gothenburg, want daar verhuisde hij later naartoe. En toen vormde hij een band die heette King Harvest. Wel een mooie naam trouwens. Die hadden ze ontleend inderdaad aan de band uit Amerika. En dan weet je al dat het wel een beetje in de sfeer zit van de Amerikanen. Twilights, ook een nummer trouwens van de band. Dat is de titel van de cd van Jesper Lindel. Back to Grollo, dat is gewoon Nederlands, maar het is geen Drents. Het is van de band Electric Blues. En die band die komt uit Zuid-Holland, uit de buurt van Ter Aar. Ze zijn al een aantal jaren bezig met een project, dat heet ook Back to Grollo. Ze speelden allemaal de nummers van QB and the Blizzards, zowel vanaf het begin als ook later. De nijere nummers, zeg maar, van de laatste CD, Cats Lost. Dat doet ze hartstikke verdienstelijk. Ik vind dat ze hartstikke knap doet. En dat ze ook niet alleen maar daarvoor de hand liggende nummers speelt, maar ook de wat minder bekende nummers. Een paar weken terug was ik bij een optreden van hun in de Zuiderhof in Zuidwolde. En daar speelden ze bijvoorbeeld Perfection. Een paar weken terug was ik bij een optreden van hun in de Zuiderhof in Zuidwolde. En daar speelden ze bijvoorbeeld Perfection.

prachtige versie van Electric Blues van het nummer Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzards. Van de cd Back to Grollo, die op 30 april gepresenteerd wordt. Het komt er eindelijk van. Ze bent er al een paar jaar mee bezig. De voorbereiding die gaat nog verder terug, maar hij zal al uitgebracht worden in 2020, 2021. Maar door alle coronatoestanden kan het nou eindelijk op 30 april 2022 bij Café Hofstede in Grollo. De cd Back to Grollo, met een hele mooie hoes erbij. Een schildering die erop staat van die ook in het museum trouwens weer komt, in het C+B museum in Grollo. Dus je kunt een mooie combinatie maken. Je kunt 's morgens mooi vanaf 11 uur naar het museum gaan en dan ga je 's middags naar de presentatie van de cd Back to Grollo. Als dat nog kan, hoor, als de plek is, maar van de Veurden Berlin goed kijken. Vorige week draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van Duke Robillard. They call it Rhythm and Blues. Vandaag nog een The Things I Forgot to Do.

The Things I Forgot To Do van de nieuwe cd van Duke Rubberlar. We gaan naar Nederland. We gaan naar The Kick. Dat is een bandje volgens mij uit Rotterdam. En daarin speelt Paul Zoontjens, toetsenist bij The Kick. Maar die heeft ook een andere naam. Die werkt ook onder de naam Simon Keats. En als je de naam Keats hoort, dan denk je al bij al snel geneigd te denken aan de Engelse dichter John Keats. Die leefde van 1795 tot 1821, dus niet aardig langer leeft, maar wel een prachtig oeuvre Nolan. Nou, Simon Keats die heeft een cd gemaakt die heet Falling Star. En dat is een beetje in de vorm van Ziggy Stardust of Jimmy Dee van de Fatal Flowers. Het verhaal eigenlijk van iemand waar wat met gebeurt. In dit geval dan is het verhaal van James, de fictief personage James. Die komt in al die nummers die op de cd Falling Star stort terug. We draaien door van Back to Doolin.

Simon Keats van Nederlands Bodem van de CD Falling Star, nummer Back to Doolin. We gaan naar Amerika, naar de band The Wild Roots. Dat is de band van Victor Wainwright. En dan moet je dat niet verwarren met Loudon Wainwright III, die getrouwd was met Kate McCarrigal, en waarvan Rufus Wainwright weer de zoon is. Maar dat is een andere familie Wainwright, die wat meer uit het zuiden van Amerika komt, uit de blueswereld. Door is een cd van u te komen van The Wild Roots, want die... Victor Wainwright die werkt dan samen met Steven en Patricia en Dees. Dat bent weer mensen uit de wereld van Pat Travers en Todd Rundgren en Hall & Oates en zo. Dus het is een mix van blues en van wat experimenteelere muziek. De band die heet dan The Wild Roots Sessions Volume 2. Dat is de cd die net uitgekomen is, en door van het nummer The Bad Seed.

The Wild Roots met The Bad Seed en op orgel Lucky Peterson van de CD Sessions Volume 2. Het is blues, Doris Drinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Het is weer zover, drie keer recht is scheepsrecht, zegt ze dan. En het nummer waar ze het om giet is Hallelujah, I Love Her So. En in het begin zei ik al, misschien wel het meest bekend door The Animals, de Engelse bluesband met Eric Burdon als de zanger. Maar de aanleiding is een cd van de Sully Band. Die kwam ik tegen, dat is een band uit San Diego, in het zuiden van Californië, op de grens met Mexico. Hele grote band, tienkoppige band. Die hebben een cd uitgebracht die heet Let Straighten It Out. En daarop kwam ik dat nummer tegen. Het oude nummer eigenlijk van Ray Charles, maar in de uitvoering van de Sully Band.

Dit is van de debuut-cd van de Sully Band uit San Diego. De cd Let's Straighten It Out, Hallelujah, I Love Her So. Het origineel is al vullen en vullen older. Is uit 1956. Dat is namelijk van Ray Charles. De geweldige blueszanger, soulzanger. Man die eigenlijk alle muziekstijlen met elkaar combineerde. Blues, jazz, rhythm and blues, gospel. En ook nog soul en ook nog country muziek zelfs. Een genius, wat ik wel noem. Brother Ray, dat was zijn bijnaam. Het origineel uit 1956 van Ray Charles. Hallelujah, I Love Her So.

geweldige performer. Ray Charles uit 1956. Het origineel Hallelujah, I Love Her So. Ja, en dan moet er uiteraard ook nog een derde bij komen. En dan gaan we wat aan het zoeken van welke ze draaien. En toen kwam ik die ting van Livingstone Taylor. Livingstone Taylor, dat is een van de leden van de familie Taylor. De broer inderdaad van James Taylor en van Kate Taylor. En ook nog van Alex Taylor. Een hele muzikale familie. En Livingstone Taylor die is ietsje wat meer de kant op begonnen van folk en ook een beetje jazzachtige muziek erbij. James Taylor is natuurlijk heel bekend geworden met het nummer Fire and Rain. Maar Livingstone Taylor die merk in 1997 de cd Ink. En daar stiet zijn versie op van Hallelujah, I Love Her So.

drie totaal verschillende versies van Hallelujah, I Love Her So. Het origineel van Ray Charles in 1956. De aanleiding was een cd van de Sully Band. En die cd die heet Let's Straighten It Out. En de laatste versie die hij hoorde die was van Livingstone Taylor in 1997. Nou, we gaan weer naar 2022. Een nieuwe cd van Kate Henry, de cd On My Way. Een gitariste, zangeres, gitariste uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Een mooie cd, Got Me Good.

Een beetje rock, een beetje blues, soms ook een beetje country erbij. Dat is het materiaal wat op deze nieuwe cd van Katie Henry, On My Way, staat. Meer country eigenlijk, maar niet de traditionele country die uit Nashville komt, maar country die uit Texas komt. En er komt vaker wat tegendraadse country vandaan. En dat is ook in de muziek van Paul Corton is dat het geval. Want die eerder al een beetje in de Texicana-sfeer zat. En hij bracht een cd uit Room 41. Dat was over een hele donkere periode in zijn leven met veel drugs en ziekte en drank en dat soort zaken. Hij is nu met een nieuwe cd uit te komen, Country Coming Down. En daarin is hij ook niet bepaald middle of the road country, zeg maar. Om maar één zin te citeren over de countrysterren van tegenwoordig. Zeg hij, I was driving tractors before it got sexy. Real cowboys don't rock to Kenny Chesney. Kenny Chesney, dat is zo'n gladde countryzanger uit Amerika. Hij is wat meer van de tegendraadse blues. Met vette bas erin en stevige drums erbij. En in een nummer als Country as Fuck, een van de eerste nummers die erop staat, dan geef hij ook flink af tegen al dat, dat gladde gedoe, zeg maar. Paul Keaton van de cd Country Coming Down, High Heels.

Paul Gayton van de CD Country Coming Home High Heels. Dit is muziek in de sfeer van de Country Outlaws van wel eer van meesters Waylon Jennings en dat soort types. Muziek voor bij de tapkraan, zeg maar. Larry McRae, al eerder wat van de draait in de vorige aflevering van Harry's Blues. 30 jaar actief in de bluesmuziek en nou een cd maakt met allerlei bekende meesters, met Joe Bonamassa. In dit geval met Warren Haynes, de gitarist van Govan Mule, Down to the Bottom.

Ik denk dat alle drie gitaristen die aan deze CD, nee, CD van Larry McRae metwerken, dat die allemaal in aan bod kwamen. Joe Bonamassa, Warren Haynes en Joanna Connor. En misschien Reese Winans op piano of op keyboards in elk geval ook nog wel. Uitstekende CD, kan niet anders zijn. Larry McRae van de CD Blues Without You. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik zeg nog even 30 april, dan is de presentatie van de CD Back to Grollo van Electric Blues. Dat is bij Hofstegen in Grollo. En dat kun je mooi combineren met een bezoek aan het C+B Museum in Grollo. Samenstelling en presentatie van dit programma Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met nog een nummer van The Wild Roots van die CD Sessions Volume 2. En ook door speelt Lucky Peterson weer op met het nummer van The Wild Roots, The Threads of Time.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
2: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Het is de week voor de kerst en de wereld is weer overspoeld met kerstalbums. Of we dat nou leuk vinden of niet. Die hype begon ooit in Amerika, waar bijna iedere artiest een kerstalbum volzingt. Maar intussen doet Europa ook vrolijk mee. Niet met grijs gedraaide, melige kerstklassiekers, maar met eigen composities. De Engelse zanger Sting werd wereldberoemd met zijn band The Police. Dit is een solo-opname. Sting, I Saw Three Ships.

Sting, I Saw Three Ships. Johnny Lang, dat is een voormalig wonderkind uit North Dakota. Hij leek ten onder te gaan aan drank en drugs, maar hij werd een newborn Christian. Hij blijft overigens gewoon een begenadigd bluesgitarist. Johnny Lang, Santa Claus is back in town.

0: Johnny Lang, Santa Claus is Back in Town. Steve Winwood nam het nummer op in Engeland en daar kwam geen muzikant aan te pas. Hij bespeelde alle instrumenten zelf, hij zong het nummer en hij was ook nog eens een keer zijn eigen producer, Steve Winwood. Christmas is now drawing near at hand.
1: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
2: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
3: Ik wil er allemaal met maken.
4: Ja.
3: En ik wil alles zien. En ik wil alles met maken. En ik wil alles doen. En dan kan ik later mooi zijn van hen. En dat bevalt me wel en dat bevalt me niet.
5: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Muskee op pad giet met gasten op locatie en praat over zijn. Met gasten op locatie en praat over zaken die ons raakt.

0: Bovenop een bult in een groot veengebied in Zuid-Oost-Drenthe. En op 12 uur van ons zien we Duitsland liggen. Aan de andere kant Klesineveen en Erika. En we kunnen hier een mooi eind van ons afkijken, vind ik zelf.
1: Jij hebt hier natuurlijk heel veel rondlopen. En je hebt natuurlijk ook wel eens je mindere dagen gehad en zo. En hielp de natuur jou daarbij?
0: Ja, de natuur is een prima, hoe zou ik dat eens zeggen? De natuur laat je altijd zien dat het allemaal wel metvalt. Het relativeert lekker in de natuur. Als je daar ziet hoe een klein boterbloempje in zo'n klein bloempje zo mooi, zo fijn. Dat helpt mij in ieder geval altijd te relativeren. En denken van, ach, valt allemaal wel met. Wat maak ik me druk om wat ik in de kop heb. Terwijl een bramenstruik misschien wat te weinig water krijgt. En die zal zich eigenlijk veel drukker moeten maken dan ik. Zo, snap een beetje wat ik bedoel?
1: Ja, dan is het een gevoel van... Een soort van bluesgevoel of, laat maar zeggen, een beetje down. Makkelijker te verwerken.
0: Ja, dat is wel een stuk makkelijker als je in de urban omgeving. Vind ik dat als je in een grote stad bent en alles tram die rinkelt, je zwaait onder de bomen en zo, dan is dat moeilijker om hem lekker rustig te relativeren. En, dus het is, als je af en toe de flinke blues hebt, dan mag ik hier graag wezen. Ja.
1: Skik heb nou een nieuwe CD gemaakt. Hebben jullie ook? Hebben jullie daar ook een stuk op staan wat een beetje aan dat gevoel appelleert?
0: Absoluut. Het is namelijk voor het eerst dat er namelijk een echt bluesnummer, tenminste wat is echt blues, maar in onze ogen een echt bluesnummer op stiet. Dat nummer dat heet ook Hersenpan vol blues. En dat gaat over spijt eigenlijk. Dat is ook, vind ik ook echt een bluesgevoel, spijt, dat je ergens spijt van hem of zo. En
1: ja, John Lee Hooker die heeft ooit eens een keer gezegd van blues is sorry.
0: Blues is sorry, ja.
1: Yeah. Yeah. In een interview met Pete Welding in Downbeat van pak een beetje 32 jaar terug of zoiets.
0: Blues is sorry, ja.
1: Yeah. Ja, dat is John Lee Hooker heeft meer mooie dingen gezegd natuurlijk ook. Hij zegt, where the blues ends, the boogie begins.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Dus als je het bluesgevoel ophoudt, dan begint eigenlijk het... Je kunt je blues van je afzingen en dan gaat het tempo wat omhoog en dan krijg je de boogie. En dan worden de mensen, dan zijn ze het kwiet en dan wordt het wat heftiger gewoon, de muziek althans.
0: En de blues zijn de boogie bekend, ja.
1: Yeah.
0: Dat is wel een goeie. Ja, en hij kan het weten, hè?
1: Ja, ik bedoel, Hooker is nou 84. Wanneer hij precies geboren is, weten ze niet. Dat weet hij zelf ook niet. Hij zegt altijd 1917, maar... Sommigen denken dat het 1920 was. Ze deden nog geen aangifte. Hè. Ze moesten natuurlijk heel ver lopen. Waar hij precies vandaan kwam, hij geeft zelf al aan Clarksdale. Maar het is waarschijnlijk Vans, wat even ten zuiden daarvan
0: loopt. Maar Clarksdale klinkt wat commerciëler. Hè? Als je bluesman bent, dan kom je liever van Clarksdale dan van Erika.
1: Nou ja, maar dit is hier natuurlijk dit landschap. Hè? Dat doet natuurlijk toch ook wel wat een beetje denken aan Mississippi.
0: Ja, ik ben nooit in Mississippi geweest, maar het schijnt wel zo te wezen.
1: Dat is ook vlak. En je hebt er geen heide, dat heb ik er niet gezien. Maar verder is het ook een landschap wat eigenlijk wel een beetje bij Drenthe past soms, vind ik. Als je die katoen ziet, het is allemaal redelijk vlak. En je ziet de soja. Ja, dan heb ik wel zo'n soort gevoel. Dat het is ook wel wat vochtig, hier is het ook vochtig.
0: En warm. Het is hier in dit gebied, het is hier altijd warm.
1: Ja?
0: Ja, het is echt afvallend. Ik vind, het is hier nou ook anders warm als waar we net waren. Het is broeierig hier. En dat zal toch wel een of andere reflecteren op de grond, of weet ik wat dat is. Maar het is hier altijd warmer als gewoon op Erika.

0: Hallo, de Good Bay. Hallo, de Good Bay.
1: Dit gebied, dit was oorspronkelijk was dit Hoogveen.
2: Dit is Hoogveen, ja.
1: Dit was natuurlijk ook een gebied waar je de blues wel kon krijgen. Ik bedoel, de mensen in het begin van deze eeuw, die hier hard moesten werken, dat was natuurlijk ook geen kleinigheid.
2: Ik weet zeker dat als wij hier in dit gebied, als hier destijds ook slaven uit West-Afrika heen waren gebracht, dan had je hier een hele aardige vorm van blues had. Want die mensen hadden hier behoorlijk de blues volgens mij.
1: Ja.
2: En ze hadden wel accordeons of zo, maar ze wisten de blue notes niet. Maar dat zat niet in onze toonladen.
1: Nee.
2: Maar anders was dat hier, dit is een goede kweekbodem wat je zegt. Volgens mij de bodem op zich al. Maar ja, al die verhalen wel hun van eerder en zo, wat hier allemaal gebeurd is. Mijn god. Trieste toestanden hier.
1: Ja, jij hebt dat boek natuurlijk ook gelezen van...
2: Harmen van Houten?
1: Ja, van Harmen van Houten.
2: Harmen van Houten, dat is een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb. Dat is werkelijk, die moesten direct weer heruitgeven, maar hij is niet meer te krijgen als nijboek. En het moet een standaard boek wezen op alle scholen, vind ik. Het is echt een verschrikkelijk goed boek over socialisme, maar ook gewoon over de mens. Wat gebeurt er met een mens? Dat is het eerste boek ik lees daarin dat hij als kleine jongen, dat hij bij zijn opoe komt in Friesland, ook in het veengebied. En dan hoort hij opeens wat en hij hoort wat en hij begint zo te huilen. En hij is als kleine jongen, hij begint me zo te huilen en hij weet niet wat hij hoort. Wat blijkt nou later? Er was iemand die zat op een accordeon te spelen. Hij had nog nooit muziek gehoord. Daar denken wij dan helemaal niet meer bij na. Als je nou toch geboren wordt, het eerste wat je hoort is geluid van een opstartende iMac of zo.
1: Ja.
2: En toen hadden ze nog nooit, die vent had nog nooit een accordeon gehoord. Dat is niet eens wat het was. Je had alleen fluiten en zingen gehoord. Nou, prachtig. Daar denken we helemaal niet meer bij na.
1: Dat staat eigenlijk vlak bij de orale traditie, hè? Bij zo'n accordeon, daar werd eigenlijk Parlando bij gezongen, zou ik maar zeggen. Parlando is pratend. Praat bij gezongen. Dus dat werd, hier werd natuurlijk ook verhalen verteld, hè?
2: Ja, er werd veel verhalen.
1: Met een accordeon erbij en er werden natuurlijk verhalen verteld. En het is hier natuurlijk, de mensen hebben het hier natuurlijk ook verschrikkelijk arm uit. Dat kan als niet anders, hè? En het waren toch ook, waar kwamen die mensen vandaan?
2: Nou, meestal, hier kwamen ze veel uit Bentheim. Was ook veel
1: Duitsers.
2: Ja, via Slagaden, veel katholieken. En zoals verder op de dorpen, zeg maar noord-oostelijk van M. Die komen allemaal weer van het Groninger gebied. En dit is dan voornamelijk wat ik zeg, Slagaden.
1: Maar die verveners kwamen uit het westen. Of tenminste de mensen die dat niet verveen. Nou,
2: ja.
1: De bazen, zou ik maar zeggen.
2: De bazen.
1: Laten we zeggen de plantagehouders.
2: Ja, nou ik denk dat het zeer vergelijkbaar is. Want wat ze toch ook wel eens vertelden, die winkelnering, dat ze de hele winter op de s'winters kon ze daar niks verdienen en dan gingen ze s'winters op de pof kopen. Maar dan moesten ze zomers met de zuurverdiende centjes weer terugbetalen. Dus ze waren eigenlijk gewoon slaaf.
1: Dat was sharecropper eigenlijk ook.
2: Wat sharecropper.
1: Sharecropper, dat was ook iemand die zogenaamd zelfstandig was. En die kreeg dan poortgoeden en zo kreeg je dat met geld van de baas. En dan moest dat later ook weer inlopen. Maar als het dan misging, dan was hij meteen weer nulboel, was hij weer schuldig en zo. Dus het was toch een vorm van... een vorm van uitbuiting natuurlijk ook. Ik bedoel, volgens mij kon je dan nog beter slaaf is. Dat zet wel, ja jongens, hier een stukje. Nou, begin maar. Maar achteraf bleek dat allemaal niet zo te werken.
2: Ja, dat waren wel zeer andere tijden. Ik kan me er nauwelijks wat bij voorstellen. Maar ze werden er niet vrolijker van in ieder geval. En toch is hier in dit gebied helemaal niet echt een blues ontstaan of zo. Je hebt wel nog wel die moordlieden toen. Maar, en wat polka's en zo. Maar voor de rest, volgens mij deden ze het hier andersom. Meer elkaar weer opbeuren.
1: Ja,
2: relativeren.
1: Ja, dat is eigenlijk wat Hoeken zei, hè? De blues ends, de boogie begins.
2: Ja, nou ja,
1: als je van die triestheid af wilt, dan zing je dat eerst van je af en dan herkent iedereen dat en dan ga je over op iets vrolijks. Ja. Want dat is de vreemde ambivalentie van de blues, denk ik dan altijd maar.
2: Ja.
1: Schik dat. Schik, jullie komen hier ook. Ja, jij komt hier in ieder geval vandaan, hè?
2: Ja.
1: En die andere jongens.
2: Meestal ook. Dus
1: ja, hè?
2: Ja, de gitarist.
1: Heb nou deze omgeving. Je hebt natuurlijk ook invloed daar op jullie plaat, natuurlijk.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik ben alleen me niet heel erg van bewust. Maar ik denk dat het absoluut wel invloed heeft. Want. Tenminste, anderen zeggen dat. Ik kan dat zelf niet zo heel goed eruit halen. Maar dat heeft wel invloed in ieder geval op de, op wat je inspireert. Wat ik net bijvoorbeeld zeg over zo'n boterbloempje, dat dat relativeert. Of, nou ja, het maakt niet uit wat, maar wij zijn opgeruid op het platteland. Dus je hebt ook, mijn moeder die vertelde allerlei dingen altijd over boom en over, je staat dicht.
1: Dichter bij de natuur.
2: Ja, en bijvoorbeeld sterrenkijken. Ja. Mijn moeder kijkt nog altijd elke avond. Dan als het helder is, dan gaat ze buiten staan te sterren kijken. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit benadrukt heb, wat heel normaal is. Maar
1: ze werd ook wel van wie er komt, denk ik.
2: Ja, dat wist ze wel.
1: Ja.
2: En hij ook nog een oom en die is zijn hele leven al een boer. Is nu een boer in rusten, maar die werd ook verschrikkelijk veel van weer.
1: Ja.
2: Dat kreeg dan, hè. Dat doen ze.
1: Ja, we zijn eigenlijk weer een soort van grensganger geworden. Want eentje wie erop, daar ligt Duitsland. En eigenlijk bestaat de grens nog niet meer, hè, van dag aan de dag. Nee. Wij doen het wel allemaal alsof een heleboel mensen, die kennen Duitsland helemaal niet. Die hebben een idee over Duitsland van, nou ja, er wonen alleen maar nazi's of zo. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Je moet dat allemaal niet zo...
2: Dat is absoluut niet waar.
1: Niet helemaal generaliseren. Maar de mensen net over de grens, die praat net zo... Als de mensen hier.
2: En ze eten ook net zo. En ze eten ook net zo. En dan mag jullie het kiezen wat ik die haar bedoelde. Ja. Bij eten of bij eten? Ja.
1: Een haarsmuur. Ja. Een stomme haar. Zeg ze daar in Fraas.
2: Ja.
1: Hazenhoge in Usta.
2: Maar wat dat is met die blues hier, dat weet ik ook nog niet precies. Want dat moet ze maar een keer uitzoeken hoe dat dan komt. Of zal het komen van de beiden die hier steken? Hier? Het is allemaal beiden.
1: Ja, wij zien hier daar een paar van...
2: Ah, King Bee.
1: Ja, maar wij hebben daar ook... We hebben een paar van die dingen, hè, daar in het veld. Ja.
2: Dat vind ik mooi nou, King Bee.
1: Slim Harpo.
2: Is dat Slim? Ja,
1: Slim Harpo.
2: Slim Harpo.
1: Ja. Op het Excello-label, hè, van de man uit Crawley. Jay Miller, helaas overleden. Die hebben al die oude nummers opgenomen.
2: Ik heb toch altijd het rare vermoeden dat het ergens een beetje een vies liedje was, of niet, King Bee?
1: Tuurlijk.
2: Ja, een beetje vies praatje.
1: Ja. Hé, maar kijk, in die blueswereld was het natuurlijk gangbaar dat ze een tweede taal ontwikkeld hebben. Hè?
2: Ja.
1: Een taal, de eerste taal was voor de take the bosman en take de plantagehouder. En dat was gewoon Amerikaans-Engels, zou ik maar zeggen. Maar de tweede taal was gewoon een soort van cryptotaal die lui weer niet verstaan. Weet je wel, die hebben ze gewoon zelf gemaakt. Het was een heel aparte wereld natuurlijk. Dus in die bluesteksten komen natuurlijk een heleboel crypto teksten voor. En die dan vaak giet over of A, over seks, of B, hoe lullig die blanke man dat allemaal tegenover hen deed.
2: Crawling Kingsnake, ja. Heb ik ook nooit vertrouwd. Ik denk dat je het vast niet over een slang.
1: Of een backdoor man of zo.
2: A backdoor man,
1: ja. Every now and again that a snake creeps and crawls his way into your life. Like the deadly black mamba, so fast you can't even see him strike. But let me tell you, mama, one snake

0: It was real easy getting over the argument that we had.
1: Muziek, dat zit eigenlijk ook bij jullie in de familie. Hè? Jouw papa is organist.
2: Ja, organist en dirigent. En,
1: yeah.
2: En die is ooit nog Drents kampioen accordeon speelde in West.
1: Aha, kijk eens aan.
2: Noord-Nederlands kampioen.
1: Ja.
2: Yeah. Afzien 16 of zo, hebben we nog een bekertje van in Husta. Ja, mijn vader, dat is mijn andere opa Logus. Opa Logus was boer. En die... dat moet wel een muzikale man West hebben. Want hij had nooit les had of zo. Maar als hij dan zondagsmorgens uit de kerk weer kwam... En dan, dan kwamen we weer thuis en dan trapte het harmonium aan. En als er nieuwe liedjes waren, dan kon hij dan zo naspelen. En zijn laatste 10 jaar van zijn leven was hij eigenlijk heel erg dement. En hij kon geen noot meer. Hij zat gewoon niet meer achter de orgel. Hij was gewoon te dement voor. En zo opeens was hij weer achter de orgel gekregen. Maar had hij zo weer vandaan gespeeld, nerfd.
1: Ja, dat is heel vreemd. Dat heb ik wel eens vaker gehad. Dat mensen die dement worden, muziek hartstikke mooi vinden.
2: Ja, hij speelde zo weer verder.
1: Ilko Gellings, die vader, die ging op een gegeven moment ook, toen hij... Niet helemaal. Toen begon hij ook accordeon te spelen weer en zo.
2: Ja,
1: jarenlang niet aanraakt daar en zo. Ja. Dat is een beetje dit.
2: Ja, dat zit diep, denk ik. Hè?
1: Ja.
2: Het spelen van muziek, vooral als je dat altijd. Het is toch nog een soort geest, hè, muziek. Hoe zeg je dat dan? Muziek is het.
1: Ja, zeg je het laatste geheim.
2: Het laatste geheim.
1: Ja.
2: Het laatste geheim.
1: En dat werd subliem, want muziek is ook een healer, hè? Denk ik altijd een beetje.
2: Oh ja, absoluut. Ben ik ook helemaal mee eens. Maar dat is weer met die blues, de healer. Toen ik dat nummer van John Lee Hooker hoorde, toen van The Healer, toen in de jaren 80. Toen snapte ik dat pas. Oh, dat bedoelde hij natuurlijk. Maar dat is echt zo. En hij toch, ik bedoel, ik hou van heel veel soorten muziek. Jij ook. We hebben het ook altijd vaak over Bach en zo.
1: Ja.
2: En Mozart en zo. En dat helpt ook heel goed. Maar blues is toch wel heel apart, ja. Dat is soms zelfs fijn om een beetje de blues te hebben, omdat je dat van je af kunt zingen. En dat vind ik het mooie aan blues. Ik ben ook gek op country en op bluegrass en zo, maar ik vind echt blues. Ik heb laatst een cd's ophaald van Muddy Waters, die Plantation recordings.
1: De allereerste.
2: De allereerste.
1: Ellen Lomax, hè?
2: Ja, die heeft goed werk verricht, die man.
1: Ja,
2: die was goed bezig.
1: Dat is de man van... The Land Where the Blues Began.
2: Ja.
1: De man, ja, de standaardwerk in de blues. Hè. Dat moet eigenlijk iedereen die een beetje van de blues houdt, die moet dat lezen. Luisteraars, onthoud dat. Land Where the Blues Began. Ellen Lomax Jr. Die oude Lomax, die heeft natuurlijk ook die field recordings gemaakt. Hè. Die waren dus gewoon in zo'n gebied waren ze bezig. En met de hele recorder. En dan namen ze die mensen op, die gingen er naartoe. Maar die kwamen dus ook in opdracht van de Amerikaanse regering. Ik denk wel dat ze hier in Nederland ook, maar dit is wel gebeurd volgens mij door. Hoe heet die man nog weer? Maar dat hadden ze hier. Ja.
2: Ja, dat is altijd wel gebeurd, weet
1: je? Ja.
3: Aad Doornbos.
1: Ja.
2: Die heeft alle dingen
3: onder de Groene Linde, die heeft al die volksliedjes opnemen.
2: Ja. Oh, ja?
3: Ja.
2: Okay, dan.
3: Ook hier heel veel in deze portrein. Ja.
2: Okay,
3: ja.
2: Dat moet ik dan een keer hebben. Dat is inderdaad. Dat is ook weer een raar voorbeeld van wat ik raar vind aan Amerika. Dat ik bijvoorbeeld inderdaad in huis allemaal cd's heb van die Lomax die allemaal rare dingen opnemen heeft, alle blues dingen. En dat ik van hier niet heb. Dat is toch raar. Dat is de aantrekkingskracht van Amerika, van Noord-Amerika.
1: En dat is dan het rare is dan eigenlijk van zoiets dat ze dat in opdracht deed van de Congress of Library. Hè, dat is een regeringsinstantie voor de culturele inheritance. En als je dan ziet dat die mensen dan in Mississippi kwamen in de opdracht van de regering, maar dat ze dan eigenlijk op wouden nemen met een of andere negerzanger. En dat dan door de local sheriff die zei, ja, maar ik heb hier... Ik heb niks met jullie te maken. Ik heb Washington, hoezo? Dat is ver weg. You're a nigger lover. Dus dan moest die man die daar in opdracht van de regering kwam, die moest dan toch nog heel stiekem.
2: Ja, hè?
1: Sneaky, s'nachts, s'avonds naar een of andere schuur toe gaan. Om die mensen op te nemen.
2: Idiot, hè?
1: Ja. Want je moet niet vergeten dat Mississippi natuurlijk een van de most southern state on earth, zeggen ze wel eens. Waar de discriminatie natuurlijk het ergste was, hè?
2: Ja, dat is een raar land, jongens, Amerika.
1: Ja, het is heel, heel vreemd dat, ik moet je eerlijk zeggen, dat is nog zo, hoor. Ik bedoel, het is schandalig dat het rijkste land van de wereld een van zijn culturele plaatsen zo behandelt.
2: de veenarbeiders, daar waren er vast en zeker een heleboel van die aan behoorlijk maling aan van wat er verteld werd. En ik denk dat bij de mijnwerkers ook een heleboel waren en bij de landarbeiders ook. En ik denk dat je dat al snel kreeg. Mensen die zich minder bedeeld voelden en minderwaardigscomplexen, die gewoon dat compenseerden, denk ik, met ja, weet ik veel, compensatiegedrag en...
1: Streupen, dat is hier ook al natuurlijk.
2: Streupen, dat is hier ook verschrikkelijk voor, denk ik, ja. Met voeken, met dikke vissen vangen en alles, ja. Maar ik denk dat hier een behoorlijke wetteloosheid wel woekerd heeft, ja. Want ik heb ook wat verhalen gehoord van het smak om hier. Mm-hmm. En dat doen ze dan hier over de grens. Dan begint dan, is er ook nog een stuk veen en dan komt meppen en zo. En hazelunen. Nou ja, nog steeds komt de afvalkorn uit hazelunen.
1: Maar ja, dat was een grote fabriek, hè?
2: Ja, de Berend, in ieder geval de afvalkorn.
1: Ja, de Berendsen, ja.
2: En daar was toen, waren er ook een heleboel stokkerijen. En dat heb ik wel eens gehoord, dat verhaal, dat ze dan de voezel, zo noemen ze dat spul, dan doen ze in varkensblazen. Dan doen ze varkensblazen en doen ze al die dranken, knuppie erin en doen ze allemaal zo onder de jassen. Zo. En dan loopt me allemaal dikke kerels over het veen en zo hier. Maar dan kwamen de grenscommissen eraan. Dat noemen ze dan zo, vind ik zo'n mooi woord, grenscommissen. Maar die scheuten ook direct gewoon.
1: Ja, dus
2: die zijn halt en dan was het direct bam. Scheuten ze zo neer.
1: En mensen van buiten die kwamen gingen natuurlijk, die duurden het veen helemaal niet in.
2: Nee, dat moet je wel weten.
1: Als vreemden, die kwamen er niet. Dat was toch een...
2: Kijk, was zoals nou denk je van, hier is nou al over te lopen. Maar eerder scheen dat dus ook echt moeras was.
1: Ja.
2: En dan sprongen ze echt van pollen tot pollen. Daar heb ik nog een liedje over, maar van pollen tot pollen. dat je houvast hebt op maar zulke kleine polletjes. En dan sprongen ze zo van pollen naar Duitsland. Voor drank.
1: De drank, dat is toch ook een beetje een overeenkomst, hè? Met dat Mississippi en dat Louisiana, dus dat die moonshine, whisky, ja. die white lightning.
2: Ja, hetzelfde ja. Verhaal. Maar volgens mij is dat ook weer een zuipen, dat doen ze overal voor.
1: Des werelds, wordt overal dronken.
2: Universeel ja. Iets, maar ik denk wel, ja, dat is ook wel weer, ja, dezelfde mensen die proberen hun verdriet ook te verdrinken natuurlijk. En dat was ook nog wel vrij goedkoop, hè? In die dagen.
1: En dat moesten ze dan ook nog kopen, waarschijnlijk in de winkel van voor degene waar ze verwerken.
2: Ja, en daarom gingen ze dus naar Duitsland zelf.
1: Ja, precies.
2: Zelf hadden.
1: Precies, ja, ja.
2: En dan kwamen ze terug en dan doen ze dat in kruiken. Misschien je hier nachten kunnen vinden, de kruiken. Die liggen hier gewoon in het veld. Stenen kruiken met dappen erop. En dan met voezel erin. Nou, hebben ze de laatste een keer wat van fun ergens gewoon, dat heeft daar leeg, dat hebben ze daar verstapt en nooit weer terug kunnen vinden of zo. Waar. Dat was gewoon 100 jaar al jenever uit Hazelunen of zo. Ja, aparte verhalen. Ja.
4: You got to take sick and die some of these days. You got to take sick and die some of these days. All the medicine you can buy and all the doctors you can have. Got to take sick and die some of these.

0: Geleur zijn bijgeloof, Daniel. Was dat hier ook aanwezig? Geleur, ja. Geleur, ze waren hier rond katholiek, zei jij?
1: Ja, veel. Terug. Zoals in Erika, daar ben toevallig dan een hele club katholiek terechtkomen. En voor over het algemeen is dat in Drenthe niet echt het geval. Maar ja, ik heb er veel over gelezen natuurlijk. Het geloof op zich interesseert mij ook nog wel. Dus ik heb er ook veel over gelezen. Maar wat met name wat mij opvalt, is het bijgeloof. Ik heb er zelf ook veel last van. Maar daar krijg je gewoon op een gegeven moment echt last van. En dat zijn leuke dingen en ook minder leuke dingen. Maar wel allemaal in verband met mooie alle verhalen. Het bijgeloof van doodjoelers bijvoorbeeld. Ken je dat?
0: Nee.
1: Doodjoelers, dat is dan als iemand doodschiet. Dat er dus altijd een hond loopt te joelen. Dat is altijd dan, je op het dorp een hond gewoon en dan schijnt er op dat moment niet naar door te gaan. En het schijnt ook altijd te klappen. En er zijn ook honden gesignaleerd die helemaal niet die van niemand waren. Zo stond een hond en dan ging er iemand door. En dan verhaal over kraaien en zo en dan boef.
0: De Hellhound on my trail.
1: Ja.
0: Robert Johnson.
1: Ja, maar die had er ook al last van.
0: Ja, die
1: of zal van die slechte drank komen, al die verhalen. Ja. Dat kan ook.
0: He was a woman's man, hè?
1: Oh, ja.
0: Hij zegt er ook altijd piek fijn uit, Johnson. Hij is toen later in stilte getrouwd met een oude vrouw die hem ook onderhield. En daarom had hij ook al die van die mooie pakken aan en zo.
1: Mooi, hè?
0: Ja, er zijn trouwens maar heel weinig foto's van.
1: Ja, wat ik zeg.
0: Maar op die ene, daar staat hij ook keurig in het pak.
1: Dat was net
0: op de box. Ja, nou, natuurlijk was geen nette jongen. Ik bedoel, kijk, die mensen waren natuurlijk ook een soort van outlaws. Hè? Eigenlijk was dat natuurlijk ook een beetje zo met muzikanten. Die zwieren hem ook van dorp naar dorp en zo. Of als speel op bloedaf en partijtjes in wonings en zo. Want blues werd vroeger ook alleen maar gemaakt in wonings, zeg maar zeggen. John Lee Hooker speelde bijvoorbeeld in Detroit in de Black Bottom. Dat was de armste buurt daar. Speel je een party, dus gewoon bij mensen thuis. Nou, daar had je daar een hele grote familie. Er waren 18 mannen, daar speelde die voor.
1: Ja, hè?
0: Weet je wel.
1: En zo zie je de accordeon spelen.
0: Ja.
1: Leuk is dat toch, hè? Ik ben er nou van overtuigd dat als jij bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraatmeisje bijvoorbeeld, ja, ik zeg maar Argentinië of zo. Als je daar op zoek gewoon naar de volksmuziek, krijg je dezelfde verhalen ook weer. Ik denk dat het allemaal een soort universeel.
0: Ja, dat geloof ik ook wel.
1: World blues of zo. Mensen troost zoeken in muziek.
0: Je zou kunnen zeggen wat de Portugezen zeggen over de vado.
1: Ja.
0: De saudade bijvoorbeeld. Dat is het gevoel van weemoed en het noordgevoel, zou ik maar zeggen. Echt helemaal raar.
1: Ja, het is een ondertussen haal ik met de bijen neem van het lief. Maar ze maken wel lekkere honing.
0: Honeybee.
1: Honeybee, eigenlijk.
0: Dat is ook van Muddy.
1: Make pretty honey. Ja, Muddy Waters is toch wel mijn held, weet je. Ik vind Muddy Waters, die is namelijk trots en daar hou ik van.
0: Ja, ja.
1: Trots. Ik, blues moet ook over pien gaan en over alles. Maar Muddy Waters, dat is een trotse man. En daar ben ik gek op. Ja. Dat vind ik te gek. Ik bedoel, daar kun je dan ook weer kracht uitputten. Als je die live blijft van Muddy Waters met Johnny Winter. Als ik dat hoor, denk ik van ja, zo'n man die al zoveel met maakt hebben en dan heeft... Scheid aan, nog steeds volgens mij, dat is niet door, even scheid aan de blanken volgens mij. En ging een dure champagne, wat een verhaal vertel jij dan, dat is een dure champagne.
0: Ja. hij mocht geen whisky meer drinken.
1: Maar gewoon een trotse man, zo van, everybody knows I'm here,
0: yeah.
1: The Hoochie Gucci man.
0: Ja, dat is ook waar, Muddy had some dignity, hè? Dat zegt ook iedereen. En hij vond het belangrijk dat zijn muziek overkwam.
1: Ja.
0: Dat zei van, nou, dit is gewoon onze muziek. Dit is cultuur.
1: Ja.
0: En dat wordt helaas nog maar al te vaak vergeten in Amerika. Ik bedoel, Mississippi, zou ik zeggen. Ik zou trouwens de luisteraars nog wel even willen attenderen op het boek The Mojo Man van Sandra B2's. Hè? Als je dat ooit in handen kunt krijgen over Muddy Waters, dan moet je dat echt eens gaan lezen.
1: Ja, dat moet ik ook nog lezen. Ik heb wel al
0: prachtig hoofdstuk per hoofdstuk gedocumenteerd. En een prachtige discografie.
1: Ik heb al die boeken gelezen over de Beatles en over de Stones en over Clapton en zo. Maar ik moet nou even naar de vaders van hun.
0: Ja.
1: Zo schiet de zoekstraat steeds verder, hè?

0: ben er groot voorstander van dat op zoek gewoon naar roots. Of nou van muziek is of van jezelf. Dat moet gebeuren. Ik hou heel erg van blues al heel lang. Wanneer is dat al echt begonnen? Toen ik 16 was of zo. Toen begon ik echt blues heel erg mooi te vinden. En dan wil ik dat ook helemaal onderzoeken. En dan wil ik er ook naartoe. Ik ben ook... Ook naar die plekken west, want ik ben ook grote Bach fanaat.
1: Ja, ben ik ook west.
0: Ja. Dus en ik ben
1: bij in Leipzig.
0: In Weimar en zo.
1: Thomaskirche.
0: Ja. En dat eigenlijk dit jaar ook
1: helemaal aan het restaureren, hè? Dat,
0: ja, hij was jarig qua overlijden.
1: Ja. Ja. Ja. Hij is niet zo goed behandeld, hè. Nou, komen die standbeelden, die komen daar naar voren en zo. Maar hij is eigenlijk door de ambtenarij in Leipzig redelijk beroerd behandeld, zou ik zeggen.
0: Ja, het was maar dat jij hem nooit inzien dat hij nogal
1: geniaal nogal goed was. Daar had hij helemaal geen verstand van.
0: Nee, hij was toch ook gewoon kantor. Natuurlijk was er wel wat, maar dat was...
1: Maar het was dan de stond gelijk aan lakei.
0: Ja.
1: Je kreeg hetzelfde loon als een lakei. Moet je nagaan. Die man.
0: Ja. Ja, en hij moest ook gewoon lesgeven. Dus toen is hij contract. Hij moest zoveel uren in de week lesgeven. Ja. Toen moest hij even de hoge mensen aan de kant even een paar jongetjes lesgeven.
1: Ja, ja dat hij moest erbij. Hij moest voor 3 kerken zorgen dat het in orde kwam.
0: Dat ben ik wel.
1: 3 koorden en dat soort dingen.
0: Maar ik denk wel dat Bach, die had niks meer gegeven van blues. Dat denk ik dan toch wel. Dat ligt zo ver van elkaar af.
1: Ja, dat, hoewel ik soms, als ik hem hoor, dan wel een soort van blues gevoel heb. Zo.
0: Jawel, maar dat is meer dat hele trieste gevoel.
1: Ja.
0: Maar Blue Note, dat zal hij beschouwd hebben als vals.
1: Ja.
0: Dat weet ik zeker. Want dat is namelijk ook het geheim van de blues volgens mij. Ja. Dat ene.
1: Die toon weg.
0: Die toon die er net tussen zit. Ja. Dat is namelijk geen D en is ook geen D's en hij zit er net tussen.
1: Ja.
0: En dat hem, zoals in de Indiase toonlader heeft dat ook. En ik denk dat voordat dat in Nederland introduceerd was, die Blue Note, daar hebben mensen daar toen ook vals van volgens mij. Ook de mensen hier, toen ze voor het eerst Rock Around the Clock hoorden, dat was waarschijnlijk de eerste Blue Note die een beetje hier vol op de radio was. Dat hebben mensen vals vonden, dat kan niet anders.
1: Ja.
0: Dat is echt zo. En Elvis, en dat sprak juist bij de jonge mensen volgens mij heel erg aan.
1: Ja, mondharmonica ook. Hè? Ja. Als je diatonisch speelt, dan krijg je dat gevoel, die moet je ook trekken, die noten.
0: Ja, dit is een noot. Die.
1: Ja.
0: Dat is in onze muziekgeschiedenis oren is dat gewoon. Het is of deze, maar niet. En dat is volgens mij dat is de. Maar ik speelde eerst altijd piano namelijk en veel klassieke dingen en zo. En toen op een gegeven moment, een jaar of 13 was ik 14. En toen hoorde ik op een gegeven moment rock and roll en blues en toen dacht ik dat wil ik ook. Dus ik aan mijn pianoleraar vragen van nou,
1: hoe moet dat?
0: En zo was dat. Ja. En dat was een hartstikke, toen had ik dinges, Fats Domino.
1: Ja, ja.
0: Maar ik was nog steeds niet tevreden, want op de piano zit die blue note
1: nee.
0: Zit er niet op. En daarom wil ik gitaar spelen. En mondharmonica, dan kun je zo zoeken.
1: Je slaat je toon aan van de piano en dat is hem.
0: Dat is hem, doe je niks aan.
1: Het pedaal helpt je ook niet in dat geval.
0: Wordt alleen maar langer.
1: Ja. Ja, zo giet dat, jongens. Dat is de blues op Erika, zegt hij hier.
0: Ja. Ja. Ja, de blues. Ja, dat is een heel apart verhaal.
1: Dat kunnen we wel gebruiken. Nou, schik dat komt. Jullie bestaan ook alweer een jaar of 5, 6, Daniel?
0: Ja, ook alweer 6 jaar zo. Ja, ja dat is ook, dat gaat snel die tijd, jongen.
1: Jullie ben in vrij korte tijd ben je toch heel erg bekend worden. Hoe werkt dat nou? Ik bedoel, je komt eigenlijk via een soort van, via een circuit kon je op een gegeven moment binnen. Een beetje een obscuur circuit, weet je wel. Je bent een nieuwe band en dan zeg je, weet je wel. Maar dan op een gegeven moment word je groter en iedereen in Nederland kent je. En dan kon je al heel snel een heel ander circuit. Hadden wij tenminste, en ik zag dat van jullie ook staan in grote tenten en feesttenten en zo. Ik vond dat nooit zo prettig. Weet je wel, het festival vind ik dan nog wel leuk, maar die grote tenten en zo.
0: Ja, ik vind het. Ik ben namelijk iemand. ik wil dat allemaal metmaken.
1: Ja.
0: En ik wil alles zien en ik wil alles metmaken en ik wil alles doen en dan kan ik later mooi zeggen van en dat bevalt me wel en dat bevalt me niet.
1: Nee.
0: Dus nu heb ik al na 6 jaar heb ik al een heel aantal dingen die ik helemaal te gek vind. Maar ik heb ook een heel aantal dingen die ik helemaal niet zo heel erg leuk vind.
1: Nee,
0: maar daar kom je wel mooi achter.
1: Ja.
0: Maar ik mag kijken als er mijn muziek maken wordt.
1: Ja. Kijk,
0: van die grote tenten. Wat ik wel weer te gek vind aan grote tenten is dat het is allemaal voor elkaar. Joh. Dus het publiek is er. Het licht is er.
1: Ja.
0: Het spul stiet.
1: Ja.
0: Je hebt al die mooie geluid.
1: Ja.
0: En de techniek is voor elkaar. En go with the show gewoon. Te gek.
1: Ja. Ja.
0: Dus daar hou ik wel van. Maar een heel intiem en heel klein, dat vind ik ook mooi.
1: Ja.
0: Het is een... En je moet, ja, het is net zo, je moet je leven zelf invullen ofzo. Dan willen wij ook graag bekijken wat we ermee doen.
1: Ja, dat
0: en, is en wij zijn geen commerciële instelling, wij zijn geen commerciële instelling die...
1: Ik denk ook dat je gewoon in de muziek zeker je eigen weg moet gaan, ja. Maar anders dan word je al heel snel net zoals anderen.
0: Ja, en dat heb ik toch...
1: Alleen wat ik wel zeg bij die tent, nou, goh, kijk, daar kon je in een circuit terecht, iedereen belandde... Komt vroeger of later niet alles is natuurlijk tent, maar in zo'n circuit waar ik dan Surbehuizen en zo, niks te nadeel van die mensen, maar zo. Maar ik denk van ja, wat heb dat nou dan met die muziek te maken of zo?
0: Ja. Nou, ik word alleen, zoals, als je daar dan over hebt, ik word soms niet zo heel vrolijk van als je het gevoel hebt dat je echt onderdeel bent van een heel commercieel iets.
1: Decorum ben of zo.
0: Ja. Nou nee, maar dat jij gebruikt wordt voor de bieromzet. Daar knap ik niet van op.
1: Nee,
0: daar word ik niet vrolijk van. Want nee. ik wil best namelijk zorgen dat iemand een goede bieromzet heeft. Maar dan wel omdat wij skik zijn of zo. En kijk, in het publiek deed dat niet. Maar soms, heel af en toe, er is nog 2 keer gebeurd dat ik dacht van... ja, oké, ik sta hier nou wat te spelen. En dan wordt hier een heleboel winst maakt.
1: Ja.
0: En we verdienen zelf ook wel een centra. Maar ja, dat is een beetje moeilijk uitleggen. Maar
1: ja, nee, ik begrijp precies wat...
0: Dat hele commerciële.
1: Ja, ik zit ook al een tijdje in die business. Dus ik weet ongeveer wat doorvergiet. Weet je wel. Nou, nee, Daniel, jij moet gewoon jezelf blijven.
0: Dat is ook.
1: Ik wil jou namens Radio Drenthe en de VBRO vriendelijk bedanken voor dit prachtige gesprek hier in het Veen op Erika.

0: De muziek die als tussendeur draait weer in het gesprek van Harry Musquet met Daniel Lohuis. Die muziek die was van John Lee Hooker, Hobo Blues. Een uitvoering van Crawlin' King Snake van Eric Burdon. En dat was vroeger de leadzanger van The Animals. You Got to Take Sick and Die Some of These Days van Muddy Waters. En dat is zo'n oude plantation recording van Alan Lomax. En een nummer van Chester Burnett, oftewel Howlin' Wolf, Ain't Superstitious. We gaan verder op pad met Harry. Hij volgt het spoor terug van zijn jeugd.
1: Wij zijn hier in de Oude Molenstraat. Hier aan mijn linkerhand, daar woonde vroeger Kramer. Maar inmiddels is hier een parkeergarage achtergekomen. En daar vlak achter was de tuin van mijn oma Hans. We staan hier nu midden op die Oude Molenstraat. En dan is het hier nou een, waar ik dan geslapen heb. Dat is daar boven. Dat is nou een videokring. We gaan even dat gangetje in hier. Er was vroeger een halte poort, die is er nog. Niet die van mijn oma Hans. En kijk, wat zie je hier nog? Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd. Hier. Kijk. Hier kun je precies zien waar vroeger het raam van de kelder zitten heb. In dit gangje. En kijk, ik kun wel zien, dat is nog niet zo lang, want ik ben hier 2 jaar geleden ook nog een keer geweest. Toen zat er nog glasvuur met tralies. En hieronder hebben mijn moeder en ik in de oorlog gezeten. Mijn oma Hans, Hans Schuil. Die was bij de brandweer en het was ook een... Die had hier een elektriciteitswinkel. En daarnaast zat Westerhof en dat was een kleermaker. Deze mensen hiernaast, die heet Kramer. En hier, als je hier doorheen ging, door deze poort, dan kwam je op een soort van binnenplaats terecht. En daar kwam dan vaak die hele familie Haas, een heleboel van die mensen, want mijn moeder was een Haas, die kwam dan hier op zaterdagmiddag, ging ze inkoop doen, ging ze hier thee drinken. En daarachter was een hele mooie tuin. En mijn oma Hans had daar nog een loods met kippen en appelboomgaard en zo. En ook, wat iedereen heeft, weet je wel, boon, aardbeien en tulspul. En dat was dan, dat liep nog heel eind deur, tot aan de, zeg maar zeker, tot aan, dan was er een schutting en dan was het weer tuin van die mensen die aan de Groningerstraat woonden. Dat was Klaas van de Ploeg, die had toen een zaak, een rijwiel en brommers, die zat aan de andere kant. Maar hier is dus, hier hebben wij, en luisteraars, het is echt waar, misschien kun je het aan de akoestiek worden, hieronder hebben wij zeker. Kijk, hier heb je nog zo'n voorbeeld van iets wat er nog wel zo'n beetje in zit. Van de Kremers hier. Dit was natuurlijk helemaal niet zo. Aan die kant had je Appeldoorn met Jan Appeldoorn met een verhuisbedrijf. En Theo, die zat bij mij in de klas ook. En je verderop had je Jobing, die nu in Gasten zit. Bij die antiek. En die had een hele oude meubelzaak en zo. En daar had je Bakker Stoker. En het was hier allemaal heel anders. Het is nu, je herkent het eigenlijk niet meer. Dit is nog een van de weinige dingen die overbleven is. Wij zaten niet voor niks in die kelder, ja, het zijn maar een paar maanden geweest. De Canadezen waren hier eens invallen. En hier verderop was een brug, daar kon je dus overheen. Want het is nou een vaste verbinding, maar verder kon je er niet komen. En langs dat kanaal stonden allemaal Canadese tanks en in de stad zaten de Duitsers. Dus in deze straat is ook nog even vochten. En ik kan me nog herinneren dat de Canadezen achter dat huis kwamen en die toen ging schieten, dat heb ik nog gehoord. En dat later ook nog een gewond daarheen werd gebracht. Dus vandaar ook, weet je wel. Maar dat was daar stond. Mooi. En Ineke heb je hier ook nog gewoond. Dat neem je verderop. Ineke Merks, want dat was het dansschool Merks. Dus. Die had hier toevallig langs vies. Dat is ook wel weer leuk.

We lopen hier nu in de Gymnasiumstraat en hier is ook nog een stukje historie. Waren we net bij de legere school. Nu zijn wij aangekomen bij de MULO, het meer uitgebreid lager onderwijs, zoals ze dat toen noemden. Ja, toen de HBS en het gymnasium. Vreemd genoeg stond die school nog allemaal in dezelfde buurt. Wanneer je hier uitloopt, loop je zo tegen het gymnasium aan en loop je nog een eind in Wieler, dan kom je bij de HBS. Nou, hier was de ingang van de school. Of nee, wacht even, hier was de ingang niet. Ja, hier was wel een ingang, maar de echte ingang was aan de andere kant. Daar kunnen wij denk ik niet komen. Misschien dat we door de bossen heen kunt. Het liep mij hier. Nee, het is helemaal begruisd. Hier kon je niet deur. Later heb het gak hierin zitten. Dat is inmiddels ook wat start. Ik weet niet wat er nou in zit volgens mij. Is het helemaal onbewoond of zo. Maar hier kon je dan, op de site kon je naar de speelplaats af. Ja, dat was al ontmoetingsplaats. Stond je fietsen hakken. En hier liep dan de leraar, als het vrij kwartier was, die liep zo in deze straat op en neer. En als je in de eerste, tweede klas zat, dan moest je niet, dan moest je daar blijven. Maar als je in de derde zat, dan moest je op een blokje lopen. En dan kun je daar aan het einde, was het bakkerwinkel. Dan gingen ze in het kwartier, gingen al die jongen gingen puddingbroodje kopen daar. Dat weet ik nog allemaal precies. Nou, hier heb ik dus, volgens mij was dit de eerste klas. Deze hier. Dit bestaat er nou voor. Dit was de eerste klas. Dit was 1C. 1A, dat was de buitenklas. Daar kwamen allemaal mensen ook uit Grol. Gezien is Lunzingen en dat soort warmels en zo. Die kwamen daar. Maar hier zaten allemaal mensen die hier uit Assen kwamen. En meneer Spenner Weiland, dat was de hoofd van deze MULO. En meneer Kroeze, Jo Kroeze, dat was, die gaf biologie. Een hele beroemde man. Zelfs Kroeze Huus hier nog in Assen. Dat was de onderdirecteur. En op deze school is het eigenlijk ook een beetje begonnen. Ook het uit het raam kijken en muziek horen en zo. En dus niet overgaan en zo. Dus snel afgeleid. En wel in bandje speelde op die avonden. Want daar waren we dan wel sterk in. Van de feestavonds van de HBS en de HBS-bond en dan had je de ULO-ba, dat was de ULO-bond voor feestavonden en gymnasium dan. Die hadden allemaal weer zo'n soort introductiefeest of zo'n voorfeest en dan hadden ze de grote avond en dan was een navuif. Nou, voor ons was al die kunst om al die dingen te spelen, weet je wel. We hadden toen zo'n soort van Dixieland band. Maar in het begin speelde daar altijd, want die zaten hier ook, dat was Erik Norhol, de voormalige commissaris, hoofdcommissaris van politie in Amsterdam. Die zat op het gymnasium en die zat het dubbel S-combo, dus die speelden daar altijd. En toen die weg waren, toen kwamen wij dus. Maar er ligt hier dus wel een heel stuk geschiedenis, een heleboel voetstappen. En een heleboel kattenkwaden uiteraard ook, maar daar praten we nog wel eens verder over.

We hadden het zo net even over die middelbare school. En over die feesten. Hier staan wij nu aan de Dr. Nassau-laan. Dat is eigenlijk een hele mooie, mooie laan in Assen. Eigenlijk. Dat loopt zo het Assenbos in, naar het rondeel. Wat een heleboel mensen misschien niet weten. Die cruising noemt het rondeel. Kun je linksaf naar de Nije Viever en dan nog naar de Zeubenster. En zomers, als het mooi weer was, dan liep de dames liep aan die kant. In die tijd dan. En, want er was er nog niet zoveel te doen. En de jongens die liepen aan deze kant om te kijken. Of er wat bij was. Maar wat we hier eigenlijk verstaan is dat die feesten eigenlijk altijd gehouden werd in Bellevue. En dat was een zaal, het was een café, een restaurantbedrijf met een hele grote zaal. En waar ook meestal in Assen alle feestavonden plaatsvonden. En ook het kerstvolleybaltoernooi heb daar ook nog ooit. En later kon je hier je ribbewies daarvoor en dat soort dingen kon je allemaal doen. Een hele prachtige alle zaal waar ook met de kerstdagen kerstvolleybal in Noord-Cubie en de Blizzards altijd speelden. Legendarische optredens met de feesten van de Mulo. En zo, dat werd hier dan ook altijd gehouden. En dat is dus een legendarische plek. En wat ik mij nog steeds afvraag is waarom ze dat prachtige gebouw, wat Assen toch een heel mooi aanzicht gaf, dat ze dat afbroken hebben. Ik vind dat nog steeds, hoe dan ook, vind ik dat een schandaal. Dat vind ik echt een schandaal. Hoewel ik wel meer dingen die ze naast zijn afbroken vind, niet vind kloppen. En ook bijvoorbeeld wat ze nou in Rolde bijvoorbeeld gedaan hebben. Met die poort van Rolde met dat rode, dat is toch niet te geloven. Ik bedoel, dat zo'n welstandscommissie doortrekt die handel. Weet je wel, die hebben er echt heel veel geen verstand van. Maar nee, dat moet je eens kijken hoe mooi dat is hier. Die oude huizen aan de overkant, daar zaten vroeger de officieren in van het garnizoen. En mooi, je hebt daar nog de woning van de commissaris van de koningin, waar Relis de Beek woont. En dit was werkelijk een prachtig mooi oud pand. En het prachtig zo mooi in deze omgeving dat ik me. Ja. En het was ook een legendarische plek waar elke oude Assenaar een mooie herinnering aan heeft, denk ik. Zelfs de grote feestavond van de Zuid-Luxe mensen werd er vaak gehouden. En er waren grote feesten. En ja, jammer dat dat verdwenen is. Heel jammer.

0: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Hij komt van het album Christmas Soul van bluesgitarist Albert King uit Mississippi. Hij zei altijd dat hij een halfbroer was van B.B. King, maar daar wist B.B. King niets van. Albert King speelde bij Elmore James, Robert Nighthawk en Jimmy Reed en hij overleed in 1992 op 69-jarige leeftijd. Albert King, Santa Claus Wants Some Lovin'.

Albert King, Santa Claus Wants Some Lovin'. Het is een nummer uit 1941 en het was een hit voor Bing Crosby. En er verschenen 2579 covers. Componist Irvin Berlin, hit voor Bing Crosby. En er verschenen 2579 covers. Componist Irvin Berlin werd

Otis Redding, White Christmas. Forrest Hairston, dat was een soulzanger die vooral succesvol was als songwriter. Hij was de man achter de nummers van Smokey Robinson. En hij was ook nog een boezemvriend van Marvin Gaye. Forrest Hairston en Marvin Gaye. I want to come home for Christmas.

0: muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Nee. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met een collega, muzikant uit het noorden. Een man die als geboren is in mei 1931 en al meer als 50 jaar de saxofoon bespeelt. Muzikanten onder mekaar.
2: Wij praten vandaag met Jenne Meinema. En Jenne is, die is eigenlijk al, die heeft een heleboel dingen gedaan, maar hij is vooral saxofonist. De Westerling die zul je jou misschien niet zo goed kennen, maar in het noorden ben je natuurlijk wel een legende.

0: op de zaaks.
1: Ja, dat is wel gezegd dus.
0: Maar de mensen die echt iets van jazz af weten in het Westen, die weten ook drommels goed wie jij bent natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik wel, want ik opereer nu al een jaar of 50 op het toneel. Daarvoor heb ik net een klein feestje gehad in Winschoten. En in die 50 jaar heb ik natuurlijk veel jazz gemaakt, ook voor Hilversumse zenders. Ik heb een jaar lang gezeten in het programma van Coat & Bee met de clichémannetjes. Ja. Samen met het trio Roelof Stalknecht. En verder heb ik gezeten in het Amstel Octet van Eduard Ning Blok. Waar we dus ook alle jazzclubs mee afreisden. Maar ik heb mijn zetel altijd gehad in Groningen. Dat beviel me prima. Dus het was ook niet zo dat ik landelijke bekendheid nastreefde.
0: Ben jij net zoals ik? Ik, als ik naar het Westen zou... Zeggen mensen dat tegen mij, hoor. Dan zou het voor de business beter zijn geweest en al dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar jij wou Groningen eigenlijk ook niet ruilen voor het Westen.
1: Ik wou dat in ieder geval niet ruilen. Maar daar kwam bij natuurlijk dat muziek maken, in dit geval saxofoon spelen, een van mijn bezigheden was. Hè. Ik had tenslotte overdag ook werk.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb 10 jaar in Assen gewerkt.
0: Bij boven ons?
1: Jazeker.
0: Daar weet ik alles van. Want
1: ja.
0: Jij speelde dan al toen... In het Noorderballroom Orkest.
1: Ja.
0: Met, ik weet niet of Lex Jaspers er in het begin al in zat.
1: Nou, Lex kwam er later bij, ja. Maar in
0: en
1: het begin...
0: Moos de Groot.
1: Ja.
0: En dan speelden jullie al, en Jacques Scholten niet te vergeten. Want Jacques was geloof ik de commerciële man.
1: Commercieel directeur, ja, jawel. Ja.
0: Dus Jacques blies dan een unisonootje mee. En even later zag je hem achter, met een wijntje. Met een paar dames naast zich al aan de bar hangen en zo.
1: Ja, nou, het was zelfs zover dat er ooit eens een advertentie van de Gouden Leeuw, waar we veel optraden, in de krant stond. Ja, ja. En daar stond bij Noorderborum Orkest, extra attractie aan de bar, Jacques Scholten. Ja. Dus.
0: Maar hoe ben je eigenlijk aan de saxofoon gekomen, Jenne?
1: Nou,
0: dat is nou iets waar ik niet weet, namelijk.
1: Nee. Ik weet het ook nauwelijks meer, want het is 50 jaar geleden. Maar ik dacht dat het zo gegaan was. Ik ben groot geworden in de oorlogsjaren. En luisterde toen veel naar de Ramblers. Die, ondanks het verbod wat er was, toch nog iets maakte wat op jazzmuziek leek. En zondagsmiddags luisterde ik naar een programma over de Hilversumse zender. Over de draadomroep dus. Die ook jazzmuziek bevatte. Ik dacht dat die uitzending De Gil heette. In elk geval, na de bevrijding was de muziek van Glenn Miller hier heel populair. En ja, daar kwamen saxofoons in voor. Onder andere het liedje In the Mood. Met 2 saxofoons als solisten. En ik dacht, ik ga saxofoon spelen. Ik begon met een klarinet die ik kocht vrij kort na de oorlog. Dat was een miskoop. Het bleek namelijk dat ik een klarinet gekocht had die vol scheuren zat. Maar dat wist ik niet. En die scheuren waren dichtgestopt met schoensmeer. Dus iedere keer als ik klarinet gespeeld had ik zwarte handen. En toen vroeg ik eens aan iemand, hoort dat erbij? Nee, zegt hij. Dus je bent bij de neus genomen. Ja, nou toen klarinet verkocht.
0: Toch niet door Van Ewijk, hè?
1: Nee, dat is zeker niet. Maar het was wel iemand anders daar vlak in de buurt. Goed. En een jaartje later kocht ik saxofoon. Ik heb mezelf aangeleerd. En 10 dagen na aankoop had ik mijn eerste optreden in het Boshuis in Groningen. Samen met een paar vrienden die op de muziekvakschool in Groningen zaten. Dus het was nog geen conservatorium, maar het was een uitbreiding van de stedelijke muziekschool. Die speelden piano en contrabas, trompet. En dat waren mijn eerste wankele schreden op het muziekpad. En eigenlijk voel ik me nog net zo, alleen ik kan al wat meer dan in die tijd. En ik heb natuurlijk al die jaren alle soorten muziek gemaakt. Dat begon bij jazzmuziek. Maar het werd al gauw amusementsmuziek en dansmuziek natuurlijk. Strikt danstempo voor dansscholen. Maar daar was ook muziek bij, dat zou je nu betitelen als stemmingsmuziek. Dus Jordaan, potpourri en...
0: Maar helemaal als autodidact?
1: Ja.
0: Ja. Dat is wel knap of zo.
1: Ja,
0: goede oren aan de kop dus.
1: Dat is het, hè?
0: Ja.
1: We zeiden vroeger wel eens, je kunt goede oren hebben of je hebt zwienoren aan de kop. Ja. Maar ik had dus kennelijk goede.
0: Ja.
1: Maar zo is dat gegaan, domweg op het gehoor. En Als ik nu nog eens leerlingen heb, die laat ik ook alles op het gehoor doen. Dus de bladmuziek weg van de lessenaar, alles uit het hoofd spelen. En ook vanaf de grammofoonplaat stukken leren.
0: Ja, ja, gewoon mee kunnen zingen. Dus,
1: Ja, dat was voor mij denk ik de beste leerschool. Want in die jaren, en dan praat ik over rond 1950, waren er ook nog niet direct die leraren die je jazz konden leren.

0: pardon me.
1: I suspect that was a new version of Lester Leipzig.
2: Je bent natuurlijk ook wel een liefhebber van Charlie Parker. Want ik ken weinig saxofonisten die daar geen liefhebber van zijn.
3: Nee, daar begon het natuurlijk allemaal mee.
2: Ja. Ja.
3: Maar dat was ook weer zoiets bijzonders. Ik zat in een clubje van scholieren. En dat clubje heette de G.I. Jam Club. En wat het betekent, ik weet niet meer, iets van Groninger Interscholaire Bond of zo. In elk geval, daar belegden we één zondagmiddag in de maand en muziekmiddag mee in een restaurant in Groningen. Dan draaiden we platen en die werden dan besproken. Want een grammofoonplaat, toen zelfs, een 78 toerenplaat nog, was iets bijzonders.
2: Waar ging je heen? Naar Roel Hemmers?
3: Ik ging naar Roel Hemmers. Ja. En daar had ik 4 platen uitgezocht. Waarvan ik dacht, nou, de kast kan het net dragen. Dat was geloof ik 3,90 gulden per plaat. Er was iets bij van Lucky Thompson. En er was iets bij van Sir Charles Thompson. En iets van een man die ik verder niet kende, Charlie Parker. En dat vond ik de mooiste plaat, dus die kocht ik. Maar informatie over die figuren was er ook niet. Dus dat heb ik pas allemaal later ervaren hoe belangrijk of hij was. Maar ik had hem dus toch al als favoriet uitgekozen. Maar zo ja, in de komende jaren, na 1950, kwam er steeds meer informatie los. En kwamen er ook steeds meer platen. Dus toen ben ik gaan verzamelen het hele oeuvre van Charlie Parker. En daar ben ik nog mee bezig. Dan ontbreken nog een paar plaatjes.
2: Ja?
3: Ja.
2: Hoeveel heeft hij eigenlijk gemaakt?
3: Kan je niet zeggen, maar...
2: Maar hoeveel opnames denk je ongeveer?
3: Nou, dat zijn er vele honderden. Maar de moeilijkheid was met die platen. Afhankelijk kwamen alleen de beste takes op een plaat.
2: Ja.
3: Maar naderhand, toen hij overleden was, kwamen alle takes, dus alle foute takes of alle afgebroken opnames, die kwamen ook weer op de markt. En de moeilijkheid was ook dat de oorspronkelijke platenmerken verdwenen en het werd weer overgenomen door een andere maatschappij. Ja. Dus die plaat kwam weer onder een andere titel, in een andere hoes op de markt.
2: Ja, ja.
3: Dus het was donders goed uitkijken dat je die iedere keer dezelfde plaat kocht. En er is ook nodige spraakverwarring geweest omtrent titels van nummers. Dus hetzelfde stukje muziek had op verschillende platen, ook weer een verschillende titel.
2: Ja, ja, nou, dat ken ik van John Lee Hooker. Die ging dan iedere keer, omdat hij vast zat, onder een andere naam iets opnemen. Zo.
3: Ja, ja. Maar, nou, Parker is ook wel iets ook wel onder een andere naam opgenomen. Ja. Maar dat was dan bij een maatschappij waar hij niet onder contract stond.
2: Ik had nog zo'n EP'tje op Londen. Dat, had hij dus, er waren 4 bellers. Ik ben Don't Blame Me, Out of Nowhere, Love a Man en nog één, geloof ik.
3: Ja.
2: Dat is prachtig. Dat is later, omdat mijn moeder ziek was, we hadden een hulp en die is toen... Ja, dat was al vinyl. Ja, daar kon ze ook niks aan doen. Is er met een karretje overheen gereden? Was dat ding kapot? Ja, dat vond ik zo erg. De 4 nummers van Parker. En die oude nummers, weet je wel. Of die ballads vind ik vaak heel mooi van hem.
3: Ja, die waren ook geweldig, ja. Hè? Hij pakte dat op zo'n bijzondere manier aan. Super muzikaal. En toch heel anders dan wat er tot dat moment gebeurd was. Hè? Dus wie had je voor hem? Benny Carter. Je had Johnny Hodges. Ja, dat waren allemaal stilisten ook weer. Maar Parker die zette iets totaal anders neer. En ja, dat greep me toch wel aan. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk in mijn dansorkest alle soorten muziek heb gespeeld. Die...
2: Had je in al die dingen evenveel plezier?
3: Ja, ja.
2: Kijk, ik kan me voorstellen dat jazz wat meer... Vooral als je een uptempo ding speelt. En je hebt een goede bezetting. Dat swingt natuurlijk wel ontzettend.
3: Ja, maar
2: had je daar in die dansorkesten...
3: Het is zo. Die jazz, de bebop dus, was moeilijke muziek.
2: Ja. En gewoon voor het publiek sowieso.
3: Voor het publiek al moeilijk, maar voor de muzikanten ook moeilijk. Hè? Dus als je het ideaalbeeld in je oren had van zo moet het klinken, zo kan het klinken. Dan wist je hoe ver je er nog af stond. En dan dacht je, god, er moet nog heel wat gebeuren. Ja. Eer ik dat kan. Terwijl je bij populaire muziek, dus laten we zeggen, toen de tijd Jordaan Potpourri en dergelijke.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Die had je gauwer in de vingers en dat klonk ook beter. Dus zeg maar, daar had je je doel eerder bereikt
2: dan
3: met die jazzmuziek. En dat is ook wel zo gebleven, want naarmate je verder ontwikkelt, ontwikkelt je gehoor zich ook weer verder. Zet je de horizon weer wat verder weg. En ja, Het blijft dus steeds streven naar het beste. En je weet dat je dat hooguit dus bereikt op uitzonderlijke momenten. Als letterlijk alles mee zit.
2: Ja.
3: Je medemuzikanten, ja. De akoestiek, het publiek. Nou, dan heb je eens een keer kans, zeg ik dan, dat je 9 scoort.
2: Ja.
3: En 10, daar wil ik niet eens over praten.
2: Daar doe je het voor, hè?
3: Ja.

0: Wat Jenne zegt, dat klopt precies. Je kunt soms ergens staan, dan zijn de omstandigheden perfect, denk je.
1: Ja.
0: En het is niks. En ik heb wel eens ergens gestaan en dacht ik van, hoe kunnen we hier al staan? En alles zat dicht op elkaar en dan op een of andere manier klikt het. En dan denk je van, nou, dit is één van die twee keer in het jaar dat het echt is zoals het moet
1: nou,
0: wezen.
1: Als je zegt twee keer in het jaar, dan zeg ik, als ik dat haal, twee keer in het jaar, dat ik zeg, nou heb ik gespeeld wat ik graag zou willen. En zoals ik het maximaal zou kunnen, dan ben ik al tevreden met 2 maal een minuut in een jaar.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik 1000 uren heb gespeeld, snap je wel?
0: Ja,
1: gaat dat. Maar het streven is ook mooi. En het is natuurlijk ook zo dat het publiek accepteert het op een bepaalde manier toch. Dus het is niet zo dat je iedere keer teleurgesteld naar huis gaat. Nee, je hebt best avonden die heel leuk zijn. Waar je misschien, om wat voor omstandigheden ook hoor, minder goed gemusiceerd hebt. Hè? Dus,
0: maar je hebt er altijd wel plezier in.
1: Ja, iedere keer weer. Ja. Dus kijk, je legt de lat iedere keer hoger en daar weer overheen.
0: Ja. Maar het publiek is vaak ook. Ik bedoel, als het publiek een goede avond hebt gehad, dat doe je natuurlijk ook voor. Ik bedoel,
1: tuurlijk, dat is. Kijk,
0: dat zijn, ik zeg altijd, ik ben helemaal niet zo commercieel, maar ik zeg altijd wel, dat is eigenlijk de enige aan wie je verantwoording hebt af te leggen.
1: Ja.
0: Dat zijn misschien je klanten of zoiets.
1: Zo moet je het ook zien. Ja. En er was altijd een gevleugeld woord, keep the customer satisfied. Dus de klant moet tevreden gesteld zijn. En dat betekent dat je op sommige avonden misschien de gekste verzoekjes krijgt, muzikale verzoekjes. Waar je dan toch aan voldoet en waar je gelukkig gewoon kunt voldoen. Hè? Dus dat kan een wals van Strauss zijn, maar het kan ook een Argentijnse tango zijn of wat er maar is. Nou, de kracht van het orkest ligt erin dat je dit allemaal in huis hebt. En dat je simpel gezegd een laadje opentrekt. En daar is het.
0: Ja, dat kon jullie wel met Noorder Ballroom, hè?
1: Ja, dat konden wel veel. Ja. Ja. Maar je bleef natuurlijk toch in de tijd van de Beatles. Bleef je achter voor wat betreft de klank van de samenzang van de Beatles. Wij konden wel iets vierstemmig zingen. Ja. Maar het klonk niet zoals het zou moeten klinken.
0: Nee.
1: En daarmee is het eigenlijk al gedegradeerd.
0: Kon jij dat combineren eigenlijk? Ik bedoel, want ik herinner me dat ik dan opgespeeld had en dan naar Amersfoort moest, waar ik in dienst lag. En dan zei ik, joh, met een trein vanuit Groningen om zo weer naar het bouwfonds de Nederlandse gemeenten hier.
1: Ja.
0: Ik bedoel, en jij hebt later natuurlijk, je hebt de uitleen.
1: Ik heb 7 jaar voor de provinciale bibliotheken gewerkt.
0: Ja, 10 jaar directeur van het
1: conservatorium.
0: Financieel directeur van het conservatorium van Groningen.
1: Nou, adjunct.
0: Adjunct.
1: Ja. Maar ja, dat.
0: Wat wilde dat allemaal?
1: Nou, kijk, ik kon het doen omdat ik met 3-4 uur slaap toe kan. Hè? Toe kan, van de val. Maar het is wel zo dat ik nachten had ik 2 uur sliep, tuurlijk. Ik heb maanden per jaar in Sassag gespeeld, een nachtclub, tot 4 uur. Dus Erik thuis was 5 uur. Nou, ging ik op bed, 7 uur eruit, had ik 2 uur geslapen. En het is nog zo, elke morgen sta ik om 7 uur op, hoe laat ik ook thuis kom. Ja, god, het ging allemaal. Dus dan kun je ook echt wat doen zo'n dag.
0: Ja. Terwijl, dat vind ik toch wel knap. Je hebt veel energie dan.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat Groningen in die tijd vond ik wel een leuke tijd overigens. In die 60e jaren. Ik bedoel, je had die jazzclub bij de Lucky Star, dat moet jij ook nog weten.
1: Ja,
0: zo.
1: Lucky Star.
0: En later boven de Mambo Bar.
1: Ja, maar je had natuurlijk ook jazzclub De Koffer.
0: Ja.
1: En dat was ook een heel belangrijk ontmoetingspunt voor muzikanten. En daar heb ik bijvoorbeeld ontmoet 2 Drentse muzikanten. Dus Martin van Dijk, oorspronkelijk uit Klazinaveen.
0: Ja.
1: En Jan Groening uit Emmen.
0: En Klaas, zijn broer.
1: Daar ben ik later mee gaan spelen.
0: Ja.
1: Ja. Maar daar bouwde je wat op. Hè. Je speelde elke week 1 avond. En op laatst had je een heel repertoire. Dus je kon overal terecht met zo'n orkestje. Dus we speelden ook op diverse plaatsen in jongerencentra. Maar daarnaast heb ik natuurlijk altijd mijn dansorkesten gehad. En stemmingsorkesten. En dan jazz.
0: Ja. Als met Lau ook af en toe.
1: Met Lau erbij, zeker. En met Lau speel ik nog.
0: Ja.
1: Regelmatig. Ik heb vorige week nog met hem gespeeld in De Spiegel. Met weer een jonge, goede saxofonist. Jan-Vie van Strien. Nou, dat is toch bemoedigend. Want dat ik het nog kan. En dat hij het al kan. Hè?
0: Maar jij speelde ook vaak met, vaak, maar ook geregeld met Hans Dulver. En Hans die, Hans die geeft altijd, want ik spreek Hans nog wel, die geeft altijd hoog van jou op. Dus,
1: Nou ja, we hebben zeg maar 10, 12 optredens in een jaar. En daar zijn heel wat plekken bij waar we van jaar op jaar weer komen. En wat ook iedere keer uitverkocht is. Dus dat is ja, leuk, dankbaar werk. En dat is weer een andere manier van muziek maken natuurlijk met Hans. Ja.
0: Passen jullie wel bij elkaar, want Hans is, echt, ja, Hans is echt iemand die... ja, ik kan wel goed met hem hoor, maar... ik kan me voorstellen, heel veel mensen zeggen van, want als Hans weet je wel, je weet wel hoe Hans is, weet je wel.
1: Ik weet
0: ik het. Zal het wel even regelen en zo, weet je wel.
1: Ja, nou, ik vind het altijd prima als iemand het regelt.
0: Ja.
1: Maar, nee, ik ben Drent, ik pas me wel af.
0: Ja.
1: Ja. Maar dat gaat best.
0: Ja.
1: Ja.

0: spelen, dat is, ondanks het feit dat je je inspant, is toch een vorm van ontspanning. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Waarbij je zelf gevoed wordt door de muziek. Maar je wordt ook gevoed door de reacties uit het publiek. Hè? Dat kan dus applaus zijn of wat er maar gebeurt. Een zoen van de juffrouw. Of... Maar in elk geval, dat geeft je de kracht. En overdag zat ik dus veel achter mijn bureau en op kantoor en wat ik allemaal maar deed. Maar daar is niemand die applaudisseert, ook al doe je nog zo je best. Er is niemand die met bloemen voor je aankomt. Een kus van de juffrouw is er niet. En een kus van het personeel mag niet. Dus ja, daar is niet veel eer te behalen.
1: Nee.
0: Maar
1: dat was in de muziek wel zo. Ik bedoel, ja. Ik kan niet zeggen dat wij... We hebben heel wat vrolijk schoon aan ons voorbij zien trekken. Hoor.
0: Nou, ik niet eens voorbij zien trekken. Ze bleven wel eens staan.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar goed, dat weten we wel. Weet je
0: ja,
1: wel.
0: Ja, God, ja,
1: Harry, het zal bij jou net zo gaan wezen als bij mij en zo.
0: Nou ja, ik ken jou nog niet zo goed. Maar, nee. Maar in elk geval, we hebben ons plezier er wel aan
1: ja,
0: gehad.
1: Ja, ja, ja. Maar waar speelde jij mee in die jazzclub toen in die tijd? Ik weet dat jij ook nog met Roel Hemmers en Eduard Nibblok bij ons op Trip to the Midnight Blues
0: juist, ja, dat klopt, dat klopt.
1: Hey, Roel speelt hij eigenlijk nog? Of,
0: ja, nee, Roel speelt alleen piano.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, zie je Eduard, die nog wel eens?
0: Jawel. Eduard heb ik dus afgelopen weekend gezien en die speelt nog voortreffelijk trompet. En buiten het feit dat we toen die Tripping Through in Midnight gedaan hebben, waarvoor Eduard geloof ik het arrangement had geschreven. Zat daar ook nog bij Tony Vos.
1: Ja, Tony, ja. Ja,
0: ja. Ja. Dat hebben we opgenomen bij Phonogram.
1: Ja, ja, in de Honingstraat, naar de oude studio. Ja.
0: Juist, ja, herinner ik me nog. Maar ik speelde natuurlijk ook wel één keer per jaar, ik dacht vanaf 1970, met jullie mee.
1: Ja.
0: Kerstvolleybaltoernooi.
1: Ja, en nou wil het noodlot, luisteraars, ja, of het toeval, kun je ook zeggen, dat wij dan aan wij staan aan de Hertenkamp in Assen, moet u luisteren. Daar zie je dan tegenover zie je waanzinnige appartementen staan, die ik weet niet hoeveel kosten, en een projectontwikkelaar die zal er weer geweldig veel geld aan verdiend hebben. Maar juist waar Jenne het over wil hebben, juist die prachtige mooie zaal die daar stond, dat was Bellevue, die is weg. Dat had voor mijn gevoel nooit mogen gebeuren hier in Assen. Dat vind ik
0: dat zegt men ook van de harmonie in Groningen.
1: Een beste
0: natuurlijk
1: steek laten vallen hier.
0: Ja. Maar,
1: en daar kwam jij een keer, had je al eerder een snabbel gehad. Dan had je het kerstvolleybaltoernooi.
0: Ja, ik weet er alles van. Het was zelfs zo, vanaf 1970, ik denk dat we het 4 jaar gedaan hebben, dat ik door jullie bemiddeling overal uit de Noord werd opgepikt, s'nachts om 12 uur, waar ik ook maar was. En ik meen dat, hoe heet die, Rengers?
1: Luc
0: Rengers, ja. Juist. Die haalde mij dan op, waar ik ook maar was. En sleepte mij naar Bellevue, waar jullie dan net begonnen waren met muziek.
1: Ja.
0: Maar soms zat er ook Golden Earring.
1: Ja, die hebben toen ook met ons meegedaan.
0: Ja.
1: En die vonden het nog zo merkwaardig dat er ineens een man in een gabardine regenjas zich door het publiek heen wurmde. En riep, waar staat het in? En onmiddellijk een chorus of 12 pakte. En die luiden haar zeiden, ja, wie is dat eigenlijk? Ja, ik zeg, ja, we hebben in Noord ook nog wel goede muzikanten.
0: Ja.
1: Nou ja, Barry en George en zo waren daarbij. Ja.
0: Maar dat herinner ik me nog goed en ik vond het ook heel leuk. Kijk, qua muziek, soort muziek, verschilden we natuurlijk nogal van elkaar. Maar wat de blues betrof, daar ontmoette je elkaar.
1: Ja.
0: Alleen voor jullie als orkest wat overwegend met gitaren werkte.
1: Ja.
0: En ik die het van de saxofoon moest hebben, kwam ik altijd in de moeilijke positie dat ik in 4-kruis, 6-kruis... terecht kwam als jullie een A, E of wat ook speelden. Dus dat was voor mij altijd een heidense opgave. Maar,
1: och, ja, maar jij redde je wel.
0: Ik redde me wel.
1: Ja, jij hem laatst, Hans Dijkstal, die wijst het voor. Die moest ook meedoen. Alleen het best, hè, weet je wel. Dus,
0: ja.
1: Ja, anders dan lag je aan het gas natuurlijk.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus, maar dat was me te min om dat te vragen. Dus ik ploegde me er wel doorheen. Maar het was inderdaad weer een leerschool.
1: Ja, maar daar heb jij gespeeld. En dat gebouw is weg. En zo ben er natuurlijk veel gebouwen. Zo langzamerhand in Groningen.
0: Ja.
1: Concertzaal de Jong. Nou, noem maar op. Dommering in Winschoten. Daar hadden we het laatst met Jan Mulder nog over. En een heleboel Slot en Trapel. En Gasselte, de grootste Franse dansvloer.
0: Als we alleen nog bij Assen blijven.
1: Ja.
0: Boelegeersweg.
1: Ja.
0: Waar ik ook veel speelde.
1: Ja.
0: Dan speelden we bij Jappie Dekker.
1: Ja, is ook weg.
0: Ook verdwenen. Nou ja, god, mensen die het kunnen weten, die vertellen, maar als je langs 52nd Street komt, dan is er ook niks meer wat op een jazzclub lijkt in New York.
1: Ben je er tussen haakjes wel geweest, hè?
0: Nee, ik ga deze zomer voor het eerst heen.
1: Maar dat is toch ook wel heel frappant, want ik moest altijd naar Mississippi toe en ik wou dat altijd zien, waar die oude bluesjongens vandaan kwamen. En, nou, ik ben ook voor het eerst 10 jaar geleden gegaan. Nee, in 93, 8 jaar geleden.
0: Ja.
1: En ze vroegen ook altijd, waarom ben je daar nooit geweest en zo. Maar wij zijn er nog geweest, hè, in de Greensville. We hebben nog gezocht naar Phillips Vanguard, maar het was hartstikke duur. $35 of zo alleen.
0: Ja, het is prijzig geworden.
1: Coupure en dan krijg je er ook wat
0: je eten, zult ook zien, die hele industrie daar, de jazzindustrie, die draait voor de groot deel op toeristen.
1: Ja.
0: En dan is die $35, als het dat is, is niet zo'n probleem. Nee. Want die komen er ook maar één keer van hun leven.
1: Ja, dat is met de blues ook zo. Als je in Memphis komt, de straat, waar Beale Street, waar vroeger alle muziek werd gemaakt. Dat is nou net, dat is net als je hier met de T in de Markt staat lopen of zoiets.
0: Ja, ja.
1: En dat is een soort van tourist blues hebben ze daar.
0: Ja.

0: Lee Konitz blijft altijd zeggen, de blues is niet voor de blanken. Dat is exclusief zwart. Nou, het mag zo zijn.
1: Ja, nou, ik kan me misschien wel bij voorstellen als je de hele oude blues hoort van vroeger. De echte country blues, zoals die jongens zoals Muddy en zo dat speelden en zo.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch anders dan dat je dus een blues en een jazz speelt. Dat is veel rudimentairer, weet je wel.
0: Ja, ja,
1: maar die muziek is er eigenlijk, die is er eigenlijk ook niet meer.
0: Nee.
1: Die wordt niet meer gemaakt, die wordt alleen nog gedupliceerd eigenlijk.
0: Ja, nou en dat duplicaat dat is nooit zo goed als het origineel.
1: Nee, en de zwarte mensen in de Delta, die, als je daarover blues begint, die vinden het maar Uncle Tom music, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus die vinden daar weer niks aan, want het moet gewoon rap wezen of zoiets, weet
0: ja,
1: je wel.
0: Nee, dat klopt wel. Ik heb diverse verhalen gelezen over zonen van bluesgitaristen bijvoorbeeld, ja. Blueszangers. En die zeggen waar die vader van mij mee bezig is, lijkt wel gek. Ja. Dat is helemaal niks.
1: Nee.
0: Ja, dus dat gebeurt.
1: Ja, het is heel raar dat ze hun eigen cultuur in Amerika een beetje verloochenen en zo. Vooral de zwarte mensen ook, vind ik jammer, want dit is toch een groot goed. Ik bedoel, de jazz
0: ja,
1: en de blues en zo.
0: Dat is wel zo, maar ja. Kijk, ik vind het moet leven in de maatschappij. Je moet het niet kunstmatig in stand moeten houden. Als het verdwijnt, om wat voor reden ook, en muzikaal gezien is daar natuurlijk momenteel alle reden voor, want muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, er gebeurt vandaag zoveel, wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Nee.
0: Ja, dan kun je zeggen, het is gedegradeerd, het is weg. Nou, jammer dan.
1: Maar het thema aan zich blijft wel bestaan. Ik bedoel,
0: jawel,
1: die 12 maten, dit is natuurlijk ijzersterk. Dat,
0: ja.
1: Dat is net als onkruid tussen de teel, dat komt wel niet weer.
0: Daarom, ik zeg ook niet dat het als vorm verdwijnt.
1: Nee, precies.
0: Ten slotte, de barokmuziek houden we ook in stand.
1: Ja.
0: Maar het is toch zo dat jazz geen levende muziekvorm meer is. En daarmee bedoel ik maar, als je naar onze tv-programma's kijkt, nou dan moet je wel heel goed zoeken om nog een klein stukje jazz op tv te vinden.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Onze radioprogramma's is ook weinig jazz te vinden. En het is ook niet meer de muziek van de opgroeiende jeugd. Het is niet meer de muziek van schoolfeestjes.
1: Nee.
0: En dat is het allemaal wel geweest. Alles komt en alles gaat. Dus,
1: je kunt op een synthesizer prachtige muziek maken. We hebben ook zo'n ding, maar we gebruiken hem wel als muziekinstrument en niet als... Alleen
0: nee,
1: maar...
0: ik snap het.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk een bepaalde ontwikkeling in de muziek. En muziek die vandaag de dag gemaakt wordt, ja, daar is uiteraard veel elektronica in, maar ook heel veel vocaal.
1: Ja.
0: En die oude blues, nou, daar was het vocale natuurlijk, het invullen van een bepaald geraamte. Het was eigenlijk allemaal... Textueel hetzelfde.
1: Yeah.
0: When I woke up this morning, nou, vul het verder maar in.
1: Maar dat heb ik veranderd. Langzaam ben ik heel andere teksten geschreven. Die meer in de wereld staan nu.
0: Ja.
1: Want ik vind daar kun je eigenlijk niet meer mee komen.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel het standaard nog, hè. En kom dan eens met een wat moeilijke tekst. Dan loop je de gevaar dat de mensen zeggen... God, is dat nou die simpele blues? Je maakt het veel te moeilijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel. Daar zit wel weer wat in. Het publiek is natuurlijk ook wel vaak wat conservatief. En dan heb je nog een zogenaamde bluespolitie. Je had in Nederland ook op een gegeven moment de jazzpolitie, toch?
0: Ja.
1: Ik weet dat het Hans Dulver onder andere oprichter was van het Bimhuis. Maar op een gegeven moment daar niet meer mocht komen. Omdat hij ook rock'n'roll speelde, weet je wel.
0: Ja,
1: dat
0: had
1: je ook nog.
0: Ja. Maar je krijgt natuurlijk dat al die genres door elkaar heen gaan lopen.
1: Ja.
0: Dan mag je het fusion noemen of... Je mag doen wat je wil, maar ik kan maar zeggen, dat gebeurt gewoon.
1: Jenne, jongen, we bent weer terugkomen bij het gebouw van Radio Drenthe.
0: Ja.
1: Je hebt onlangs een jubileum van 50 jaar gehad. Ik net van 35.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat jij nog heel verschrikkelijk lang hele mooie muziek kunt maken. Ik zou zeggen, vriendelijk bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe.
0: Nou, Harry, jongen, het is me het hart gegrepen. Maar hey, ik hoop... Ik zal geen 50 jaar meer worden, hè?
1: Nee.
0: Dat er nog bij komt, maar... Mijn gedenkboek over de eerste 50 jaar die ligt met het Nederlands Jazz Archief. Dus wie ze in wil zien, die gaat maar even naar Amsterdam.
1: Ja.
0: En ik begin dan met de tweede 50 jaar.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jenne Meinema, de saxofonist, die was van Count Basie, Lester Leaps In, Toots Tielemans, Vai Passar, van het Lex Jasper trio You and the Night and the Music en het orkest Arie Ribbes met Ai Cosita Linda. Wij gaan verder met Harry's historie en op nee een paar nummers bij de kop.
1: Een van de teksten die ik geschreven heb heet Traveling with the Blues. En dat gaat een beetje over waar ben je overal wel niet geweest met die band. En dus zijn een aantal autobiografische dingen bij. Bijvoorbeeld Got My Rocks Off Down in Vienna. Daar ben ik geweest. Ik heb daar eens een keer gespeeld. En toen was ik, toen waren we redelijk in de lorem. Ik was toen niet met de band, maar met daar privé. I made it down to Rome. Dat heb ik maar gewoon genomen als rijmregel. Went up to Hamburg. En Frankfurt was my home. Hamburg heb ik bijvoorbeeld ook gespeeld in het Concertgebouw. En in Frankfurt heb ik gespeeld op de Hessische Jazztagen. En het leuke is om daarvan te vermelden dat ik daar ooit... En er staat hier ook. When Alexis was there. Daar heb ik Alexis Corner eigenlijk ontmoet. En dat was wel leuk. Ik hoorde daar op een gegeven moment iemand spelen in de kleedkamer naast ons. En ik wist niet wie die man was eigenlijk. En wij zaten ook wat te spelen. En op een gegeven moment gingen we naar hem toe. En hij vertelde dat hij uit Engeland kwam en dat hij Alexis Corner was. Dat hij ook al een hele tijd met de blues bezig was. En op die manier zijn wij eigenlijk vrienden geworden. En dan staat hij dus ook nog in. Want wij zijn daar dan in Londen geweest. I was down in London when Alexis was there. Lay down my tired bones, you know that I still care. Yeah. Die man die toen wij daar waren, heeft hij ons heel veel geholpen met zijn wetenschap hoe het in Londen in elkaar zat en wij wisten eigenlijk niks. Dus het was een soort van falen voor ons. Dan gaat het verhaal gaat verder. Het refreintje is I was traveling with the blues, no matter how hard the news, just got enough fuel to take it real cool. Dus je moet maar een beetje gewoon jezelf blijven en de boel een beetje bij elkaar houden en niet overal op ingaan wat je aangeboden wordt, zoals verkeerde dingen en zo. I was down in Prague in the spring of 68. Daar ben ik ook nog geweest, moesten we ook met de band naartoe. En dat was natuurlijk een fantastische reis. Ik bedoel, door allerlei rare... ik heb het verhaal wel eens vaker verteld door een rare afsperring. Toen die mensen er nog net waren. Die Russen en zo. En ja, jumped on the Berlin Wall. Ik ben toen nog een keer met Rudy Leukveld apart naar Berlijn geweest. Om daar nog een paar stukken van te zien. This Icon of Hate. En ja, je bent naar Londen gegaan. Ik heb daar gespeeld in de Marquee, when the Marquee was still there. En ja, zo worden hier een aantal plaatsen in genoemd. Een aantal plaatsen worden hierin genoemd. Nou, waar ik geweest ben en die door die tijd heen toch een beetje een markstone geweest zijn op mijn weg naar waar we nou zijn. Dus Traveling with the Blues. Ik zal het nog eens even voordragen. Even kijken waar je bleem is. Ik wil even in het boek kijken. En hier staan ook al dingen in waar je niks van kunt draaien. En waar het wel teksten van zijn. Got my rocks off down in Vienna and I made it down to Rome. Went up to Hamburg, baby, and Frankfurt was my home. I was over in London when Alexis was there. Lay down my tired bones, you know that I still care. I'm traveling with the blues, no matter how hard the news. I just got enough fuel to take it real cool. I was down in Prague in the spring of 68. Jumped that Berlin Wall, that icon of hate. I was there in London when the Marquee was still there. Lay down my tired bones, you know that I still care. Traveling with the blues. Start op de CD, Sky Songs from the Spot. Is later nog wel op een andere manier, een paar keer op een andere manier uitvoer. En meestal is de tekst dan anders dan de originele tekst, omdat ja, ik hou er wel van om soms dingen te veranderen. Soms op het toneel. Dus dat was Traveling with the Blues.

We hebben nog een stukje dat heet Bluesman. Nou, dat is eigenlijk, dat staat ook op de LP Sky Songs from the Sport. Eigenlijk zou je het alleen maar voor moeten dragen en de muziek verder moeten horen, want er is eigenlijk niet zoveel over te vertellen, omdat het verder, ja, er zit verder niet zoveel achter. Als tekst analyseren kun je hier eigenlijk niet op. Het gaat gewoon als volgt. Bluesman, sing your song, no matter what you're doing, right or wrong. Bluesman, shuffle your feet, pick up your guitar, when you got nothing to eat. Dat gaat natuurlijk over armoede, hè? Ik bedoel, dat zijn toch zwervers. Bluesman, you've been around, the road is your calling and you're hobo bound. Bluesman, keep on playing your songs, if you stop singing, the words will be gone. Als straks de blues ophoudt, dan, ja, als er niet meer gespeeld wordt, dan vervalt die cultuur in de vergetelheid. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Bluesman, let it all out. If they don't listen, you better shout. Bluesman, show me your sign before you are on the end of the line. Dus laat me je nog eens horen voordat je helemaal aan het eind van je leven bent. Of voordat de muziek eigenlijk misschien voorgoed verdwenen zou zijn. En dat mag eigenlijk niet. Want het is toch het begin van de goede soorten muziek, zou ik maar zeggen. Van de rhythm and blues in Amerika en van de jazz en van de alle andere, vooral van de zwarte muziek natuurlijk.

0: Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. En het nummer stond altijd op de playlist bij live optredens. Het was namelijk een van Harry's favoriete nummers. Hij speelde het met de Musquet Gang, met de Harry Musquet Band, Musquet en met QB and the Blizzards. Too Blind to See.
2: All right.

Huey and the Blizzards, Too Blind to See. Coco Montoya, dat was de drummer in de begeleidingsband van Albert Collins. En Albert Collins leerde hem gitaar spelen. En toen werd hij ontdekt door John Mayall als gitarist. Hij speelde 10 jaar in John Mayall's Bluesbreakers en ging vervolgens solo verder. Coco Montoya, Monkey See, Monkey Do.

Coco Montoya, Monkey See, Monkey Do. Jimmy Thackeray uit Pittsburgh was jarenlang de gitarist bij de Nighthawks in Washington D.C. Hij ging verder met een eigen band, Jimmy Thackeray and the Drivers. En daartussendoor maakte hij ook nog albums met de Cave Brothers in Arkansas en met John Mooney in Louisiana. Jimmy Thackeray and the Drivers. Drive to Survive.

Jimmy Thackeray en The Drivers, Drive to Survive. Debbie Davis was jaren de tweede gitarist in de band van Albert Collins. Intussen runt ze haar eigen band en ze neemt nog regelmatig deel aan projecten, onder andere met Coco Montoya en met Tab Benoit. Dit komt van haar album I Got That Feeling, Debbie Davis, Howlin' at the Moon.

Debbie Davis, Howlin' at the Moon. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Francisco, en hij onderscheidt zich door oude Memphis soul in zijn nummers te verwerken. Hij runt een band die altijd het hele jaar op reis is, want ze werken minimaal 250 optredens per jaar af. Dit komt van het album Exception to the Rule. Tommy Castro, Had Enough.

Tommy Castro, Had Enough. James Cotton was het grootste deel van zijn carrière mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters. Hij speelde ook op albums van Otis Spann en Howlin' Wolf en hij begon zijn eigen band met muzikanten die hij kende uit de band van Muddy Waters, zoals pianist Pinetop Perkins, gitarist Sammy Lawhorn en drummer Sam Lay. James Cotton, Take Me Back.

James Cotton, Take Me Back. Luther Allison was de publiekslieveling in het clubcircuit van Chicago, maar hij ergerde zich dood, want het stoorde hem dat bluesartiesten in Amerika nooit op de grote festivals stonden. En tijdens een trip door Frankrijk bleef hij in Parijs hangen en daar bleef hij maar liefst 20 jaar. In die periode stond hij onder contract bij het Duitse blueslabel Roof Records. En tijdens die periode in Parijs was Roel Spanjers uit Rotterdam zijn toetsenist. Luther Allison, Should I Wait?

Luther Allison, Should I Wait? John Grimaldi was een local hero in Chicago, waar hij begon als straatzanger in Maxwell Street. En in die periode reed hij in een oude Studebaker door de stad. En hij heette weliswaar John Grimaldi, maar heel Chicago kende hem als Studebaker John. En dat nam hij toen maar als artiestennaam aan. Studebaker John and the Hawks. Two times bookie.

Studebaker John en de Hawks, two-time boogie. Deborah Coleman is een van de weinige vrouwen die zich al jaren weet te handhaven in de Amerikaanse blues scene. En dat komt omdat ze een natuurtalent is als zangeres, songwriter en gitarist. Het komt van het album I Can't Lose, Deborah Coleman, My Heart Bleeds Blue.

Deborah Coleman, My Heart Bleeds Blue. Johnny Shines, dat is een klassieke blues-shouter. Hij toerde als kwajongen al met de legendarische Robert Johnson door Amerika en dit komt van zijn album Back to the Country en dat nam hij op met mondharmonica-speler Snooky Pryor en gitarist John Nicholas. Johnny Shines, Blues Come to Texas.

Johnny Shines, Blues Come to Texas. Smokey Wilson was gitarist bij Elmore James, Jimmy Reed, Howlin' Wolf en B.B. King. Hij begon een bluesclub in de zwarte wijk van Los Angeles, Watts. En dit komt van het album 88 Street Blues. Het album werd opgenomen met de band Rod Piazza en de Mighty Flyers. Smokey Wilson, I Got Something on You, Baby.

Smokey Wilson, I Got Something on You Baby. Sarah Brown, dat is een zangeres en basgitarist. Ze speelde bij Albert Collins, Buddy Guy, Otis Rush, James Cotton, Dr. John, Bonnie Raitt en Nick Lowe. En dit komt van haar album Saying What I'm Thinking. Sarah Brown, Bad Thing.

Sarah Brown, Bad Thing. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Snooky Pryor, dat was de eerste grote mondharmonica-speler in Chicago. Hij was al actief en een fenomeen voordat Little Walter, Cary Bell en James Cotton zich profileerden. Dit komt van het album Snooky. Snooky Pryor, Crazy About My Baby.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Steeds meer QB in Harry's Blues. Naar 10 juni toe, de 80ste geboortedag van Harry Musquet. Maar liefst 6 nummers, subnummers in deze aflevering. Maar daarnaast ook nog ander werk van Lucinda Williams, van Steve Lowe en van Paula Cole. Maar we begonnen met QB in the Blizzards. En de eerste drie die gaat allemaal over drank. Over de booze. Over de liquor. De liquor blues.

Mooi gitaarwerk van Erwin Java uit 2003 van de cd Boom Boom Bang. Dat was toen de tour die ophang was aan het werk van John Lee Hooker. Volgende stuk over de blues, dat is Brother Blues, oorspronkelijk uit 1991 van de cd Cut Deluxe. Maar nu in de uitvoering uit 1997, een live uitvoering van de cd Traveling with the Blues.

geweldige live-uitvoering van Brother Boo's Cuba in the Blizzard uit 1997 met Jean Legrand op de mondharmonica. Harry die noemde hem al een de beste met geweldige versmonden, de beste mondharmonica spullen van Nederland ooit. De derde versie die is van een periode eerder, namelijk de band Musquet met Gino Jansen, met Roy Couchel, met Hannes Langkamp en Erwin Java uiteraard. Die Gino en Roy die kwamen uit een bandje uit Groningen. Fox de Fox die bracht een beetje andere invloeden in de muziek. Maar dit is een nummer wat Harry Schrim heeft naar aanleiding van zijn reis door Amerika in 1993. Overmaakte hij Sky Songs on the Spot en dit is het nummer At the End of the Bar.

At the End of the Bar uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. Drie keer Muskewa staat. Liquor Blues, Brother Blues en At the End of the Bar. Tijd voor wat anders. Lucinda Williams, een zangeres uit Louisiana. Geweldige zangeres met heel mooi materiaal wat ze maakte. Alleen nog jaar C kwam ook door de corona dat ze niet meer kon optreden. Maar ze ging wel toch spullen met haar vaste band, met wat mensen erbij. Streaming ging ze spullen. Spullen ze materiaal van anderen. En daar komt een box van uit, Lou's Jukebox. En daarvan is de eerste is een cd die opgedragen is eigenlijk, of die alleen nog maar nummers bevat van Tom Petty. Prachtige cd, Running Down a Dream.

Lekkere muziek voor in de auto en dan oppas nog niet te hard gaat erin. Running Down a Dream, titelstuk van de nieuwe cd van Lucinda Williams. Nummer van Tom Petty, allemaal nummers van Tom Petty op deze cd. Ik noem er even een paar, I Won't Back Down, A Face in the Crowd, maar ook Wildflowers en ook het hele bekende Southern Accents. Zeer de moeite waard, die nieuwe cd van Lucinda Williams. Helemaal onbekend of minder bekend, laat ik het zo zeggen. Steve Lau, dat is een zanger uit Zuid-Afrika. Die al een aantal cd's maakt heeft, maar een jaar of zes terug. Toen is hij de midden stopt, toen heeft hij de motor gepakt. En is hij gewoon rijden. 8000 kilometer heeft hij door in het zuiden van Afrika erin. En op basis daarvan heeft hij een nieuwe cd gemaakt. En die heet Headlight Dreams. De koplaam, zeg maar. Hè? Ik zie van allerlei dingen waarschijnlijk. Maar ook, en dat is met Joe Bonamassa op gitaar, in Wind in Your Hair.

Uit Zuid-Afrika, Steve Lowe van de CD Headlight Dreams met Wind in Your Hair. Het is blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Hobo Blues, een van de bekendste stukken denk ik van QB and the Blizzards. En sowieso in de blues een uitermate bekend stuk, de Hobo Blues. En een hobo, dat is eigenlijk een afkorting van een hoboy. Een hoboy. En een hoboy, dat was een migrant worker, een gastarbeider. En meestal waren dat mensen die vanuit Mexico of uit andere delen van Amerika kwamen en zich dan verhuurden in de landbouw. En die dan de schoffel bij zich hadden. De hoe bij zich hadden. En als ze dan gingen reizen van de ene naar de andere plek, dan sprongen ze op de trein die reden en dan kunnen ze gratis metrijden. Dus de hobo blues, dat ging eigenlijk over gratis met de trein reizen voor migrant workers. En de eerste versie, die is van QB and the Blizzards uit 1966 van Desolation.

De Hobo Blues uit 1966 van de eerste LP van QB and the Blizzards. Het origineel, dat is van John Lee Hooker. En dat is het verhaal natuurlijk van de man die vanuit Mississippi naar het noorden toegang. Die naar Detroit toegang. De Cadillac, de assembly line, om het maar wat te noemen. In 1948 kwam zijn eerste single uit, dat was Boogie Chillin'. En Hobo Blues, dat was zijn tweede single van John Lee Hooker.

originele versie van John Lee Hooker van Hobo Blues. Nou, nog een derde versie, die komt ook uit Mississippi. Die is van Robert Lee Burnside. Een man die een beetje in de sfeer van de country blues, daar je hem eigenlijk moet plaatsen. Later werkte hij een half uur het Fat Possum label. Toen kreeg wat anders soort muziek. Maar Burnside is eigenlijk een opvolger van Fred McDowell. Maar zo te nu mijn opvolger, in ieder geval door beïnvloed. Man die dat leven van onderdrukking aan alle kanten middenmaakt heeft door in Mississippi. Op een gegeven moment zat hij voor moord in de Parchman Farm. Maar toen zijn boss van de plantage hem nodig had als trekkerschauffeur, toen kwam hij weer vrij. Zo ging dat in die tijd. Robert Lee Burnside, een opname uit 1967, pas in 2003 uitgebracht op de CD First Recordings, zijn versie van de Hobo Blues.

De versie van Robert Lee Burnside uit 1967, toen is het opgenomen. Drie versies waren dat van The Hobo Blues. Het origineel van John Lee Hooker uit 1959. Voor ons de meest bekende versie uiteraard van Cuban and the Blizzards van de LP Desolation uit 1966. En Robert Lee Burnside. De zangeres Paula Cole is niet alleen nog bekend als zangeres, al een jaar of 30 denk ik dat ze actief is, maar ook als producer. En ze is bekend als iemand die heel erg opkomt voor de rechten van vrouwen in Amerika, ook op muzikaal gebied. Ze komt uit een hele muzikale familie en dat merk je ook wel een beetje, want ze is altijd bezig, net als Ray Cooder, met waar komt de muziek vandaan? Wat is de basis van de muziek? Wat zijn de roots van de muziek? Nou, de nieuwe cd die zij maakt heeft American Killed. Dat is een soort lappendeken, zou je kunnen zeggen, van allerlei vormen van muziek uit Amerika. En het nummer wat ik laat horen is een compositie van Bessie Smith, Black Mountain Blues.

Het nummer van Bessie Smith in de uitvoering van Paula Cole van de CD American Killed. Daarop ook andere mooie versies van bijvoorbeeld The Wayfaring Stranger, een heel bekend nummer. Shenandoah, ook zo'n nummer uit de American Songbook. Een LP die, of een CD die zeer de muidenweer is van Paula Cole. We keer terug naar QB and the Blizzard, naar Harry Musquet. Straks op 10 juni, dan is het 80 jaar geleden dat hij geboren is. En dat wordt op allerlei manieren herdacht. Onder andere met een muziektheaterproductie die dit najaar in september in Aasten gespeeld zal worden. Een nummer van de lessen CD die hij uitgebracht heeft in 2009. De CD Cats Lost, productie van Daniel Logus. Blues is a Bad Habit.

0: Ja, het valt niet meer. Blues is a Bad Habit van QB and the Blizzard. 2009 was dat van de CD Cats Lost. We gaan hem terug naar de beginjaren van QB and the Blizzard. 66, 67, 68 in die tijd. Toen kwam de eerste zwarte zanger, de eerste zwarte man, die kwam in Grollo. En dat was Eddie Boyd. Die logeerde bij Harry aan de Veurstreek in de boerderij. En daarmee heb ze samen een LP opgenomen, de LP Praise the Blues. En ja, dat was de eerste lijfelijke kennismaking van Harry Musquet met de bluesmuziek en met de zwarte bevolking van Amerika. Later in 93 en in 97 mogen naar Amerika toegewest om door de oorsprong van de muziek nader te bekijken. Maar dat was in 1967, denk ik. In 2004 heeft Harry Musquet een cd uitgebracht, een dubbel cd met QB and the Blizzard, onder de titel Live in het Oude Luxor. En het Oude Luxor, dat is een theater, oorspronkelijk trouwens een bioscoop in Rotterdam aan de Kruiskade. En daarop stiet het nummer van Eddie Boyd's Five Long Years. En daarmee besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Five Long Years.
1: Friend Eddie Boys van onze allereerste LP Desolation 5 Long Years. En verder, de bar is de hele tijd geopend.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Begin jaren 60 stond de hitparade boordevol met liedjes. Korte singles, anders draaiden de radiostations het nummer niet. En de Beatles moesten de gedateerde muziekscene nog wakker schudden. Conway Twitty wilde in die tijd Elvis Presley worden. En hij was goed op weg, want dit nummer eindigde 6 in Amerika. Conway Twitty, Lonely Blue Boy.

Ray Peterson, Tell Laura I Love Her. Jerry Butler uit Chicago kwam uit The Impressions en zijn eerste solo single werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Later werd hij politicus en zelfs burgemeester van een deelgemeente van Chicago. Jerry Butler, He Will Break Your Heart.

Jerry Butler, He Will Break Your Heart. Blueszanger Buster Brown had een nummer 1 hit in de stad New York en daarom begonnen discjockeys uit andere steden de single ook te draaien. Uiteindelijk werd het de nummer 1 hit in heel Amerika. Buster Brown, Fannie Mae.

Buster Brown, Fannie Mae. Het was de B-kant van de single Night van Jackie Wilson. De A-kant eindigde op de vierde plaats in de Amerikaanse hitparade, maar de B-kant werd de nummer 1 hit. Even later kreeg Jackie Wilson een beroerte. Hij lag een half jaar in coma en overleed. Jackie Wilson, Doggin' Around. You